weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president

0: Dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de

ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten laten vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

De weke man kiet tv, knikt meestal ja.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd om de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is daar 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies die omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer nu. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Michel. Dit is Ljouwert. Het is 12 minuten over 6 en dit is Friesland van de Moor. De Maasvogels, Harm en Fijke, die melden haar weer. De eerste Maasvogels zit ik alweer in de app. Best ik wekker. Mij stuurt altijd een berichtje sturen op 0620 4 Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Wat ik wekker is verslagjouwer Simone Scheffer. Die is aasend bij een bijzondere kries. En er is muziek van de Spice Girls.
1: Friesland van de Moor.
0: Mij Harm Wijstra.

0: The Spice Girls en Wannabe.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: Nee, dus kries Amalia. Dan nou een oorskries die het ekkenname krijgt. Wilhelmina. Uw verslagjouwer Simone Skeffer. Die vertelt dus daaraan zijn alles oer. En neurologen in het noorden die lieden de neetklok. Ziekenhuizen die hebben rap extra meesken nodig.
3: Het is een structureel probleem. En net alleen nog in Friesland, maar eigenlijk in heel Nederland. En in het bijzonder in Noord-Nederland.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. De editie van 2 juni 2026. Het is nog heel tijd geen waarsdier, het is no tiesdier. Goedemorgen, Fijke.
4: Ja, goedemorgen, Harm. Ja, we moeten er even bij zijn. Goedemorgen, wist u hier op waarsdje?
0: Morgen ben ik er net.
4: Nee, dan is Diana er.
0: Ja.
4: Ja, nou, dat wordt even witte.
0: Voor de boekhouding, hè?
4: Ja, voor de boekhouding. Ja, winkeltjes in Rotterdam, die verkeer je illegale en, ja, daarmee ik, goedkepere sigaretten. En de Amerikaanse president Trump is flink tekeer gegaan sinds zijn Israëlische collega Netanyahu.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Het is hier een bewolkte dij, maar zal lichter rijden. Maar in de midden buien en dan een kons op tonger. Het wordt zelfs koorde giel, dat is binnen windstierten. En het wordt zo'n jontje graden. Morgen, onder mij vreed, is tik wisselvallig. Wolken, zin en buien. En dan ik utentrog een klap tonger. Ja, het is wat minder waar als aan een weekend. Ligt het helemaal op horen. Muziek van het goede doel nou. Jontje in 83 in Friesland van de Moor. Dit is Hou van mij.

0: Het goede doel en hou van mij.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is nou 10 minuten hoe zij zijn. In Baaien. Wat bijzonders deze morgen. Er wordt een jonge skriersringen en die krijgt ook nog een naam. Wilhelmina. Nog maar één keer jeder kreeg een skriers een naam. Dat wie, misschien kist die nog heugen in 2013 de skriers Amalia. Verneemt naar het dwarke Santa Amalia in Zuid-Spanje. Dus net naar de prinses, nee. Verslagjouwer Simone Scheffer, die is daar nou in Baaien bij de Grijden. Simone Scheffer, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Harm.
0: Wat gebeurt er, correct?
3: Nou, op dit stuit nog net zo volle uit zijn dat er koffie dronken wordt. En dat we in spannende afwachting binnen van die skriers, die Wilhelmina Jittesil. Maar dat is best nog wel spannend, want er moet eerst een jonge skriers voor worden die het minstens 90 gram is. Er wordt nou een droom de loft in dien, dacht ik, om te zien waar die skriers dan zitten. En je binnen zitten in spanning af te wachten een aantal korpsleden van Wilhelmina uit Jesterijn. En de aanleiding hiervoor is dat zij een stikspilie zullen in Kerkrade op het Wroadconcours Hypixoekassees. Maar dat is net zo natuurlijk. Het is een muziekconcours. Dat, ja, na aanleiding daarvan die jonge skriers de naam van Wilhelmina krijgt. En een van de mensen van het korps is Jan Bles. Ja, hoe spannend is dit, Jan?
4: Ja, ik vind het wel heel spannend. Want het is de eerste keer dat wij... Ja, we nemen de geboorteakte van de skriers Wilhelmina... Dus we zijn heel benijd wat er een leuke piek is die het, de naam Wilhelmina krijgt.
3: Ja, nou, heeft er ooit een piek Amalia namen kregen? Uiteindelijk wie dat? Een Emilio, want het wie uiteindelijk toch een mandje. Dat is dus wel uniek dat een skriër zijn namen krijgt. Hoe heeft hem dat van me kon krijgen?
4: Ja, nee, inderdaad. Want ik weet inderdaad dat 20 jaar geleden ongeveer dat Amalia...
3: 2013.
4: Wie 2013? Ja, ja. Nou, toen dachten wij van, soort ik mogelijk wezen om dit hetzelfde te doen, maar dan van Wilhelmina. Dus ik ben via Wieber en Breusma, ben in contact gekomen met het onderzoekbureau in Grijns. En toen hebben we vragen van, is dit mogelijk dat er een piek zender wordt en een naam krijgt Wilhelmina? Nou, toen zei je van, ja, we waren toch wel even in Berrie. Teun de Spiersma zit daar ik achter. Nou, ja,
3: de grote skriezen professor, zeg maar.
4: Ja, ja. En 2 weken later kregen wij Green Lucht van, ja, we hebben het besprutsen. En ja, deze keer mogen wij nou, zeg maar, een piek Wilhelmina jitten. Dus. Ja,
3: maar wat wie voor hun dan de argumentatie om dat te dwaan? Want zo vaak gebeurt het net, dus nog maar de twadden.
4: Ja, inderdaad. Maar dit, het heulen verhaal dat wij met het korps naar Kerkraad een keer, naar het Wereld Muziekconcours, dat wij specifieke componisten opdracht doen hebben om een compositie te maken over het verhaal van de skriers, de aandacht die wij over de skriers jouwen, in het belang van de skriers. Dat is het, ik denk het hele verhaal, denk ik, ja. Dat het mooi spelen had.
3: Ja. Nou, moet er nog een skriers voor worden, hè?
4: Ja, inderdaad.
3: Ja. Ja. En wij zitten lekker onder koffie en ik zit er even erop. Of ben ze al even... Ja, de auto's is in en nog arm. Ze ben nog, denk ik, druk ontziekje naar je.

0: skriezen. En die ben ik nog, ja. In,
1: ook wel ook.
0: Die grijden van die... Van, ja, ja, die ben je wel. Tenminste, daar ging ik vanuit. Ja, ik zit binnen. Ik weet het nog net. Maar je bent ik al je leden van het korps. Wat is toch eigenlijk met de skriers?
2: Nou ja, ik... Ik vind het een heel interessant beest. Ik doe mijn studie toevallig mooi klimaat en zo. Dus ik vind het wel heel interessant.
0: Ja. En dat Jim-korps nou verneemt wat bij een skries. Hoe vies dat?
2: Ja, geweldig. Nou ja, ik wist net dat het zo uniek was. Maar dat ik dan van, nou ja, dit is nog maar de tweede keer. En denk ik wat mooi.
0: Ja, ja. Ja, en ja, dat hij hem natuurlijk al hier. Of ja, hij wat mooi de skriers eigenlijk.
3: Ja, ik vind het prachtig. En bejaren ze hem aan, ik heel betiert altijd al. Dus nee, fantastisch.
0: Want dat je hem dat stik spielie, het ik te krijgen mooi. Dat je hem een stik maatje woorden hoe dat wat in hem om jouwing is. En dat is de skriers, je binnen het grijdelaan. Ja, weet je zoveel van de skriers dat hij ik onder druk stiet?
3: Nou, je begint er nou steeds meer iets van te lezen en te jaren, dus ja.
0: Ja. Nou, bijzonder. Ja, bijzonder. Nou, spannend moment dus. Ik rin nog even naar de voorzitter van de Korps Wilhelmina, die hier Rindert en net Emilio. Maar ja, Rindert, dit is ja, een bijzonder moment.
4: Ja, dit is heel bijzonder. Ik heel betiet, maar ik heel bijzonder, ja.
0: Nou, zo is het. Het is heel bijzonder. Harm, we bezieken je aanst nog verder verhaal te hellen bij de mannen van het onderzoeksbureau.
1: We hebben het vanzelf daar vanuit Baaijem, dankjewel. Simone Scheffer.
5: De media van de morgen.
1: Ja, Simone is echt een maarsvogel, hè?
6: Ja, kennelijk, ja. Ja. Inderdaad. Dus,
1: binnen maar... een soort maarsvogels, ik bij u zien een app, Sjoch.
6: Ik Sjoch het.
1: Benen en Gerren.
6: Ja.
1: En Mariet, die stapt vanzelf in een gruttevogels uit, hè?
6: Ja.
1: Die in Dublin.
6: Prachtig.
1: Vreeg het om een koffienoemer. Learning to Fly van Tom Petty. Ja, dat is wel te passen.
6: Ja.
1: Nou, we zullen even zien, Mariet.
6: Ja. En Simone heeft er mooi waar bij.
1: Het is prachtig waar.
6: Wie het mooi zicht, gezicht van de mond. Maar die opkomende zinnen en alles. Dus ja, in een rin van de dij, dan verordert het waar al verzels. Maar ja, voor nu even prachtig mooi waar erbij. Er is meer nijs verzels. Want in die van die jongenswinkels en Lietse supermerken in Rotterdam... er zijn volop sigaretten te krijgen. Wielens de verkeer van tabak op deze plakken verbinden is... En ik snoes. Ik weet nou, dat kerst...
1: Snoes. Ja, snoes. Nou, ik ken het hoor, maar ik broek het net.
6: Nee, nou, dat ben van die Lietse ronde dwarsjes met daarin pakjes zoegtabak. Dat werd ik vaak illegaal onbeheer. En dat toch blikken uit een rondgang van het AD. De krant onderzocht in verskaarte dealen van Rotterdam. Hoeveel winkels illegale tabaksproducten verkeep je? Ja, jongenswinkels en die Lietse supermerkjes dus. Blikken net alleen nog dus volop boetenlandse sigaretten onder de toonbank te verkeepen. Maar ik dat zoegtabak is op een soort plakken te krijgen. En beide producten. Maar je wettelijk gewoon net verkocht worden. Nou, in de praktijk gebeurt het dus wel. Die tolven van de 30 bezochte winkels waar de roene dwarskes mij snoes. Ja, zelfs, zelfs acties houden ze er mij. Hier voor 10, 12 voor 15 euro verkocht. Ja. En ja, die winkeliers, die zeg ik nog. De doelgroep voor die Lietse pakjes zoegtabak bestiert vooral...
1: Squalbeen.
6: Middelbare scholieren. Ja,
1: ja,
6: squalbeen.
1: Ja.
6: Ja, dat... nou... Ik koet helemaal net snoes, maar goed. Maar elke dag weer wat leren natuurlijk, hè. Ja,
1: kan je naar nou drie pakjes onder het hoornbakje?
6: Ja, yes, yes, 700 meubeltrossen daar houden, ja. Ja.
1: Nee.
6: De Amerikaanse president Donald Trump die is in een telefoonpeteer met de Israëlische premier Netanyahu flink tekeer gingen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Op basis van twee Amerikaanse functionarissen en een tredderbane. Trump die zoekt Netanyahu zelfs knettergek neemt hij in dat telefoongesprek. Ja, ja dat had alletje te krijgen met de aanval van Israël op Libanon. Ze wilden Hezbollah verdrouwen, die het al jarenlang duizenden raketten op Israël afschiet. Maar ze zullen nou dan ik de Libanese haatstad Beirut onder vuur nemen willen. Alteerst de boetenwieken dat Hezbollah zit. Ja, Trump die zei zelf, nou erin, op zijn sociale media platform Truth Social, dat hij een productief telefoonpeteer aan had. Maar ja, nevens acties rond emoties onder het peteer heeg op. En ze had Trump Netanyahu waarschuwen dat het bombarderen van Beirut Israël verder isoleren zou. En Trump zou ik zijn, wat ben je in godsnaam aan het doen?
1: Eigenlijk zou ik een keer mijn hartje wel op die lijn.
6: Oh, dat zou wel... Ja. Maar goed. Ja, net in jou die het zijn van. Trump die zei van ja, die onvallen op Libanon die hoor op. En ik herik mijn Hezbollah praat, die zal ik ophouden. Nou, net in jou het al zijn van ja, het Israëlische leger in Zuid-Libanon bloot neffens plan opereren. En er is nou niet schrikkelijk om te melden dat er uit Libanon waar je weer op Israël sketten is, maar raketten. Dus ik geloof net dat het telefoontje een soort indruk maken heeft.
7: Ik denk het ook net.
8: Nee. De Maas!
7: Ja, heel soort Maasvogels, Binder. Nou, ik heb positief nieuws. Ik ga de prijsakkoorden kriegen deze morgen. Oh, omdat ik morgen net ben. Mij ja, die hoort niet die vogel even hoor.
6: Nou, Big Rutte, hege uitzondering.
7: Ja. Ja. Er zitten drie prijzen in de kloos. Een thermoscanne, een aaiwekker en nog altijd
6: en
7: een t-shirt. Ik had het idee dat net hier een t-shirt wat te winnen. Omdat dat wie hield dit steeds op dat wij dat t-shirt
6: hebben. Ja. Ja.
7: Maar hij mij woonwurm is.
6: Ja, ja. Dit kunnen hem elk niet.
7: Ja, het is net echt super t-shirt waar, maar het komt er zeker weer aan. Dus als de Maasvogel vleert niet dus nou nog net appen. Die Maasvogel die klinkt zo.
8: De Maas!
7: Dan moest appen naar 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Het wordt je Maasvogel. Maar met jeder is dat er vleend vanzelfs, hè? Ja, een prachtige sinsopkomst. Pak dan deze muziek er even bij. En geniet je even. Hier is Adele uit 2009, Hometown Glory.

0: Adele en de Hometown Glory. Het is zomerminuten van jou van zon. No.
1: Het is nog petit, ja. Maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Wachtlisten in de zorg. Het is een groot probleem dat elke nieuwe van haar wil. Maar ik weet dat zoiets eigenlijk net mogelijk is. Landelijk ben er een paar pinepunten. Zou door blikken uit recente cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die opvregen binnen door de regionale omroepen en de NOS. De maagterm leveraardielings, oftewel de MDL, eegheelkunde en hier in het noorden ook neurologie. In Friesland binnen de wachtlijsten van neurologie en MDL het langst. Het kan wijzen dat je soms een jellier wachtje moet voordat je hopen wil. En daar balen ze in de ziekenhuizen ook flink van, zei het MDL-dokter Stefan Smitgens.
3: Dat maakt ons dus ook zorgen dat we zo'n lange wachttijd hebben. Maar hoe komen patiënten hier terecht? Wij zorgen dus ervoor dat spoed altijd spoed is. Ja, dus mensen met een acute aandoening, zoals bloedbraken of heel forse buikpijn, die komen op de spoedeisende hulp terecht.
4: Feitelijk wat je hem doorgaat is eigenlijk triage al bij de poort.
3: Ja, spoed zoals als iemand bloedbraakt of heel forse buikpijn heeft, die kan direct op de spoedeisende hulp terecht. Voor andere zaken zoals geelzucht of bloedinontlasting, daar proberen we mensen wel binnen een week te zien. Ja. Als we het idee hebben dat het wat minder urgent is, ja, als mensen al langer wat bloed in ontlasting hebben of veranderde leverwaarden bij wijze van spreken, dan proberen we wel mensen binnen 4 weken te zien.
4: Ja. En dat je dan wat oorzaken van je tik, het is net heel erg spoed, dan moet je even wachten, dan moet je wat langer wachten.
3: Klopt, klopt.
4: Dan is het 180 dagen in je sissel of van, dat is iets wat we niet leuk vinden, werd wat ontwandelen. Wij luidt de kern van dat probleem dan? Binnen te weinig maag, darm, lever, artsen?
3: Ja, dat is zeker een van de problemen. Ja. Eén probleem is zeker de vergrijzing van de maatschappij. Maar hier in het noorden hebben we inderdaad te maken met een tekort aan maag- en leverartsen. Ja, de maag- en leverartsen in het land zijn niet evenredig verdeeld. Ja. Voor een maag- en leverarts in het noorden er komen ongeveer 20% meer inwoners dan van maag- en leverarts in het westen.
4: Je maakt heel druk.
3: We hebben het druk, ja. Ja.
4: Ja, die werkdruk, want je volle druk onderuit is dan in je werk natuurlijk geer, maar alle oren ziekenhuizen. Verneem je dan dat ik voor de rest hier om jou en ik hield, dat diezelfde druk deel uit?
3: Ja, hier in het noorden hebben we het overal druk. Ja, ook in andere ziekenhuizen. En dat verschuift het dan nogal. Ja, wij hebben nu geluk dat we 2 nieuwe collega's hebben kunnen aantrekken. Maar vandaar dat we hopen dat onze wachttijd ook weer wat omlaag gaat. Maar dan zie je toch dat hij dan ook weer meer verwijzingen krijgt van patiënten uit andere regio's van Friesland.
4: Ja, dus zodra er een gotje is, wil ik weer heel gauw opvult.
3: Klopt, klopt. Maar voor nu geven we echt voorkeur aan patiënten van onze regio.
0: Zegt Stefan Smitgens, hij is MDL-dokter in het ziekenhuis van Drachten bij Smellingen. In datzelfde ziekenhuis is dus ook de wacht die het voor neurologie lang. Ik denk kan die oprinnen rond 180 dagen. Sjoukje Toering van Nij Smellingen daarover.
5: Het is een structureel probleem. En net alleen nog in Friesland, maar eigenlijk in heel Nederland en in het bijzonder in Noord-Nederland.
4: Hoe kan dat?
5: Ja, er is in Nederland op dit stuit 40 FTE neurologen tekort. En we van Alphen in het noorden. En dat is al een langer besteed probleem, wat waarschijnlijk maar verschillende factoren te maken had.
4: Hier Alphen FTE tekort, van Friesland, 40 landelijk, dan wordt het noorden disproportioneel rekkers van je zitten.
5: Het deelt ik van Zeeland, maar het is inderdaad zo dat de problemen het grootst binnen in het noorden van het land en ik in het zuidwesten van Nederland.
4: Hoe kan dat? Want je hebt hier een opleiding bij de rug. Een opleiding medicine.
5: Ja. Ja, de neurologen worden onder oren opgeleid in het UMCG in Grijns. En de zus dat de meesten die in Grijns opleid worden, die blijven vaak ook in de regio aan het werk. Begeleid in Friesland, maar ook in Grijns en in Drenthe. En ja, wij denken dat er te min meesten opleid binnen in Grijns, de Aron Heerden, om deze regio goed te bemannen. Dus dat is een van de problemen wat u betreft?
4: Ja, het probleem is ik zelfs dat die patiëntengroep, ik net bepaald iets werd, je zit in het noorden, ja, toch wel een relatief hege vergriezing.
5: Klopt het. Een oorprobleem is dat het oorbad van patiënten dan om is. En dat heeft met vergriezing te maken. En de neurologie het er in die zin ik moet te krijgen. Want hoe ouder mensen worden, hoe vaker neurologische problemen ik onder orde binnen. We zullen zijn beroerte volle vaker op hege leeftijd. Want mensen ouder worden, zullen ik meer beroertes. En dat is ik daadwerkelijk het geval.
4: Ja, maar had ik het al een beetje hier, het is wel een beetje een neetgeld dat je hem toch de bing gewoon echt meer meesken.
5: Ja, er is een structurele krapte. En om die structurele krapte op te lossen, hebben we gewoon meer neurologen in Noord-Nederland nodig. En dat geldt voor alle drie noordelijke provincies.
4: Ja, maar voordat je ze haalt, dan ben je toch weer verder.
5: Exact. Dus in de tussentijd had er ik oren acties ondernomen worden om echte knelpunten of echte problemen te voorkomen.
4: Ja, want doe je niks, verordert er niks, komen er net meer mensen op opleidingsplakken bij, dan rent die wachtlijst alleen nog maar op en krijg je misschien ook wel een probleem dat jij eens aan
5: het
4: houden.
5: Het grote probleem is ik dat de werkdruk enorm omheen gegaan is de aronieren. En dat is ik zus dat mensen uitvallen en dat mensen carrière switches doggen. Dus het aantal neurologen neemt op die manier ik al. Dus dat is ik een aandachtspunt. Dus werkdruk, daar moet ik naar schoon worden. En hoe passen we dat aan dat dat beter vol te houden is?
0: Zijt Sjoukje Toering, zij is neuroloog in Nijsmellingen. Het ziekenhuis van Drachten en Lieden, dus de neetklok van heel Noord-Nederland. Nou ja, laten we toch nog even uit geheel zien. Dan ben we toch wat positief, want Friesland docht het van de drie noordelijke provincies dan toch nog het beste. Als het gaat over wachttijden in de zorg. Nou, wachttijd van het Nijs is nog ongeveer 40 seconden en dan is Wijken er.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerond Zijs.
6: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
7: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
8: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als onderwijs wist naar hoes.
9: Help, dit is eng.
1: Als wat iets hier is.
9: Hé, wacht.
1: Of al lekker op de bank zit.
10: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
11: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
12: Wat die eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middag van Fjouwerond Zijs.
9: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
13: En nu dit.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: 1 minuut door Jelverson. Het Nijs uit Friesland. Ik zei het al, de ridder. Vijkenwouda, goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. De BBB-fractie in Wetterskip Friesland draagt de joedijstige fractievoorzitter Alice van Gosselika Faber voor als opvolger van Kees-Pieter van Bursteden binnen het dijstig bestuur. Van Bursteden leidt zijn functie del omdat hij wethouder wordt in de gemeente Herstellingwerf. Van Gosselika Faber is als fractievoorzitter van de BBB al een bekend gezicht voor de oren bestuurders. De politie had 2 mensen onthouden voor het legerhaafje van Nijsten van Bruno Waanskrobbers in de natuurgebieden Skreens en Skrok. Uit onderzoek die blikken dat alle 4 bekende nesten in deze gebieden leeghellen wienen. Raafvogels, zoals de Bruno Waanskrobber, fretten oren piekjes van grijdevogels op, maar binnen zelfs beschermen. Het versteuren van nesten of het wijnnemen van aaien is een strafbaar feit. Kijk, bestrikken we daar van het boom van Friske Vogelwachten over de actie.
15: Wij zullen als BVW nooit zitten, nooit stimuleren van om verkeerde dingen te doen. Want het net past binnen wet en regeljouw. Daar moet ik heel duidelijk in wijzen. Ja. Dat zul je voor mij nooit jaren van dat we dat stimuleren, wat dan ik maar. Maar ik snap de emotie wel.
14: Een chauffeur van een linebus had hem zelfs juist een verstrijden op een rotonde in Wolvegeer. De chauffeur nam de rotonde te krap en kwam dus vast te zitten. De bus wie onderwijs naar Jesterwaard en blokkeerde de dijk, werd door het orenverkeer omrieden mast. Een bergingsbedrouw wiel inskekelen, maar uiteindelijk kon de bus zelfs wel loskomen. En reetriester Antoinette Riepma de Jong had de Pahoud de Mortagne trofee gekregen. Dat is een onderskering van sportkoepel NOC-NSF voor sporters die net alleen nog op sportief vlak presteren, maar ook boeten de sport inzetten voor oren. Riepma de Jong jocht hier de Antoinette Foundation op. Die stichting zet sport in om bijen die pesten worden weer zelfvertrouwen te jaan. Ze kon de prijs net zelfs in ontvangst nemen omdat ze op trainingskamp is. Maar in een videoboodschap sprutst Riepma de Jong haar tank uit.
16: Als iemand die vroeger zelf gepest werd, weet ik hoe belangrijk het is om je gezien en gehoord te voelen. Daarom zijn we vorig jaar gestart met de Antoinette Foundation. Dat juist die combinatie wordt gezien en gewaardeerd, betekent ontzettend veel voor mij.
14: Nou, dit is er van harte gegund.
0: Ja, toch?
14: Ja.
0: Vind ik wel.
14: Naar Olympisch goud, deze prijs, prachtig.
0: Mooi. Meer Nijs, je kunt altijd een fine in uw app en ik op omroepfriesland.nl. En van waar hoeft de radio alleen maar rond te houden.
2: Friesland van de Mol.
1: Mij Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Haasen hebben een Europarlementariër met suikerbal in het sturing. Maar dat is Haasen. Eerst hebben we het waar. Thibaut Mollema, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
1: Ja, wie een prachtig begin van de morgen met de Sins opkomst. Maar wat voor dijk krijgen we?
2: Nou, ik zou dat beeld nog maar even beet horen, want dat verorent aan nul, dat ben we gauw kwijt. Ja, de temperatuur die docht er nog wel te, ja, schilde die leidt op zo'n zonnetje een hele graad. Dan wordt 16-1, bolt het 16-4, laagzaam zonnetje zo'n. Grauw 14-9 en Nijbeens 14-4 en Bakkeveen is de leegste met 14 graden. Ja, Justin hier betekent nog flink wat zinnen. En wie het nog zo'n 23 graden. Maar ja, dat veroren duurt al. Jord hebben we soort bewolking. Van de morgen kan de zinnen er nog eens even een beetje bij komen. Maar vanuit het zuiden komen er buien op je staan. Die vooral van de midden vallen zullen. Van de morgen kan er nog eens even een enkel verdwaald exemplaar tussen. Maar op de meeste plakken bloeden van de morgen nog droog. Ja, en ik op de Nijmegen in de Rioen, daar vallen de buien. Die kan wat voelder wijzen. Daar is dan ik kans op tonger. Er kan wat hagelig zitten. Ja, en in die buien kan de wien ik eens even wat uithellen. Nou, de wien is van de morgen nog zwak uit het zuiden wijmen. Die van de midden krimpt niet meer naar het zuidwesten. En die eerder neemt dan taf van de morgen zwak. Nee, van de midden is een beetje matig. Ja, de temperatuur die valt echt wat leger uit. En die leidt zojuist om de 20 graden. Dat is gewoon vrij normale temperatuur voor deze tijd van hier. Nou, op de Waadeiland hebben we dan dezelfde temperatuur. Ja, en daar in de mensen toch even een kracht 5. Op de jongen in de nacht ik enkele buien. En dan vannacht gaan we eens aan 13 graden.
1: En morgen hebben we dan weer dat wisselvallige waar?
2: Ja, morgen hebben we weer een wisselvallige dij en hebben we een aanbrengst van wolken, maar wol wat meer zinnen dan joerd. En waarbij de meeste zinnen, ik verwacht ik toch een beetje op de midden. Nou, op de morgen nog een enkele lichte bui, maar nu liep het op de midden, nou, zo goed als droeg. De keer hier en daar even een spatje vallen, maar net meer zoals we joerd dan wend winnen. Dus morgen dus nog een soort bewolking, de midden breekt de bewolking en dan komt de zinnen weer in zicht tussen de stepel wolken. Nou, die wind die komt echt dan vanuit het zuidwesten wij. En op de midden hellen die oornees. En ja, dat wordt wel even een dingje, die wind. De helder oornees en krijgt fjouwer. Maar uitzetters van 5-6. Boppelaan is er dan. En in het waardgebied staat, denk ik toch, in de midden zeker een krijgt 5. Met poesters van 6. Dus het wordt onlaaiig, zeg maar zeggen. Dek morgen hebben we dan zo'n 20 graden. Dat is de hoogste temperatuur. En nou, dat is normaal voor begin juni op de Joon volgen er dan weer enkele buien.
1: En horen we dat waren dagen de Nijek?
2: Ja, dat waren horen we nog wel. Daar hebben we nog net van hoor. En ik denk dat de meeste boeren en ik de natuur er net rauw om is. Toen is de bevolking ik nog de oer gaan. En dan loopt er een gebied met buien hoe die mjaars. Wat voelder lik je dan op de midden? Zet het nou lik het dan? Op de midden kan de bevolking wat brekken. En dan komt de zin meteen. Ik eens even wat te vastkien. Ik dan is een jongetje in 20 graden. En de wind speelt dus dan ik nog vol patten. Is ik wat vlagerig. Dan ik weer een krijg tussen de fjouwer en de zon. Uit het zuidwesten wij. En echt. Boetewaar worden dus toen ze net. Nou, let op die jongen, dan neemt de wind wel wat aan. Nee, meestmatig, maar dan vooral in het waardgebied vallen de meeste buien. Ja, vreed, ja, dan had ik dan weer buien. Die werden weer op beslag litten. Zinnen en wolken wisselen koor aan. Maar de maximumtemperatuur van stik leger uit, en die leidt dan maar op zo'n 16 graden. Nou, dan hebben we matig gewoon meteen een vrij krachtige west-zuidwesten wind. Dus de wind die speelt dus de komende dagen nog wel wat padden. Ja, sneur nog steeds uit de zuidwesthoeken komt de wind bij. En dan hebben we een mix van steerbewolken en zinnen en een enkel licht buiken. Dus de buigiet neemt dan wel een beetje hoor. Nou, de jongeren en de nachtverenigingen dan vooral het grootste pad droeg. Dus allemaal, er is kans op buien en betekent een soort wien. Ja, waarbij de temperaturen wat leger uitvallen dan dat we de laatste dagen wend wien.
1: Sibo, dankjewel. We gaan straks weer contact.
2: Doei. Joep.

0: Jan Tekstra en Neem Mij Mij.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, we begonnen deze sturing met Simone Scheffer, die wie in Baaiem, want er bad wat bijzonders van de Moorn. Er is een jongenskries die wordt ringen. Alteerst als ze de kries fine kennen, die krijgt de naam Wilhelmina. Help u ze uit de brand, Simone. Is er een skriers voen?
2: Ja, er is een skriers voen, Arm. En het is haast een sacraal moment, mag ik zeggen. Het is, iedereen die er biologeert naar te zien hoe het is een jonge skriers ringen wordt. En nou, even zien wat er gebeurt. Hij hoort een beetje de nota van de Rijksuniversiteit Grijns, het onderzoeksproject naar de skriers. En ik zag echt, oh je meesten van het korps, ik een beetje, ja, haast emotioneel en onder indruk zijn. Deze skriers is eigenlijk nog wat te licht, want ze matten minstens 190 gram wezen. Dat is die nog krek net. Maar er is een Wilhelmina. Even een kwarte reactie, Jan Bles. Dit is wel mooi, hè?
3: Ja, dit is fantastisch. Dit is uniek. Dit is ongelooflijk. Wat is dit bijzonder. Oh, hartstikke mooi.
2: Nou, die is het, Harm. We mogen net al te hut en te loert praten. Omdat de skriers dan oors, hij is jong, zij is jong, dan oestjoerrek het. Dus ja, er is een Wilhelmina.
0: Mooi, dan gaan wij straks weer even contact.
1: Okay. Goeiemorgen.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Zullen we nou gaan over het Europees Parlement en soekerballen? Want hoe zit dat eigenlijk al, hè? Nou, Raquel Garcia Hermida van der Wallen, die geeft u het mij drie soekerballen op bezitten bij het Europees Parlement. Want daar ben ze in peteer om minderheidstaal. En daarmee lost ze een belofte in die ze bij haar installaties lid van het Europees Parlement die. Twaalf jaar geleden had de D66 ongehoord dat ze vindt dat de Europese Unie meer dwang maakt om de Lietse taal te beschermen. Een goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
0: Wat zullen jullie hem krijgt waan om talen liek als het Fries te beschermen?
5: De Europese Unie heeft natuurlijk een plicht om onze fantastische diversiteit te beschermen. Dat geldt voor heel veel dingen, maar ook dus voor onze taaldiversiteit. Voor onze regionale, nationale minderheidstalen. En ik vind samen met andere collega's dat nog te weinig gebeurt. En ik vind dat het een tandje erbij kan. Dus daar gaan we het over hebben vanmiddag in het Europees Parlement.
0: Er moet een soort van actieplan komen.
5: Nou, sowieso zou de Europese Unie heel snel invulling moeten geven aan een initiatief, aan een petitie, ondertekend door meer dan 1 miljoen Europeanen die vragen om meer bescherming voor minderheidstalen. Nou, er staan een aantal acties daarop opgenomen. Nou, dat is al van een aantal jaar geleden. Wij blijven in gesprek met heel veel bestuurders binnen de Europese Unie, met de Europese Commissie. En we krijgen elke keer nu op ons request. En wij vinden dat wij daar een fantastisch actieplan nu al hebben. Waarin bijvoorbeeld we hebben opgenomen dat er meer middelen moeten gaan naar de bescherming en promotie van minderheidstalen zoals het Fries. Dat er meer geïntegreerd moet worden in onderwijs. En dat bijvoorbeeld de rechten van minderheden in onder andere het justitiesysteem, hè, zoals wij in Nederland kennen in de rechtbank, dat meer geborgd moet worden. En dat gebeurt nog onvoldoende. En daarom willen wij dat de Europese Commissie, de Europese Unie, die acties wel gaat uitvoeren.
0: En waarom is het zo belangrijk dat er in dat heel verhaal like, omdenken komt van het Friesk?
5: Het is belangrijk omdat we zien dat taal is onderdeel van een ieder zijn identiteit. Of het over het Nederlands gaat, of het Fries, of het Spaans, of het Baskisch, of het Catalaans. En wij vinden het heel kwalijk wanneer deze talen een risico lopen om eigenlijk te sterven. En dat zal niet zo gauw gebeuren met talen zoals het Baskisch, het Catalaans of zelfs het Fries. Maar we hebben ook andere minderheidstalen in de Europese Unie waar de situatie wel heel nijpend is. En wij vinden het, en ik vind het heel jammer als zo'n stuk erfgoed, diversiteit en identiteit verloren gaat vanwege gebrek aan goed beleid.
0: Het Europees Parlement is dwaande met de nieuwe meerjarenbegroting, dus het is een mooi moment om erover te gaan. Nou zijn je krijgt ook al van ontnota er vaak nul op het request West. Waarom zullen ze het nou dan wel serieus nemen?
5: Nou, wat we zien is dat soms is het niet zozeer een kwestie van meer geld, maar wel dat mensen in de verschillende regio's, in de provincies, in Friesland bijvoorbeeld, maar ook overal in Nederland en andere landen, dat ze weten wat zij kunnen doen om toch aanspraak te kunnen doen op die middelen. En wij zien dat de Europese Commissie soms een beetje vaag daarover is. En het is lastig voor organisaties zoals onze eigen Friese instellingen om toch gebruik kunnen maken van dat geld. En wij vinden vanuit het Europees Parlement dat wij iets meer handvatten kunnen geven en iets meer kunnen helpen. Dus het geld is er, het kan wel gebruikt worden en wij willen een beetje een dutje geven in de juiste richting om iedereen te helpen om daadwerkelijk gebruik kunnen maken van dat geld. En natuurlijk wel gaan we vechten voor meer geld, bijvoorbeeld voor onderwijs van minderheidstalen, zeker in het hoger onderwijs. Daar kan al heel veel binnen verschillende programma's van de Europese Unie, maar het kan nog een stukje meer altijd. En dat gaan we vanmiddag bespreken.
0: Dat deelt met beter toegankelijk worden. Nou begon ik het tegen mij dat je zoekerbal mij hier. Van waar ben die zoekerbal precies?
5: Uit Gorredijk, van de Bakkers van Verloop, heb ik zaterdagochtend aangeschaft. Nou, die blijven mooi vers.
0: Ja.
5: En die kwamen mee gisteren in de trein, in de Intercity, naar Brussel vanuit Heerenveen. Dus die waren in de koffer mee. En daar gaan we van genieten vanmiddag.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, let het lekker smaatje. En succes met de striert.
5: Heel erg bedankt, dikke dank.
0: Raquel Garcia Hermida van der Wallen, van D66, Europarlementariër dus. Het is 12 minuten van zon. Piep van muziek in Friesland van de Moorn. Dit is AHA en Take On Me.

0: Aha en Take On Me.
1: Friesland van de Moorn.
0: De plint van de familie Triemstra, blauw verlaat bij Stiensgeer, die is zo boord verzakken dat hij net beter redden is. Dat komt nevens de familie omdat het zoon onder de pleert jarenlang dwars door de stikkende damwand van Rijkswettersteert in het Prinses Margrietkanaal speelde. Rijkswettersteert is njoggen jier na de eerste klachten dwaande met een nije damwand. Maar zei tegelijk dat het eerst net onsprakelijk is voor de skeer onder pleert. Die oude pleert die liek het nog het meest op een pleert, zat je die wel kennen uit het eerdbevingsgebied in Grijnsland. En krijgt die tussentijd heel iets meer en gruttere skorren, vertelt zo'n Bas Triemstra, een verslagjouwer Onno Valkena.
2: De voorkant van het huis, het verhuis, er zit hier al een bankje. Dat bankje dat zit er net zonder reden. En het hele huis dat breekt eigenlijk helemaal open. En ik is het wel zien dat aan de voorkant, daar boppen, de voegen die vallen eigenlijk uit de stenen. En nou ja, de voegen leven inmiddels op groen. Het bankje zit er sinds Aron de Vreed. En Aron de Vreed lijn de voegen nog net op groen. Dus nou ja, dat is al je nee. Wat, nou, jou ik een beetje aan in wat voor tempo dat, nou ja, dat het eigenlijk nog steeds verslechtert. Ja, het gaat helemaal stikken. Ik is het ik wel zien, ik krijg mijn vinger tussen de kassine en de muur in. Dat is gewoon, ja, het hele hoers dat breekt gewoon open en komt voor naar het kanaal toe.
3: Maar ik begreep dus, de postbode kan net meer veilig bij de brievenbus komen.
2: Nee, dat klopt.
3: Dus nou ja, het hoers dat zakkert, dat kantelt van roer, richting kanaal.
2: Ja, ja, ik zeg eigenlijk altijd dat het hoers het kanaal niet valt. Dat is misschien weer wel wat oedreun, maar dat is wel waar het op deel komt. Ja, de hele vakgevel die staat nou ongeveer 12 centimeter nou ja, uit het leer. En die hing het gewoon echt naar verder toe.
3: Is deze pleats nog te rijden?
2: Nee, de pleats is net meer te rijden.
3: Maar kijk, ik even een slag tot de pleats west. Mijn ja, dat haren wel wat, hè? Dat je maatje, dat je eigen hoes achteruit gaat.
2: Ja, klopt. Ja, het lijkt me verschrikkelijk. Al helemaal dat ik weet dat mijn heid, die had jarenlang hard werk aan deze pleats. Want die had het net gekocht, ze hadden het nou weer natuurlijk. Hij had het hartstikke mooi opknapt. Hij had het van binnen. Nu had het echt helemaal nou ja, piekelbel voorwander maken. En dat is gewoon heel sneu om te zien dat het nou, nou ja, eigenlijk trodwaan van Noor, dat het nou zo ja, kapot gaat en uitwander valt. Dat is, ja, ik vind dat, ja, dat doet gewoon, ja, dat doet wat mij mee.
3: Zou de pleats ik iets te kennen?
2: Ja, uiteindelijk wel, ja. Dat is wel een risico wat er speelt. Ja, absoluut.
3: Want ik, Joost, zei jij, de tijd begint ik te dringen.
2: Klopt, ja. Ja, dat krijg ik zien. De voegen die vallen inmiddels tussen de stenen wij. En nou, het zal me net verbazen dat er binnenkort ik de stenen naar beneden komen, omdat de voegen er dan al net meer tussen zitten. Ja, als dat gebeurt, dan is het een heel overhaal. Ja, want dan is gewoon het hele huis is dan eigenlijk onveilig en dan is het net meer bewoonbaar. Dat is wel een heel groot risico. Ja. Om in huid mem op dit moment net een oorplekje moet sleven.
3: Maak eens die zwaarder om je huid mem?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ik vind het verschrikkelijk. Mijn huid mem die houden lang werken om nou, dit plekje hun eigen te maken en om er wat moois van te maken. En nou ja, ik maak me natuurlijk echt zwaar om de veiligheid die mij zich meebrengt. Ja, ik had er net volle zin in. Ik zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder de puur uit te houden.
3: Ja, ik zit daar wel een hele grote score tussen de borden, ja, en de voorgevel.
2: Ja, dus juist hier eigenlijk is dat die hele voorgevel die gaat steeds verder naar verder. En dan kist, nou ja, kist, ja, je past gewoon mijn hele hand, die past daar gewoon tussen. En die steekt gewoon 12 centimeter uit het leer. Die gaat, ja, uiteindelijk gaat die gewoon die hele voorgevel, die gaat gewoon naar verder. Ja.
3: Dus deze pleats valt heel stadig.
2: Stadig gewoon. Je hebt
3: steeds weer het kanaal in.
2: Ja. En dat is gewoon eigenlijk wat je onder de pleats zit. Dat speelt gewoon uit richting het kanaal.
3: Die ben je op het zoon.
2: Klopt. Ja.
3: Maar het zoon onder de pleats, een deel daarvan is wat speelt het kanaal in.
2: Ja, klopt. Ja, klopt helemaal. Ja.
3: En dat is de oorzaak van de funderingsproblemen.
2: Ja, dat klopt. Ja.
3: De familie Triemstra wil heel graag een oplossing voor de skeer on haar pleats. Maar Rijkswettersteert ontkent dat zij daar alleenig verantwoordelijk voor binnen. De partijen steen 4 uur en het kent daarom wel eens uitdraaien op een rugzaak. Ik al had de familie dat jou er net.
0: Zij het dus verslagjouwer Onno Valkena.
1: De media van de Moorn.
0: Zorgen we even in de oren media, de Maaskranten, Feike?
4: Ja, de twee oorlogen die de, op dit moment het Vrouwtenhuis beheersje, die staan in het AD. Iran stampt raketarsenaal uit de grond. En dat is net een nieuw raketarsenaal, maar dat is het bestaande arsenaal wat ze al hier. En dat hebben ze in de bergen hebben ze dat verstoppen. Heel diep in de bergen. Er kunnen bommen is net komen, maar Amerika en Israël die hebben dus de Tagong daar. Dat arsenaal hebben ze bombardeerd.
0: Ja.
4: Alleen ja, er is nou een staakt het vuren. En Iran broekt dus die pauze om die Tagong weer vrij te maken. En ze slaag je daar hield niet meer in. Maar ja, doet ze nog geen akkoord hier. Ja, toen waren ik die bulldozers en kranen en alles, die waren ik bombardeerd.
0: Ja.
4: Maar ze kunnen nou weer haast omkomen. Dus ja, dat is net het beste nieuws voor zelfs. Dan die oorlog in Oekraïne. Ja, kritiek op Vladimir Poetin in Rusland groeit door vastlopend leger en haperende oorlogseconomie. De Oekraïners nemen heel veel meer het initiatief voor om het front. Het vooral te krijgen met die drones die ze inzetten.
0: Dat doen ze heel toek, ja.
4: Dat doen ze heel toek. Ze hebben ook Hornets en die Jesnet. En die vallen uit het neer, uit de loft. Die Jesnet, die Shostikhas net. En daarmee bedriegen ze dus vooral de onvier naar troepen bij de Krim. En ja, er zijn een paar dingen die naar de Krim toe gingen. Naar het ja, terug Rusland bezette eiland voor zelfs. En ja, daar trok 350.000 soldaten zonder ja, minutie en vooral ik brandstof te komen. Ik de tankstations daar, een beetje kan haast net met tanken. Ik de gewone mensen net. En het leger begint er heel iets meer les van te hebben. En de kritiek, ja, die komt nou van bloggers. Er zijn oorlogsbloggers, Russische oorlogsbloggers. En die binnen wel pro-Rusland. Maar die beginnen nou dus ook heel niet meer ja, kritiek op Poetin te hebben. En ja, dat is gevaarlijk in Rusland. Want ja, doe valt samen Rutte naar Rutte natuurlijk.
0: Ja.
4: Als kritiek is op ja, Poetin.
0: Samarinien, hè?
4: Samarinien. Dus, maar ja, ze nemen hem nou Pipa. En, dat
0: Pipa?
4: Is, Pipa. En dat is Russische straattaal voor piemeltje.
0: Oh.
4: Ja, nou, ik denk net dat Poetin
0: dat positief
4: dat zou heel noffelijk vinden. Dus ja, misschien dat hem in kwarten bij wat mensen uit Rutte vallen. Maar goed, het zei wel wat over de verorigende toon in Rusland. Want er moest eerst helemaal geen kritiek, hè?
0: Nee, dat
4: de
0: dat
4: speciale
0: kan
4: ook, militaire operatie, hè? Ja. Zo heet het. Maar die kritiek die werd dus heel diep te grutter.
0: Het is haast zo'n uur. Dus even jaren bij de collega's van de NOS van het journaal met Nijs uit Binnen en Boetelaan.
5: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
6: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen. Zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
7: Simmer in Friesland.
8: Get mensen ook! Oh, is het mogelijk op 4 mensen de linkerkant?
9: Dit had ik nog nooit, jongen.
10: Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
14: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
13: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
9: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
13: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zie ik Friesland van de Moor. Frieske ziekenhuizen die wrakselen met lange wachtlisten. En schreeuwers Wilhelmina is ringen. Wat binnen de eerste reacties daar in Baaien? We jaren taasten van uw verslagjouwer Simone Skeffer. En er is muziek van Bruce Hornsby. That's just the way. The way it is, komt erom.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Oh, heerlijk hier, hè?
20: Ja, eindelijk even niks.
21: Dit is echt nice.
22: Hola, le pongo dos cervezas.
23: Hola, señor. Sí, twee bier.
21: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
22: Por favor.
23: Proost. Proost.
24: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Friesland van de Moor.
12: My Harm Wijstra.

0: Amerikaan Bruce Hornsby en The Way It Is. Noemen we het skreun in zijn garage. Zijn vrouw, die vond eerst heel neer. Maar hij zei, ik moet het toch maar een keer uitbrengen. Want hij was vooral bekend als sessiemuzikant van artiesten als Don Henley en Huey Lewis. Maar hij zette het terug. Hij harkte net naar zijn vrouw. Hij bracht het uit en het was een dikke hit.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Het is een structureel probleem. En net alleen nog in Friesland, maar eigenlijk in heel Nederland. En in bijzonder in Noord-Nederland.
0: Zo is Sjoukje Toering. Zij is neuroloog in Nijsmellingen in Drachten. Dat ziekenhuis dat had bij intreden van alle ingrepen in Friesland de langste wachttijden. Hou het aan, snoer. En de pleert van de familie Triemstra in Blauw Verlaat bij Stiensgeer is sabbord verzakken dat hij net meer te redden is.
4: Ja, ik zeg eigenlijk altijd dat het hoes het kanaal niet valt. Dat is misschien weer wel wat oedreun, maar dat is wel waar het op deel komt.
0: Daar gaan we het ekkoord dit horen. En de conclusie is dus net dat je altijd, of dat je net altijd naar je vrouw harkje maakt. Dat je dat verhaal van broer Frans Biers.
5: Maar zullen die nou ik sinds die vrouw zijn, hey, that's the way it is?
0: Ik denk het wel, Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ik begin even met een verkeersbericht. Want toch een seinsteuring riep er geen sneltrein tussen Ljouwert en Grains Europa Park. En die steuring zult tot ongeveer een kwartier van jaar dwarje. Dan is Rick Oornijs verzels. Het deistig leven in Nederland is op een nijd juder worden. En netbeheerder Lianders heeft meer dan 100.000 huishoudens op een wachtlijst voor zwittere stroomontsluiting.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Wie heeft het waar in het kwart nou, Sibo Mollema. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Harm. Je hebt toenemende bewolking met de midden en jong buien die betekenen wat voeler wijze in. Mij kans op een klap tonger en hagel. Nou, de zuid-zuidwestenwind is van de midden meest matig. Het was zo'n 20 graden als hoogste temperatuur. Morgen hebben we mix van wolken en wat zinnen en we hebben de kansen op enkele lichte buien. Een jochentje graden en morgen een toenemende zuidwestenwind die in vlagen een seis zo'n helis zal. Meer hoe waar om jouw wij achten.
0: Nog geweest is hoe die wachtlisten in de zorg. Want ja, die binnen heeg, dat weten we alle jaar. Het is een probleem dat elke nieuwe al wel. Maar ja, een oplossing is net zo makkelijk. Landelijk zijn er nogal wat pienepunten. Dat docht de blikken uit de cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die cijfers die binnen opvregen door de regionale omroepen en de NOS. En dan zag je dat hier in het noorden ook flinke wachtlisten binnen, bijgelijks voor neurologie en ook voor MDL, dat is magetarm- en leveraardierings. Kim Wezen dat je soms hier een jellier wachtje maakt. En de balen zien die ziekenhuizen flink van, zei het MDL-dokter Stefan Smietgens van het ziekenhuis in Drachten.
7: Dat maakt ons dus ook zorgen dat we zo'n lange wachttijd hebben. Maar hoe komen patiënten hier terecht? Wij zorgen dus ervoor dat spoed altijd spoed is. Ja, dus mensen met een acute aandoening, zoals bloedbraken of heel forse buikpijn, die komen op de spoedhuis en hulp terecht.
8: Feitelijk wat je hem doet is eigenlijk triage al bij de poort.
7: Ja, spoed zoals als iemand bloedbraakt of heel forse buikpijn heeft, die kan direct op de spoedhuis en hulp terecht. Voor andere zaken zoals geelzucht of bloedinontlasting, daar proberen we mensen wel binnen een week te zien. Ja. Als we het idee hebben dat het wat minder urgent is, ja, als mensen al langer wat bloed in ontlasting hebben of veranderde leverwaarden bij wijze van spreken, dan proberen we wel mensen binnen 4 weken te zien.
8: Ja. Ja, en als je dan wat oorzaakt waarvan je denkt van het is net heel erg spoed, dan moet je even wachten. Dan moet je wat langer wachten.
7: Klopt, klopt.
8: Dan is het 180 dagen in je sissen of van dat is iets. Wat we echt leuk vinden, wat ontwandelen. Wij luiden de kern van dat probleem dan? Binnen te weinig maag, darm, lever, artsen?
7: Ja, dat is zeker een van de problemen. Ja. Eén probleem is zeker de vergrijzing van de maatschappij. Maar hier in het noorden hebben we inderdaad te maken met een tekort aan maag- en leverartsen.

0: artsen. Ja, de leefartsen in het land zijn niet evenredig verdeeld. Ja. Voor een maagd- en leefartsen in het noorden komen ongeveer 20% meer inwoners dan voor een maagd- en leefartsen in het westen.
1: Je maakt heel druk.
0: We hebben het druk, ja. Ja.
1: Ja, die werkdruk, want je volle druk onder het is dan in je werk natuurlijk geer, maar alle andere ziekenhuizen. Verneem je dan dat ik voor de rest hierin om jou en ik, joh, dat diezelfde druk daar leidt?
0: Ja, hier in het noorden en wat overal druk, ja, ook in andere ziekenhuizen. En dat verschuift het dan nogal. Ja, wij hebben nu geluk dat we 2 nieuwe collega's hebben kunnen aantrekken. Maar vandaar dat we hopen dat onze wachttijd ook weer wat omlaag gaat. Maar dan zie je toch dat hij dan ook weer meer verwijzingen krijgt van patiënten uit andere regio's van Friesland.
1: Ja, dus zodra er een gotje is, wil ik weer heel gauw opvullen.
0: Klopt. Maar voor nu geven we echt voorkeur aan patiënten van onze regio.
2: Zei Stefan Smitgens, hij is MDL-dokter in het ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. Hij zei dat hij nu verslagjouwer Hajo Bootsma. Jonker Nijsmellingen had wekken oren ziekenhuizen in de provincie. Soms hier een lange wachtdieren in Jereveen bij Grieks. Maar je een heel schof watje op besnijden is. En hoe het geheel zien en om positief uit te sluiten, Friesland docht het van de 3 noordelijke provincies uiteindelijk nog het beste.
3: De media van de morgen.
2: Dan de oren media, Feike.
4: Ja, het dijstig lippen in Nederland is in maai 3,5% duurder worden als een jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ja, we kennen alle keer hier de wereld onleid van zelfs in de hege olie- en gasprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die binnen behoorlijk hut omheen gingen de oude rond de 3 man. En econoom, die ben ik bang dat bij een langdurig conflict in het Midden-Oosten de inflatie verder oprinnen kan door hegere energieprijzen. Want ja, als je dan even zoggen, die energieprijzen die gingen maar 6,9% omheeg. En dat was in april en in maai maar 9,9%, dus haast 10%. Maar zaken liek als eten, drinken en tabak, die waren maar 0,4% duurder. En dan komt dus ook een gemiddelde van 3,5%. Dus dat komt al je terug, die oorlog. Ja, en dat we dan toch hoe hege energieprijzen hebben. Meestal bezit je daar wat om te dwaan. Die keep je een warmtepomp, een elektrische auto of een elektrische kookplaat. Maar ja, mogelijk door ze dat vergees, of net vergees, door ze dat omneert. Want ze krijgen net automatisch meer een nieuwe of zwittere aansluiting op het stroomnet. Netbeheerder Liander zet voor het eerst 7300 huishoudens op een wachtlist.
2: En dat is al wat.
4: Ja. En die zullen in gewoon gevallen een 3 jaar wachtje maten voordat ze haar wenning uitbreiden kennen met een warmtepomp of zo'n elektrische kookplaat. Waar eerder bedrijven met wachttijden te maken kregen, worden nu ook huishoudens geraakt. Dat was onvermijdelijk, zeiden ze bij Liander. En ja, netbeheerder Stedin, die kondigen een wandelien al een oorsluitstap om voor nieuwe wenningen. En ja, dat weer vooral in de omkrieten van Utrecht. Maar ja, Liander's onkundiging gaat door een grutter gebied. En daar vallen wij ook onder. Naast Flevoland, Gelderland, Utrecht en deel van Zuid-Holland. De garantie dat daar altijd voldoende stroom is, kunnen we straks niet meer geven. Ja, dat hien we net toch.
2: Nee.
4: Een periline.
2: Nee, dat hier doe ja, net.
4: Ja,
2: op...
4: Misschien, misschien beter eerst het hele net geschikt meisje kent. Ja, in plaats van dat je eerst meestal oproepen, massaal keep je een elektrische auto, keep je een elektrische koopplaat en zet daarop in. Maar ja, dan moet het net wel, maar dat wel horen kennen natuurlijk.
2: Ja. Ja, we kunnen het achteraf mooi vertellen, hè?
4: Ja, ja, maar ja, fruitsjen is ik een ding.
2: Maar dat is ik. Er zijn mensen die willen ervan betalen.
4: Ja, toch? Ja, daarom. Dus,
2: ik ken 4 minuten fruitsjen en ik ken Sjenda Waarsen contact hebben met Simone Skeffer. Die is daar bij die skriers.
4: Ja.
2: Die nog heel die is.
4: Ja.
2: Wilhelmina.
4: Wilhelmina, prachtige naam.
2: Dus jij hoe het daar erom tak heet. Bye-bye.

0: Sarah Larsen en Lush Life.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: In Baaiem, daar badde wat bijzonders van de Moorn. Er waren jonge skriesdringen. Die kregen de naam Wilhelmina. Nog maar één keer eerder kregen een skriese naam. Dat weer in 2013. Misschien kist hij dan een geheugen. Dat wie de skriese Amalia. Net verneemd naar de prinses. Nee, naar het dorpje Santa Amalia in Zuid-Spanje. En van de Moorn weer in Baaiem dus, Safir.
2: En die schrikt Simone, mochten we net lood oppraten, maar kind dat nou wel weg?
3: Ja, dat kind ook wel weg, Harm, want we zijn ook weer om op de pleets. Wilhelmina is weer vrijlitten. Ik moet zeggen, het weer echt, wat ik zei, haast een sacraal moment. Echt, elke keer weer een beetje ondien. Want het, aan de ene kant is het prachtig, aan de andere kant zie je de stress. En jij hier, de mem der boppen, ik verschrikkelijk razen. En dat rekken mij eigenlijk ik wel. Dus mat ik het even met Teerde Nauta de roer, hè? Want dat is de jongen, hij is die jongen die de jongenskriers ringen. En ik mat ik even wat vertellen, wat verklappen. Want deze skriers wieg geen 190 gram, die wie 169 gram, eigenlijk nog net flink kleer, zeg maar. Dus eigenlijk wie het Teerde een symbolisch moment. En komt er aan zijn oren jongenskriers die het echt wil helemaal niet.
4: Ja, zeker. Ja, we hielden een symbolische moment in. En van de week dan vier we ergens in de Zuidhoeken. Vier we wel eens kriers die Oswiegen nog is. En die krijgt dan een echte Wilhelmina zender op.
3: Wat voor gevoel joeg dat eigenlijk? Want dat ringen, persoonlijk zoek ik het net ken. Ik vind het zo zielig.
4: Ja, daar maken ze er een zielenverhaal van. En ik denk van, al die data bij elkaar optelt, die levert wel een heleboel informatie op. We hebben het dan ook met een soort mooi behouden kunnen. We hebben mooi een goede dingen dwang kunnen. Dus het zal even een stressmoment zijn. Maar ik hoop van zijn benen, van zijn team dat het al weer wat oplevert.
3: Het heeft echt functie.
4: Het heeft zeker functie.
3: Ja. Dat deze skriers, nou ja, over de oren. Wilhelmina, het is vrij uniek. Wat ik begreep is Amalia de eerste. Dat wie 2013. Waarom is dat voor Jim eigenlijk een reden om te dwaan? Want het is Jim vregen en Jim zijn. Ja, dat doen we.
4: Ja, dat is tweeledig. Ik kwam toevallig de meester van het korps Chin. En ik heb vroeger altijd in de haven-braawereld zitten. En ik ken de arrangeur van het steek. En ik ben gek op skriers. Nou, ik denk, alles komt mooi samen. Ik kwam thuis en denk, ja, dit is leuk. Je hebt ook wat moois, zoutje, mevrouw. En twee dagen later bellen Jan Bles van, goh, dit is eigenlijk uw idee. Nou, het is ook vet. Ja, dit geeft het aan.
3: Ja. Hoe lang kun je hem als skriers nou volg je?
4: Nou, dat mooiste dan keer we deze zender 2 of 3 jaar volg je. En als de zender het echt heel goed doet, misschien ik wel langer. Maar we beginnen vanuit dat we in ieder geval 2 of 3 jaar volg je kunnen.
3: En je moet er eigenlijk wel zeker weten, daarom moet ze ik flink leerwijzen, dat ze net opfretten worden, mijn ringen al.
4: Ja, dat weet je nooit. Want ik als de zender op heb en als
3: toen al.
4: Ben ik in dat gewoon gebeuren. Maar we moeten gewoon eerlijk
3: zijn. Nee, dat is net mijn Wilhelmina, hè?
4: Ik gun het Wilhelmina van harte dat het net bar is. Maar we moeten gewoon ik hartstikke realistisch wijzen. Dus dat is de andere kant. Maar nee, ik denk dat die wel in de Afrika vlinder gaat.
3: Ja, nou, ik voel het een fantastisch moment, herinnerd en durkje van het korps. Ja, je hebt een ondien herinnerd.
5: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. En dat wat ik krijg het nou even zo. Je merkt dat je zij in het gebied van dat beestje komen. Wij maar uw verhaal, maar toch merk ik wel, ja, we jaren er net helemaal, wist wel. Het is toch het territorium en het gebied van dat beestje. Dus dat emotioneert een beetje, ja. Ja.
3: Maar dat de namme Wilhelmina in je korps bij een skriers kam is?
6: Ja, fantastisch toch. Je kan het dan net betinken. Nee, dat is
3: en je echt mocht hem loslitten.
6: Ja, geweldig, ja.
3: Hoe voelde dat?
6: Ja, ik dat ze direct ik ze mooi voort tippelen, dat vond ik wel. Want ik jeerde nou, het gebeurt ik wel dat zo'n beestje samen beetje toch wel wat bang is en dan hem deljoudt. Maar ze tippelen zo mooi voort en dus die skriezen erboven. En je zei ik al, ja, dat komt aan ze wel weer bij elkaar. Dus dat is wel een heel goed gevoel.
3: En je zei Wilhelmina, zie je van u nou?
5: Ja, dat is veel als gelijk, hè? Mooie WW'tjes onder poortjes en ja, dat is niet van ons. Ja. Ik denk een slagwerker, hè? Ja.
3: Het is een slagwerker, Teerde.
4: Ja, het is zo'n mooi kennis, hè? Er een mooi lid bij.
3: Ja. Mooi, nou Harm, die jij zit er in en al fleurig iets. Ja, deze Wilhelmina, wie krijgt net zwier genoeg. Maar er komt een echte Wilhelmina die het mij vleent, mij het korps.
0: Dankjewel, verslagjouwer Simone Scheffer.
7: De Maas!
0: Ja, maar die ochtend een echte moaasvogel, die skriers. En er nemen meer maasvogels, want er komen nog al hebkes binnen. Maar hij had er net flying.
7: Nee.
0: En mensen met toch wat van slagen. Want die denken dan, die waasvogelvleer is lekker alweer waas. Die de wiek is alweer eromidden. Nee, het is helemaal te easy.
7: Ik denk dat Freet en heel soort mensen denken dat ze uitsliepen kennen of zo. Ja. Dan ben ze helemaal in de waar.
0: Maar het blijkt dan toch wel dat een heel soort mensen wat gewoontes zwier binnen. Hè? Van, ja, nou ja, haren met erop waas.
7: Ja, nou ja, punt. En dan, ja. Maar ja, het verhoor. Ja, ik bedoel, Erik maakt soms even vrij. Hè.
0: Ja, en ik ben morgen dan weer vrij.
7: En dat is ook mooi. Hè? En dan mij Diana. En dan, ja, Toons en Freet, dan is Rieterweg.
0: Ja.
7: Nou.
0: Maar goed, het mooie nijs is de maasvogel mij aasten vrij. Had hij de kou uitgeet.
7: Ja.
0: Hij is trouwens zwier genoeg. Ik ga even op de wegen wezen, maar die screen is weer licht.
7: Ja.
0: Die maasvogel die zit wel op gewicht.
7: Maar heeft hij een ring om mijn poort? Of heeft hij een naam? Of, hoe,
0: nee.
7: Ja, maasvogel.
0: Maasvogel. Maar
7: hij zou eigenlijk een koninklijke naam hebben.
0: Hij is zwier genoeg. Ja. Dus hij zou wel een ringje gaan kennen.
7: Ja, toch? Nou.
0: Maar dat is wel zielig, Jerrit, van Simone Scheffer om dat ringje. Dus.
7: Ja, ze komen er wel weer boven, dus ja. Ja,
0: ja nou, als dat ding van, ik wil aan zijn St. Prius winnen, want een t-shirt leidt hier. Ja, die leidt hier.
7: Ja.
0: Dus, we gaan maar weer pikken, misschien, maar hij is van de harkers. De aaibekker en de thermoskannen, een van die drie prijzen kunnen winnen. De Maasvogel aan zijn vlint en die vogel die klinkt dus zo.
8: De Maasvogel!
0: Maar dat mag nou nog net appen, want alleen nog hadden we hem loslitten. Komt-ie?
9: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
10: Dat is het idee.
9: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het nijs van de Arune Wieken.
10: Steent meer op.
9: Kom op, man. Arjen Boschie Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
10: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
9: Janko komt maar zijn lifehack.
11: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
9: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
12: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
9: Wij nemen het nijs serieus, maar u zelfs net.
12: Maar ik blik dat ik net in je enige bent.
9: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwe Achen. Diet van Nijs uit Friesland, Feike Wouda, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Dokters komen in de kniepen door de lange wachtlisten. Met name voor de specialisten magen, term, lever en de neurologie. Binnen de wachttijden voor gewoon behandelingslang. Voor spoed is al tijdplak, maar voor minder dromende zaken kan de wachtlist oprinnen naar een jaar hier. In het noorden is een tekwaad aan over neurologen. Ze leren hier dan ik de neetklok, zei het neuroloog Sjoukje Toering van ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten.
20: Ja, er is een structurele krapte. En om die structurele krapte op te lossen, hebben we gewoon meer neurologen in Noord-Nederland nodig. En dat geldt voor alle drie noordelijke provincies.
21: Ja, maar voordat je ze haalt, dan ben je toch weer verder.
20: Exact. Dus in de tussentijd had er ik oren acties ondernomen worden om echte knelpunten of echte problemen te voorkomen.
7: In een wenning onder achter de hoven in Ljouwert had justjoen een brandwest. De brandwacht rukte uit, maar hoefde alleen nog maar de wenning te ventileren. Er werd nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Bakkerij Meisma in Balk bakt al een eeuw lang balen. In 1926 zette de paken van Sybrand Meisma de zaak op en de volgende generaties die het al wel kleren. In die 100 jaar is er heel wat verloren, zei Sybrand Meisma.
1: Maar er is natuurlijk een soort verloren en dat stap ik net. En met dan steeds meer certificeringen voldaan om bijvoorbeeld om een supermarkt leveren te maken. Dat, ja, dat ben wel soms de minder leuke dingen. Hè. Dat is meer met papierdingen bezig geweest dan uiteindelijk met de handen in het deeg, om het samen te zeggen.
7: Ritrietster Antoinette Riepma de Jong had de Pahoe de Mortagne trofee gekregen. Dat is een onderscheiding van sportkoepel NOC-NSF voor sporters die net alleen nog op sportief vlak presteren, maar haar ik boeten de sport inzetten voor oren. Riepma de Jong richtte vlinier de Antoinette Foundation op. Die stichting zet sport in om bijen die pesten worden weer zelfvertrouwen te jaan. Ze koerde prijs net zelfs in ontvangst nemen omdat ze op trainingskamp is. In een videobasket spruts Riepma de Jong haar dank uit.
2: Als iemand die vroeger zelf gepest werd, weet ik hoe belangrijk het is om je gezien en gehoord te voelen. Daarom zijn we vorig jaar gestart met de Antoinette Foundation. Dat juist die combinatie wordt gezien en gewaardeerd, betekent ontzettend veel voor mij.
7: Nou, mooi nice voor Antoinette Riepma de Jong.
0: Ja, dankjewel. Fijke. Ja, ik zie nog even naar de denken hoe schrik me wat zijn zo Antoinette. Maar nee, ik vind het mooi.
7: Ja, nee, het is hartstikke mooi. Dus eerst al Olympisch goud en nu deze prijs. Dus ja, nee, hartstikke leuk.
0: Docht ze goed. Ja. Meer nice, Kerstfine in uw zap en ik op omroepfriesland.nl.
22: Theatersnake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
25: De Boerdrachten. Alleen sterke merken Robotmeijers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
26: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
27: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Friesland van de Moor.
29: My Harm Wijstra.

0: Nou goed, Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Als en dan weer in de pijn, want dan willen we vanmiddag twee kuierpaarden hebben. Maar eerst Jochen Windwaar, Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Ja, en het is net echt waar om te kuieren in, wel?
1: Nou, op dit stuit nog wel tochtig. Want ja, de temperaturen die doorgaan nou zeker taal. Want als de, ik neem even de heegste en de leegste. Laaksem is de heegste deze keer met zijn 18,3 graden. En Bakkeveen, dat is de leegste, die zit op 15,3. Nou, de rest die zit er zo'n beetje tussenin. Nou, Joert had wel een soort bewolking, maar van de morgen nog de meeste kans op wat zinnen. Maar de hartstikke lichaam van de midden dan kent er al. Ja, ik denk zelfs van de morgen in het zuidwesten en op de waterland, zag ik het nou even snel bezocht. Ja, de kent er al eens een heel licht buiken vallen. Dat is van de front wat een beetje langs de kust loekt. Maar op de meeste plekken van de morgen nog droeg van de midden, ja, loekt er toch. Een front op uw stad en er zitten buien in. Daar kan een klap tong erin zitten en hagel. En meteen kan de buien ik eens even wat voeler wijzen. Ja, werd het precies ontstaan zal, dat weten wij natuurlijk ook net. Maar het is maar even een kwestie van even de zaak goed in de gaten te houden. Nou, de wind die komt uit het west-zuidwesten, waarin die is zwak, ontmatig. Maar ja, die kan in buien toch wel eens even wat voeler wijzen, wat oorloeken. Nou, de temperatuur die helpt duurt is een jongetje in 20 graden. Nou, dat gaat gewoon bij deze tijd van het jaar. Maar die zakken doen al vrij snel. En die komt vannacht rond de 13 graden te lezen. Nou, dat is ook een vrij normale nachttemperatuur. Nou, jongen, ik nog buien, maar vannacht, nou, denk ik dat het zo goed als droog is. En dan volg je direct wat opklaringen.
0: En hoe beginnen we morgen dan?
1: Nou, morgen wordt het weer wat, ja, een beetje vrolijker. En de zinnen komt er wat meer om te pas. Maar de vorm is zich ook wel eens wat stepelwolken. En er kan een enkele bui, of buiken, kan ik beter zeggen, vallen. Maar die buien die zijn gewoon wat minder fel dan joert. Maar nou, droog bloedt het dus morgen, denk ik net. De zuidwestenwind die neemt ook wat daar van zwak op de morgen. Nee, toch wel matig op de middag. En die is toch meteen wel eens wat vlaag. En er zit wat poesters in van seizoen. En in het waardgebied zelfs nog wat heger. Dus daar is het zeker even oppassen. Nou, de heegste temperaturen die lijkt morgen ik ben in de midden op zo'n 18 graden. Nou, op de jongen is de tuin in bewolking en dan loeken er weer buien over. Ja, die ek in de nacht aanhouden en werden nederige millimeters afgelitten. Maar daar zullen net geen rauwen werden.
0: Nee, en die buien harden de dagen daarna ik.
1: Ja, want ik toon ze, ja, dan neemt de buien giet juist weer wat ta. Maar op de morgen wat meer millimeters. Maar ik op de midje, de jong kunnen we weer buien verwachten. Nou, op de midje kunnen we nog een glimpje zinnen. Kunnen er eens even terugheen komen. Maar een bewolking had toon ze wel de oer gaan. Nou, vanuit het zuidwesten werden we wat koudere lucht ontviert. En de midjestemperatuur die leidt dan ik maar krijg om de 16 graden. Dus het wordt weer tijd voor de jas, zeg maar. Het viel dan sowieso wat kouder ontrogen, ja, in vlagen hudde wien vanuit het zuidwesten. Ja, en vreed en aanwerksel van wolk en zinnen. En uiten terug valt er een enkele, ja, wat een lichte bui. Wat ik vrede de haat er al eerst is wij die wien. Ja, de west-zuidwesten wien is matig en in het waardgebied zelfs een kracht 5, zeg ik het nou zo. Maar is in vlagen krachtig onthut. Vreed ekken, ja, 16, 17 graden. Dus het had net echt de oer. Sneun, de wind komt nog steeds in de zuidwesthoek. Ja, die viert op de mensen toch van wat lichte buiken zo'n. Ek meteen wat zinnen. En dan rent de temperatuur wel een lietsbietje op. En die komt uit op zo'n 18 graden. Dus ja, al met al, er is kans op buien, meer wind en wat legere temperaturen.
0: Sibo, dankjewel en een hoffelijke dag, hè.
1: Graag hetzelfde, Harm.

0: gemeentes. De friske versie van zuster Ursula in de uitviering van Jelle B.
1: De exacte tijd is...
0: 90 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ik zei het niet schat al, in de pijn worden vanmiddag twee kuierpaarden iepenen. Binnen paarden die troch het dorp zelf betocht en online binnen. Ik praat erover bij Mink Visser van Pleersik Belang. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Hoe binnen de plannen van deze kuierpaarden ontstien, Visser? Hoe zit dat eigenlijk alweer?
3: Eerst even een lietse correctie, hè? Want het zijn net twee, maar met vier kuierpaden.
0: Sjoch, nou, dan zullen we dat even goed vermelden. Dat zijn er twee meer dan twee, dus vier kuierpaden. Maar hoe zit het precies?
3: Nou, er zijn twee dwarpsvrouwen die hier wat lien vanuit het DOM-project betocht hier van hoe kunnen we dit nou verder in gang zetten? Hoe kunnen we het nou mooier maken? En die beide vrouwen die hebben de provincie aanspreken, die hebben de gemeente aanspreken en tot de grote verbazing hier we samen op 71.000 euro om daar wat moois mee te doen.
0: Nou ja, dan ken je wat, he, met zo'n bedrag.
3: Ja, dan kan je wat, maar het wil ik wel weer op, ja?
0: Ja, hoor.
3: We hebben vier kuierpaden bepilken en online in een soort pompenblad, klaverblad rond de pijn. Noordwesten hebben we een paard langs de leien en dat gaat door de natuur en door een bosje en dat, kan je, dat is een kilometer of 5 en dan kom je weer uit in de pijn. Maar zo kan je ik naar het oosten richting Rottevallen, door het Wietveen, maar dan keurst echt door een stiltegebied achter een begraafplaatsdeel. Nou, daar ben ik weer naar Noordwest, maar in Protopijnder ben ik naar Noordwest. Ik en nou op je vinster samen. En zo hebben ik een paard door Pijnder Mieren en de Reindersmaarbosk. Reindersmaarbosk, dat kan je net altijd deel, omdat het in de ijzige steed eigenlijk net toegankelijk is voor de mensen. Maar de rest wel, en dan krijgen we daar ook mooi deel. En zo hebben ik een paard zuidwestelijk, richting de Eibersgeersen. En daar hebben ik verschillende dingen. Dat we roon haast nog een oude gitaar. En uiteindelijk kom je daar in de pijn uit. En dat staat alweer bij het fietsbrechtje midden in het dorp.
0: Zo binnen dus jouw prachtige routes online, dat ik jou begreep. Ja. Waar zullen daaraan nu al die mooie nieuwe paarden kuieren? Waar kan daar komen?
3: Nou, in principe hebben we dit zelf online voor de pijn. Het is, wij zijn het dwarsbelang voor de pijn actief. Maar er is na Juwet een startboot midden in de pijn. Dat is, daar hebben we een fietsbrechtje en bij dat fietsbrechtje is een startboot. En daar starten al die vier routes. Al die vier routes kan je ook. Maar via pilken kan je die volgen en dan kan ze al je rennen. Maar zei er ik in je route, en dat is misschien wel de allerlangste, of misschien de allerlangste, dat is de allerlangste. Je kan een QR-code scannen en dan kom je via hele mooie natuur en zandpaden rond de leien. Rottevallen eerste maat en dan komt ik weer in de pijn uit. Dus dat ben echt hele nieuwsgierige dingen.
0: Het is een pracht, Jerk Wol. Dat geldt, dat zijn je, dat wie ik weer gauw op. Daar heb je ook brechtjes van online, begrijp ik, hè?
3: Ja, als de route en de pegen route als van de pijn richting de lijn geest, dan kerst voor een kwart rond de lijn en dan geest al over een brechtje. Dat brechtje weer al richting de teken en dan waarom. Ja, wij zitten dan een diepe god, maar dan komt ver bij de woordlijn ongeveer uit. Maar dan maar twee keer over een toch serieuze sleet. En daar hebben mijn vier kerels hebben dat een paar zaterdags aan de gang geweest. En hebben daar hele mooie brechtjes maken. Maar een anti-slip lager op en alles mooi in de water. Dus dat, je kunt dat echt goed rondrennen.
0: Ja, ja, prachtig. Vermidje, Visser, is de diepening. Het mooiste waren er net bij, maar je kan wat haar toch in de pijn.
3: We kunnen wel wat gaan, maar om nou dingen te openen in de Spelende Rijn, nee. Want op een naaimiddag lijkt het wat mal met waar. Dus we hebben juist besloten om de startopening, de opening van dit soort dingen, dat we die hebben verplaatst naar ons dwarfhoes te brengen aan de middelbaan in de pijn.
0: Nou, daar zit het ook lekker smoek en dan kun je het officiële moment hebben. Mink Visser van Dwarsbelang, De Pijn, Tige Tank. Vanmiddag dus officieel Fjouwer, let op, vol Fjouwer, nieuwe prachtige kuierpaden. Van de inwenners van De Pijn, maar had je van boeten De Pijn komen, dan maak je de Grif ek een kuierke match. Even een fluitje met John Newman. Dit is muziek die heet Come and Get It in Friesland van de Moor.

0: John Newman en Come and Get It. Ik krijg een briochtje. Nijsvogel. Is dat een van de Nijsmakers?
1: Ja, zo had het wel. Ja, het is ook een Nijs programma natuurlijk. Dus misschien dat ze denken, nou, dan doe ik gewoon een Nijsvogel.
0: Nou, ik raak het niet meer goed.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland. Friesland van Hoorn.
0: Ja, Nijs, want er is Nijs vanuit Blauw Verlaat bij Stiensgeest is dat. Daar staat de pleert van de familie Triemstra en die is sabot verzakken dat hij net meer te redden is. Dat komt nevens de familie zelf, omdat het zoon onder de pleert jarenlang dwars door de stikkende damwand van Rijkswettersteert sa het Prinses Margriet kanaal niet speelde. Rijkswettersteert is Jochen hier, de eerste klachten dwaande mijn nije damwand. Maar zij dagelijk kijkt dat het eerst net onsprakelijk is voor die skeer onder pleert. Die oude pleert lijkt het nog het meest op zo'n pleert die we wel kennen van het Ierbevingsgebied in Kreenslaan. Die zitten vol mij grutte skorren, vertelt zo'n Bas Triemstra, onverslagjouwer Onno Valkena.
3: De voorkant van het huis, het vaderhuis, er zit hier al een bankje. Dat bankje dat zit er net zonder reden. En het hele huis dat breekt eigenlijk helemaal iepen. En dan kan je het wel zien dat onder de voorkant, daar boppen, daar vallen de voegen die vallen eigenlijk uit de stenen. En nou ja, de voegen leven inmiddels op groen. Het bankje staat er sinds Aron de Vreed. En Aron de Vreed lijn de voegen nog net op groen. Dus nou ja, dat is al je nee. Wat, nou, je houdt ik een beetje aan in wat voor tempo dat, nou ja, dat het eigenlijk nog steeds verslechtert. Ja, het gaat helemaal stikken. Je kan het ook wel zien, ik krijg mijn vinger tussen de casino en de muur in. Dat is gewoon, ja, het hele hoers dat breekt gewoon iepen en komt voor naar het kanaal toe.
4: Maar ik begreep dus, de postbode kan net meer veilig bij de brievenbus komen.
3: Nee, dat klopt.
4: Dus nou ja, het hoers dat zakkert, dat kantelt van roer, richting kanaal.
3: Ja, ja, ik zeg eigenlijk altijd dat het hoers het kanaal niet valt. Dat is misschien weer wel wat oedreun, maar dat is wel waar het op deel komt. Ja, de hele vaargevel die staat nou ongeveer 12 centimeter nou ja, uit het leer. En die hing het gewoon echt naar verder toe.
4: Is deze pleets nog te redden?
3: Nee, de pleets is net meer te redden.
4: Maar kijk, ik even een slag tot de pleets west. Mijn maaitje mem, ja, dat haren wel wat, hè? Dat je maaitje dat je eigen hoes achteruit gaat.
3: Ja, klopt. Ja, het lijkt me verschrikkelijk. Al helemaal dat ik weet dat mijn heid, die had je jarenlang had die werk aan deze pleets. Want die had het net gekocht, ze hadden het nou weer natuurlijk. Hij had het hartstikke mooi opknapt. Hij had het van binnen. Nu had het echt helemaal nou ja, picobel voorwander maken. En dat is gewoon heel sneu om te zien dat het nou, nou ja, eigenlijk trotwaan van Noor, dat het nou zo ja, kapot gaat en uitwander valt. Dat is, ja, ik vind dat, ja, dat doet gewoon, ja, dat doet wat mij niet.
4: Zou de plaats ik iets wat te kennen?
3: Ja, uiteindelijk wel, ja. Dat is wel een risico wat er speelt. Ja, absoluut.
4: Want ik, Joost, zei jij, de tijd begint ik te dringen.
3: Klopt, ja. En, ja, dat krijg ik zien. De voegen die vallen inmiddels tussen de stien en wij. En nou, het zal me net verbazen dat er binnenkort ik de, nou ja, dan de stien naar beneden komen, omdat de voegen er dan al net meer tussen zitten. Ja, als dat gebeurt, dan is het een heel overhaal. Ja, want dan is gewoon het hele huis is dan eigenlijk onveilig en dan is het net meer bewoonbaar. Dat is, ja, dat is wel een heel groot risico. Ja. Om in huid mem op dit moment net een oorplekje om te sleven.
4: Maakt het die zwaarder om je huid mem?
3: Ja, absoluut. Ja, ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, mijn huid mem die houden lang werken om nou, dit plekje hun eigen te maken en om er wat moois van te maken. En nou ja, ik maak me natuurlijk echt zwaar om de veiligheid die mij zich meebrengt. Ja, ik had er net volle zin in. Ik zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder de puur uit te halen.
4: Ja, ik zit daar wel een hele grote squat tussen de wand ja, en de voorgevel.
3: Ja, dus juist hier eigenlijk is dat die hele voorgevel die gaat steeds verder naar vieren. En dan kist, nou ja, kist, ja, je past gewoon mijn hele hand, die past daar gewoon tussen. En die steekt gewoon 12 centimeter uit het leer. Die gaat, ja, uiteindelijk gaat die gewoon die hele voorgevel, die gaat gewoon in vieren. Ja.
4: Dus deze pleets valt heel stadig.
3: Stadig gewoon. Je hebt steeds
4: weer het kanaal in.
3: Ja. Ja, dat is gewoon eigenlijk wat je onder de pleets zet. Dat, ja, dat speelt gewoon uit richting het kanaal.
4: Die ben je op het zoon.
3: Klopt. Ja.
4: Maar het zoon onder de pleets, een deel daarvan is wat speelt het kanaal
3: ja,
4: in.
3: Ja, klopt. Ja, klopt helemaal. Ja.
4: En dat is de oorzaak van de funderingsproblemen.
3: Ja, dat klopt. Ja.
4: De familie Triemstra wil heel graag een oplossing van de skeer on haar pleets. Maar Rijkswettersteert ontkent dat zij daar alleenig verantwoordelijk voor binnen. De partijen steen 4 uur te noir, en het kende er wel eens uitdraaien op een rugzaak. Ik al had de familie dat jouw net.
0: Zei het verslagjouwer Onno Valkena. Waarom dan jongetje 64 mei de

0: Really Want To Do, een oortje van The Birds. Stof moest er even naar op, maar wie de moeite wurg. Zij krijgt van achten.
1: De media van de morgen.
0: Fijn keer zo'n blaadje in terug de Maaskrant. Komt wat naar Skerig Sien?
2: Ja, ik voel wel een mooi verhaal uit Sydney. Er was een optreden, een concert van La La Land in concert. En toen was in Iers de pianist van het orkest, die was net goed.
0: Oh.
2: En ja, toen hebben ze even een pauze inlasken. En de dirigent die ging het toneel op en die zei: is er een pianist in de zaal? Ja, net is er een dokter in de zaal, maar is er een pianist in de zaal?
0: Dat is zo'n logische vraag, hè?
2: Ik neem aan dat die pianist wel geholpen was.
0: Gelukkig.
2: Toen stapte de 21-jarige student Sterling, NASA, die stapte naar voren. En zei, ja, dat ben ik. En die dirigent die ging net om 81 is, dus die had hem wel even een paar vragen gesteld. Van, ja, heb ik je mijn bluffer te meisje of is dit echt? Nou, hij koert aardig. Hij is geen beroepsmuzikant. Hij studeert dus, maar ja, piano spelen doet hij erbij. En hij zegt, ja, mijn vriendin, die heeft me altijd stimuleerd om piano te spelen. Hij zegt, ja, die muziek van La La Land, die heb ik nog nooit oefenen. Ik heb mezelf een beetje creatieve vrijheid gegund en besloten om te improviseren, wat uiteindelijk een goede keuze bleek te zijn. Maar de gok is goed uitpakt, want die kregen een daverend applaus.
0: Geweldig.
2: Nee, hou erin. Fantastisch, toch?
0: Ja.
2: Dus ja, prachtig mooi. Minder mooi is, mag ik hem even bijpakken, dat het brandwachtkorps van Katzand het nog maar 4 vrijwilligers. En de kazerne gaat nou ik dicht. En dat heeft een bijzondere reden, want Katzand dat leidt onder het stroom.
0: Ja.
2: En ja, dat is ondertussen toch projectontwikkelers. En ja, in rap tempo binnen al je hotels en appartementen uit de groen staand. En ja, dan bloedt er minder om toe voor bewenners. En ja, je maakt het van de verste bewenners, hè, voor ja, je vrijwilligers van de brandwacht.
0: En dat bindt er te min om het korps te vormen.
2: Daarom. Dus, en ook je dus die hele kazerne gaat dicht.
0: En dan brandt er aan zo'n hotel al.
2: Nou ja, en dan, ja, maar ja, die toeristen, denk ik net, van verwas je dat die vrijwillige brandwacht zitten erin. Dus ja, dan, ja, dit is een beetje
0: om
2: het eigen succes dan ondergaan haast.
0: Ja. Goed, dankjewel Feike. Wij jaren eens even bij de NOS wat die te melden ha. En dan zullen wij nog een oerketros zetten. En dan winnen wij. Dan winst ook misschien naast wel die mooie prijzen. Want wij winnen ze net.
2: Hou maar op, Harm.
0: Ja, het zit tegen, hè.
2: Ja.
0: Als het budget Mars voetbal instuurt haast, dan dinkt mij naar de thermoskannen, de eiwekker of de prachtige t-shirt.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
4: Hehe, Ainse percenten hoor, maar wat nou?
5: Litjo's Spariot belis het erop Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
6: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
7: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto. Is er voor Elsenien?
6: Big Green Funny Zakje. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
11: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
10: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
12: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft.
10: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dadelijk zien Friesel van der Moorn een proef met het souvenir van versmarrige groenwetter bij de vleermbasis in Ljouwert. En er is muziek van een vrouw die op haar 43ste nog poseerde in de Playboy. En de letter wat spiet van hier.
13: Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth.
0: Belinda Carlisle, komt erom.
14: Hier op een losspul wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni... Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
15: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Voor een nieuwe Jeep? Heima. Service en auto is de van Elseny.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Mijn toekencamerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Friesland van de Moor.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Een dikke hit uit Jontje Soren 80 van Belinda Carlisle. Ze stond er in vier vlammen mij op de nummer 1 positie in Engeland en Amerika. 20 jaar na dat hitsucces waard ze nog een keer vregen van de Playboy. En letter zei ze op mijn 43ste hiek, daar wel wat speed van. Want letter op optredens dan nam fans de foto's mij om te signeren. En ik kreeg dan altijd toch wel een beetje de kriebels daarvan.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
0: De laatste oer alweer van Friesland van de Moorn. Aasen houden we toe PFAS. Want Defensie had toestemming gekregen van de gemeente Ljouwert om groenwetter met PFAS van de vleenbasis in het riool rinnen te litten. Daar praten we aan nu met Wetterskip. Minderheidstalend zoals het Friesk, die maar de better beschermen worden. Dat vindt Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Ik zei, komt nog onder het woord. En Feike, die er direct nog heel goed bij. Feike, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. Ik begin even mijn verkeersnijs. Want op de A-Zoon tussen knooppunt

0: het orenijs. Squallen komen heel iets vaker heel te kwaad voor squalreisjes. En op squal wordt optreden politieman in AZC Zeist.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Eerst het waar in het kwad, Sibo Mollema. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Harm. Je hebt toenemende bewolking met de midden en jong buien die betekenen wat voeler wijze kan. Mij kans op een klap tonger en hagel. Nou, de zuid-zuidwestenwind is van de midden meest matig. Het was zo'n 20 graden als hoogste temperatuur. Morgen hebben we een mix van wolken en wat zinnen en we hebben de kansen op enkele lichte buien. Een 19 graden en morgen een toenemende zuidwestenwind die in vlagen een 6 zon is.
3: De Fensje had toestemming gekregen van de gemeente Ljouwert om groenwetter met PFAS, dat binnen chemische stoffen, van de vleermbasis in het riool in te litten. Het zou gaan om een beheinde kwantiteit wetter met een minimale concentratie PFAS. Groenwetter in de baaien bij de vleermbasis, misschien had het wel mij gekregen, had vaak in het Nijswest binnen bord versmargen trog het gebroek van Bluscom. En daar ziet die PFAS dan in, het water brandwacht bij brandwachtoefeningen broekt. De gemeente, Defensie, GGD en Wetterschip Friesland die werken nu al je keer om die versmarging uit het gebied te krijgen. En ik ga erover met Monique Plantinga, zij is dijstig bestuurslid bij het Wetterschip Friesland. Een goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
3: Waarom is dat PFAS nou eigenlijk al zo skeerlijk voor het milieu?
5: Ja, het is een forever chemical. En niet bedoeld om in het water uit te komen. Het kan schadelijke effecten hebben voor het waterleven. Hoge concentraties, ook voor de gezondheid. En je ziet dus ook dat bij deze vervuiling, die is zo ontzettend groot, een van de grootste in heel Nederland, zulke hoge waarden in de JLSMF-4, dat er ook een advies op ligt van de GGD op dat water, om daar niet in te zwemmen, om dat niet te gebruiken, om daar niet te gaan vissen. Dus het heeft echt heel veel impact, zeer ongewenst. En willen we heel graag voorkomen en oplossen.
3: En een part van die oplossing is deze proef. Hoe gaat dat nou als het riool in en waar gaat dat water dan heen?
5: Ja, wat hier inderdaad gebeurt is, er moet gesaneerd worden. En dat is een hele hoofdpijn dossier. We moeten uitzoeken hoe dat het beste kan. Er loopt de proefsanering. En bij die proefsanering komt zwaar vervuild grondwater boven. Dat moet maximaal gereinigd worden met de best beschikbare technieken. En vervolgens moet dat gereinigde grondwater ergens heen. En daar gaat het in deze kwestie om. De gemeente Leeuwarden heeft toestemming gegeven omdat ze gezuiverde grondwater, en meer dan 99% van de PFAS uit verwijderd is, om dat te mogen lozen op het riool. En dat is belangrijk, want als dat water nergens heen kan, kan er ook niet gesaneerd worden. En dan blijft de situatie waar we vandaag de dag mee te maken hebben doorgaan. En dat is in feite een PFAS-kraan die openstaat. Want dan gaat er dus elke dag via natuurlijke processen PFAS uitspoelen naar het oppervlaktewater. Dus we hebben alle belang voor die proefsanering. Nou, dat water moet ergens heen. En de gemeente Leeuwarden heeft gezegd, dat is goed. Mag naar het rioolstelsel van de RWCT in Leeuwarden in dit geval.
3: Het saneren van PFAS is relatief nieuw. Dat is ook wel een spannend proces. Wat er nog plak financieel? Wat voor uitdagingen brengt dat er mij? En waar zit die spanning? Wat willen ze in die proef ontdekken?
5: We willen met de proef ontdekken met welke technieken we het beste zuiveringsresultaat kunnen bereiken. Dat noemen we de best beschikbare technieken. Daar staat Defensie vooraan de lat. Dit is de grootste vervuiling op een Defensielocatie in heel Nederland. Dus Defensie is ook echt aan het uitzoeken hoe ze dit moeten aanpakken. Dat zijn we hier aan het leren. Welk rendement kunnen we bereiken en welke technieken? En daarom is het ontzettend belangrijk dat deze pilot door kan gaan. En daar helpt dit maatwerkvoorschrift dus bij.
3: Binnen trek nog risico's onverbond voor omwenners of de natuur?
5: Nou, wij moeten natuurlijk heel goed toetsen wat de effecten zijn van zo'n lozing op de oppervlaktewaterkwaliteit. We hebben ook advies uitgebracht als waterschap aan Defensie. En positief geadviseerd om de impact op de waterkwaliteit dus ook zo klein mogelijk te houden. Het is al klein, want er is meer dan 99% van de PFAS is al uit verwijderd. Maar voor het restant wat er nog in zit, stellen wij eisen. Wij stellen eisen aan het volume. Het gaat hier over 2000 kub aan lozingswater. Dat is ongeveer de inhoud van een Olympisch zwembad. Dus we stellen eisen aan het volume. We stellen eisen aan het tempo van lozen. We stellen monitoringseisen. En we stellen eisen aan de concentratie in dat lozingswater. Dus we zitten er bovenop om die impact zo klein mogelijk te houden. Maar hij is al veel kleiner dan wat we dag in dag uit nu al zien bij die ongecontroleerde lozing via de natuurlijke processen.
3: Het gaat om een tijdelijke proef van 16 weken. Je zult dat dus goed monitoren. Daarna dan maakt uiteindelijk de gruttersanering nog op gang komen. Hè?
5: Precies. En dat is ook een grote opgave, want in totaal hebben ze

0: over een gebied van zo'n 1000 hectare. Het gaat over de vliegbasis zelf, waar de vervuiling aan de orde is. Het gaat over het gebied daarbuiten. Er zal uiteindelijk flink gesaneerd moeten worden, gebaggerd. De waterbodem moet worden opgeschoond. Dat heeft pas zin als de PFAS-kraan is dichtgedraaid. En daarvoor moeten we de bron weghalen. En die bron zit op de vliegbasis. En daarvoor is deze sanering zo belangrijk. En is dit besluit van de gemeente Leeuwarden dus ook zo ondersteunend ten aanzien van een belangrijke stap zetten naar uiteindelijk een oplossing weghalen van die vervuiling op de vliegbasis.
1: Monique Plantinga van het Wetterskip Friesland. Tegentank van Jotali Hochting.
0: Graag gedaan.
2: De media van de morgen.
1: Komen we bij de horenmedia, Fijker. Wat had die te melden?
3: Ja, basisscholen die komen heel iets vaker heel te kwaad om een squalreisje te organiseren. En dat meldt het Jeugd Educatiefonds. Op squalen waar een soort jermoed voorkomt, dragen orden heel iets minder bij om dit soort activiteiten. En ja, dat Jeugd Educatiefonds die houdt financiële stiepen om squalen. En daar kwam dit squal hier ont nota 3300 onvragen binnen voor squalreisjes. Vrienden hier wien dat er nog 2200. En de kosten voor het Jeugd Educatiefonds komen dit hier ontnoten uit op 4,7 miljoen euro. En dat is 1,8 miljoen euro meer als een Ierlien in dezelfde periode. En het gaat dus om bijdragen om squalreisjes, excursies en squalkamp. En het is gemiddeld zo'n 1400 euro per onvraag. Dan is er een heel soort opscore ontstaan om een onhouding die al op Njontje maaien in het asielziekencentrum in Zeist. De politie die het een man en vrouw aanhouden. Die man die hier zijn kamer sloopt. Hij komt uit Gaza en hij hier krijgt de jaren kriegen dat zijn broer omkwam weer. En toen het de kamer sloopt, zo ik een mes bij hem. Dus de beveiligers van het AZC die konden het net zelfstandig aan. Is de politie erbij hellen. Nou, die kwam daar, woon die man aanhouden. Nou, die woon net echt mijn werkje en die vrouw bemoeide haar er ik mij. En een van die politieman die het haar even hardhandig aan de kant treunt. Zo ja. Voel ik. Alleen die blikken dat ze zwanger wie op dat moment.
1: En dat wist die politieman op dat moment nog net?
3: Die wist dat net, nee. Want dat had die nodig zijn. Van ja, ook dat weten hier, dan hier ik vanzelf wel oors handelen. Dat had dus van soort opscoren. Boetenlandse media, vooral in het Midden-Eersten. In landen waar een soort moslims is dit natuurlijk oppakt. Negatief, hè. Dat er binnen alweer een heel soort bedreigingen. Wie de politie binnenkwam, daar viel de politie hem nou ik niet zaken om daarop te reageren. Van dit hier zou net maten. Wij wisten hier dat die vrouw zwanger was. Ze is daarna ik voort. En toen we het wel wisten, is er toch meestal van ambulance. Is ze nice jongen. En de poppen is intussen bennen. Alleen de Telegraaf die het nou naar voren hellen dat deze man die en vrouw die hier eens helemaal niet meer wezen mochten.
1: Oh.
3: Hij is jetter in Griekenland al veroordeeld voor drugshandel. Is daarna naar Nederland oude reiziger. Het al een paar keer een negatief advies kregen op zijn aanvraag. Hier dus allang het land uitmaten. Dus wat hij hier nou nog die en in dat AZC. Ja, dat wordt nou ik nog uitzocht. Dus dit verhaal gaat nou ik nog weer een orenkant op.
1: Krijgt nog een stutje.
3: Het krijgt vers nog wel een stutje.
1: De Europese Unie die met minderheidstaal, liek als het Friesk, beter beschermen. Dat zei het Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Aas een eerst haar.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Zullen we nog gaan over het Europees Parlement en soekerballen? Want hoe zit dat ook al? Hè? Nou, Raquel Garcia Hermida van der Wallen die geeft met mij drie soekerballen op bezite bij het Europees Parlement. Want daar hebben ze in peteren om minderheidstaal. En daarmee lost ze een belofte in die ze bij installaties lid van het Europees Parlement die. Twaaien Verlien had de D66 ongehoord dat ze vindt dat de Europese Unie meer dwaan maakt om de Lietse talen te beschermen. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat zullen jullie hem krijgt waan om talen liek als het Fries te beschermen?
2: De Europese Unie heeft natuurlijk een plicht om onze fantastische diversiteit te beschermen. Dat geldt voor heel veel dingen, maar ook dus voor onze taaldiversiteit. Voor onze regionale en nationale minderheidstalen. En ik vind samen met andere collega's dat nog te weinig gebeurt. En ik vind dat het een tandje erbij kan. Dus daar gaan we het over hebben vanmiddag in het Europees Parlement.
0: Er moet een soort van actieplan komen.
2: Sowieso zou de Europese Unie heel snel invulling moeten geven aan een initiatief, aan een petitie, ondertekend door meer dan 1 miljoen Europeanen die vragen om meer bescherming voor minderheidstalen. Nou, er staan een aantal acties daarop opgenomen. Nou, dat bestaat van een aantal jaar geleden. Wij blijven in gesprek met heel veel bestuurders binnen de Europese Unie, met de Europese Commissie. En wij krijgen elke keer nu op ons request. En wij vinden dat wij daar een fantastisch actieplan nu al hebben. Waarin bijvoorbeeld we hebben opgenomen dat er meer middelen moeten gaan naar bescherming en promotie van minderheidstalen zoals het Fries. Dat er meer geïntegreerd moet worden in onderwijs. En dat bijvoorbeeld de rechten van minderheden in onder andere het justitiesysteem, zoals wij in Nederland kennen in de rechtbank, dat meer geborgd moet worden. En dat gebeurt nog onvoldoende. En daarom willen wij dat de Europese Commissie, de Europese Unie, die acties wel gaat uitvoeren.
0: En waarom is het zo belangrijk dat er in dat heel verhaal omdenken komt van het Friesk?
2: Het is belangrijk omdat we zien dat taal is onderdeel van een ieder zijn identiteit. Of het over het Nederlands gaat, of het Fries, of het Spaans, of het Baskisch, of het Catalaans. En wij vinden het heel kwalijk wanneer deze talen risico lopen om eigenlijk te sterven. En dat zal niet zo gauw gebeuren met talen zoals het Baskisch, het Catalaans of zelfs het Fries. Maar we hebben ook andere minderheidstalen in de Europese Unie waar de situatie wel heel nijpend is. En wij vinden het, en ik vind het heel jammer als zo'n stuk erfgoed, diversiteit en identiteit verloren gaat vanwege gebrek aan goed beleid.
0: Het Europees Parlement is dwaande met de nieuwe meerjarenbegroting, dus het is een mooi moment om terug te gaan. Nou zijn je krijgt ook al van ontnota er vaak nul op het request West. Waarom zouden ze het nou dan wel serieus nemen?
2: Nou, wat we zien is dat soms is het niet zozeer een kwestie van meer geld, maar wel dat mensen in de verschillende regio's, in provincies, in Friesland bijvoorbeeld, ook overal in Nederland en andere landen, dat ze weten wat zij kunnen doen om toch aanspraak te kunnen doen op die middelen. En wij zien dat de Europese Commissie soms een beetje vaag daarover is. En het is lastig voor organisaties zoals onze eigen Friese instellingen om toch gebruik kunnen maken van dat geld. En wij vinden vanuit het Europees Parlement dat wij iets meer handvatten kunnen geven en iets meer kunnen helpen. Dus het geld is er, het kan wel gebruikt worden en wij willen een beetje een duwtje geven in de juiste richting om iedereen te helpen om daadwerkelijk gebruik kunnen maken van dat geld. En natuurlijk wel gaan we vechten voor meer geld, bijvoorbeeld voor onderwijs van minderheidstalen, zeker in het hoger onderwijs. Daar kan al heel veel binnen verschillende programma's van de Europese Unie, maar het kan nog een stukje meer altijd. En dat gaan we vanmiddag bespreken.
0: Dat deelt met beter toegankelijk worden. Nou begon ik het per mij dat je zoekerbal mij hier. Van waar ben die zoekerbal precies?
2: Uit Gorredijk, van de Bakkers van Verloop, heb ik zaterdagochtend aangeschaft. Nou, die blijven mooi vers.
0: Ja.
2: En die kwamen mee gisteren in de trein in de Intercity naar Brussel vanuit Heerenveen. Dus die waren in de koffer mee. En daar gaan we van genieten vanmiddag.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, let het lekker smaatje. En succes met de striert.
2: Heerlijk, bedankt. Dikke dank.
0: Raquel Garcia Hermida van der Wallen van D66, Europarlementariër dus. Het is gast Jelven Jon, aasen hier het Nijs uit Friesland. Mevijken.
1: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou precies Jaal van Johan. Het Nijs uit Friesland, Fijkenwouda, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. Dokters komen in de kniepen door de lange wachtlisten. Met name voor de specialisten magen, term, lever en de neurologie binnen de wachttijden voor gewoon behandeling lang. Voor spoed is al die plak, maar voor minder dromende zaken kan de wachtlist oprinnen naar een jaar hier. In het noorden is een tekort van halve neurologen. Ze lieden hier dan ik de neetklok, zei het neuroloog Sjoukje Toering van ziekenhuis naar Smellingen in Drachten.
11: Ja, er is een structurele krapte. En om die structurele krapte op te lossen hebben we gewoon meer neurologen in Noord-Nederland nodig. En dat geldt voor alle drie noordelijke provincies.
12: Ja, maar voordat je ze haalt, dan ben je toch weer verder.
11: Exact. Dus in de tussentijd gaat er ook oren acties ondernomen worden om echte knelpunten of echte problemen te voorkomen.
10: In Baaijem is van de morgen jongens Kriers ringen en de piek gaat de naam Wilhelmina krijgen. Nog maar één keer eerder kregen Kriers een naam, dus Kriers Amalia in 2013. Die werd verneemd naar het dorpje Santa Amalia in Zuid-Spanje. Deze Kriers is verneemd naar het korps Wilhelmina uit Jesterijn dat een stikspielje zeil over de reis van de Kriers. Verslagjouwer Simone Scheffer, wie er van de morgen bij.
13: Ja, er is een skriersvoen, arm. En het is haast een sacraal moment, mag ik zeggen. Het is, iedereen die er biologeert naar te zien hoe deze jonge skriers ringen wordt. En nou, even zien wat er gebeurt. Hij houdt een beet tegen de nota van de Rijksuniversiteit Grains, het onderzoeksproject naar de skriers. En ik zag echt, oh je mensen van het korps, ik een beetje, ja, haast emotioneel en onder indruk zien.
10: Ja, van de man naast mij, maar ik zei dat cameraman Alle Faber er ik bij weer van de man. De ja, korpsleden...
9: Daar ben je mooie beelden van maken.
10: Ja, daar ben je mooie beelden. Die ben je in Friesland Jouw te zien. De korpsleden wie een oordien terug het ring van de skriers.
14: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. En dat wat ik rek het even zei. Je merkt dat je zij in het gebied van dat beestje komen. Wij maar ons verhaal, maar toch merk ik wel, ja, we jaren er net helemaal, wist wel. Het is toch het territorium en het gebied van dat beestje. Dus dat emotioneert een beetje, ja.
10: Ja, bijvoorbeeld dat de skriers van de Moon eens te licht weer. Dus zal nou een oorpiekje zacht worden om de terrein en te vernemen.
9: Gaat de cameraman dan ook bij mij?
10: Ik weet het, Alex is mij of net?
15: Ik weet het niet.
10: Oh, oké. Okay.
15: Dat website hoor is dat wel leuk, ja.
10: Ja, hè? Ja, dat is heel fleurig. Dat is de sabbatier uit mag.
15: Hartstikke verbetieders door.
10: Mooie zin opkomen, Sjen. Ja, ideaal.
9: Oorneis.
10: Vooruit. De BBB-fractie in Wetterskip Friesland draagt de joerdijstige fractievoorzitter Alice van Gosliga Faber voor als opvolger van Kees Pieter van Bursteden binnen het dijstig bestuur. Van Bursteden leidt zijn functie del om die wethouder wordt in de gemeente Jestellingwerf. Van Gosliga Faber is als fractievoorzitter van de BBB al een bekend gezicht voor de oren bestuurders. Ja, Reetrister Antoinette Riepma de Jong had de Pahoed de Mortagne trofee gekregen. Dat is een onderscheiding van sportkoepel NOC-NSF voor sporters die net alleen nog op sportief vlak presteren, maar haar ik boeten de sport om inzetten voor oren. Riepma de Jong richtte vlien hier de Antoinette Foundation op. Die stichting zet sporten in om bijen die pesten worden, werd zelfvertrouwen te aan. Scoede Prie is net zelfs in ontvangst nemen, want ze is op trainingskamp. In een videobasket spruit Riepma de Jong haar tank uit.
16: Als iemand die vroeger zelf gepest werd, weet ik hoe belangrijk het is om je gezien en gehoord te voelen. Daarom zijn we vorig jaar gestart met de Antoinette Foundation. Dat juist die combinatie wordt gezien en gewaardeerd, betekent ontzettend veel voor mij.
9: Hartstikke mooi.
10: dacht ik.
9: Meer Nijs kiest altijd in Vini Nuzep en ik op omroepfriesland.nl. En meer Nijs, actrician dus joen in Friesland Joet.
17: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Simmer in Friesland.
20: Dit gaat mensen ook.
21: Dit is het mogelijk op 4 mensen te linken.
20: Dit had ik nog nooit, jongen.
19: Het is bij de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
22: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
23: Friesland van de Moor.
24: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou goed, Jochen Oer is dit Friesland van de Moon. Aansen hebben we toe wachtlisten in de zorg. En voor de winnaar van de Maasvogelactie hoeft net lang te wachten. Maar als de telefoon vol in de buurt hoor, kan je 3 mooie prijzen. Een aaiwekker, een thermoskanne en ik zeg het nog een keer, het Friesland van de Moon t-shirt in alle maten nog te verkrijgen. Ik is zo winnen als het je Maasvogel app hast en aansen de telefoon opneemt dat wij waarom bel je. Eerst is het hier om in het water te zien. Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Ja, en het is net echt warm om te kuieren in, wel?
1: Nou, op dit stuk nog wel tochtig. Want ja, de temperaturen die doorgaan nou zeker tafel. Ik neem even de heegste en de leegste. Laaksem is de heegste deze keer met zijn 18,3 graden. En Bakkeveen, dat is de leegste. Die zit op 15,3. Nou, de rest die zit er zo'n beetje tussenin. Nou, Joer heeft wel een soort bewolking. Maar van de morgen nog de meeste kans op wat zinnen. Maar de hartstikke lichaam van de midden dan kinder al. Ja, ik denk zelfs van de morgen in het zuidwesten en op de waterland zag ik het nu even snel bezocht. Ja, de kinderen al een heel licht buiken vallen. Dat is van front wat een beetje langs de kust loekt. Maar op de meeste plekken van de morgen al droeg van een beetje, ja, loekt er toch een front op u staan en er zitten buien in. Er kan een klap tongen in zitten en hagel. En meteen kan de buien ik eens even wat voeler wijzen. Ja, waar dat precies ontstaan zal, dat weten wij natuurlijk ook net. Maar het is maar even een kwestie van even de zaak goed in de gaten te houden. Nou, de wind die komt uit het west-zuidwesten, waarin die is zwak, ontmatig. Maar ja, die kan in buien toch wel eens even wat voeler wijzen, wat oorloeken. Nou, de temperatuur die helpt duurt is een jongetje in 20 graden. Nou, dat gaat gewoon bij deze tijd van het jaar. Maar die zakken doen al vrij snel. En die komt vannacht rond de 13 graden te lezen. Nou, dat is een vrij normale nachttemperatuur. Nou, jongen, ik nog buien, maar vannacht, nou, denk ik dat het zo goed als droog is. En dan volg je direct wat opklaringen.
0: En hoe beginnen we morgen dan?
1: Nou, morgen wordt het weer wat, ja, een beetje vrolijker. En de zinnen komt er wat meer om te pas. Maar de farm is zich ook wel eens wat stepelwolken. En er kan een enkele bui, of buiken, kan ik beter zeggen, vallen. Maar die buien die zijn gewoon wat minder fel dan joert. Maar nou, droog bloedt het dus morgen, denk ik net. De zuidwestenwind die neemt ook wat taf van zwak op de morgen. Nee, toch wel matig op de middag. En die is toch meteen wel eens wat vlaag. En er zit wat poesters in van seizoen. En in het waardgebied zelfs nog wat heger. Dus daar is het zeker even oppassen. Nou, de heegste temperaturen die lijkt morgen ik ben in de midden op zo'n 18 graden. Nou, op de jongen is de toenemende bewolking en dan loeken er weer buien over. Ja, die ik in de nacht aanhouden en werden nederige millimeters afterlitten. Maar daar zullen net in rauwen werden.
0: Nee, en die buien horen de dagen daarna ik.
1: Ja, want ik toon ze, ja, dan neemt de buien giet juist weer wat taak. Maar op de morgen wat meer millimeters. Maar ik op de midje, de jong kunnen we weer buien verwachten. Nou, op de midje kunnen we nog een glimpje zinnen. Kunnen ze even terugheen komen. Maar een bewolking had toon ze wel de oer gaan. Nou, vanuit het zuidwesten werden we wat koudere lucht ontviert. En de midje temperatuur die leidt dan ik maar krijg om de 16 graden. Dus het wordt weer tijd voor de jas, zeg maar. Het viel dan sowieso wat kouder ontrogen, ja, in vlagen hudde wind vanuit het zuidwesten. Ja, en vreed en aanwijzing van wolken en zinnen. En Utentrog valt er een enkele, ja, wat een lichte bui. Wat ik vrede de haat er al eerst is waar die wind. Ja, de west-zuidwestenwind is matig en in het waardgebied zelfs een kracht 5, zeg ik het nou zo. Maar is in vlagen krachtig onthut. Vreed ekken, ja, 16, 17 graden. Dus het had net echt de oer. Sneun, de wind komt nog steeds in de zuidwesthoek. Ja, die viert op de mensen toch van wat lichte buiken zo'n. Ek meteen wat zinnen en dan rent de temperatuur wel een liefst beetje op. En die komt uit op zo'n 18 graden. Dus ja, al met al, er is kans op buien, meer wind en wat legere temperaturen.
0: Sibo, dankjewel en een hoffelijke dag, hè.
1: Graag hetzelfde, Harm.

0: Tiedlers zweviend van Griets en Gries.
1: De Maas!
2: Ja, hij vleert gewoon wij op Waasje. Maar omdat ik er morgen net ben, vleen die Joerts. Hij ging los uit de kouwen en hij vleen. En een heel soort mensen had het je Maasvogel uit naar Omroep Friesland van de Morgen. En een van die Maasvogels hebben we aan de telefoon, de Tini Spoelstra van de Lemmer. Tini, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
2: Ja, de beste, de lokkige, de Maasvogel van deze dij.
3: Nou, prachtig. Hartstikke mooi.
2: Hoe betiert wie is erbij deze morgen?
3: Zo'n oren.
2: Oh, dat is kreers op tiert, want waarom sa op tiert?
3: Nou, ik wil gewoon weg.
2: Oh. Ik denk misschien had een reden, Tini, maar iets belangrijks doen aan deze morgen, maar dat valt mij.
3: Nee, ik hoor niks belangrijks. Ik ben gepensioneerd, oh. Dus...
2: Nou, dat is ook heerlijk. Ja, maar wat doe je dan als pensionado?
3: In de tuin werken en gewoon genieten eigenlijk. Ik heb nou sinds kort een e-bike, ja. Dus dan kan ik dat makkelijker wat te fietsen en zo. Ik ben hier even zien, Sleun, ben ik naar Texel geweest te fietsen?
2: Oh!
3: Ja. Dus mijn broer.
2: Ja, het was heerlijk waar toen, hè?
3: Jazeker, het was echt prachtig hoor. En je had er hele mooie paden zo door de natuur heen. En langs vennetjes en over een bruggetje. Nou, gewoon hartstikke leuk.
2: Ik heb niet waag van vermidjes, jongen, maar dat wordt net echt iets waar, hè?
3: Nee, inderdaad. Dat valt een beetje tegen. Maar ja, je kan niet alles hebben. No?
2: Nee, maar Tini komt de duivel terug?
3: Ik kom de duivel terug, ja. Mooi. Zeker hoor. Ja.
2: Ik ga je drie prijzen. Een koffiekan, een thermoskan, mag ik zeggen, een eyewekker. En Fijk en ik vind eigenlijk de t-shirt heel mooi. Maar die is net voor u, maar welke was haar?
3: Nou, een t-shirt lijkt me hartstikke leuk.
2: Als je daar ben Fijk en ik, wie is mij?
4: Absoluut.
3: Nou, mooi.
4: Eindelijk je dit eruit.
2: Ja, maar het is... December komt er gewoon. Het is een prachtig Friesland van de Moorn t-shirt. En wij maken ze reclame van dit mooie radioprogramma. En hij zit ook heel lekker.
3: Nou, kijk aan. Hartstikke mooi. Prachtig.
2: Best Joram die ochtend de Lemmer en meisje er een mooie dij van.
3: Oké, prachtig hoor. Jullie ook, hè?
2: Ja. Tineke, Tini, dankjewel.
3: Okay. Hoi.

0: Lemmers and Someone to You. Wat heerlijk om dat t-shirt naar de Lemmer sturen te kennen. Tini, je krijgt het Friesland van een Moorn t-shirt. Het meis van deze morgen, wachtlessen in de Zwar, dat is een groot probleem. En elke nieuw wil er wel van af, maar weet ik wel dat het eigenlijk net mogelijk is. Er zijn een soort pinepunten, dat doorblikken uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die cijfers die binnen opvregen door de regionale omroep, minimanden met de NOS. De maagtermen, leverafdelings, de MDL, de EGIL-kunde en ook hier in het noorden neurologie, die hebben lange wachtlessen. In Friesland ben die het langst in het Drachter ziekenhuis Nijsmellingen. De wachttijd van neurologie kan daar oprinnen rond 180 dagen. Neuroloog Sjoukje Toering van Nijsmellingen.
1: Het is inderdaad zo dat de problemen het grootst binnen in het noorden van het land en ook in het zuidwesten van Nederland.
2: Hoe kan dat? Want je hebt hier een opleiding bij de rug. Een opleiding medicine.
1: Ja. Ja, de neurologen worden onder andere opgeleid in het UMCG in Grijns. En de zus dat de meesten niet in Grijns opgeleid worden, die blijven vaak ook in de regio aan het werk. Begeleks in Friesland, maar ook in Grijns en in Drenthe. En ja, wij denken dat er te min meesten opgeleid binnen in Grijns de Aronieren. Om deze regio goed te bemannen. Dus dat is een van de problemen wat u betreft.
2: Ja, een ander probleem is ik zelfs dat die patiëntengroep, ik net bepaald iets werd, je zit in het noorden, ja, toch wel maar relatief hege vergriezing.
1: Klopt het. Een ander probleem is dat het aanbod van patiënten tanom is. En dat heeft met vergriezing te maken. En de neurologie het er in die zin ik maar te krijgen. Want hoe ouder mensen kunnen worden, hoe vaker neurologische problemen ik onder orde binnen. We zullen gelijk zijn beroerte volle vaker op hege leeftijd. Want mensen kunnen ouder worden, zullen ik meer beroertes. En dat is ik daadwerkelijk het geval.
2: Ja, maar als ik het al een beetje hier, het is wel een beetje een needgeld dat je hem toch de bing gewoon echt te meer mensen.
1: Ja. Er is een structurele krapte en om die structurele krapte op te lossen hebben we gewoon meer neurologen in Noord-Nederland nodig.
0: Zegt Sjoukje Toering van Nijsmellingen, Tjen Hajo Bootsma. De pleert van de familie Triemstra, op Blauw Verlaat, dat is best tienersgeer, die is saboot verzakken, dat hij net meer te redden is. Dat komt nevens die familie omdat het zoon onder de pleert jarenlang dwars door de stikkende damwand van Rijkswettersteert het kanaal daarin speelde. Rijkswettersteert is nog een jaar na de eerste klachten dwaande nou mijn nije damwand, maar zei tegelijk dat het sinds net onsprakelijk is voor de skeer onder de pleert jonken het Prinses Margriet kanaal. Die oude pleert liek het nog het meest op zo'n pleert dat je die kennen uit het eerdbevingsgebied in Grijnsland en krijgt heel dit meer en grutter Skworn, vertelt zoon Bas Triemstra.
3: Het hele huis dat breekt gewoon open en komt voor naar het kanaal toe.
4: Maar ik begreep dus, de postbode kan net meer veilig bij de brievenbus komen.
3: Nee, dat klopt.
4: Dus nou ja. Het huis dat zakkert, dat kantelt van roer, richting kanaal.
3: Ja. Ja, ik zeg eigenlijk altijd dat het huis het kanaal niet valt. Dat is misschien weer wel wat oedreun, maar dat is wel waar het op deel komt. Ja, de hele vaargevel die staat nou ongeveer 12 centimeter uit het leer. En die hing het gewoon echt naar verder toe.
4: Want ik, Joost, zei jij, de tijd begint ik te dringen.
3: Klopt, ja. Ja, dat krijg ik zien. De voegen die vallen inmiddels tussen de stien en wij. En het zal me net verbazen dat er binnenkort ik dan de stien naar beneden komen, omdat de voegen er dan al net meer tussen zitten. Ja, als dat gebeurt, dan is het een heel overhaal. Ja, want dan is gewoon het hele huis is dan eigenlijk onveilig en dan is het net meer bewoonbaar. Dat is wel een heel groot risico. Ja. Om in huid met op dit moment net een opplekje om te sleven.
4: Maakt het die zwaarder om je huid te mem?
3: Ja, absoluut. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Mijn huid mem die houden lang werken om dit plekje hun eigen te maken en om er wat moois van te maken. En ik maak me natuurlijk echt zwaar om de veiligheid die het meisje van mij brengt. Ja, ik had er net zo volle zin in. Ik zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder het puur uit te houden.
0: Zijt Bas Triemstraat, zien verslagjouwer Onno Valkenaam. Aarsen doekt feiken in de Maaskrant in Nijstation Letty Shaw.

0: We leiden je een meidje een liedje sprongje. Jump to the beat, Stacy, let us show you.
1: De media van de morgen.
0: De Friese Maaskranten hebben we hier nog gelezen.
2: Ja, ik spring de kranten even in.
0: Spring er even in.
2: Ja, nou, het is warm, er valt rein. Dat is groeisem waar voor de ikkerbouwers. Dat stiert voor op het Fries Dijblad. Foto erbij van Jeppels Dieter Goert voorstingen. Ik het Nijs, regionale hulp kerkadministratie, de protestantse gemeente of protestantse kerken in Nederland en VKB kerkrentmeesters die zullen lokale gemeenten helpen met hun administratie en beheertaken. Daarvoor komen nieuwe regionale kerkelijke bureaus. Want ja, behield ik meer gemeenten, stiert het onder beschikbare vrijwilligers onder druk. En het werken om het kerkenbeheer werd ik hield iets complexer. Onder andere toch wet en regeljouwing uit de oerhietwei. Dus ze krijgen nou stiepen, professionele stiepen, landelijk dus. Ja, dan is de Ljouwerter krant, die is toch even, in geval in Noord-Burgum, bezig indoken. Snijdt jong, gaat er wel helemaal mis.
0: Dat was een confrontatie, hè?
2: Ja, inderdaad. Een flinke. Slachtoffer steekpartij neemt met vader wraak op Sirius. Dat is de kop, Bob, het verhaal. De vlam is op een ei in de pannenslijn. Dwarpeling die rekken snijnt te joen slaags mij Sirius. En het zou een wraakactie betreffen voor de steekpartij in april. We hebben een 16-jarige jongen uit Noord-Burgum verwoenen rekken. Deze jongen en ik zien heid, die binnen onholden. In totaal binnen zo'n malje inrekken. Zij is uit Noord-Burgum en een inwender van Burgum. En een in Aalden wenachtige Syriër van 23, die is mij verwoeningen naar het ziekenhuis gebracht. De kranten die omskroot is, dat om het begin van de jong treien Syriërs, die waren spot. Ze kwamen uit de richting van Katrebra en ze ronden naar Noord-Burgum. Ze wien onderwijs naar het huis. Jettere stekpartij plakvoen hier.
0: Maar daar hingen ze een gebiedsverbod voor.
2: Daar hingen ze een gebiedsverbod. Maar ja, het trio was duidelijk op oorlogspad. Het wie van dat opsloepende gespuis met petten en capuchon. Ze scholden en stutsen hield hij haar middelvingers op. Zei een tjoge uit Noord-Burgum. Ja, dat kwam dus. Dat werd al snel bekend. Verzeld door de heer Sirius omstruun. En toen is het volslijn uit de handroen. Maar die zijn onhoudingen dus tagevallig.
0: Dus, dat verhaal zullen we een stutje krijgen.
2: Dat denk ik wel, ja. Dat ken haast net hoors.
0: Nou, daarmee komen we aan het eind van deze uitstuur.
2: Ja, heel verhaal.
0: Even bijkomen.
2: Nou.
0: Doen we mijn bakje koffie en Arjen Overmaat.
3: Ja, en een lekkere ijskoop misschien ook wel. Want wij muziekjes even niet wat voor bijzondere smaken er dit hier al even binnen. Want het is vorig jaar moesten van die Dubai pistachewafels moesten al hier gaan. Wat ja. De smaken van het ijs van dit hier. Nou,
0: dat is me alle dagen wel lekker. Juist, dat is het hierbij.
3: Ja, en noffelijke muziek bij de koffie hè, gewoon. Hè.
2: Maar ik nog zo dadelijk het nice blokje bij de... voorlezen. Lijkt er dan een IS klik?
3: Nee,
2: is het samen net?
3: Ik pak gewoon een telefoon en dan bel ik.
2: We maken meer live in de studio.
0: Het is een illusie, hè?
2: Het is een grote illusie. Ja.
0: Maar ik zie het wel uit. Azen, in de noden voor. Arie, een soort succes. Een noffelijke dag.
1: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt.
5: Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
13: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
12: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
14: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van... er is weer een bom gevonden en we weten wat er van ons verwacht wordt.
12: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank u wel. Het is nou ervoor. Omroep Friesland, Feyenoord Harkes, Basten in Drazen. Don't Look Back, maar ik maak Michael McDonald's. Hij zongt oer een minuut alweer 40. Zag gauw iets al.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Is jouw keunskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Nul de Voor. My Arjen Overma.

0: Ze hingen erover jaren hoe die alles moest weer perfect wijzen. Voor zelfs Tom Scholz van Boston. Die man opsluiten in zijn hobbyhok. Alles terug, zelfs bouwde obscure audioapparaten loopt. En eindelijk weer het album klaar zijn. Ik al een titel betocht. Arrival, want dat zo mooi wie de UVO op de albumhoes passen. Maar ja, toen kwamen kreeg zo'n band uit Zweden. Die ik een album met Arrival. Dus toen had ze maar een oren namen betocht. ABBA, die ik Arrival. Dus toch Boston, nou, dan maak je wij er Don't Look Back van.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is T-Sitemore. Nou, de voor en direct. Won't Fall.

dat koffermachine Mak het Oerhoeren niet nodig voor. Origineel is van Stevie Wonder vanzelfs. Maar dit is echt prachtig, die into Mary J. Blige en George Michael. S en ja, Oerhoeren, de koffermachine Espresso nodig. Dat trot draait, zou ik deze ook nog wel even doen. Het baat waarom. Pieter Wilkens zien prachtlied. Ek heel mooi, die in Progrieneke van Ommen. Het baat waarom.

0: Het paard waarom, Rieneke van Om, als die al wat zien. Fijke Wouda is raast met Friske Nijs.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepert dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is haast Jelvertsien. En hier is Fijke Wouda uit Friske Nijs. Fijke, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De Veensje had toestemming gekregen van de gemeente Ljouwert om groenwetter met PFAS van de vleerbasis in het riool rinnen te laten. Het groenwetter en de baan bij de vleerbasis zijn bot versmargen door het gebruik van bloskom met PFAS. Dat werd gebruikt bij brandwachtoefening. De gemeente, de Veensje, GGD Friesland en Wetterschip Friesland werken ook hier om de PFAS-versmarging in het gebied aan te pakken. Het groenwetter werd zuiveren, maar daarna met het net weer de baan meer rinnen. Monique Plantinga van het Wetterschip is dan niet blij met de taststemming van Ljouwert.
13: En dat is belangrijk, want als dat water nergens heen kan, kan er ook niet gesaneerd worden. En dan blijft de situatie waar we vandaag de dag mee te maken hebben doorgaan. En dat is in feite een PFAS-kraan die open staat. Want dan gaat er dus elke dag via natuurlijke processen PFAS uitspoelen naar het oppervlaktewater. Dus we hebben alle belang voor die proefsanering. Nou, dat water moet ergens heen. En de gemeente Leeuwarden heeft gezegd, dat is goed. Mag naar het rioolstelsel van de RWCT in Leeuwarden in dit geval.
12: De pleert van de familie Triemstra, blauw verleerd bij Stiensgeer, is sabord verzakken dat hij net langer te rijden is. Dat komt nevens de familie omdat het zoon onder de pleert jarenlang dwars door de stekende daamwand van Rijkswettersteert het Prinses Margrietkanaal inspeelde. Rijkswettersteert is dwaande mijn nije daamwand, maar zij tagelijk dat het change net onsprakelijk is voor de skeer onder pleert. Zoon Bas Triemstra maakt het hem intussen grutte zwaargen hoe de veiligens.
14: Ja, mijn huid en hem die harde lang werken om naar dit plekje hun eigen te maken en om er wat moois van te maken. En nou ja, ik maak me natuurlijk echt zwaar om de veiligheid die het mij zich meebrengt. Ja, ik had er net volle zin in. Ik zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder het puur uit te houden.
12: In Waaijem is van de mooie jongens Kriers ringen en de piek had de naam Wilhelmina kregen. Nog maar 1 keer eerder kregen een Kriers een naam, de Kriers Amalia in 2013. Die werd verneemd naar het dorpje Santa Amalia in Zuid-Spanje. Deze Kriers is verneemd naar het korps Wilhelmina uit Jesterijn, dat een stikspielje zeil over de reis van de Kriers. Verslag jou Simone Skeffer, wie er van de mooie bij.
15: Ja, er is een Kriers arm. En het is haast een sacraal moment, mag ik zeggen. Het is, iedereen die er biologeert naar te zien hoe het is een jonge Kriers ringen wordt. En nou, even zien wat er gebeurt. Hij had een beetje tere nota van de Rijksuniversiteit Grijns, het onderzoeksproject naar de skriers. En ik zag echt, oh, je mensen van het korps, ik een beetje, ja, haast emotioneel en onder indruk zijn.
12: De korpsleden wienen ondien troch het ring van de skriers.
16: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. En dat wat ik net even zei. Je merkt dat je zij in het gebied van dat beestje komen. Wij maar ons verhaal, maar toch merk ik wel, ja, we jaren er net helemaal, wist wel. Het is toch het territorium en het gebied van dat beestje. Dus dat emotioneert een beetje, ja.
12: Het docht wel blijken dat de skriers van de morgen eens te licht wien. Dus heel nou een oorpietje zacht worden om te ringen en vernemen. In de pijn we van de midden vier kuierpaden iepenen. Binnen paden die terug het dorp zelfs betocht en online binnen. Mijn vrijwilligers binnen vier bregen online, zodat meesten tenij om de lijn hinnen kuieren kennen. Dat zei het Mink Visser van Plitselijk Belang.
17: Maar er was twee keer oren toch serieuze sleet. En daar hebben mijn vier kerels hebben dat een paar zaterdag zo'n gang geweest. En hebben daar hele mooie brekjes maken. Maar een antislip lager op en alles mooi in de water. Dus dat, je kent dat eigenlijk goed rondrennen.
12: Misschien dat het waar is om te kuieren. Juist een bewolkte dij en er loeken enkele steuringen over de provincie. Maar als al lichter hij, maar in de midden buien, met kans op tonger en windstieten, er is dan een koude giel voor uit jong. Met een matige zuidenwind wordt het zo'n 20 graden. In de jong nog lichter hij, in de nacht wordt het droog, wat bewolkt en warm, 16 graden.
0: Oké. Wij weten weer genoeg. Dank u wel, Fijke. Meer waren eens omroepfriesland.nl of in onze app. Aast Milo, Juden Nel uit België en Peter Koelewijn. Eno en een warme stapje.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Nul de Voor.
26: My Arjen Overmaat.

Milo, you don't know. Nou, viel ik hadden we de aantrapdoggen van de Frieskut op 100, dat we altijd wel bijzondere acties hadden. Huiskamerconcerten van artiesten. Dat vind ik al best bijzonder, heel intiem. Dat een artiest dan bedienen wenkamers, die heeft maar een gitaar. En die speelt daar dan een sessie. Milo, die docht er nog een skepke bob op. Over aparte locaties, prutsen west. Een concertje, Jan Kist. Jonathan van den Broekers heet er in het echt. Die had een concertjoen. Op een plak waar haast nimmer een gitaar mee neemt. 1430 meter onder de groen. Het wie voor een televisiestunt in Finland. En hij ziet in de Pihalismi-min in Finland. 1430 meter onder de groen. Daar spelen er een akoestische set voor een heel lieds publiek. En daarmee hier direct voor een wraadrecord te pakken. Diepste concert eer. Voor Milo, you don't know. Bonnie Raitt is hier. I can help you now. No the fork.

0: Dickens en Goodbye. Ik nog Bonnie Raitt en Milo daarvoor. Dus die in het Guinness Book of World Records zit bij zijn diepste optreden eer. Op 1430 meter onder de groen in een mien. En al hebt Sjoerd, ja, maar Katie Melua, die joeg in 2006 het diepste onderwaterconcert eer. Dus dat kan dan, zowel verschillende categorieën wijzen, denk ik. 303 meter onder zeeniveau in een skacht van een gasplatform in de Noordzee. En zij stiert dus ook in dat boek. Nou, leuk. Leuk om te weten, Sjoerd. Aast night zien, hebben we de leukste quiz bij het koffie. Jetter of letter, we hebben vanzelfs Music Match. Leuk muziekspeeltje, dus het in kist. De koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En het is Hjoed Ek in Italië, daar is het feest. Daar wordt Hjoed het Festa della Repubblica viert. En daarom hebben we Hjoed maar een wat een Italiaanse quizke, dacht ik. En dit is het kwalificatiefragment. Waar jij is hier?
1: Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri.
0: Ik kan misschien een pizza aan hier, ik weet niet hoe dat kent. Maar waar jij is hier, dat is de vraag.
1: Se bastasse una vera canzone.
0: Wat man is dat? Als dat wist, jou loert via de app van de Omroep of via de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. De namen van die Italiaan. Als dat wist, jou het trog en spiel je aast naar het zien mij. Maar de leukste quiz bij de koffie. Music Match, de koekjes en de Omroep Frieson koffie of theelepel. Ek Boas hier op het lesje in de moment. En hier, Peter Leijden Ritchie.

0: Yes, Boas en In The Moment. You know, de voorbomen of iets. Wat een goed noemer is dit. Friske Nijs komt net om op naar Zuid-Nederland. En de quiz Jetter of Letters Up.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsie.
3: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasyZit.nl, dan zit je al goed.
3: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
5: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit je al goed.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Even zin, het riep mooi terug op de Frieske Dieken. Dan kennen we al uw ondacht om de leukste kus bij de koffie. Jan, het kwalificatiefragment. Het is een feestdag in Italië. Festa della Repubblica. En daarom hadden we een soort Italiaan in de quiz. Dit is erin. Waar is dit, is de vraag. Namen van deze jongeren, dat wist jou terug via de app van de Omroep of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. Nog één keer. Se bastasse una vera canzone, per convincere gli altri. Waar is het jou terug en waar weer te makken is de aanste? Nou, kom eens op Music Match, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Ik zeg die dan antwoord wel, misschien in de app.
9: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Big Green Funnies actie. Kind 1035 maar 925 euro, inclusief installatie.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
2: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
11: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesje dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
12: Nul de voor.
13: My Arjen Overman.

0: Smit en Stay If You Wanna Dance. Nou, ik zou sowieso opleggen hoor.
1: Jedder of letter?
0: We hadden de leukste quiz bij de koffie. En die spielie van mij, Aldert de Boer van de Riep. Aldert, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hast wel eens een Italiaan op een brei gesteen?
2: Nee, net vaak.
0: Net een hele jure Italiaan misschien, ooit?
2: Nee, ja, soms. Ja, dat komt net zo vaak.
0: Nee, geen Ferrari of zo?
2: Nee. Okay. Eén keer een Maserati. Maar dat is nu het zonder.
0: Oh ja, maar dat is echt een mooie Italiaan trouwens.
2: Absoluut.
0: Maar wat is juist vaker? Duitsers?
2: Duitsers, Fransen. Dat is ook wel de meeste die hier komen.
0: Ja.
2: Europese auto's.
0: Ja, precies. Voor de mensen die denken, waarom is dit de vraag? Nou, Aldert had een garagebedrijf, dus vandaar. Dat hing we trol. En, dat was mij de leukste kus bij de koffie. En waarom nou de Italiaan? Nou, dit is een kwalificatiefragment. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri. Ja, Saskia zei het al, ja, die persiflage is echt zo leuk. Dat is zeker mooi. Maar het is hier toch echt een feestdag in Italië. Festa della Repubblica. Dus daarom toch, we horen het echt bij de Italiaan. Waar haast je jet? Dat is de vraag eerst.
2: Dat is al mijn Eros Ramazzotti.
0: Nou, ik weet het wel zeker. Zeker. Officieel in de quiz nou al. Ja. Nou begint het jet of letter pad vanzelf. Zeg, normaal even goed toek nadenken.
2: Dat denk ik dus van.
0: Ja, zeker. Maria Magdalena van Sandra. Die haast krijgt jet het goed is. Want die draaide krijgt.
2: Ja.
0: Dan komt het nieuwtje 84. Maar wat tinksto? Het is Cosa della Vita. Nee, net Cosa della Vita. Het is Sebastase una canzone van Eros Ramazzotti. In welk ier komt die? Is dat jedder of letter? Als een jochtje 84.
2: Ik denk een letter.
0: Zo zijn we zeggen, dat is goed. Letters, Heisto. Nou, dat is. Dat is goed. Zeker. Oh. Zeker letter. Kam uit de jaren 80. En 83, denken we. Als het goed is. Ga je zien dat het de series uit... Ja, 83. Letter sowieso goed. Music match hast in de tos. Dus daarmee hast dat al verzinnen. Nou, de Oegrisselijke lekkere koekjes. Neem ze mij hast ook al een keer woon. Maar ben ik net zeker?
2: Ja, maar dat komt nog net helemaal goed.
0: De koekjes?
2: De koekje van de koffiemok die erbij zit. Die lijkt zo'n stikjes.
0: Nou, dat is echt wel wat. Nou, we hangen geen koffiemok, maar ik scal hier nog even een mooi exemplaar kopen. Dan doe ik die er nog even bij. Als het is een winst, hè? Want als het fout is... Dan net voor zelfs.
2: Ik doe mijn best.
0: Ja. Hier is Dien Twarre fragment.

0: vogeltjes. Sean Weck, mooi in Garibiërk woon. Maar dit is toch echt een orenvogel. Luciano Pavarotti.
1: Ja.
0: Maar wanneer zong er dit? Want dit had een heel grote hitwest in Nederland. Jedder of Letter. Als Eros Ramazzotti Utrecht in Jochtig, weten we nou.
1: Oh.
0: Caruso is dit. Ja.
1: Ja, ik denk een Letter. Ik denk Letter ook.
0: Moeilijk dit, hè? Letter, zei het ook. Nee, is net goed. Het wie Jedder, Jochtje in Jochtig.
1: Oh, dat bedoel ik.
0: Hè? Wat zei het?
1: Dat bedoel ik.
0: Zij is toch krijgt een Letter. Ik had wel Jets. We scoren terug. We gaan nog een vraag. Het komt goed. Voor de koekjes hier nog een grutte Italiaan. Andrea Bocelli, ja. Con te partiro. Time to say goodbye, letter ik die in. Together by Sarah Brightman. Maar ja, dit is weer de eerste uitviering van Andrea Bocelli. Maar ja, nou de vraag, is dit Jedder of Letter als die hit van Luciano Pavarotti? Wat denk je dan?
1: Ik denk Letter.
0: Letter?
1: Ja,
0: Letter als die Njochtje Njochtig, zei ze toch. Ik druk hem wel hier altijd. Ja, dat is goed, hè? Gelukkig, ja. Njochtje Seizen Njochtig is het goede antwoord. En daarmee has dus Music Match en de koekjes. Alles op neer, kind nog. Dan kist de koffie of theelepel er nog bij spelen. Maar het is ondijs. Ze zei ze, nou, de Italiaan, de 40 secret zijn in. Dan let het niet bij.
1: Ik heb ook de muziek, ik hou van een godje.
0: Oké, nou. Dat is altijd mooi, spannend. Het kan ik de horen kant op slaven zelfs, maar
1: ja, dat
0: ja. Is het nog. Ja, nee, zo is het.

0: worden. Nou goed, hartje goed, hier is dien alles of niet. Ja, Damiano David is dat. Ja, Talk to Me.
1: Ja.
0: Ja, jetter of letter als... Jochtje 86. Nee, maar sta even op Jochtje.
1: Nou, wees de domme letter.
0: We doorgaan maar letter.
1: Ja, domme letter.
0: Nou, als het goed is, dan is het alle prijzen. Maar het fout is, dan is het niet.
1: Maar ja, nee,
0: altijd gelukkig is het. Ja, het is goed, het wie letter.
1: Nou, zeker mooi.
0: Damiano David, die had les nog voor Italië het Songfestival won. Mijn Maneskin. Ja? En dit weer de solo, Talk to Me, 2024. Heert van nou is het eigenlijk nog, ja?
1: Ja, dat denk ik ook, ik kom net. Nee, maar dat maakt het niks.
0: Alle prijzen en ergens uit het archief doe ik nog vandaag een koffiemok op. Dus dat komt dan ook nog goed. Sjoerd weg nog op.
1: Het is okay? Helemaal dik in de wagen. Super.
0: Hey, werk ze goed, hè, mij de Duitsers.
1: Dankjewel,
0: hey.
1: En
0: dank. Hoi. Hey. Nou, dan eerst rammen zat hij nog even op deze prachtige feestdag in Italië.

Eros Ramazzotti op de nationale feestdag van Italië. Festa della Repubblica. Se bastasse un cazzone, dachten we die doorzeven niet. De leukste quiz bij de koffie. En Albert de Boer van Griep, die won uiteindelijk alle prijzen. En morgen gaan we weer een editie van de leukste quiz bij de koffie. Ik had deze week, ik hier in een ochtend, wie van het mooie waar. En ik dacht, ik had morgen zin in een split, een ijskoop. Dus ik had zo'n pak kocht bij de winkel. En alle dagen had ik nog hartstikke zo'n split, van zo'n nostalgische ijsko is dat. En dat bracht dus echt een beetje bij de gedachte van, ja, wat binnen de trends eigenlijk op ijsko-maat? Flinier moest nu in iedereen zo'n ding uit Dubai ha. En matcha moest er vooral in. Wat binnen de trends eigenlijk op ijsko-maat dit hier? Nou, haast even contact met de ijsfabriek op de Jouwer. Ik kan eens even uitlissen. Welke ijsko-stoot dit hier echt bestellen? Maar dat, hè? De heat high onder de ijsko-vraat. Hou wat aanstoer. Hé, hey, deze man is er nog op de dobbelsteen. Ah, daar rijdt er al weg. Rod Stewart, altijd nice van jou, wat zien. Young Turks. Jouw album.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: De hete zomer, crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast,
3: crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon rolluiken.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef, ja.
7: Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, lekker.
7: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
9: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is gast Jel van Alphen. En het Frieske Nijs, Maaike van der Hoek. Goeiemorgen.
15: Goeiemorgen. Bewapenen met treien zoekenbalm gaat Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen joert bij het Europees Parlement in peteer om minderheidstalen. Hiermee lost ze haar belofte in, die je bij haar installatie als lid van het Europees Parlement. Twijfelin had de D66er onjong dat ze vindt dat de EU meer dwaam had om de Lietse talen te beschermen. Maar het zit nog net echt op.
16: Wij blijven in gesprek met heel veel bestuurders binnen de Europese Unie, met de Europese Commissie. En wij krijgen elke keer nu op ons request. En wij vinden dat wij daar een fantastisch actieplan nu al hebben. Waarin bijvoorbeeld we hebben opgenomen dat er meer middelen moeten gaan naar de bescherming en promotie van minderheidstalen zoals het Fries.
15: De Veense had toestemming gekregen van de gemeente Ljouwert om groenwetter met PFAS van de vleermbasis in het riool rinnen te litten. Het groenwetter en de braaien bij de vleermbasis binnen bot versmargen droeg het gebruik van blusskom met PFAS. Dat werd gebruikt bij bronwachtoefeningen. De gemeente, de Veense, GGD Friesland en Wetterskip Friesland werken nou geer om de PFAS-versmarging in het gebied om te pakken. Het groenwetter werd zuiveren, maar daarna moet het net weer de braaien meer rinnen. Bestuurslid Monique Plantinga van het wetterskip is dan ook blij met de teststemming van Ljouwert.
17: En dat is belangrijk, want als dat water nergens heen kan, kan er ook niet gesaneerd worden. En dan blijft de situatie waar we vandaag de dag mee te maken hebben doorgaan. En dat is in feite een PFAS-kraan die open staat. Want dan gaat er dus elke dag via natuurlijke processen PFAS uitspoelen naar het oppervlaktewater. Dus we hebben alle belang voor die proefsanering. Nou, dat water moet ergens heen. En de gemeente Leeuwarden heeft gezegd, dat is goed. Mag naar het rioolstelsel van de RWCT in Leeuwarden in dit geval.
15: De pleats van de familie Trimstra op Blauwvlaat bij Stiensgeer is sabot verzakken dat hij net langer te redden is. Het komt nevens de familie omdat het zoon onder de pleats jarenlang dwars door de stikkende daamwand van Rijkswettersteert het Prinses Margrietkanaal inspielde. Rijkswettersteert is dwaande mooie nieuwe daamwand, maar zei Tagelijk dat het change net onsprakelijk is voor de skeer onder de pleats. Zoon Bas Trimstra maakt hem grote zwaargen over de veiligens.
18: Ja, mijn huidmem die harde lang werken om dit plekje hun eigen te maken en om er wat moois van te maken. En ik maak me natuurlijk echt zwaar om de veiligheid die het mij zich meebrengt. Ja, ik had er net volle zin in Je zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder het puur uit te houden.
15: En in de pijn worden van de middag fjouwe kuienpaden iepenen. Het binnen paden die het terug het dorp zelfs betocht en online binnen. Maar vrijwilligers binnen fjouwe bregen online, zodat meesten tenij om de lei en hinnen kuieren kennen, zo uit Mink Visser van Plaatselijk Belang.
9: Maar dan was twee keer oren toch serieuze sleet. En daar hebben mijn fjouwe kerels hebben dat een paar zaterdag zo'n gang geweest. En hebben daar hele mooie brekjes maken. Maar een anti-slip lag erop en alles mooi in water. Dus dat, je kunt dat echt goed rondrennen.
15: Nou, dat kan hopelijk maar mooi waar, want het is een bewolkte dij en er loeken enkele steuringen over de provincie. Maas is er al wat lichterrein, mooi in de middenbuien, mooi kans op tonger en windstitten, beste wind, koorde Giels uit het KNMI. Mooi matige zuidenwind, wordt het zo'n 20 graden, het bloed is wel warm. In de jong bloed het ik wel warm en wat lichterrein, het is dan nog zo'n 16 graden.
14: Mooi, dankjewel, Maaike Hoene Oere, dan jij die werk. Nou eerst...
19: Ik trek mijn wandelschoenen aan, lag opgewekt en blij.
14: Mooi even hoe de kuierpaden erin
19: ik
14: erbij.
19: Ik weet niet waar ik heen zal gaan. De wereld is van mij.
14: Maar de muziek van de Omroep van Zelsen, Iris Kroes en Fats & Small.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Nul de Voor.
7: My Arjen Overmaat.

Elvis Cruz en Tuus aanstaventoeren de hitte hij van de ijs smaken. Wat is nou echt een smaak die je havenmatten? Nou, Hinke die wie Arun Wiekijn in Drinte, die had kersen van yoghurt, skep ijs met kersen. Nou is dat nevens mij net een hele moderne smaak, maar

0: Pretenders and Don't Get Me Wrong.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Oh. Ja, hoe zit het nou? Dat dachten we. Deze week in hier nog hier on Split Ease. Heel ouderwetse smaak, die van mooi waar. Ik denk, ik keep je zo'n pak Split ijskoos. Maar wist nog, vlinier, och jongen, wat een hype wierd. Iedereen moest Dubai chocolade en Dubai ijs hebben. En van pretzels om framboos, mairomies, de ijsfabriek in de Jouwer, die volgt alle hijs op de voet. Dus dat komt goed uit, want dat is nou correct de vraag. Wat is de hitte hij in de ijsrot? Marco is onder de telefoon van de ijsfabriek. Goedemorgen, Marco.
2: Goedemorgen.
0: Wist al de antwoorden op deze vragen? Wat is nou echt een ijstrend? Want vlinier moest iedereen in om Dubai ijs en chocolade, weet ik nog wel.
2: Ja, het kan uit Gerkenhaag, hè, Sint-Burg. Dus je moet de oerl op inspelen en op maai spelen. En in principe kan je oerl ijs van draaien. Dan kan je zelfs zaterdag ijs draaien.
0: Ja,
2: of,
0: dat lijkt mij helemaal niet lekker eigenlijk. Maar het
2: nee,
0: maar
2: ik heb nee,
0: maar
2: in principe kan alles.
0: Nou zit de simmer voor de door vanzelfs.
2: Ja.
0: Wat binnen dan nou die nieuwe smaak? Wat is echt het trend dit jaar dan?
2: Nou, de meeste smaken zijn alweer de sorbet smaken. En de sorbet smaken houdt in dat het alweer op wetbasis is. En de room smaken. Dus dat zijn wel echt de trend smaken van deze tijd. Dus het is echt pretzel met een zoutje erin of een room smaak. Met sorbet smaken trommel ik aan de henne. En nou, de bloedsinaasappel met een pepertje erin.
0: Oh.
2: Dus ja, meestal willen toch wel een apart iets.
0: Ja, dus, apart. Dat is het ja. Woord. Het moet apart wezen.
2: Ja, ja. En men durft ik wel, Hensjentburg. Dus het is toch wel, wel iets dat je denkt van nou... Hey, je moet het de meeste natuurlijk ik op een gegeven moment proberen. En dat doen we dan ik wel eens. En het meeste denkt van nou, ik neem net een balsje. En dan zeg je van nou, wist je wat, probeer het even. Dan neem een lepeltje en dan zeg je nou, probeer het eerst maar eens even. Nou, lekker. En dan nemen ze over het algemeen wel een balsje daarvan. Dus, en het is voor de ijsmaker is natuurlijk eerst echt leuk om in die trends mee te doen. Want dat is meestal van die of boerenjongens.
0: Ja,
2: of,
0: dat jij wat oorzaakt. Je mag toch iets uitvoegelen, ja. Denk ik.
2: Ja, het is toch altijd weer oors. Dus, maar dat maakt het dan ook weer spannend om te zwaren dat het dan eventueel dat het hier dat het er hier zo'n maatje kent. Want zoeken is toch wel iets dat bepalend is voor de scherpheid van het ijs. Dus maar daar moest maar spelen. En dat ben de leukste trends.
0: Ja, je bent dus dan eigenlijk lang over het betinken van een nieuwe smaak.
2: Nou, lang net. Het is over het algemeen zo van dat je het zo'n trend oppakken en het zelf proeven. En vanuit dat proeven probeer je een samenstelling te maken om daar een eersoort van te maken. En dan is natuurlijk het mondgevoel dat stik krijgt in de moelen om te zwaren van dat ze volle mogelijk in de buurt komen kerst van die smaak. Dus dat wordt dan wel koud. Dus dan krijg je niet een hele hoge smaak. Dus daar is wel rekening mee houden.
0: Ja, nieuwsgierig vak is het vanzelfs wel. Maar er ik nog al hier oeral van het matcha in? Moet dat niet natuurlijk vliegen hier net om te slepen?
2: Ja, dat is ik werd een hele grote hype is dat matcha inderdaad. Dus en dat ben toch wel trends waar je best op inspelen moest. En dan moest er inderdaad van horen.
0: Ja.
2: Dus,
0: maar stel nou dat we bij die in die ijsfabriek hebben, het winkeltje binnenstappen, hè? Wat is dan echt de populairste smaak bij Jimmen?
2: De populairste smaak? Nou, dat weer dus wel de Dubai. Die
0: ja, dat, ja. Maar nou nog altijd?
2: Nou, over het algemeen dat ik dan verschrikkelijk soorten vrede. Ja, absoluut.
0: En ik vind het dan altijd, wat vind ik bijzonder, want je komt in zo'n ijswinkel altijd binnen. Je hebt van die bakken, nou, je maakt altijd maar een karma. Het leidt altijd van alles, maar er is altijd één bak of twee. Ja, aan het eind van de dag die zit die hartstikke nog lekker vol. Als aan het begin van de dag. Want die rint dan nooit zo goed. Vind je dat dan echt schande als je iets maakt? Wat doet er eigenlijk mij dan?
2: Nou, uiteindelijk is dat. Ja, heb ik dan. Dat heb ik, maar dat hebben we net zo vol.
0: Maar bedijken rint alles vol. Alles wordt goed verkocht.
2: Ja, in principe wordt alles wel goed verkocht. Maar dat is ook maar krijg hoe je het zelf promoten natuurlijk. Dus je maakt je in principe net een eersmaak die net goed rent. Dus Ja, het hing het is ook weer bepalend, hè. Dus als je echt 30 graden hebt, dan hou je er wel rekening mee dat je zoveel mogelijk de frisse smaken erin horen. Dus dat de yoghurt smaken en de sorbet smaken dan, dat de yerbai. Nou hebben we de yuzu, is ik weer een trend. Wat we hebben dan van een ijsje van maatje. Nou ja, dat ben ik over het algemeen altijd keer te denken dat je, ja, waar je dan op inspelen moet. Ja.
0: Nou, in je tipje dan, dat nou in kwart in de winkel stappen en daar, bij je en bij jouwer. Wat waar mogen we dan echt om vregen? Dat stinkt nou, even een tipje van de ijsmaker zelfs.
2: De meeste trend is dan de franoei, die hebben dan ik. Dat is mooi een framboos. Mooie chocolade doet erin. Die snoepjes die lezen dan ik bijvoorbeeld bij de Albert Heijn op bij de supermarkt in de vriezer. En daar hebben we dan ik een ijsje van maken. Nou, dat is in het ook al weer een trend.
0: Franoui, maar we hadden. Franoui, oké Marco, beantwoorden we deze. Franoui, misschien wel de nijste hype van dit hier. Dank u wel, hè, en succes, maar het is maar iets in daar.
2: Hey, hartelijk dank. Fijne dag.

Dat is correct in ice cold. Loving you is sweeter than ever, the Four Tops. They know the four. Aast de oven, we hebben de Berlijn Foen. Een Tusken lame skiplaat. Nou, dit is mooi oud hout hier. Dan geven we even rond en jochtje 64. Ah, leuk. Stek een keer bij Johan Worst. App dingen boterdatum. Hè. Via de Omroep Friesland app. Dan zie je wat voor u wat er op 1, 2 en 3 is die dus dan 16 hier wist. Nieuwe muziek bij Omroep Friesland. Ella Langley en Morgan Wallen. Nieuwe single Country. I Can Love You Anymore.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de Far Els.
3: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
3: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mooi, dankjewel. Ja, dat verske van Brooke Fraser. Awesome. Something in the Water, Anecdote, Stop Loving You. En het is een Lameski-plaat. Brinkhuis, na een jochtje 64.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-242-162.
14: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
15: Simmer in Friesland.
16: Dit je het meeste ook.
17: Is het mogelijk dat 4 mensen de linkers
16: had? Ik nog nooit, jongen.
15: Het is weer de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoo om deze evenementen heen in Boatschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
18: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Water. Nou, dat had ze wel in de hele huizen.
1: Tuskelaan.
2: En skiën.
0: Want dat is het plak werd Peter de Boer 16 wie? In jotje 64. Ja. Dat klopt. Hè? Alleen dat wist ik net. Maar doe, wie het nog na je keer hele huizen?
3: Ja, vroeger werd er het Nijegeer en later in het omdoopt in hele huizen. Omdat er meer Nijegeer is, hoeft dat al te soort verwarring.
0: Ja, dat snap ik. Maar wie dekt twee dwarpen dan? Nijegeer en hele huizen?
3: Nijegeer en hele huizen waren vroeger twee dwarpen, maar het is Nijegeer, nou, let dus dan maar hele huizen jetten.
0: Ja. Nou ja, dat ken ik dan wel, hè, vanzelfs. En wie heeft genoeg wetter, en dat hebben we nog altijd in heel huizen. Maar het zijn weer geen bols het wennest, hè,
3: Peter? Ja, bols het, ja. Ja, al bij 44 jaar.
0: Ja, oké, ja. En hoe wie de jeugd dan in Nijke, heel huizen?
3: Nou ja, we hadden met de maten erop en uit. De gekste dingen, ik was van de weekend af, vroeger dan niet meer verstappen op de fiets. Want dan kon het hele dwars terug. Verstappen met de fiets ergens en dan we de fiets gewoon in, dan moesten we binnen 200 meter van de fiets afzetten.
0: Ja, ja, krijgt ja. Ja,
3: en dat
0: wordt wel lang, denk ik dan, dat je in je voen heen.
3: Wat
0: dan? Nou, je wordt wel wat langer dan, denk ik, dat je in je voen heen. Want de afstand ben ik wat grutter dan.
3: De afstand, ja, dat is vaak een lange rek, nou.
0: Ja, zeker. Nou, maar dat wie de speeltjes in die tijd.
3: Dat weer in de speeltjes zijn. Ja.
0: Maar ja, doet je 16 win je ook al wat een jong baas vanzelf?
3: Ja, dan weet je weer in het werk. En in de vrije tijd die vaak op een pleert komt helpen. Vond ik altijd wel leuk.
0: En wat voor werk dien je dan? Want dat is natuurlijk wat hoor als in de vrije tijd.
3: Ik werk destijds buurt op een Bami-fabriek.
0: Bami-fabriek?
3: Ja. In een zuivelfabriek kwamen deels zuivelskwallen, ja. Zuivelskwallen en een gedeelte dat waren een Bami-fabriek, dat maken we Bami.
0: Nou, dat had ik nog nooit weten dat ik in Friesland gebeurt.
3: Ja, dat besteedt nou net meer.
0: Nee. En waar ging die Bami heen dan?
3: De meeste ging naar Duitsland.
0: Bami, in Friesland.
3: De meeste waren exporteerd naar Duitsland, ja.
0: En waar is die fabriek dan?
3: Dat we de voormalige zuivelfabriek in Nijegeer.
0: Oh, hey. Grappig. Ja. Bami nog nooit weet. Nou ja, en misschien stond in de fabriek ook wel de radio aan. En wie daar leuke muziek te jaren, of mocht dat net van de baas?
3: Vaak wel, ja.
0: Ja, zeker. Nou, ik zit even te zien. Ja, dat wie vanzelfs hoort hier dat officieel de top 40 uitvonden waard in Nederland. Radio Veronica begon in jotje 64, maar de top 40. Ja, in de bioscoop, mijn films als A Few Dollars More en dit ook.
4: Doe. A deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun.
0: Sound of Music, wie hartstikke mooi.
3: Ja, Sound
0: of Music, wie het, ja. En de Beatles, ja, die kon net uit de hitlisten bij. Wat een verschrikkelijke, overal Beatles muziek, verzels. En Rolling Stones ook trouwens, ja, dat wie dan een beetje de vraag. En wie is Beatles of meer Rolling Stones, man?
3: Ik ben meer een Beatles, man. Ah, ja. Ik heb de Stones pas later leren waarderen.
0: Nou ja, dat...
3: Daar ben ik naar die tentoonstelling geweest in Grange in het museum. En ja, daar had ik toch wel in de indruk van wat die jongens eigenlijk kennen.
0: Ja, en nog altijd eigenlijk. Het is net wel. Zelfs naar die muziek daar ging, want dat was echt een mooi hier. En jotje 64. Ik had de top 40 erbij pakt. Dit wie de noemer treien op 14 zoon. Jochtje 64. De hoe is het 16 hier, Peter.
3: Ja.
0: En zak klinkt er.
5: Hallo, Josephine.
0: Ja, lekkere rock'n'roll Scorpions dit, hè?
3: Ja, echt rock'n'roll.
0: Ja, leuk dit. Hallo Josephine, dat wie de nummer 3. Nou, dit is de nummer 2, heel wat anders dan weer.
5: Nummer 2!
3: Ja, hij heeft zijn trompet.
0: Ja.
3: Nini Rosso.
0: Ja, zeker. Nini Rosso en Il Silencio.
3: Ja.
0: Dat wie ik maar een hit.
3: Dat is nog altijd vroeger nog, dat je maar een instrumentaal nummer op de top 40
0: komt. Ja, zeker, ja. Ja, bijzonder liedje dit. Ja, nou ja, klinkt bekend in de eren van zelfs. Volkert van Stolsma had hem ook spelen in Wurg in deze tijd op de trompet. Maar dit wie Nini Rosso. En op een jaar, dit is toch echt wel een bijzonder leuk liedje, maar ik zeg het, hoe rock en roll sprutsen. Sam the Sham and the Pharaohs. Ja, Bully Bully.
3: Ja.
0: Nou ja, wat vies ervan? Waar staan we dit weer eerst?
3: Ja, ik denk altijd aan Nino Rossi. Dat vond ik zo mooi, omdat mijn beide broers die spelen ik trompet. iets wat doen, zit er een perspeel.

0: kende dat ik wel eens even thuis.
1: Is dit het omringd Sinai draai dit maar? Door die dan
0: dat
1: ik maar?
0: Dat is weer in silencio.
1: Ja. En was die ook jaren of zei ze nee, jou de Scorpions maar? Of
0: nee,
1: de
0: in silencio wil ik wel eens jaren. Vind ik wel mooi.
1: Bij deze, dat is het mooie om niet tussen Lame Skierplaat en Jerry Jekkers van die liedjes en die ontinkers die je dan haven, samen weer hier weer op de radio. Bij deze, Peter, zet radio maar goed, want in silencio is noteren.

Dank Peter voor het uitzieken van Nini Rosso en Il Silencio. Het wie de nummer 2 in de top draaien doet hij. Sexy Nini, Peter de Boer van Bolset. En Nienke die hebt ik nog ocht dit noemen. Doet niet hele soort op me denken aan een goede vriend van mij. Die Kwatlin Verstoorn is dit wie zijn favoriet noemen. Ja, dat docht muziek hè. Elke keer in Tuskelamers plaats. App die bette datum terug via de app van de Omroep. Dan zetten we die op het listje en dan zie ik je ja, de favoriet van Ian 12 uit de stoel Sexy Beast. De Bee Gees, weer de Omroep.

0: Ja, de wekker kan vreed werzen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, ben je erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net loven.
3: Nee, dat is net loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
8: Jouw vertolver is het. Fris Kruis, mijn Maaike. Goedemorgen, Maaike.
9: Goedemorgen. De Veensje had toestemming gekregen van de gemeente Ljouwert om groenwetter met PFAS van de vleermbasis in het riool rinnen te litten. Het groenwetter en de baaien bij de vleermbasis binnen Botversmargen droeg het gebruik van bluskom met PFAS daarin. Dat waard broek bij bronwachtoefeningen. De gemeente, De Veensje, GGD Friesland en Wetterskip Friesland die werken nogeer om de PFAS-versmarging in het gebied om te pakken. Het groenwetter wordt verzuiveren, maar daarna moet het wet weer in de baaien rinnen. Bestuurslid Monique Plantinga van het wetterskip is dan ook blij met de toestemming van de gemeente.
10: En dat is belangrijk, want als dat water nergens heen kan, kan er ook niet gesaneerd worden. En dan blijft de situatie waar we vandaag de dag mee te maken hebben doorgaan. En dat is in feite een PFAS-kraan die openstaat.
9: Friesland krijgt voor het eerst een Middelburgs vrije squalle, het Vrija College. Nadat het ministerie van Onderwijs de squalle definitief goedkard had. De squalle iepunt eind augustus takom hier in Ljouwert. De nije squalle die biedt MAVO en HAVO onderwijs en wil beginnen met zo'n 100 leerlingen verdeeld op vier bregenklassen. Bij de komst van het Vrije College krijgt Friesland dan voor het eerst een volslijne vrije squalle leerline van basisskwallen om het voortzet onderwijs. Bewapende moitreien zoekenbalen gaat Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van de Wallen joot bij het Europees Parlement in peteer over minderheidstalen. Hiermee lost ze haar belofte in dit ze die bij haar installatie als lid van het Europees Parlement. 2 jaar verleen had de D66er onjoen dat ze vindt dat de EU meer dwam had om de Lietse taal te beschermen. Maar het zit nog net echt op.
11: Wij vinden dat wij daar een fantastisch actieplan nu al hebben, waarin bijvoorbeeld we hebben opgenomen dat er meer middelen moeten gaan naar de bescherming en promotie van minderheidstalen zoals het Fries.
9: En de pleats van de familie Triemstra op Blauw Verlaat bij Stiensgeer is sabot verzakken dat die net langer te redden is. Dat komt nevens de familie omdat het zoon onder de pleats jarenlang dwars door de stikkende daamwand van de Rijkswettersteed het Prinses Margrietkanaal inspielde. Rijkswettersteed is dwaande mooi een nije daamwand, maar zei tagliek dat het change net onsprakelijk is voor de skeer onder pleats. Zo'n Bas Triemstra maakt hem grutte zwargen over de veiligens.
12: Ja, mijn huid en hem die houden lang werken om dit plekje
3: hun eigen te meiden en om er wat moois van te meiden. En nou ja, ik meid me natuurlijk eerst zwaar om de veiligheid die het meisje van mij brengt. Ja, ik had er net volle zin in. Ik zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder het puur uit te halen.
9: En dan nog het waar. Je hoort een bewolkte dij en er loeken enkele steuringen over de provincie. Maar is al lichte Rijn. Ik weet net dat het hier in Ljouwertal is, Arjen. Ik had het nog net zien. Maar
8: ik denk
9: net
8: dat het droeg is. Zo.
9: Ja, maar het is wel wat bewolkt. Ja. Ik weet, nou, in elk geval, er komt Rijn aan. Maar kans op Tonger en windstieten. Maar in matige zuidenwind wordt het zo'n 20 graden. In de joen lichte Rijn, maar in de nacht is het wel droeg verder. En het bloed warm, 16 graden.
8: Oké, okay, dankjewel Maaike. Even hey, dit. IJzer Sandstra die hebt, die zei: kippen misschien bij je op de radio komen. Wij doen mij een e-waste. Waste race. Oh, nou ja, wat hadden we voor je zo misschien naast IJzer Hot Radio en de telefoon in de gaten. Ik vind de muziek van Damiano David, de Ridderwer, maar ik YouTube. Goed, 12 minuten.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
20: Noden voor. My Arjen Overmaat.

0: Het is Enrique Iglesias en Rhythm Divine bij Omroep Friesland. Ik zeg hier een appje binnenkomen van OBS De Schakel in Rotterdam. Die wil heel graag op de radio. Dat, nou ja, er zit een telefoonnummer bij, dus ik hoop dat ze opnemen dan. Zo mooi wijze. Ja, hoi, mijn Arjen van Omroep Friesland.
1: Hey, goeie.
0: Ik zie je even in die u krijgt app had.
1: Oh, nou, dat is IJzerweg.
0: Ja, is IJzerweg of net?
1: Ja, zeker. Ja. Ik zal hem even. Ja, jij denkt krijg even naar de gang om even wat te pakken. Om even misschien niet te pakken.
0: Ja, Grut Nijs, zeg ik. Dit. Ja,
1: ja.
0: Ja, ik denk, bel je.
1: Ik heb iemand van jou aan de telefoon. Nou, van Omroep Friesland. Ja, hij
0: zit wel even wat kieren. Ja, hij had toch echt. Had echt erg, zeg ik.
1: Ja,
0: ja, dan maakt het rek en vol, vind ik.
1: Kom er even ijzer. Ben je even naar de klas, want er wordt ook de rest van de band wordt natuurlijk even. Ik wil ook even jaren, want daar zijn we.
0: Zeg, wat waar ga ik nou aan de telefoon dan?
1: ik ben Sjoerd, ik ben de leerkracht.
0: Oh, dit is Master Sjoerd, is dit?
1: Ja.
0: Ja. Van OBS De Schakel.
1: Ja, klopt.
0: Ja, in Rotsterhaulen, want dat zeg ik je worst in. Ja. Nou ja, dan moet IJzer niet, maar even. Ja, die moet het wel, vind ik nou. Ja.
1: Nou, je komt er, hè?
0: Ja.
2: Hoi.
0: Ja, hoi, IJzer.
2: Hoi.
0: Ja, hast u mij appt?
2: Ja.
0: Want toen worst graag op de radio komen.
2: Ja.
0: Ja, maar waarom?
2: Wij doen mee met de e-waste race. En ja. Dan moet je apparaten inleveren. Voor dat gerecycled moet worden. Zodat ze niet kindjes uit Afrika of zo een beetje als slaaf moeten gebruikt worden. Om allemaal telefoons en zo te maken.
0: En e-waste, dat zijn gewoon elektronische apparaten die wij net meer broeken?
2: Ja.
0: Ja, en die moet recyclen worden eigenlijk?
2: Ja, dus die kan je dan inleveren en daar krijg je punten voor.
0: Ja.
2: En als je dan ook bij radio en de krant of zo komt, dan krijg je daar ook punten voor.
0: Ja, en die e-waste race, is dat een wedstrijd onder verschillende squallen dan?
2: Ja.
0: Ja, en Jim, mijn OBS De Schakel in Rotsterhaulen, doggen dus ik mij.
2: Ja.
0: Wat was er nou eigenlijk zezen op de radio? Want in jou ik de radio, Omroep Friesland, en jou ik de radio even ontdij. Ja, dan mij stel eigenlijk wel even sinds was het nou precies was dan.
2: Ja, of zij dan naar de schakel zou kunnen komen of om al die spullen in te leveren.
0: Ja, oké, okay, dus dat is ik even. Ze hast nog al je apparaten in de kost lezen. Er is niks meer ondorst van die elektronische apparaten. Dan kunnen we dat dus bij Jimme daar in Rotsterhaulen bij OBS De Schakel inleveren. Ek.
2: Ja.
0: En door zeist, ja, we krijgen dus punten ervoor dat we op de radio binnen. Ja, dan kun je echt wat winnen, denk ik, of net dan?
2: Ja.
0: Ja, wat?
2: Dan kunnen we een schoolreisje winnen.
0: Oh, ja, nee, dan snap ik wel eens zo'n brugje stuurt haast. Ja, en wist al waar heen dan? Stel dat je hem dat winnen? Weet je, wist dat al?
2: Ja, ik weet de naam alleen niet meer.
0: Is het een
2: Natuurmuseum.
0: Oh, nou, dat is een heel interessante schoolreisje. En die hele klasse doet mij.
2: Ja.
0: Jet iedereen daar nou ook dan, daar?
2: Ik denk het wel.
0: Ja, maar ik jij hem net, dus maakt zijn wat lawaai dan. Ik word even wat leven, jongens. Kom op, hé.
1: Wat? Ik heb wat lawaai, meisje, jongens.
0: Ja. Ah, tje, ja, nou, oké, okay, nou snap ik het. Ja, oké. Okay. OBS De Schakel, Rotsterhaulen, doet de hele squall aan mij of alleen nog Jim groep?
2: Alleen ons groep.
0: Oké, okay, dat is groep?
2: 6, 7, 8.
0: Groep, 6... Zon en 8, zo de groep trouwens. Nou ja, IJzer, volgens mij is er op de radio West nou bij Omroep Friesland. Dus ik zoek maar wat punten bij Scrono.
2: Ja.
1: Nou, fantastisch.
0: Mooi.
1: Hey.

0: jongens, toch maar, hè? Otto One en Hands Up. Give Me Your Heart, je trekt nog bij officieel. Ja, het beste hit uit Frankrijk, kwam ze, dus Otto One. Ja, zeker. Ja, het Caribisch gebied van Frankrijk, maar... Ja,
1: nou, ik heb er heel wat op aan.
0: Dat dacht ik al, want ik zeg die nou ook lekker een doosje. Otto One, wie dat ja. Het is hartstikke tof voor Simone Scheffer. Ik ken het alleen nog doosje op Otto One, maar gaat echt nice, Maya.
1: Ja, zeker. Nou, we hebben wel een bijzonder verhaal. Want er was een Mitzeuwse ring vond bij zijn marie, Njontje San, Njontag. En nou heeft de Nederlandse steed besloten om die ring te keepen. Om vat te komen dat het naar het boeteland verdwijnt. En ik praat erover met de minister van OCW, minister Letchert.
0: Wat een verhaal is dit?
1: Dat is een heel apart verhaal. Ja. Ja. Verder hebben wij Isaac de Laat, de shorttracker, die vertelt dat hij ophoudt met shorttrekken. En, ik heb zat druk aan, Arjen, dus ik moet even nadenken.
0: Ja. Nou ja,
1: oh ja, we hebben Wansworth.
0: Oh.
1: Wansworth strijdt al 30 jaar voor de hek om Wansworth. Die willen net meer dat al dat verkeerd door het dwarp giet. En er zit als weer actie voor vieren.
0: Kim hier alles bij intinken. Ja. We hadden haast door om 10 minuten.
1: Ja.
0: In Oud-Friesland. Dank u wel, Simone. De jetjes op 12 juni. Ja, zeker. Maar net alleen dat de jetjes echt de trouwdag van Danny de Munk. Oké. Josje zo'n jochtig. Ja, Willem Breus, maar die weet dat al eerder natuurlijk. Waar had zijn jetje dan? Nou, Gerrit Valk van Casey and the Sunshine Band is 84. David Dundas van Jeans On, 81. Dave Flat is... De rockgitarist van Manfred Mann's Earth Band, dus ik al 74. Jaap de Witte van de 3J's, 72. Ik heb wel 72. Hans de Boy, 68. En Tom Hadley van Spandau Ballet, 66. En Bernard Lloyd van Elvenville, 66. En Fred Kienhuis, stationer van Jack of Hearts in Amsterdam, 62 heer. Het zijn we eens even de ontoven. Ja, Loeken, de strakke spiekbroek even door. David Danders, 80 jaar.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dadelijk zien nieuws Nijsprogramma No in Friesland. Showtrekker Itzak de Laat. Hij kondigt het zien Oskion. Omtinken voor de herkom Wansworth. Wat daar het Nijs van is. Nou, dat hij er na 30 jaar nog altijd net is. En een bijzonder verhaal over een Mets Ilske Ring.
7: Iep Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 mei 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
8: Voor een vertrouwde occasion, Heimer, service en auto, is er voor El Sunien.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
1: No in Friesland.
0: Simone Scheffer.

0: Cici Penniston wie dat, my finally. En dat wie de opener van deze Noe Friesland van Tuesday 2 juni 2026.
1: Van Tol woont in oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je direct binnen de komende oren omtinken voor de volgende zaken. Het Riek keert een unieke Mitsiuske ring die bij zijn marfoen is om voor te komen dat hij naar het boeteland giet. Wasworth zal op een nijbeziekje omtinken te krijgen voor de neetzaak van de herkomend dwarp. En shorttrekker Itzak de Laat gaat op mij zien sport.
3: Heel simpel eigenlijk, het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is.
0: Dat en vanzelfs het mediaoersjoch tussen No en Ian Oren. En zelfs het Waberjocht, deze keer met Sibo Mollema. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Simone. Nou, van de middag loeken er buien oer, met kans op een klaptonger en wat hagel. De temperatuur die leidt zo rond de 22 graden. Het is hier een meest matige zuid, letterlijk een beetje zuidwestenwind. Morgen meer zinnen dan joert, maar de kans op een lichte bui bloedt steen. De zuidwestenwind die neemt op de middag wat ta en is wat vlagerig. Morgen extra rond de 20 graden. Meer oer het waar om jouw wij in.
1: Oort in oren.
2: Noe Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Het is 8 minuten oer tolven. Hij waat haast 30 jaar lien bij Semar. Een gouden ring uit de 9e of 10e eeuw. En om voor te komen dat hij verkocht werd door het boetenland, had de Nederlands gesteerd de ring kocht. En dat is vrij uniek. Het bad net zo vaak, want het is ik net een gewone ring. Minister Rianne Letschert van OCW is nu aan de telefoon. Ik ga verder in het Nederlands, want uw Fries is waarschijnlijk niet optimaal.
6: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
6: Helaas wel bekennen. Ja. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik kom wel heel veel volgen. Dus wie weet, als ik een opleiding Fries ga doen, dat ik kans te maken.
0: Nou, dan begin ik. Wat maakt is de ring zo bijzonder?
6: Nou, het is een ring, het is echt een hele bijzondere ring uit de 19e eeuw. En een middeleeuwse gouden ring, die ja, als je hem ook googelt, kun je hem ook zien. Met een voorstelling van het Lam Gods, omgeven door 4 evangelisten. Echt een oude ring. En er zijn vrijwel geen ringen die deze christelijke symboliek hebben, die we überhaupt hebben gevonden. Dus in die zin, een prachtige, echt erfgoed. En het is ook een ring, en dat is ook waarom ik waarschijnlijk ook bij jullie in de uitzending ben, hè? Een symbool van de kerstening van Friesland. Dus ook die geschiedenis komt eigenlijk in deze ring heel mooi tot uiting.
0: Ja, en het is een manier om te voorkomen dat de ring naar het buitenland verdwijnt. Was daar dan een aanwijzing dat daar concrete belangstelling voor was?
6: Nou, weet je wat het is? Er was een tijdje terug, in 2022 zitten we dan al, is er een commissie die heeft naar die ring gekeken en die heeft gezegd dat de ring onvervangbaar en onmisbaar is voor het Nederlandse culturele erfgoed. En als dat wordt vastgesteld, dan betekent dat uiteindelijk ook dat die ring niet zonder toestemming van de minister naar het buitenland mag gaan. Dat betekent dus ook dat als een eigenaar die hem gevonden heeft hem zou willen verkopen, dat het risico dat het naar het buitenland zou gaan eigenlijk daarmee moet worden ingeperkt. Nou, en uiteindelijk hebben wij als ministerie gezegd, het is echt wel onderdeel van ons cultureel erfgoed. We gaan hem zelf aankopen via, dat heet al ons museale aankoopfonds, om hem eigenlijk ook zo toegankelijk te maken voor het brede publiek die dan ook naar de ring kan gaan kijken. Dus er was niet zozeer per definitie sprake van hij gaat naar het buitenland, maar het zou ook niet mogen vanwege die status onvervangbaar en onmisbaar.
0: Nou ja, de vraag stel ik ook omdat hij in 1997 al gevonden is. Dus we hebben toch jarenlang dat gevaar wel gehad.
6: Ja, en er is natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd. Ook als het gaat over de vaststelling van wat is dit voor een type ring, met twee commissies die ernaar gekeken hebben. Nou, en uiteindelijk heeft het ministerie samen met de eigenaar besloten, wij gaan nu deze ring in eigendom van de staat brengen.
0: Ja, en wat hebben wij Nederlanders daar nou voor betaald?
6: Wij hebben daar ongeveer 80.000 euro voor betaald. Maar u moet zich ook voorstellen dat een dergelijke ring ook wel van een soort onschatbare waarde zou ik het willen noemen. Omdat je zo weinig dit soort ringen van 19e eeuw kunt vinden. En je ook niet wil dat dit soort erfgoed naar het buitenland vertrekt. Nee. Of überhaupt in een laadje bij een particulier naast het bed ligt. Hè? Nee, dat zou gewoon heel erg jammer zijn.
0: Ja, dat zou jammer zijn. Dan de vraag, waar gaat die 80.000 of 83.000 heb ik begrepen, waar gaat

0: Ja, ook nogmaals op basis van hoe de commissie deze de waarde heeft geschat van dit erfgoed. Ik mag nu beslissen, we laten hem in Nederland en we gaan hem ook uitstallen. Zodat iedereen ook kan gaan zien. En waar, dat moeten we nog nader bepalen. Hè? Dat is in een museum in Nederland. En ik kan me ook voorstellen dat in Friesland er ook wel heel veel aandacht is om hem ergens in Friesland tentoon te gaan stellen.
1: Nou, dat lijkt me zeker voor een tijdelijke verblijfplaats. Maar jullie hebben, of wie gaat dat bepalen? Gaat u dat bepalen? Of?
0: Ja, daar heb ik gelukkig al mijn adviseurs om me heen. Daarin adviseren. En misschien dat het ook wel een ring is die rond kan gaan. Hè. Het is ook niet een heel groot object. Dus ik kan me zo voorstellen dat we een tour met de ring kunnen gaan doen. Maar dan loop ik misschien helemaal op de zaken vooruit, hoor.
1: Ja, ik zou voorzichtig zijn met het Drents Museum.
0: Ja, precies. We hebben net een goede ervaring. Hè, met de gouden helmen en zo.
1: Ja, nou, wij zijn blij dat de ring hier blijft. En misschien een reizende tentoonstelling. Of onderdeel van een reizende tentoonstelling wordt. Dank u wel, minister Letschert.
0: Graag gedaan. Fijne
2: dag.
1: Dag.
2: Noi Friesland.
3: Media Oershoch.
1: Fijke Wouda, doe het oornijs.
4: Ja, ik moet nog even bijkomen van die opmerking van mij. Ik zou het erom denken met Drents Museum. Ja,
1: soms komen er van die rare spinsels in je
4: hersenen. Ja, dat zijn spontane dingen. Die ben leugt vaak. De Mount Everest, daar maar het even over. Want die verloor het staarhoorn in een jiskebult. Tenten die te efterlitten worden van die zuurstofflessen, etensresten, menselijke uitwerpselen, die bloe ik lezen, zelfs stoffelijke omschatten. Daar ben er fjouwer van. En dat het alle keer ik te krijgen, maar de hechte van zelfs, de kennen haast geen helikopters komen. Het is heel iets populairder on het worden.
1: Ja, het is filerin.
4: Het
1: toch?
4: Is soms filerin, ja. Absoluut. En door kerst waarschijnlijk wel wat mij omheen slepen, maar het mij weer omnemen naar onderen, dat is dan te zwier.
1: Ja.
4: Ik begreep de redenering ik net heel dal. Maar er bloot is een heel soort lezen. Er is jij er al eens halve ton afval is futhellen. Gewoon stikken afval die de lijn en die toen futhellen binnen. Die lijn er al 70 hier is neigingen. En toen ben ik fjouwer stoffelijke omschatten binnen voen. En een soort van die klimmers die het op de berg lissen, die lissen zo heeg dat ze gewoon neer werden naar onder een helle willen kennen. Kerst naar
1: idee.
4: Ja, er is ook kritiek op Nepal van waarom liet je hem zo volle meesten ta? Maar ze kennen er heel onvertien, want zo'n september 2024 met die beklimmers $15,000 betaal je voor een vergunning. Dus ja, dan kan ze er heel even zien. Ja, het is een afwaging. Staat er een bijzonder hoers in Den Haag te kip in de rivierenbuurt. Maar dat is ook een beetje het Red Light District van Den Haag. En hoe verkepest een hoers tegenbij een drokke prostitutiestritte? Ja, die keper dacht ik. Ja, of de verkeper, die dacht ik. Dit werd dreig. Dus die had een paar meesten van een tekstbureau in de Jermnaam. En die kwam mij de viening. Die had dus overal slogans ophang in die buurt. Pst, jij komt hier toch zo graag? Je kunt bij mij om de hoek wonen. Ik vind hem wel grappig. Ja, dus het is trouwens een hoers van haast 100 ton. Maar dan heeft dus een vrij groot perceel, hè, dan voor Haagse begrippen. Maar er zit ik zelfs een verwarrend en oerdekt zwembad in. Met schuifbaar, of een schuifsysteem en buitenbaar.
1: Je zoon zei ze, je kinder meer mooi als alleen nog maar.
4: Ik bedoel, het is een huis dat je moet ervaren. Ja. Nou, je moet soms even door de eerste indruk hennesje. Dan gaan we even naar Georgië, naar Tbilisi, de haatster derde. Want het zie je het al niet lang. Wie het verburgen voor het publiek. Maar de wienkelder van Sovjet-dictator Jozef Stalin is nou voor het eerst openen. En er liggen zo'n 40.000 zeldzame wien.
1: Wow.
4: Ja, en gewoon die ben zelfs 200 jaar oud.
1: Nee.
4: En ja, Georgië, die zult die collectie nou veilen. En ze wil er onder oren een wien-squallen mij bekostigje. Een van de meesten die het belangstelling heeft is een Amerikaanse samler, Victor Chen. Die is uit Texas waar hij naar Tbilisi reist om de vienste begin. Hij zei, ja, het voelt alsof je Indiana Jones bent die een verborgen grot opent.
1: Tja.
4: Ja, zij is dat voor die wienliefhebbers natuurlijk.
1: Maar hoe zou een wien van 200 jaar oud wezen?
4: Nou, ze denken dus dat 80% van de wien net meer te drinken is. Maar dan bloeit er nog heel die toezende fles nu en die zijn voor samlers goudwurg. Want er zit dus ook nog wien bij die terug de Russische tsarenfamilie Romanov samelen binnen. En dit had een hele skiernis, want het lag al hier in Sint-Petersburg in een wienkelder. Nou, toen wierde de revolutie, toen is een deal verlengd en toen kwam Stalin onder macht. Nou, die wien net alleen nog een verschrikkelijke dictator, maar hij wie ik wienleefhaber. Dus die had toen weer de kelders daar dicht maken en had hem de wien

0: collectie had ik onvuld. Stalin die kwam oorspronkelijk uit Georgië. Nou, dus die had ik Georgische wien, had die der lijn. Misschien een best goed smaitje.
1: Dat
0: dus,
1: weet ik wel zeker, ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, je moet horen wat wij proberen, toch?
0: Absoluut, vooral dat het wien is. er binnen van die stokstaartjes in Diergaarden Blijdorp in Rotterdam.
1: Ja, wat is dat?
0: Ja, die hebben ze insliepen litten maten. Het gaat nog dagen om zon. Het zijn mansjes. En ja, dat is een beetje de clue van het verhaal. Er waren spanningen in die groep stokstaartjes. En die mansjes die binnen vrij bedreven in het bewaken van hun territorium. En vaak is dan een mansje is de leader van de clan, nemen ze dat dan. En in de natuur, ja, als ze dan ruzie hadden. De verliezer, die kennen natuurlijk vlechten. Die kennen er oorzinnen.
1: Ja.
0: Maar ja, in zijn bistentuin kent dat net. Dus ze bloemen komen erop zieken. En dat ging gewoon net goed. En ze zei ik van, dit was jammer genoeg de consequentie. Voor niemand leuk, maar het gebeurt heel af en toe. Op een gegeven moment vechten ze elkaar de groep uit. Mijn spiet. Hij ze dit besluit nemen.
1: Ja, nou, na nijs om mij te eindigen.
0: Ja, sorry.
1: Ja, mooi werd na je dag.
0: Ja, orde.
1: Dankjewel, Faike. Dadelijk dan zullen we het hebben over de hek om Wanswut, die eerder naar 30 jaar street nog altijd net.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, wie dat, I hate that it's true, I'm still in love with you. Dat is een sneu verhaal, vind ik dan. Takom Waans, die is het weer de jaarlijkse nationale boetenboatersdag. Ik in Waans wordt toch eens daarom mee, wat je op de Goslingawaai en de boeren, maar dan zonder zwier verkeer. En dat laatste griep een groep actievierders uit het dorp aan om op een nij, maar weer eens aandacht te vregen voor het feit dat er na 30 jaar strijd nog altijd net een roemwaai, ik neem het altijd de hek om Waans wordt heenleid. Onder telefoon is Berber Tosma, een van de mensen die de actie op touw zetten had. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, even uitlezen hoe dat dorpje Waans wordt splitst wordt terug die dik. Hoe ziet dat eruit, Berber?
2: Nou ja, er komt heel veel vrachtverkeer naar ons en landbouwverkeer. En het is eigenlijk wel een sluiproute van de omlissende bedrouwen. Dus dat is, je komt makkelijk door Waans en dan om Leeuwarden heen en daarbij Stiers. Dus ja, tot op een periode verleden is er wel meer ding die er net kwam. Er 1800 voertuigen per dag langs, dus dat is nogal wat.
1: 1800 voertuigen?
2: Ik weet net op dit moment hoeveel dat het is.
1: Nee.
2: Maar dat is alweer een aantal jaren te werk, dus.
1: Ja, en hoe gevaarlijk is het?
2: Nou ja, als die grote landbouwvoertuigen van Zeeburg is, dan haast de kind net een fiets willen was, zeg maar. En het is heel vaak zo dat dan, nou ja, dan moet je nou echt eruit. Of, nou ja, het is vierste smel.
1: Ja, ja.
2: En dat is net alleen nog vervelend natuurlijk voor u, maar die vrachthouders en die landbouwvoertuigen vinden het natuurlijk ook hartstikke vervelend dat dit de enige goede teruggang is om op locatie te komen.
1: Ja. Nou, wil je hem die hek om van welke kant moet dat om?
2: Ja, er zijn verschillende alternatieven. En dat is nou ja, dat het eindigt bij de cruising bij Jisslum. Ze had gewoon om een hele lietse roemwaai. Maar eigenlijk is Derek, is dat nog net helemaal duidelijk in mijn beleving. Maar het hele fijne van wat er nou precies speelt en wat ze nou steen. Nou ja, dat is net helemaal duidelijk.
1: Nee, nee. En nou zei ik in mijn presentatietekst al van je bent al 30 jaar dwaande om die roemwaai daar te krijgen. En nou is die boetenboatersdag. Hoe zorg je hem takkenwieken, die combinatie tussen die boatersdag en die actie voor de verkeerssituatie in het dorp?
2: Nou ja, we hebben sowieso een positieve insteek, Jan. Dus dan, en het is 10 juni Nationale Boatersdag. Dus daarmee wil ik zien letten van ja, dat het dus verkeer luw is, wat dat dan voor positieve effecten had op uw jonge Rijn.
1: Ja, ja. En nou ja, die 30 jaar, wat is er in die 30 jaar eigenlijk al gebeurd?
2: Ja, heel veel, nou ja, volle gesprekken met de gemeentes, volle taszezingen. Maar ik weer, nou ja, Sharon maakt zin heel veel dingen hoor. Dus, maar ja, zoals ik zei, het hele fijne weet ik daar net van. Ik zit nu vooral in een actiegroep om dit op touw te zetten. En we hebben wat meer aandacht te vregen van de roemwaai.
1: Ja, maar dan ben je opgegroeid met die acties.
2: Zeker, ja, ja.
1: Want hoe oud wie is, dus het wordt eerst mijn spandoek der... Tolve, ja.
2: Ja.
1: Dus wie is tolve, dus voor het eerst actie vierest. Nou, Maya, een vrouw, maar vooral die onderling wolf, weet je. Hoe oud is nou?
2: 42.
1: 42, dus dan ben zelf ik al 30 jaar aan het actie vieren.
2: Nou ja, wel betrokken bij.
1: Ja, ja. Ja. En ja, wat voor gevoel houdt het nou dat er na 30 jaar eigenlijk nog geen schot in de zaak zit?
2: Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En het, ja, de dieken werden er net beter van. Maar ja, de omwennen zek onder diek. De kopjes trillen op de keukentafel. Nou ja, de stoepen weer kapot rieden. En dat is dan natuurlijk de materiële schade. Maar het is vooral onveilige situaties voor de bijen. Waar je best wat lietse bijen onder de tol weer. Die nou ja, wil naar de speeltuin taggen. En die maakt die diek. En dat is, nou ja, dat levert soms wel gevaarlijke situaties op, weet ja. Je dan echt wel even de egen terugknip van oeh, wat dit goed gaat, dan komt er meer goed.
1: Dat kan ik me voorstellen. Maar en nou ja, die 30 jaar, wat is de stand van zaken op dit moment? Zit je hem nog om tafel met de gemeente?
2: Ze zijn mooi in gesprek. En wat ik vernam hij is dat ze nou vooral de wintersaison aankocht. En nou chef van ja, wat is de beste route om de roemwaai te realiseren? En ja, hoe gaat dat eruit zien? Dus we zijn eigenlijk, naar mijn idee, weer een stap verder.
1: Ja, maar dus binder ik nog oren opties?
2: Ja, het zou mooi zijn dat de Sudemier dat ze dat langs kennen, maar die dijk is net goed genoeg. Die wat opwaardeerd weer is te smel. Daar gaan ze hier alleen naar het toende, daar ze daar plaatsen, terwijl je een hele rare bocht krijgt. En dat het net heel makkelijk toegankelijk is van het hele grote vrachtverkeer. Ja. Dus ja, daar zal ik weer heel veel in investeerd worden. Maar in mijn beleving lijkt het me dat wel de makkelijkste oplossing, want die dijk leidt er al.
3: Ja, ja.
2: Maar en dan moet er ook net volle landerijen om het als te worden, steeds
3: maar. Nee, maar ik jij die season van ze bent waande met tracees, maar we zijn geen stap verder. Wat is dit dan, nevens die?
2: Geen stap verder. Zoals ik zei, ik zit net in het gesprek met de gemeentes. Dit is echt wat ik hier. Dat er wel tracees omgekocht binnen. Maar ze maakt nog zeer van, ja, hoe gaan we dat intekenen?
3: Ja. Ik zou zeggen,
2: en
3: niet stappen verder.
2: Wat is het beste alternatief? Ja. En welke route gaan wij realiseren?
3: Ja. Is het zo dat de moed in de squan zakket naar zijn volier?
2: Nou ja, we willen net positiever ook. Maar ja, dat is ook omdat je net volle de roe heren. En dus vandaar dat we nou ook weer naar aanleiding van een vergadering in het dwarsbelang weer een groep opstart is om op deze manier we positieve aandacht te vregen. Net voor het mijn gestrekt been erin. Maar nee. Om zichtbaar te maken van hoe mooi is het dat de been op een strittenbord zit en dan tussen Ian en Vief de diekarten sluiten voor al het vrachtverkeer en landbouwverkeer. En natuurlijk ben de hulpchesten is het even tegonkelijk.
3: Ja. Je maakt je er een mooie midi van. Nee, wie het 10 juni. Alle verkeer opletten. Geen net terug van Zwet. En op orde dagen trouwens voorzichtig daar. Dankjewel, Berbert Walsma.
2: Ja, bedankt. Nog een keer.
3: Doeg. Dadelijk schrijven we het Nijsuter Provincie. En dat we het dan bracht door Maaike van der Hoek.
4: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
5: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
4: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
5: Omroep Friesland.
4: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was het boetende provincie best.
5: De app van Omroep Friesland.
4: Voor Android en Apple.
5: Download hem nu.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
3: Het is een hele minuut voor Jelve in. En dat betekent dat het tijd is voor het Nijs Ute Provincie. Maaike van der Hoek, goeiemiddje.
14: Goeiemiddje. De Nederlandse steed kreeg een middeleeuwse gouden ring uit de 9e eeuw aan, die in 1997 gevonden werd in het Semar. Het object is zo'n 2022 beschermde cultuurgoed en werd opgenomen in de Rijkscollectie. De ring toont het lam van God met de vier evangelisten en hield als een zeldzaam voorbeeld van christelijke symboliek. Neffens het ministerie bloedt het mooie keer voor heel Nederland toegankelijk en zichtbaar.
2: En dat is belangrijk, want als dat water nergens heen kan, kan er ook niet gesaneerd worden. En dan blijft de situatie waar we vandaag de dag mee te maken hebben doorgaan. En dat is in feite een PFAS-kraan die openstaat.
14: En dat weer bestuurslid Monique Plantinga van het Wetterskip, die is blied met de toestemming van Ljouwert om groenwetter mooi PFAS van de vleermbasis in het riool rinnen te litten. Het groenwetter en de braaien bij de vleermbasis binnen bot versmargen troeg het gebruik van bluskom mooi PFAS. Dat werd broekt bij bronwachtoefeningen. De gemeente, de Veensje, GGD Friesloon en Wetterskip Friesloon die werken nou geer om de PFAS-versmarging in het gebied om te pakken. Dat doen ze met groenwetter zuiver te litten, maar dat mooi de nij dus net weerom in de boaiem rinnen. En Friesland krijgt voor het eerst een middelbare vrije squallen, het Freya College. Nadat het ministerie van Onderwijs de squallen definitief goedkard had. De squallen iepunt eind augustus takom hier in Ljouwert. De nije squallen biedt MAVO en HAVO onderwijs en wil beginnen mooi zo'n 100 leerlingen verdeeld over vier brede klassen. Bij de komst van het Vrije College krijgt Friesland voor het eerst een volslijne vrije squallenleerline van basisskwallen ont voortzet onderwijs. En in Baiem is van de morgen jongens kriezeringen. En de piek had de namen Wilhelmina kriegen. Nog maar één keer eerder kreeg een skries een namen. De skries Amalia in 2013. Die werd verneemd naar het dorpje Santa Amalia in Zuid-Spanje. Deze skries is verneemd naar het korps Wilhelmina uit Jesterijn. Dat een stik speelje zeel over de reis van de skries. De korpsleden die winnen om die een terugdringen van de skries.
7: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. En dat wat ik krijg ik nou even zo. Je merkt dat je zijn in het gebied van dat beestje komen. Wij maar ons verhaal, maar toch merk ik wel, ja, we jaren er net helemaal, wist wel. Het is toch het territorium en het gebied van dat beestje. Dus dat emotioneert een beetje, ja.
14: Ja, die wil blikken dat de screens van de moornaaiste licht weer. Doos, wie is erbij,
15: ja,
14: Simone?
15: Ja, ik ben erbij. Hij weer 169 gram en het moest eigenlijk 190 wezen. Oh. Het is een scotje.
14: Wacht, is er nou nog even maar drinken?
15: Er komt een orenscreens die te namen Wilhelmina. Het weer eigenlijk wat symbolisch op deze
14: wijze. Oh, samen hier. Ja, maar het weer een scotje, ja?
15: Ja, het weer een scotje en die mem die razende der boppen. Oh, ik vond het wel wat stressvol.
14: Oh, dat kan
15: maar eigenlijk goed al goed. Ja. Je piekje is weer bij de mem.
14: Prachtig beestje. Ja. Mooi dat ze met me together binnen. Dankjewel.
15: Ja, oké. Dankjewel, Maaike.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Wie visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
18: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
19: Hehe, Ainse patiënten hoor. Maar wat nou?
20: Litjo spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
21: Big Green Funny zakje. Kind 1035 maar 925 euro. Inclusief installatie.
22: Wat een naaie pensioen. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
23: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
24: Noi Friesland.
25: Simone Scheffer.

0: Het is 5 en een hele minuut oer Jelvien. En dat betekent dat we tabinnen on het waar. Hoi Sibo Mollema, goeiemiddag Sibo.
1: Goeiemiddag Simone.
0: Nou, wij zitten op koor de Giel te wachten. Nou, kan ik, ik zal even gauw naar boeten zijn. Maar ik zit het nog net.
1: Nee, nou, die koren die bloed voor steen, want de eerste tonger die zeg ik al in Oerisels en krijg onder Emmeloord weer al even een tonger celsje. Ja, de temperaturen, ja, die ben joh, wat heen geruurd komen dat ik van de morgenpartij tocht. Dat maak ik even eerlijk thuis, ja. Schielke die zit op zijn 20,7, dan wordt 22,8. Bolzen 20,6, Laaksem, Zontje komen jong, dan daalt de temperatuur al een beetje. En er is al zo'n 0,8 mm vol. Ze krijgt. Grauw zit ik op je 21,8. Nijbeets 22 en Bakkeveen 22 jong. Nou, dat is een momentopname. Ik denk dat het einde ook al wat leger is, want de zinnenkroep wordt voort. Ja, voor een beetje had de bewolking ik de oerhoorn en dan komt er een gebied met buien op u staan. En ja, het rood dan immer van de elektrische activiteit in de Boppeloft is er ja, toch wel kans op een klap tonger. En een enkele buien, daar kan ik eens even wat hagel je aan. Nou, de buien die loeken, zet het nog het wel aardig snel oer, dus ik verwacht je net dat er een grote kans is op wetteroerlijst. Maar ja, enkel de buien die kan gewoon eens even wat zwitter uitvallen. Nou, de natuur die kan wel vocht broeken. En de ikkerbouw en de veehouderij zal blij zijn met de buien. Nou, van een beetje de leidende temperatuur extra, ja, een beetje rond de 21, 22 graden. Ja, de zuid-zuidwestenwind is zwak, ontmatig, maar in buien. Ik kan er toch wel eens even ja, flinke windpoesters in zitten. Nou, jong, ik nog een kans op een bui, maar letterlijk loeken de buien net nooit eerst voort. En dan is het vannacht zo goed als droog, zodat het nodig is, maar een zwakke zuidwestenwind. En dan leidt de temperatuur vannacht zo rond de 13 graden.
0: En dan de dag van morgen, dan blijven we wat in dat instabiele waar?
1: Ja, dat horen we de komende dagen, zou je zeggen. Want zolang die wien in ieder geval in de zuidwesthoeken zit, bloed, ja, is die kans vrij groot. En staat het nodig, ja, morgen een mix van stapelwolken en dan zeker eens even wat zinnen. Maar ik meteen wel eens even een lichte bui. Nou, de temperatuur die leidt dan extra zo rond de 20 graden. Misschien krijg ik een iets beetje de boppen, maar het kan toch wel wat frisser onvielen van het gevoel dan. Toch een letter op de mond toenemende zuidwestenwien. Die wien is dan ik wat vlagerig, boppelon en ik boppel zee. Het zit er toch wel een kref fjouwer. Nou, dat stelt net zo volle voor. Maar die poesters die erin zitten, die zijn toch wel betekenen 5-6. Dus de wetterspot die met je maar even rekken mag houden. Nou, op de joen en de nacht ken ik nog een bui ontstaan. En van de stevige wien ben we dan ik nog net al, want die bloed in de nacht gewoon steen.
0: Oké. Okay. En dan de dagen daarna. Kunnen we dan weer wat betters verwacht je?
1: Nee, nou ja, maar Timmer krijgt wel je better feel. Hè? Want er ben een soort mensen die ben ik wel wat blij met het vocht. Ja, als je recreant binnen, dan zit je er net echt op de wachtje natuurlijk. Maar ja, je kent net alles, hè. Toen je zei, nou liggen op de morgen een soort bewolking. En ja, we hebben mijn buien. Op de midden is er dan ook nog kans op een bui. Maar krijg je de zin er toch wat meer kans. Nou, de temperatuur die valt wat leger uit. Maar je zei, ja, krijg rond de 18 graden. Ja, de zuidwestenwind die matig want vrij krachtig is, helpt op de midden weer verder aan en is dan in Vlagen hut. En Bob het IJsselmar en de Waadzee, ja, toch wel een kans op krijgt zon en 8 kinderen misschien ik nog wel eens even niet zitten. Dus dat ik met toontje net een mooie dag om boeten te werken. Nou, Freed, ja, dan komt er echt weer zo'n treintje met wat lichte buien op je staan. We hebben de zinnen tussen de buien terug, toch meteen ik eens even wat de varskien komt. Maar Freed extra zo'n 18 graden en een matige, gewoon vrij krachtige west-zuid-westenwind. Dus ik, Freed, liggen het nog geen zin meer waar. Ja, en dan sneuwen. Ja, het waardbeeld bloedgeliek met wolken. Dan is wat zinnen, enkele lichte buikers. Ja, en toch een meest matige zuidwestenwind. Ik nog op sneuwen, dus de almuil is er wat kansenbuien. Ja, een soort wind eerst nog even en een iets te lege temperatuur.
0: Nou, dat of het mooi echt Hollands kwaar, zeiden we dan, Sibo.
1: Nou zo.
0: Ja, dankjewel. En in onderwijs jaren we Sibo weer.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Simone Scheffer.

0: Ik vind het een heel mooi nummer. Imin Teensen van de Kast. Itzhak de Laat houdt op my short track. Die 31-jarige Ljouwer won dit jaar goud op de Olympische Spelen. En dat was zijn laatste wedstrijd. Ze had er goed bekend maken. Maar het besluit komt er een einde aan een carrière die het meer dan 15 jaar door had. En die carrière bracht de Laat van de oude ijsbaan in Ljouwer naar de top van de wereld. Hij waat in die top hier een verste weerde in de Nederlandse ploeg. Verslag jou, Roelof de Vries, vregen naar het waarom van dit besluit.
1: Ja, heel simpel eigenlijk. Het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is.
2: Ja, het is goed zo. Wat houdt het in? Wat zit dat?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk van de winter Olympisch kampioen geworden met de mannen, met de relay. Wat wil je nog meer? Ik heb het al zo lang, doe ik dit al. Dit zijn mijn derde spelen. Volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, 3 keer is scheepsrecht. Nog 1 keer proberen, die derde keer om die medaille te halen. Het is gelukt en de reis is klaar.
2: Ja, ik heb je op die hechtepunt stoppen.
1: Zeker. Ja. Het is iets wat ik ook beseft heb, dat best wel moeilijk is eigenlijk. Hè, dat voor weinig weggelegd is. En ja, nu krijg ik het eigenlijk in de schoot geworpen. Dus het is goed zo.
2: Ja, maar ja, kies ik zeggen, Itzhak, is dan begin 30 hier? Kies dan wel een periode mooi?
1: Ja, het had zeker nog gekund hoor. En het lichaam heeft genoeg energie nog. Maar de geest die is gewoon klaar mee. Ik heb het, 12, 13 jaar nationaal team gezeten. En na een tijdje dan is het gewoon goed, weet je. En dan er valt niks meer te halen. Dus het is klaar.
2: Hoe is Jos waarom op die carrière?
1: Ja, uiteindelijk wel. Natuurlijk gewoon wel echt geweldig. Dat, ik kan me nog herinneren dat echt 20, 25 jaar geleden, toen ik heel klein was, heb ik volgens mij een keer voor Zepsport of zo gezegd van, het zou mooi zijn, ik zou heel graag een keer toch Olympisch kampioen willen worden. Ja, nu is het daar. Het heeft, 20 jaar geduurd of zo. Maar het is gelukt. Dus ja, ik heb uiteindelijk gewoon de droom van elke topsporter, denk ik, waargemaakt. En het is niet zonder slag of stoot gegaan, wat het misschien ook juist nog mooier en ultiemer maakt. Dus ik kan alleen maar terugkijken op een hele rijke sportcarrière, denk ik.
2: Ja. Als ik dan vreeg je naar die hechtepunt, is dat dan een retorische vraag dan of heel simpel te antwoorden?
1: Ja, weet je, uiteindelijk viel misschien ook afgelopen winter met de Spelen gewoon alles bij elkaar. Hè? Ik bedoel, de derde Spelen, de jaren daarvoor gingen al wat moeilijker. Maar dan toch nog door blijven strijden. En ja, ik vind dat wel ook ultiem bij sport passen. Hè? Dat het niet alleen maar winnen, winnen, winnen is. Maar dat het soms worstelen is. Maar dat uiteindelijk, als je gewoon doorzet, dat het dan komt. En dat dan die ultieme beloning daarvoor is. Ja, dat vind ik wel echt heel speciaal. En dat... dat past wel bij de magie die sport is.
2: Ja, maar die mooiste moment, want dat is neem ik gewoon dan de Olympische Spelen en het goud.
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk door de jaren heen genoeg andere hele mooie momenten gegaan en of geweest. En ik zat door allemaal foto's te zoeken vandaag. En er is echt een hele hoop dat ik weer dingen van 10 jaar geleden terugzie. Dat ik al denk van ja, dat was al echt al heel speciaal. Olympisch goud, wat moet je nog meer zeggen?
2: Ja. Nou ja, ik hoor nog wel rond naar Tattoos het Zandje. Toen ik zat in Oerdeestier, maar dan in een vol Ahoy. Toen werd ik nog daar straks naar die eerste wereldtitel relay. Maar drie oren Friese shortrekkers trouwens ik nog. Zoals dit weer het mooiste moment van mijn leven.
1: Nou, dat is nog steeds inderdaad wel denk ik een van de hoogtepunten. Hè? Dat toen we gewoon voor het eerst wereldkampioen werden in een vol Ahoy. Die staat denk ik al in de top 3.
2: Gist ik nog toch iets shortrek of gist helemaal wat oors dan?
1: Ik maak natuurlijk de helmen hè, die ik voor mijn medeschaatsers vaak maak. Dus ik hoop zeker op die manier nog betrokken te blijven. Maar ik heb geen coachambities of iets in de KNSB. Ik denk niet dat voor mij bestemd is.
2: Nee, dat is een airbrush kunstner, zo mag ik het wel zeggen, toch? Is er eigenlijk een WK airbrush?
1: Kan ik wel aan beginnen, ja. Nee, dat zou heel vet zijn als ik een soort tweede topsport kan gaan doen. En dat is zo mooi mogelijk een helm maken voor iemand. Dus ja, ik wil wel mijn topsportmentaliteit daarin opnieuw tot leven wekken. En ja, wie weet dat ik dan over 10 jaar daar een soort van Nobelprijs voor het airbrushje kan winnen, wie weet.
0: Ja, dat gunnen we hem. Itzhak de Laat, hij hoort op my short track. Maar een enorme kraan van 450 ton waat van de morgen niet brengen te plaklijn aan de noordkant van de Dokkumer binnenstad. De brengen zullen de komende maanden zien matten om de binnenstad bereikbaar te houden. Verslagjouwer Ben de Jager weer erbij.
3: Ik sta hier bij de Ilsemerplaats Brege in het centrum van Dokkum. Intussen leidt de Needbrege, ja, krekt te plakken eigenlijk. Boer Dijkstra, jou bent de projectleider bij de gemeente Noord-East-Friesland. Wat een put.
4: Ja, na een lange voorbereidingstijd is het eindelijk zover en is de noodbrege, de tijdelijke brege, te plaklijn. Zodat we uiteindelijk nog eigenlijk verder kennen met de daadwerkelijke bouw van de Ilsemerplaats Brege.
3: En de oude Ilsemerplaats Brege, die leidt er nog in. Dus eigenlijk ga je nou, ja, je sjoeg je naaiste naar twee bregen lezen. Wat voor in hier de Hatsan klus?
4: Nou, uiteindelijk had je te maken met de bevoorrading van de binnenstad. Hoe hadden we alles bereikbaar? Dan had je door de grote vrachtauto's. Dus daar moest een oplossing voor komen. Nou, daar is uiteindelijk uitkwam dat we deze noodbrege bouwen moesten. Die leidt nou te plak. We maken nu de aansluiting en alle jessen. Dat we ongeveer met oorlogen kunnen de boel omzetten. En dan beginnen we met de sloop van de oude bregen.
3: En die oude bregen die maken het dan uiteindelijk plakvaar en nieuwe bregen. Dat wordt het nog wel even. Maar deze noodbregen, die is hier van de morgen hinnekam. Wat is het nou? Het is nou vlak van tolven. In twee traaie oerkes leidt hij eigenlijk de plak. Het lijkt het heel makkelijk.
4: Ja, het lijkt het inderdaad heel simpel. Maar hier is echt wel wat tankwerk of vragen. Want ja, het is best een hele grote bregen. Er moet een hele grote kraan komen. Je zit beperkt in de ruimte. Dus dat is op zich al een hele logistieke puzzel. En dan constructief, maar dat ook al in een klopje.
3: Ja, want je wil hier dus straks ook vrachtauto's en auto's overheen hebben. Dan komen er, denk ik, verkeersdagen bij?
4: Ja, we moeten inderdaad, omdat de ruimte weer beperkt, dus we moeten het uiteindelijk wel weer veilig houden. Dus voor de begeleiding komen er inderdaad verkeerslichten bij te staan.
3: En dan hou je de binnenstad bereikbaar voor zowel het autoverkeer, het fietsverkeer en de voetgangers. Heb je nog een overweging in het begin gewoon dat je hem dacht van misschien doen we alleen nog iets voor fietsers en voetgangers? Of wie dit eigenlijk de only way to go op zijn gay Friesk?
4: Nou, dat weet uiteindelijk van het onderzoek wel de uitkomst dat dit eigenlijk de enige oplossing weer. We gaan wel naar de orenpoorten zien. Maar ja, dat je dan verder de stad in gaat, ga je naar een op de hoogte en zagen. Ja, dat is naar volle krappen en daar kende de vraag. Auto's voor een scapino, een kruidvat, ja, die kennen daar gewoon net langs dan.
3: Nee, dus nou, dit is een neetbrege te plak. Dus hoe oorlogen kennen het verkeer daardoor heen? Dan begin je met de bouw van de nieuwe brege. Wanneer hoop je dat de oude voort is en dat de nieuwe er leidt? Is dat een jaren project of moet ik dan in man denken?
4: Dat gaat echt man dan. De noodbrege, de light, en die gaat hier. Dan kunnen we beginnen met de sloop van de bregen. Dat is ongeveer voor de bouwvak Roen. En dan kunnen ze na de bouwvak beginnen met de fundering. En dan hopen we dat we in maart klaar zijn. Nou ja, dan moet het waar. U zou je wel wat goed gezind wijzen natuurlijk. Maar daar koersen we wel op.
3: In elk geval, de noodbrege leidt de plak. Hier kunnen we verder.
4: Inderdaad, daar ben ik blij om.
3: Dank u wel.

0: Nothing's gonna stop us now. Dat we Starship, het laatste muzikale bijdrage in deze No in Friesland.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Want dadelijk schiet Diana de Groot via daarin. Goedemiddag. Goedemiddag, Diana.
2: Goedemiddag, Simone.
0: Nou, vertel, wat
2: nou,
0: is dat?
2: Wij hebben de 12 squallen die het finalist is van het Sjong Junior Festival. Ik moest even nadenken. Het is het Friese Sjong Festival Sjong Junior. Basisskwallen door het Eromai. We hebben 10 keer 2 jaar houden. En wij hebben de komende dagen hebben al die squallen die nu uitsturen. Juste de eerste, Joert de Twadde en dan Marge en Veske. Ik even onkondig hier en Jerre Litte. Dus ik ben heel benieuwd wat het Joert wordt. En de Friese vlaggen. Die wappert Joert in Normandië. Dat is ik leuk.
0: Oh, staat mooi daar.
2: En dadelijk heb ik contact met Afke Boven. Want Sunt Joert is haar nieuwe boek uit. Ja. Light in de winkels. En ik praat met haar over, nou ja, alles en nog wat.
0: Ja.
2: Over het boek.
0: Over dat boek.
2: Over dat boek. En ja, ik zie hier dus een plaat bij dat verhaal. Dus misschien een boek over de eiland. Of
0: op het goudgele strand van Ameland.
2: Van Ameland. Nou, wie weet.
0: Ja,
2: die kunnen we altijd draaien.
0: Zij is het.
2: Diana, kom maar terug maar de suggesties.
0: Oké, een soort plezier daarbij. En mensen thuis vanzelfs. Ik Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie middita. Doeg.
3: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Us Afke. Ja, ze is het toch nog wel een beetje. Afke boven. Ze had een boek skreun over het libben op de eiland. En dat boek is van Joert Hartekiep in de winkels. En dadelijk praat ik met haar. En ik zie hier een passende plaat bij. Dus tink en link even mooi. De mooiste suggestie, Jan, via de Omroep-app of via 06-20-4-9-9-9-9-9. En Kim Wild, die is dadelijk eerst.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Simmer in Friesland.
12: Dit get meeste. Oh, blikken mogelijk op vier mensen de linkerkant.
13: Dit ga ik nog nooit zien.
14: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in boodschapje te leiden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Goedemiddag.
17: Mai Diana de Groot.

0: George Ezra en Anyone For You.
1: Goedemiddag.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten Noorien. De binnen van de middag kans op buien met tonger. En ik wie stieten. En het is maximaal 21 graden. Een hele goede middag. De Friese vlaggen die wappert. Deze is die weer. Joet in het Franse Normandië. Daar ben je Kees en Tera nou een hier. Ja, hoe bevalt het ze daar?

0: en Link.
1: Ja, en wat voor plaatkist sto daarbij betinken? Nou, er komen prachtige suggesties weer binnen. Oorne en Frans die tinken om deze. Islands in the stream, that is what we are. Naar aanleiding van het boek, zei Anne, dan denk ik om Texas Jimmy en Amelander Truus. Rikst, die git van Rock.

En geen Schippers die wol het vestcake wil terug naar de kust, Jerre. Volgens mij is die van Sjoukje Spijker. Ja, Maggie McNeil stiept mij bij. Dus, maar ik denk dat ze die bedoelst. Diana en Iris, Afke wol misschien wel verom naar het Ameland, zoals Gary. Maar zo'n vestcake is er net, dan maar terug naar de Schelling van Hessel. En Anneke die zei het nog om op Ameland te komen. Matje varren en daarom disse. DM en de boot on the river. Ik ben benieuwd wat Ruud Keersen wordt. Ja, ik hier vermoeden dat het dissen worden zo. En mooi ik, omdat Afke een enorme fan is van Dolly Parton. Dus dan past dissen er wel helemaal bij. Jij staat dadelijk.

0: Helemaal passend bij het onderwerp en ik bij de persoon verzels. Kenny Rogers en Dolly Parton en The Islands in the Stream.
1: Goedemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: Hij luidt van Utah in de winkel. Het boek Als de laatste boot vertrokken is van journalist, presentatrice en ik, oud-omroepcollega Afke Boven. Een boek over het echte leven op de Waadeiland. Afke wie in Eresuis doet ze van Dokkum verhuizen naar het Ameland. En ze komt er nog, hield hij het maar wat graag. Afke, een goeie middie.
3: Goeie middie, goeie plaat wie dat, hè?
0: Ja, goeie, hè? Ja, toch de kippen.
3: Hele goeie.
0: Helemaal passend. Hey, hoe voelt dat het boek Utah echt in de winkels luidt?
3: Nou, het viel eigenlijk een beetje als mijn jidje of zo. Ik waard van de moon wekker, maar echt zo'n gevoel was het op die jidje. Ik had vol verwachting en bleed. En ik gewoon nieuwsgierig wat het al een keer teweeg brengt of zo. Want ik weet natuurlijk van vrienden dat ze het al een keer besteld hebben. En heel eerlijk, ik had het zelf ook besteld. Want wanneer kun je nou die eerste boek bestellen bij de postorderbedrijven? Dat is toch echt een moment.
0: Ja.
3: Maar ik vind het wel heel bijzonder. En aan de andere kant, daar had ze natuurlijk heel lang net aan werken. Dus het mij nou ook wel. Dus let hem dan nou ook maar gewoon verlenen.
0: Ja, want vies dat spannend wat mensen ervan vinden?
3: Eigenlijk net. Nee, ik kan dat wel verwachten. Maar dit boek is zo precies hoe ik ben. Zo ga ik het volgens mij echt opschreunen. Ik vind zelf dat dat heel goed slag is. Kijk, van een peer die het lezen had dan op Vaarhoorn. Ik get van, ik get het die gewoon bijna in mijn holle season. Nou, dat is natuurlijk een groot compliment. En zo wil ik dat echt graag. Want ik wil de mensen echt heel graag meenemen naar dat watergevoel, naar die eilanden. En hoe is het daar dan echt, wist je wel? Ja, dat moet ik dan wel echt zelf vertellen. Maar alles wat erbij komt.
0: Ja, want dat is toch de Utjouwen benaderen om een boek te schroeven door de eilanden. Daar hoefde dan ik net langer nooit te denken. Want het wie altijd wel een dream, leuk, hè, dat is een broek schroeven voor.
3: Zeker.
0: Maar hier is dan ik voort een idee erbij van, ja, maar dan moet het hier ook gaan, of dan wil ik dit vertellen.
3: Ja, ze vregen me van, zit er net een boek in die wadden? Nou ja, in de winkel leidt er vol mij. Het binnen prutte natuurboeken. En ik een soort boeken die schreun binnen trommeesken die er gewoon prutte komen. Maar net daar echt wenen. En dan ben ik meesken in het boek die zezen, die eigenlijk liek als ik ook import binnen. Die zezen, op Vaarhoorn kist die van alles erbij betinken. Maar de wist pas echt hoe het is als er wennest. En ik echt lang wennest. En zo is het ek. En dus eigenlijk moest er wat mij betreft een boek komen dat echt schreun is door iemand die er opgegroeid is. Mijn verhalen van meesken die er wijnen en Else die mij al die uitdagingste meidje in haar die heel breed binnen. Dus hele prutte leuke dingen, maar soms ook wel pijnlijke dingen natuurlijk.
0: Ja, en dus als mijn heel soort meesken praat, hoe hesto daar een selectie in maken?
3: Ik wil echt heel graag meesken die is net samar inkomst in oren media. Dus als er iets witte was van de skiernis van het Ameland, dan bellen ze eigenlijk altijd Pieter Jan Bors. En die weet ik een hele prutte. Maar die vertelt ik een hele prutte. Dus ik woon nou gewoon een meisje die in het Warpstrit op Vlieland inkomst, maar die is net al heel vaak zoen haast ergens.
0: Maar spreekt die dan gewoon om? Dat is op het eiland Rinst en dat is gewoon zoiets van, hey, die ken ik net. Waar bist ook? Hoe heeft dat hier?
3: Eigenlijk ben ik gewoon mails versturen. Ik hoorde maar één mailtje naar Vlieland sturen. En in een politieke partij, een jong famke. Die ik echt even op jongigheid uitzocht. Want ja, jong in de politiek op een Lietse eiland. Dat liek het me nogal wat. Dat is echt nogal wat. En ze zei, oh, maar dan maar stek even met die praten. En zo kwam ik van het ien in het oor. En iedereen hier zijn eigen verhaal. Dus er haast net alle keer dezelfde. Haast een huisarts die ek beste dokter is. Er haast iemand die van de leefde vanuit België naar Schiemons erg emigreerd is. Er haast een jutter. Er haast op Skiel gingen. Die bleek een afstammeling van de Indianen te wezen. Dat wist ik ek net. Het ben gewoon maar ha maar peteren en er komt altijd wat uit. En de grootste verrassingen, als maar gewoon een gesprek ongeveer met meesten.
0: Ja, heeft alles broekt of lissen er nou nog verhalen die het net het boek hellen, hè?
3: Er zijn zo volle verhalen op die eiland van zo volle mooie, leuke, aparte types.
0: Dus ik kan nog een vijf boeken vullen.
3: Ik kan nog een hele reeks vullen, ja. Dat zeker. Dus ik moest hier en daar, haak net alles broekt. Maar echt de cruciale dingen, die haak erin litten. Want soms zit ik dat echte eilandleven in de details. En van mensen kunnen wel, minuutjouwers zei wel van, nou, dat kist er misschien wel uitlitten of dat. Ik denk, nee, want dan slaast krekt de plank een heel iets beetje mis. En dat woe ik net. Ik woe dat mensen echt vielen kennen hoe het is om daar te wijnen.
0: Ja, nou bist al Amelander, door kiste meesken daar. Er wist misschien wat verhalen als ter van vertellen was. Die Oren-eilanden, ben die dan ik heel nijverdij? Is dat ik heel oors? En wie dat lastiger ik om meesken te vinden?
3: Eigenlijk net. Want ik belde en ik zei, ik ben Afke van Ameloorn. En dat scheelt dan heel een. En ik moest er dan wel eens achterom zeggen, oké, en ik een beetje van de NOS. Maar ik bel je als Afke van Ameloorn. En dan gingen eigenlijk alle dwarren wel op een dek om bij. Dat, mijn ouders hier altijd een roeveerbedrijf op het Ameloorn. Dus ik kwam ik een hele prutte op Skiermonsheg, op Vlieloorn, op Skielge. Dus ik ken benamen die eiland heel goed. Ja, en dat vielen meesken dan toch of zo.
0: Ja, dat heeft wel een extra ingang.
3: Ja, zeker, ja. Zeker.
0: De rest het boek ik opdroegen aan Jay.
3: Ja, mijn zoon.
0: Ja, wat mooi.
3: Ja, het is een eerste boek. En het hoort natuurlijk net. Maar de vindt het wel mooi om dat toch gewoon een speciaal in op te dragen. En ja, dan maakt dat toch gewoon de belangrijkste persoon in mijn leven wezen eigenlijk. En dat, ja, dat is mijn zoon, ja. Natuurlijk.
0: Hoe vindt hij dat?
3: Die is net zo. En ik zei, misschien maar stek even voor in het boekje. Wat er staat. En achterin bij de bedankjes. Wat ik daar schreun ha. Ja, toen werden er wel een beetje. Oh, ja. Dat voelde wel echt heel mooi. Ja.
0: Prachtig. Ja. Als de laatste boot vertrokken is. Dat is de titel. Die is ik voor in Holle. Is daar nog titel in? Ja.
3: Nee, dus kreeg een soort van pitch. Dus twee afjouwers naar de uitjouwer van dit is mijn idee, zou ik het graag. En nou ja, kun je hem dat, dit zou ik het doen. En de werktitel, wie als de, dan komt je krekenblommist onderin.
0: Oh.
3: Als de laatste boot vertrokken is, dat zeit echt alles. Wat gebeurt er op dat eiland als die laatste boot voortgaat? Nou ja, als het zanddekkende titel is, dan mag je het net verhoren.
0: Nee, wat wordt in het volgende boek?
3: Dat ging ik net vertellen.
0: maar die heeft wel ideeën. Ja.
3: Zeker.
0: Dank u wel, Afke. En een heel soort succes met dit boek eerst.
3: Dank u wel.
1: Dit is Omroep Friesland.

pet erop. En oors wil te herkennen on het gesoep en het gerop. Maar skonken wie dat skreet langs de militaire nee. Maar de klompen uit, nou dan sjocht ze net in zee.

0: Pieter Wilkens en Oero op een vrouwt. Het is haast jouw twaan. Tiet van het Nijs uit Friesland, maar Simone Scheffer, dat jij is dadelijk.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Nou dan echt, jouw Twaan. En Cedric Leervaar, Simone Scheffer, Mart Nijs.
7: Nou, dat mooi, we hoop je.
0: Ja, toch?
7: Ja, wees. Ja. De Nederlandse steed keert een Mitseuske gouden ring uit de 9e eeuw aan, die in Jontje Sanne 90 al voen waar in het Friske Semar. Het object is zo'n 2022 beschermen cultuurgoed en wordt opgenomen in de Rijkscollectie. De ring toont het laam van God met de vier evangelisten en hield als zeldzaam voorbeeld van christelijke symboliek uit de eremitseeuwen in Friesland. Neffens het ministerie bleef het staat voor heel Nederland toegankelijk en zichtbaar. De Nederlandse gesteerd had 83.000 euro deadline voor de ring. En verantwoordelijk minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vertelt hoe die omkeert.
8: Uiteindelijk hebben wij als ministerie gezegd, het is echt wel onderdeel van ons cultureel erfgoed. We gaan hem zelf aankopen via, ja, dat heet al ons museale aankoopfonds, om hem eigenlijk ook zo toegankelijk te maken voor, ja, het brede publiek die dan ook naar de ring kan gaan kijken. Dus er was niet zozeer per definitie sprake van, oh, hij gaat naar het buitenland, maar het zou ook niet mogen vanwege die status onvervangbaar en onmisbaar.
7: Takom Waansdi is het weer de jaarlijkse nationale boetenboatersdij. Ek in Waans wordt doggen ze daarom mee, boatje op een Goslingerwaai en de Boren, zonder zwier verkeer. Dat laatste griep een groep actieveerders uit het dorp aan om weer op een nij aandacht te vregen voor het feit dat er na 30 jaar strijd nog altijd een net een roemwaai of hek om Waans wordt heen leidt. Berber Tolsma is een van de mensen die de actie op touw zetten had. Zij vertelt hoe de actie midi.
9: We wonen sowieso een positieve insteek, Jan. Dus een, en het is 10 juni Nationale Boatersdij. Dus daarmee wil ik zien letten van, ja, dat het dus verkeer luw is, wat dat dan voor positieve effecten had op uw jonge Rijn.
7: Itzak de Laat hoort op mijn short trekken. De 31-jarige Leouter woont dit jaar goud op de Olympische Spelen. En dat was zijn laatste wedstrijd, ze had er goed bekend maken. Maar het besluit komt er een einde aan een carrière die het meer als 15 jaar geworden had. Die carrière bracht de Laat van de oude ijsbaan in Leouwert naar de top van de wereld. En hij waard in die topjaren een verste weerde in de Nederlandse ploeg. De Laat, hoe waarom hij het besluit nam had om op te houden?
10: Heel simpel eigenlijk. Het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is. We zijn natuurlijk van de winter Olympisch kampioen geworden met de mannen, met de relay. En wat wil je nog meer? Ik heb het al zo lang, doe ik dit al. Dit zijn mijn derde spelen. Volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, 3 keer is scheepsrecht, nog 1 keer proberen. Die derde keer om die medaille te halen. Het is gelukt en ja, de reis is klaar.
7: Met een enorme kraan van 450 ton... waar het van de morgen niet brengt de plaklijn onder de noordkant van de Dokkumer binnenstad. De bregen zullen de onkomende mannen 10 jaar matten om de binnenstad bereikbaar te houden. De Alsemerpoatter bregen wordt vervangen en de nieuwe bregen mat er, als het goed is, in maart takomier in lissen. Boele Dijkstra is projectleider van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Hoe die functie van die neetbregen?
11: Uiteindelijk heeft het te maken met de bevoorrading van de binnenstad. Hoe houden we alles bereikbaar? Dan heeft het over de grote vrachtauto's. Dus daar moest een oplossing voor komen. Nou, daar is uiteindelijk uitkwam dat we deze noodbregen bouwen moesten. Die leidt nu te plak. We maken nu de aansluiting en al die eerste. Dat we ongeveer met oorlogen kunnen we de boel omzetten. En dan met de sloop van de oude bregen.
7: Het is goed, een bewolkte dag. Er loeken steuringen over de provincie. Van de midden is er kans op tonger. Er is zelfs code giel. En dat betekent ik dat er windstieten binnen. De temperatuur is wel heel ongenaam. Nuntje 20 graden. Vannacht nog lichte rein. Vannacht verder daarna wordt het droog. Wel bewolken en vrij warm, 16 graden. Morgen ontemai vreed, wikselvallig, wolkenzinnen, buien, soms een klap tonger. En dan ziet er ik een krachtige zuidwester. Temperatuur, nou, toch lekker. Nuntje 20 graden. Vreed wat minder. Zontje 18 graden.
12: Ik ben vreed naar een camping.
7: Nou, ja. Goeie patenten ervoor.
12: Ja, nou ja.
7: En een kacheltje man.
12: Ja, sokiets. Ja, ik denk dat dat een wordt. Simone, dank u wel. Meer Nijs en Waver om te vinden in de Omroep-app en ik op omroepfriesland.nl. Wij hebben er Ian en dan mag ik heel goed voor zwartje, uw hert. Maar Phil Collins, die jongt Oetwa. Two Hearts van Phil Collins. Yes, je dadelijk in Goeiemiddie.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Goedemiddag.
20: Mai Diana de Groot.

0: Tim Stolpo van het Luisternijs.
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Waar herstel de beste muziek?
1: Hallo zeg, joh, we vallen maar even.
0: Waar blijft op een hichte van het waar?
1: Volgende onderwerp.
2: Is er nou wel een lightje?
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Ja, nou, ja, moet
2: alles wat er spielt, yes, hier.
3: Ik vind het prachtig.
0: Omroep Friesland.
4: Ja, geweldig.

klinkt ze dan nog jong eigenlijk. Ja, dit weer wel ambitie. Een van haar eerste grote hits. Anouk en Michel. Hey, tijd om Ian in het zintje te zetten. En misschien een steuntje in de rechter, Jan. Even een plumke u dealen. Lokweensje gewoon. Ja, het kan eigenlijk om van alles wezen. Geen idee. Betinkt wat leuks. En als dat denkt van nou, ik ken wel hier in de minumjouwing. Die gun ik wel even een feestelijk momentje op een radio. Lid ik me dan even witte. En dat kan heel makkelijk toch een brugje te sturen. Via de Omroep app. Die kist Delhel je op die mobiele telefoon. Of via de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9 9. En dan kan ik je dadelijk de slingers van die ophing je.

0: Somber Yes and Potential in the Fight. The Beatles and She Loves You.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Janne die stuurt dus een berichtje. Vandaag 3-jarigen in 1 familie. Omke Wietse uit Poppenwier. Anne-Floor is 15 geworden, woont in Grauw. René 13 en reizen rond met het gezin Dijkma. Maar ze zijn nu in Zweden. Nou, dat zijn wel heel veel redenen om de slingers op te hingen. Tegen dank voor in Epke. Jan die stuurt dus Borman Hendrik is Jordi, 84 hier. Hij wennet al linnig en redt hem zelfs nog poor best. Zo nou en dan helpen wij hem mooi de tuin. Komt altijd kleer hier bij de felicitatie. Van Jan en Tamara. Maria die wil een plumjan voor haar dochter Vlinder. Ze het Joet haar riebewies helle. Leefs van Mem. En Sigrid die stuurt een heel lang appje. De hes wel even hoe type, denk ik, Sigrid. Goedemiddag.
2: Ja, hoi. Mijn hoi. Sigrid.
0: Hoi. Dat is een heel verhaal, was die stuurt hest.
2: Ja, Jan. Ja.
0: Nou, wat...
2: Ik denk hoe, wat fijn.
0: En wat een mooie beruchten.
2: Ja, zeker. Het is net te geloven.
0: Nee, want lees even uit. Wat heeft u Stuart?
2: Ik heb Stuart dat ik eind april beter worden ben van uw jongste zoon voor de 2e keer. En wij worden in november worden we wegpaken beter van uw oudste zoon. En die wennet in Zweden.
0: Nou, wat prachtig nijs, hè?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Supermooi. Dus dan ben je hem treiken, paak en beppen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dan geeft het in eens heel hut.
0: Ja, dan telt het hut op. Ja, oh, maar die poppen die het dan krekbennen is, die wennet wel dichtbij.
2: Ja, die wennet hier op de Jouweren. Dat is Sam.
0: Ja.
2: Ja.
0: En de nije poppen die het dan in november verwachten wordt, die wennet in Zweden.
2: Ja. Ja, in Göteborg.
0: Oh, dat is wel even wat oors dan, van Beppe, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, dan hebben we draaien. Ik weer even in Fine.
0: Ja, en ik begreep, want de zei dus van... Ik wil dan graag in augustus de slingers meenemen naar Zweden. En ze daarop hing je al de baby er in november is. Blauwe je in die periode zeker. Daar?
2: Nee, hè. Oh. Nee.
0: Maar je ging wel in augustus hinnen?
2: Ja, ik ging er in augustus weer even hinnen. En dan, dan hopen we in december de werhinnen te gaan. En dan is dus oudste height.
0: Ja, ja, fantastisch. Wat mooi nijs.
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat een geluk dan.
2: Ja, echt hoor.
0: En ja, wel mooi dat ze in Zweden werven zelfs. Maar dat, is dat een mindere kant? Of zelfs van, dat is wat het is ik. En we hebben videobellen en we kunnen... Makkelijk contact hebben.
2: Ja, dat is sindsdien dat wel heel fijn.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel even een dingetje.
0: Ja, hoe lang zit ze daar al?
2: Uw zoon die wennet er nou dik oorlier. En zijn vriendin die wennet er nou 3 jaar.
0: Okay. Ja. Ja.
2: Ja.
0: En hoe heeft ze dit nijs dan verteld dat je een paar keer beppen hoorde?
2: Nou, wij waren er in april. En toen hier ik u de gek zijn van... maar de peerske weer dat. Doe ik een paaseieren speurtocht. En mem, zoals oudste, dat is... kleur, dat is wel heel... Maar dat gingen ze wat in hun omgingen laten. Want toen wisten ze het zelf, ik nam maar krek. En toen gingen ze het huis verstappen... briefjes en dan werden we steeds naar een oorplak stuurd. En het laatste briefje vouwden we hier en toen zagen we een foto van hun met de test.
0: Oh.
2: Ja, dat is heel mooi.
0: Zo.
2: En toen hier na 3 weken lang hebben we hier geweest, een week. En toen heeft het alle vrienden heeft het zelf verteld. En ik hier vroeger, toen hij onderwijs was, zeg maar. Nou, toen hier ik bij zijn babykamer hier ik 2 Friese klompjes hier ik deel zetten op een oerloop. En die hier er bij mij nam. En zij had er het verhaal verpakt, maar de foto voor alle vrienden.
0: Oh.
2: Dus dat vind ik wel heel leuk.
0: Fantastisch. Ja. Wat een schitterend verhaal. Wij sturen daar de slingers op, Sigrid. Een hele mooie tita, weeske. Maar de Beppe Sissers die snel al hest.
2: Ja, en, zeker.
0: Een hele mooie tita wenske van de zwangere squandochter.
2: Oké.
0: Doei.
2: Bedankt.
0: Hoi. heerlijke verhaal hier in Goeiemiddag. Yvonne Ellen.

0: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeesje maar in beëining.
2: Maar gewoon CA plus een certificering, hè?
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Nou, echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Orenwieke Vreet, dan is de finale van het Frisk Song Festival Liet. Nee, dat is ik helemaal van Song. Song Junior. Hoe kom ik nou bij Liet? Zit hij in Holland? Nee, Song Junior. En 8 basiskwallen, die doggen daar om mooi. En ze gaan vesken maken. En al die veskes die juist hier in Goeiemiddie voorbij komen. Juster hien we de eerste squallen, Joert Squallen 2. En dat is CBS de Hasper Squallen uit Akrum. Maar dadelijk eerst muziek. Dat is een beetje wel Mean Guilty Pleasure.
9: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. 1 naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toet in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel over werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
10: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
16: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Suzuki. Hi, man. Service en auto's is er voor Elsen hier.
17: Kom. Zon. Naar EasySit in Burgum. Nou, ons Zon noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit jou goed.
11: Goedemiddag.
12: Mooi Diana de Groot.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye en The Fathers When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Piazzadora.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Het Songfestival van Ben Song Junior giet weer los. Eén keer in het twaaie, dan wordt het Friesk Songfestival van basisschool houden. En dat is één grut muzikaal avontuur voor de groepen 6, 7 en 8. En hier in Goeiemiddie juist elke dag één van de 8 squallen die het uitkezen is om uiteindelijk mooi te dwaan in de finale. En je hoort vertellen Sanne en Amarins van basisschoolen de Harperskwallen uit Akrum alles over haar en Veske. Verdievedaasje. Je wordt nee scoren.
3: De Harperskwallen. Ja.
0: Oh, zou ik wat os?
3: Ja,
0: mijn erde tusken. Ja. Oh, sorry. Hasper. CBS, de Harperskwallen in Akrum. Nou, zei ik het goed, hè?
3: Ja,
0: heel goed. Wie is me erop? Dan mag je iets dichter bij de microfoon nog komen, Sanne.
3: Oh, ja.
0: Ja, lekker dichter, Chinon. Dan kunnen we die heel goed verstaan. Ja. Je hebt het vest. Kijk nou net, Jet, hè? Hoe het winnen is. Nee. Hoe vind je het om mij te dwan?
3: Heel leuk.
4: Ja, superleuk.
0: Ja? Hoe is dat begonnen bij je?

0: dan stuurt hij ons een berichtje of we zijn doorgegaan of niet. En toen zijn we te horen gekomen dat we door zijn gegaan.
1: Ja.
0: Ja, en toen zijn we bezig gegaan met ons eigen lied.
1: Ja, precies. Oké. Okay. En dan komt Reinoud bij hem op squallen en dan moet hij hem een onderwerp betinken.
2: Ja.
1: Wie dat moeilijk? Nou. Amarins?
2: Nou, het was niet per se heel moeilijk, maar we hadden wel al allemaal onderwerp, zeg maar. En dan moesten we gewoon stemmen wat we het leukst vonden.
1: Ja.
2: En wat we het beste bij Akkerum hoort.
1: Oké, okay, nou, en als ik dan de titel van het Veskesjug, Sanne, verdievedage. Is er een soort verdievedage in Akkerum?
0: Ja, heel veel. We hebben merken, we hebben een optocht van Sint Maarten en we hebben slingeraap. Ja, dus we hebben wel heel veel te doen.
1: Want die slingeraap, je hebt prachtig mooie vlagjes, mooi naam.
0: Ja.
1: Want de mensen kunnen de televisie onherden, dan kiezen ze nou ook even. Als je hem even zwaait om het vlagje, dan kiezen we het Shen. Ja. Wat prachtig. En slingeraap, dan, ja, ik zag een touw en iemand die erin hing. Wat is dat, correct, slingeraap? Amarins?
2: Ja, slingeraap is eigenlijk gewoon dat je met een hijskraan en dan zit er een touw aan en dan moet je loslaten en dan pakken en dan rennen en dan over de sloot springen en dan zo ver mogelijk landen.
0: En niet proberen in het water te vallen.
2: Ja.
1: Nee, probeer die droeg te blauwen.
0: Ja.
1: En hij hem dat wollens die en dan?
0: Ik kijk wel elk jaar, maar het lijkt me wel leuk om volgend jaar sowieso mee te doen. Of dit jaar.
1: Ja. Oké, okay, want hoe oud moest wees om daarom uit het wan?
2: Geen idee.
1: Nee, geen idee. Maar Jim hebben het nog net hier in elk geval. Nou, hebben wij Jim Veske al wel even jet, Iris en ik. Er zit een heel soort tekst in en er wordt helemaal niet rapt en alles.
2: Ja.
1: Zo, dat wie wel even een werk om die hele tekst te schreeuwen, denk ik.
0: Ja, de eerste keer dat we het hoorden, toen dachten we ook, oh nou, dit gaat dus niet lukken.
1: Nee.
0: Maar het is nu, uiteindelijk is het al heel goed gekomen.
1: Ja, kan iedereen de tekst intussen helemaal mooi, jongen?
2: Ja.
0: Het gaat wel, het moet alleen nog wat duidelijker, maar volgende
1: week
0: vrijdag
1: komt
0: het waarschijnlijk
1: goed. Ja, hè? Want wordt er een soort oefenen bij Jim? Is dat elke dag gewoon repeteren om het?
2: Nou, meestal op de dinsdag en donderdag.
1: Oké. Okay. Dus Jood heeft Mick al wel repeteerd?
0: Nee,
2: deze keer niet.
1: Oh, omdat je hem hierheen moest?
0: Ja.
1: Ja, hè? Jim heb ik een fierste drok schema natuurlijk. Ja. Ben je benijd hoe het worden is?
0: Ja,
2: heel erg, ja.
1: Vind je het leuk dat we hem draaien?
2: Ja.
0: Heel leuk.
1: Nou, wil je hem zelf onkondigen misschien?
0: Jawel.
2: Ja.
1: Nou, begin maar. Sanne, maar zo. Dit is. En dan zou je zo het Veske heet. En dan zou je zo van welke squallen?
0: Het liedje heet Verdievedage.
2: En de school is Hasperschool.
1: In Akkerum.
2: In Akkerum, ja.
1: Dank u wel en succes, Orenwieke, hè?
0: Ja.

0: Wat vond je me van?
1: Is echt heel mooi.
2: Ja, heel
1: leuk. Het klinkt echt veel beter dan in het echt eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Bleed
1: ja.
0: Mij?
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Dank u wel dat Jimmy win. 12 juni, Orenwieke Vreed, dan is dus de finale in de Lewijendrachten. En een kist bijwezen, kist nog kaart en kepie. Dit is

0: vaak een storyfilm, Sjoen, hier is?
1: Nou, net iets heel vaak eigenlijk. Nee, dat valt best mij.
0: Oh, ja. Het bloot leuk.
1: Maar de muziek ik.
0: Ja, Olivia Newton-John en John Travolta, My The Summer Nights. Iris, wat leuk!
1: Nou,
0: de beste weg.
1: Ik ben er weer eens.
0: Ja, gezellig.
1: Zeker.
0: Ja, ik is dat nog ding, stond dat rijden draaien?
1: Nou, ik, je noem me best.
0: Het vergt wel enige souplesse. Nou, is je gezond.
1: Het wordt omstekeerd.
0: Omstekeerd. Daar geven we mooi onderslag. We litten die straks een fragment hier. En ik hier juist er al zijn, door krijgt twee kaarten voor een theatervoorstelling. Juist weer dat van Siep van de Ploeg en Friends. En Juwet, jou voor twee kaarten voor Romeo en Julia.
1: Prachtig stuk Shakespeare natuurlijk.
0: Dat vind ik heel mooi. Ja. In de harmonie in jou het. De datum is nu 14 november. Dus als de belangstelling verhest, doe dan zeker mooi, dadelijk mooi omstekeerd. Het Frieske Nijs, dat jasje dadelijk. Ik, Simone Scheffer, die het alles weer op een rietje zetten. Dat komt dadelijk voorbij. Eerst nog muziek van Juntos. Het moment.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jelve Treien is het. Het Nijsuit Friesland, mijn Simone Skeffer.
17: Goedemiddag. Het tekort om personeel in ziekenhuizen wordt heel iets slimmer. In Noord-Nederland worden zeker 10 extra neurologen zocht, Bigelix. MDL-dokters hebben gemiddeld 20% meer patiënten dan in de Ranestad. En dus lieden neurologen in het noorden de neetklok. We hebben een extra mensken heel rap nodig, zeiden ze. De werkdruk is heeg en er wordt benammen troch vergriezing, wordt dat ik net minder. In Noord-Nederland is een tekwad van in alle gevallen 11 FTE. Het gevolg binnen wachtlisten, maar wachttijden die het oprinnen kunnen, ont 180 dagen voor gewonbehandelingen. De Nederlandse steed keert een Mitsiuske gouden ring uit de Nionde Eeuwen, die in Jontjesan, Njontig Voenwaar in Summer. Het object is zo'n 2022 beschermde cultuurgod en wordt opgenomen in de Rijkscollectie. De ring toont het laam van God, maar de vier evangelisten en hield als een zeldzaam voorbeeld van christelijke symboliek uit de Ieren Mitsiuwen in Friesland. Nevens het ministerie bloot het voor heel Nederland toegankelijk en zichtbaar. De Nederlandse gesteerd had €83.000 deadline voor de ring. Verantwoordelijk minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de onkeep.
18: Uiteindelijk hebben wij als ministerie gezegd, het is echt wel onderdeel van ons cultureel erfgoed. We gaan hem zelf aankopen via, ja, dat heet al ons museale aankoopfonds. Om hem eigenlijk ook zo toegankelijk te maken voor, ja, het brede publiek die dan ook naar de ring kan gaan kijken. Dus er was niet zozeer per definitie sprake van, oh, hij gaat naar het buitenland. Maar het zou ook niet mogen vanwege die status onvervangbaar en onmisbaar.
17: Takum Wazi is het jaarlijkse nationale boetenbordersdij. Ik in Wansworth doggen ze dat. Bordje op de Gosligawaai in de Boorden en dan zonder sfeer verkeer. Dat laatste griept een groep actievierders uit het dorp aan om op een nij, maar wel eens aandacht te vregen voor het feit dat er na 30 jaar strijd nog altijd net een roemwaai om Wansworth heen leidt. Berber Tolsma, een van de mensen die de actie op touw zetten hebben, hoe die actie midden.
19: We hebben sowieso een positieve insteek, Jan. Dus en het is 10 juni een nationale boetesdij. Dus daarmee wil ik zien letten van, ja, dat het dus verkeer luw is, wat dat dan voor positieve effecten had op uw jonge Rijn.
17: Rick Zwettersteed was kwam het automobilisten in de jongspits om de eigen goed hippen te houden voor gevaarlijke situaties en mogelijk lange files. Die kunnen ontstaan door minder waarsomstandigheden. Het KNMI had voor heel Friesland code geel aan en die hield dan van 4 en 6 uur. Dat was de 4 uur ongeveer een hoes.
2: Ja, hoes, dat is jouw 5 meestal.
17: Dus... Gouden hoes daar dan.
2: Ja, oké. Okay. Dank je wel voor de tip. Ik zeg dat je mijn baas is.
17: Ja. Nou ja, dat het alles met waar te krijgen. Er is kans op buien, met tonger. Er binnen windstitten. Het is wol noffelijk, nieuwtje, noontje in 20 graden. Joen, eerst nog lichte ruin. Vannacht is het droog, wol bewolkt en vrij warm, zeg je in graden. Morgen onder mijn vreed, wisselvallig. Dan is er afwisseling van wolkenzinnen en buien. Soms een klaptonger. En dan ziet er een krachtige zuidwester. De temperaturen liggen dan om de 29 graden heen. Vreed wat koeler. Zondje 18 graden.
2: Simone, dank u wel. Als je zo'n talentvolle vrouwen bij me koor zes, nou, dan heb je een hele mooie vrouwensband. En in de jaren 80 werden ze heel populair en verzelfs zongen ze hoe de jongens. De Dolly Dots, yes, Sasa.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Goeiemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: Ik vind het wel een fest om heel blied van te worden. Ik word er gewoon heel blied van. Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland Edition 2020 en 20 Seconds.
1: Omste keer, alles oors om riet te het, die er is het, omste keer.
0: Ja, je moest altijd even heel goed de eren voor Iepen hebben en even heel goed in dat veske muziekje te doeken om erachter te komen om welk veske het gaat, want ik wil titel en artiest wil ik van die witte. De kist kaarten winnen voor een theatervoorstelling Joe, Romeo en Juliet in de Harmonie in Ljouwert op 14 november. En de krijgt zelfs het prachtig mooie Omroep Friesland theeglas, mooie de theepoetsies van Johan en mij. Die kist er lekker in bungelen litten. Ja, succes, succes. Thank you.

0: Het die reset omste keer.
1: Wat voor feske jesterje? Dat is de grote vraag. Er komen al hier antwoorden binnen. Maar die binnen net goed. Er zitten wel goede antwoorden tussen. Die besiekje we te Berlin. Maar Iris heeft al blauwe vingers in tussen van het noemen draaien. Ja, wie neemt erop? Eens even Shen. Goeiemiddie.
2: Goeiemiddie, zusters.
1: Waar hebben we hier?
2: Hellinga.
1: Hellinga, Douwe Hellinga.
2: Ja.
1: Maar Diana Omroep Friesland.
2: Omroep op Friesland, dan mag je bij ons zeggen, je hebt me voor de radio.
1: Ja, nou
2: dus
1: ja,
2: mag ik niet langer, op Friesland, daar zit ik nou voor.
1: Ja, je moet eerst even met mij praten, dus ja, je hebt ze helemaal
2: Diana,
1: niks.
2: Ja,
1: ja,
2: zeg
1: hoi.
2: Ja,
1: want je hier een oplossing in stuurt voor het speeltje.
2: Ja, klopt, ja.
1: En wat jij dan je?
2: Een Roxette.
1: Mooi.
2: Joyride.
1: De Joyride.
2: Ja, klopt, helemaal.
1: Nou, op de valreep hartstikke mooi van het Lokweeske.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja, wat leuk. Wat wie niet ontwant van de middie?
2: Nou, dat zie ik je vertellen. Ik ben je krek niet dak, want ik zie je met een paar mensen te praten. En ik hoor even naar mijn schoonheid. Mijn schoonheid die is terminaal ziek. En
1: ach.
2: Ja, dus ik even heen ook nog wat van een bankje wat eten brengen. En al die dingen mee hebben.
1: Ja.
2: Ik kreeg wat eten uit de winkel. En nou ja, dat zie ik even hebben.
1: Oké, en maar wat voor mannen zie je te praten op het dik?
2: Ja, nou, hij wil het hier in het centrum zijn, maar hij wil het hier in Nijdokking. En daar waren je mee meesken. Dus die kregen we een paar bolletjes van.
1: Ah, zo, op die manier, ja.
2: Ja.
1: Nou, even een goede dier dan, in elk geval.
2: Nog vijf.
1: Ja, dat mat even. Maar ja, jij hebt het antwoord goed. Ben je ambitie van theater?
2: Nou, ik heb het meestal net schillen, hè?
1: Je krijgt
2: nee,
1: wat wakker van
2: man, maar voor het maar. Ik ga er altijd wel een plekje voor.
1: Precies, dan keer je ze altijd nog cadeau wanneer niet in. Want ik heb een kaart voor de vaststelling van Romeo en Julia.
2: Ja, en die speelt het in.
1: Ilja, wat in de harmonie.
2: Oké.
1: Maar dat duurt nog even, ja. Dus jij nog heel lang de tijd. Wij zwaar hiervoor dat de kaarten naar je toe komen. En een theekles krijg ik, denk je dan misschien zelf iets drinken.
2: Ja, best genoeg. Nee, maar als je mijn band die van jullie houdt.
1: Oh.
2: En misschien wil die er wel even
1: nou, die vindt dat misschien hartstikke mooi. Komt altijd weer goed te plak. Hellinga, tieren, tank, sterkte mijn squanheid.
2: Ja,
1: en ik draai de oplossing nog even. Bedankt voor het mooi, man.
2: Ja, ik ga hier, ja. Doei.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiegelt.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kees en Tera Zandman, die komen van de Jouwer, maar ze wenen nou in het Franse Normandië. En haar een verhaal. Yes, je dadelijk zien de Friese vlaggen.
8: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargeles leidt je met kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Hehe, ANZPS zit een oor. Maar wat nou?
11: Lidjo's Pariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skew je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
9: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
12: Goedemiddag.
13: Met Diana de Groot.

0: ze weer Nick op Oerok. En ik vond het wel heel leuk hier om ze even live te zien. Akden en Munnik en niet of nooit geweest. De Friese vlaggen. Kees en Tera Sandman van de Jouwe die zochten een paradiske. Dat ze wenje konden maar haar Friese hinders en vonden het in het Franse Normandia. Ze hadden de help hierop van het televisieprogramma Een Plek Onder de Zon. En vonden ze het ideale hoes dat ze nou alweer een dik hier wenje. En het had een prachtige naam: La Maison Frison. Tera, een goeie middie.
1: Goeie middie, hoi.
0: Er moest wat Friese in.
1: Ja, ja, zeker weten. De Friese hinders en in zijn oudkomst uit Friesland, dat moest erin.
0: Ja, heerlijk. Ja. Want dit budget inderdaad Friese hoes of zoiets, hè?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje de vrije vertaling ervan, inderdaad.
0: Ja, wat is er zo mooi om dit plakje te heren?
1: Ja, de rondte, de omjouwing. Het is vaak mooi green. Het is echt fantastisch licht. Ja, ik kan eigenlijk geen punten opnemen.
0: Want je wint op ziek nou een plakje. Waarom woon je hem graag de Jouwer in Friesland verlitten?
1: Wij woon heel graag sowieso een mooi avontuur omgaan. Wij woon ik heel graag uw hinders bij huis hebben. Dat die een grote wens. Alleen nog dat lukte eigenlijk in Friesland. Lukte dat voor u gewoon net. Dus ja, ze kwam eigenlijk een beetje de droom samen om naar Normandië te gaan.
0: Ja, en dan heem de helping roppen van het televisieprogramma Een Plek Onder de Zon. Waarom heem die keus maken?
1: Nou, wij zeggen dat toevallig voorbij komt op televisie, een oproepje. En toen waren dus de plannen, die waren eigenlijk al behoorlijk ver gevorderd. Wij hier ik al contact met een aantal makelaars hier in de buurt. Alleen het lukte u steeds net om er eigenlijk tussen te komen. Dus wij hier zoiets van, nou, we proberen het gewoon.
0: Ja, en weer dat leuk dus, om in zo'n programma mee te wandelen?
1: Ja, dat wie fantastisch. Het wie echt fantastisch. We hebben zo'n leuke tijd gehad. Eigenlijk wie het alsof we met een grote vriendengroep op paard zien. Ja, het wie echt heel erg leuk.
0: En wat voor hoe zijn we uiteindelijk op een kop tikt?
1: Nou, wij hebben een oude weverij gekocht. Echt een typisch Normandisch huske. Echt wel een liedhuske. Maar een prachtige bukentrap naar onze sleepkamer. Ja, een huis met heel veel groen eromheen. Wij hebben nu 2,2 hectare groen. Waarvan 8000 vierkante meter ongeveer een grote cederboom gaat. Een plak voor de hinders, moestuin, nou ja, dat.
0: Ja, dat, oké. Okay. Ja. Ja, dat klinkt wel als een sprookje, als een paradijs.
1: Ja,
0: maar er moest nog wel een heel soort om gebeuren, dus je

0: bovengrondse kelder hebben wij een toiletgebouw helemaal zelf maken. Omdat wij ook een heel iets campingje erbij hebben in die zwoomgaard.
1: Wie neem zo handig voor aan of ben je hem dat wun? Want ik begreep Kees die hier een kantoorbaan. Nou is daar niks mis mee, maar nee. Hij werkt het net echt maar zijn hand.
0: Nee, dat klopt. Nee, nou is dus in de jouwer hebben ik een heel soort zelf ontdien. Maar dat stiet tot, dit wie wel wat een grotere klus om het samen te zitten.
1: Ik begreep dat ik je morgen rucht stie.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is soms wel eens wat frustrerend. Maar goed, de meest omdenken. En dan komt het wel weer goed. En iets minder netjes wijzen misschien als dat die Nederland best. Ja, als het een keer skeef is, dan is dat massa.
1: Ja, wat gauw we tevreden wijzen. Want het wetterpas hing je van een wc, dat wie een dingetje.
0: Ja, dat is, die is nog steeds een hele wette pasloop, maar hij doet het wel.
1: Hij doet het wel. Nou, dat is het belangrijkste, ja. Maar je hebt hem hier, is dat mooi? Daar riede je hem zelf een soort ik op?
0: Nee, dat eigenlijk net. Wij hebben een wat oudere Frieske Merrie. Daar heb ik vier weer lien, heb ik daar een foto uitgepakt. Die heb ik nog. Die is nou vier, maar die heeft krijgt haar eerste foto ik aan. Dus dat rint eigenlijk nog net helemaal zodat ik daarop rieden kan. Maar ik hoop dat dat binnenkort wel niet gebeuren.
1: Ja.
0: Dat de oudere Mary, heel soms dat wij hier in het prachtige Franse bos een liter ritje doggen. Maar fanatiek rieden, dat dog ik nooit dit moment net.
1: Maar nee. Ze hebben het wel nooit zin daar in Frankrijk.
0: Ja, fantastisch. Ja, absoluut.
1: Die camping die Jim graag wilde, die mini-camping, ken je van het Simmer al liepen?
0: Zeker, hij is al liepen.
1: Hij is al liepen, ja. En helemaal gossen?
0: Nee, helaas nog net. We verwachten in juni verwachten we onze eerste gasten. En daar hebben we heel veel zin aan. Daar zullen we echt heel erg naar uit. En we hebben nog wel wat plakjes voor van Simmer.
1: Nou, bij deze. Hoe heet het dwarpikkel, hè? Weet je hem zitten?
0: Atisval de Louvre. Ja, het is wel een beetje een moeilijk vol. Maar,
1: ja, het is inderdaad. Maar La Maison Frissonne, daar kist je ook informatie op vinden, toch?
0: Zeker, ja. Wij hebben een Instagram-pagina. Daar ben ik eigenlijk elke dag heel actief op. Daarin neem ik eigenlijk de meeste mij in ons avontuur. Zowel voor het klussen, als maar de hinders, de dingen die we maaien. Van de week hier bijvoorbeeld de nieuwe burgemeester op visite. Ja, dan neem ik de kijkers neem ik daar ik in mij. En we hebben gewoon een website, waar ik al die informatie op Finicus.
1: Nou, het meest kunnen skierig binnen, dan kunnen ze u zich even appen en dan jou wijd wel weer terug. Hartstikke mooi. Je bent binnen het avontuur ongeen, nog geen spiet van dus?
0: Nee, absoluut. Nee.
1: Nog geen heimwee naar Friesland?
0: Nee. Kees, die site wil dus ik mis het om Fries te praten. Dat wil.
1: Dat doe je hem te geren net?
0: Nee, dat doen wij eigenlijk net. Nee, dat is heel gek, want Kees die praat wel maar zijn ouders altijd Fries. Maar onderling praten wij altijd Nederlands, Michael. Ja, dat is een groeitje kind dat ik heb.
1: Nou, muziek je het is vol te houden.
0: Ja.
1: Waar weet, kun je me toch nog van me koek krijgen. Dankjewel voor die leuke verhaal, Tere, en die enthousiasme. En ik hoop dat je een hele mooie, succesvolle camping daar krijgt. Mooie, prachtige, Frieske hinders daar op de achtergrond. Dankjewel.
0: Ja. Hey, dankjewel.
2: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
2: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bistoos aan Fries in het Boeteland of Kistoos aan Fries in het Boeteland?
2: Jouw die dan op of tip u's voor de Frieske vlaggen. Alle tijdens de middies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bistoo dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, dien omke, dien dochter of dien studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

is 5 minuten van jou voor jou een Coldplay herst. En Orphans. Het Frieske Nijs, dat komt er alweer om. We zijn alweer een oeren verder. En dadelijk nog een bijzonder verhaal van Iris Kroes en de Keninginnen.

0: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
1: Dat is het idee.
0: Maar Miemakers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
1: Steen meer op, kom op man.
0: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in. Ja.
0: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
0: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
0: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je enige ben.
0: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Jelve Fjouweren heeft het tijd voor het Friese Nijs. Simone Scheffer.
12: Goedemiddag. Het tekort aan personeel in ziekenhuizen wordt heel iets slimmer. In Noord-Nederland worden zeker 10 extra neurologen zocht. MDL-dokters hebben gemiddeld 20% meer patiënten dan in de Ranestad. En daarom lieden de neurologen in het noorden de neetklok. Ze hebben rap extra mensen nodig. De werkdruk is heeg en wordt benammen terug de vergriezing net minder. In Noord-Nederland is een tekort van in alle gevallen halve FTE. Het gevolg binnen wachtlisten, maar wachttijden die het oprinnen kunnen ont 180 dagen voor gewoon behandelingen. Itzak de Laat hot op mijn short track, die een 30-jarige Leouter woont dit hier goud op de Olympische Spelen. En dat weet ik zijn laatste wedstrijd, zijn makker de Rioot bekend. Maar het besluit komt er een einde aan een carrière die het meer als 15 jaar worden. Die carrière bracht de laatste van de oude ijsbaan in Leeuwarden naar de top van de wereld. Hij waat in die top hier een verste weerde in de Nederlandse ploeg. Itzak de Laat hoor waarom hij het besluit naam had om op te houden.
13: Heel simpel eigenlijk, het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is.
12: Met een enorme kraan van 450 ton waard van de moon een neetbrege te plaklijnen aan de noordkant van de Dokkumer binnenstad. De brege zal de omkomende man Tjenje matten om de binnenstad bereikbaar te houden. Want de Assemer brege wordt vervangen en de nieuwe brege mat, als het goed is, in maart Takumier erin lissen. Boele Dijkstra, projectleider van de gemeente Noord-Oost-Friesland, hoe de functie van deze neetbrege.
14: Uiteindelijk heeft de meidje met de bevoorrading van de binnenstad, hoe houden we alles bereikbaar? Dan heeft de grote vrachtauto's, dus daar moest een oplossing voor komen. Nou, daar is uiteindelijk uitkwam dat we deze noodbrege bouwen moesten. Die leidt nu te plak. We meiden de aansluiting en alle jessen, dat we ongeveer met oorlogen kunnen de boel omzetten en dan beginnen we met de sloop van de aarde brengen.
12: In verband met onkundige tongerbuien binden verschaten avondvierdaagsen jongs fjouwerdaagsen, die jongen maatregels treffen. Tussen de fjouwer en zonoeren hield Koor de Giel voor tongerbuien. En de avondvierdaagse van Frenscher is op Varhandels Krost. Stiens schoot de start op en begint letter tussen Jelverzon en zonoeren. Een aantal oren, als die van Dokkum, De Pijn, Griep en Snits, hadden het waar secuur in de gaten en communiceer je het als het evenement net trokiet. In totaal steen er een tolvertal avondvierdaagse in Friesland op de planning. En ik riek zwettersteed Waskog het automobilisten om in de jongspits de eigen goed iepen te houden voor gevaarlijke situaties en mogelijk lange files. En die Koor de Giel die hield van fjouwer ont de mooi zonoeren. Nou, dat wie het dan.
15: Dat wie het waar hoor. Ik kon een beetje, toch? Ja. Nou, ja, Koor de Giel, denk niet het om.
12: De temperatuur is wonderlijk jontje 21 graden. En juni vannacht wordt het 16 graden. Morgen ont de mooi vreed, wikselvallig. De knikken klaptonger, de binnenbuien en zinnen en wolken. En bij een krachtige zuidwester lizen de temperaturen om de jontje 20 graden heen. En letter deze week vreed benammen zontje 18 graden.
15: Dank u wel voor deze update. Simone Scheffer, meer nijs en waar op de Omroep app van Zels en omroepfriesland.nl. Stel, je bist een artiest en je bist hartstikke fan van Shania Twain. En die droom is eigenlijk om te gerren met haar een duet te zingen. Ja, wat doe je dan? Nou, dan kies naar social media, dan stuur je daar een berichtje en dan vragen Shania, was dan maar mij gewoon een feske zingen? Nou, en toen kreeg ze een brugje waarom. Ja, dat wil ik wel. Zongemeres Anne-Marie, haar droom, die kwam uit. Het verske dus uitbrengen. En dat worden disse. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. En eerst hem samen.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Goedemiddag. Mijn Diana de Groot.

0: Al die powerfrally achter me koor. Anne-Marie, Shania Twain en dit week Candy Staten. Young Hearts Run Free.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Krijg je al je leuke appjes binnen. Die wil ik toch nog even maar die tron nemen. Hans Doevedans, die liet trouwens nog weten dat de kuier over de Vierdaagse in Jereveen, dat die joen ik net teruggeet, al hier vanwege het waar. Fokke, die stuurt dus al je foto's daar van al je heerlijke taarten. Ja, het is super een beetje gek om stekkerij, Fokke. Nee, ik hier om vregen, Juster. Ik hier Fokke Juster om deze tijd in de uitsturing, omdat hij 40 hier bij de baas wie. En zijn vrouw die wil me even verrassen dat we hem verrassen met mijn telefoontje. 40 hier bij de mannen van staal. En ik zou van Hest al een beetje een feestje. Huh? Toen zei hij, nee, dat komt morgen. Nou, ik zou stuur dan nog even wat foto's. Maar nevens mij is dat helemaal goed, kamer het feestje. Prachtig, Fokke. Heerlijke taarten, mooie foto's van die. Skitterend, mooi om te zien. En Homme, die stuurt dus ik nog een mooie foto. Disse liet ze vallen, 12 weken bennen. En dat is ik us verdieven daasje. Alle hier ambitie terug te vieren op dat veske van die squallen die ik mooi docht in de finale van Sjong Junior. Hartstikke leuk. En Thea, die liet nog even weten dat ze vindt dat ik een leuke blouse aan heb. Dank u wel, Thea. Ze het hetzelfde. Ja, dan vies hem automatisch mooi. Of jullie even terug naar de Schelling kunnen draaien, want vrijdag mag ik daar weer voor 3 weken naartoe. Nou, dat veske draaien, dat wordt een beetje dreig, denk ik. Ik weet net of we daar nog tijd voor hebben, maar ik zal er even hoe nooit denken. Maar een heel soort willen daarop skill ging in elk geval. En ik moet het even met Iris hebben over het volgende. Iris, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Diana.
0: Want Doos is mooi jongen voor de koningin.
3: Ja, dat klopt. Vertel.
0: Ja. Wat is dat?
3: Nou, dat is wel superleuk. Er wordt een... ik weet niet of ik dat zis in mij eigenlijk.
0: Er
3: wordt iets ierpunt. Het werklandschap van de toekomst, van de omrin. En daar komt de koningin, morgen.
0: Ja.
3: En zij mij vregen voor een muzikale bijdrage.
0: Oh.
3: Nou, daar zis ik natuurlijk je neetje.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Wat zis jongen?
3: Dat hoor ik nog even geheim. Ah. Maar ik zal net alleen nog jongen. Er is een kinderkoor bij. Dus dat wordt wel heel erg leuk. We hebben Snijn hebben repeteerd. En die Ben en Roy is super volle zin in. En ik.
0: Ja, dus dat snap ik. Hartstikke leuk. Alleen nog, nou heb ik begrepen van Dij. Er is iets met Dij en jongen van de koningin. Want dit is net de eerste keer dat ze dit wel moest.
3: Nee. Er gaat eigenlijk alle keren gaat wel iets mis. Zeg maar. Dus ik wil het net... ik wil het net jinxen. Zo noemen ze dat van plan. Maar ik giet altijd iets mis als in de trant van of ik heb geen stem, of een bandlid komt te let, of wat wie het nou, de stream valt uit, of dat soort dingen. Dus ik giet eigenlijk altijd wat mis. Dus ik hoop nou, dat is nou een pikke gebeurd. Dus ik hoop dat morgen alles gewoon in één keer perfect giet.
0: Ja. Zullen we daar maar gewoon van uitgaan?
3: Ja, dat hoop ik. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja.
0: Maar
3: ja.
0: Is nou de komende 24 uur een ambitie tussen hoop en vrees? Of,
3: nee, ik denk dat het al wel helemaal goed komt.
0: Jawel, hè?
3: We hopen dus op droegwaar natuurlijk.
0: Ja, dat weet ik nog een dingetje misschien.
3: Ja, nou ja, goed. Wij staan droeg. De harp staat droeg. Ik heb een mooie jurk aan. Ik denk de koningin eigenlijk kickball. Ik weet niet wat ze aandoet natuurlijk. Dat is altijd leuk om naar te zien. En dan vieren we dat de nieuwe locatie er is. Dus dat is superleuk.
0: Maar dan Mars staat dan ik nog een handje aan? Of Mars nog wat in haar sezen?
3: Dat weet ik dus net.
0: Nee.
3: En ik moest ik nog wel even googlen. Hoe staat dan aanspreken meis? Is maar of dat überhaupt mij? Maar dat zou ik morgen... ik word in een orouillère. Ja. Ik denk het net. Want ze komt er net voor Ruus natuurlijk.
0: Nee.
3: Ze komt er echt voor het werklandschap van de toekomst van de omrin. En wij zijn een mooie muzikale oudsluiter.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, hopen dat ze... Misschien zou ze wel van... Hey, ik heb daar hier de schoen, Iris.
3: Ja, ik ken daar. En toen hier wat op de stem zit. Ja, dat is
0: de stem. Is die stem? Oh, dat zal die gebeuren als jongeres. Dat is op zo'n moment toch die stem kwijt is.
3: Ja, dat was echt net. Nee, maar hij zit er ook nog, dus dat komt
0: goed. Nee, dat komt helemaal goed. Ja. Adem in, adem uit.
3: Precies.
0: Goed zo. De post is ik mooi bij van de police.

0: Nou, we begonnen de uitsturing op het Ameland met Afke Verzels en alle Orenwaterland. En dan eindigen we met deze plaat speciaal voor Thea, die de komende drie weken ik op Skilge te vinden is. En zo dobberen we aan naar onderwijs.
1: Ja.
0: Maar Erik Enema.
1: En ik der, Skilge.
0: Echt?
1: Ja, zeker.
0: Nou.
1: De gemeente hier, je ziet me nu het halve meesken van Skilge, die zal praten over ja, de extra gemeentelijke bijdrage aan het herstel van de Willem-Barendskade. Het zakken er al die voort, dat gaat helemaal niet goed. Nou, dat kost het een hoop geld. De gemeente mag misschien al 8 miljoen extra betalen. Dat heeft het college voorgesteld. Maar de Rie, die is er nog net zo vis van. Altijd wel nedig is. Altijd wel maat. Dat het geld überhaupt wel, Helly. Dus daar hebben we het nu op praten. Ik zocht erop vooruit. Maar uw sportief verslag jou. Die bij die Riesgeerkomst is. Dat is onvalken. Dus dan ben we weer op Skilge.
0: Nou,
1: terug naar de Schelling.
0: Terug naar de Schelling. Helemaal eilanders, Joost.
1: Ja, toch?
0: Hartstikke mooi. Dank u wel, Erik. Dit week goeiemiddie. En daarin jerst dat het boek Als de laatste boot vertrokken is van Afke Boven van Joost in de winkels light. Ja, wie het dan ik dreeg om die verhalen al hier bij me koor te krijgen?
2: Eigenlijk net. Want ik belde en ik zei, ik ben Afke van Ameland. En dat scheelt dan heel een. En ik moest er dan wel eens achteraan zeggen, oké, en ik een beetje van de NOS. Maar ik bel je als Afke van Ameland. En dan gingen eigenlijk alle dwarren wel iepen.
0: Sanne en Amarins van CBS, de Hasperskwallen uit Akrum, die wienen van de midi te gast. Om te vertellen uit, over haar insturing van Sjong Junior en het veskejit Verdividage. Maar een heel soort tekst.
3: De eerste keer dat we het hoorden, toen dachten we ook, oh nou, dit gaat dus niet lukken.
0: Nee.
3: Maar het is nu, uiteindelijk is het al heel goed gekomen.
0: Komt helemaal goed. En de Friske vlaggen die wapperen van de midi in Normandië. Tera en haar partner Kees, die hadden daar een gouden plakje voor.
4: West van 8000 vierkante meter ongeveer een grote citerboom gaat. Een plak voor de hinders, moestuin, nou, ja, dat.
0: Ja, dat. Nou, en was er meer van witte, dan moest komende snijn. Uw website even in de gaten houden, want dan komt er een prachtig verhaal ik nog over de belevenissen van Kees en Tera der in Normandië. De laatste plaat die is dadelijk van The Trucks. Goeiemiddie, Ede Verzels, morgen weer. Heeft er nou een leuke tip voor dit programma? Dan mag je dat altijd even terug, Jan. Dat kan heel makkelijk via goeiemiddie@omroepfriesland.nl. Dan ziet er ik nog een spreuk op de kalender. Die is instuurd terug met je. Koffie en leefde mast nooit opwarm je. Ik wens jullie een hele mooie junta. Hoor Cordigiel in de gaten. Pas goed op. En graag ons nog een keer. Hoi.

0: alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Goeiemiddie.
2: Het grootste gevaar is dat je er net helemaal fris van aankomt.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
6: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht wordt het droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Nee, maar waar het 12 minuten oerfjouweren, slaanderij op een ei in Maatburgen. De burgemeester maakt het hem zwargen. De plezier is lulk. We zullen het zouden hebben in onderwijs.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijden hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Trommeestje maar in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
14: Mai Erik Enema.

0: Ja, de muzikale hierbedrijf van deze aflevering van Onderwijs. Hier is de Mojo en Lady.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nog zo'n hele met de Fjouwer, een goeie midje. Vanuit de welkom bij Onderwijs van deze Tees die 2 juni, 2026. Het is de dag dat de minister van Cultuur en Wetenschappen bekend maakt dat het Riek, een mids-eeuwske ring, die de Njotje Sanjon te voeren waar bij Samar, voor Nederland bewaren wil.
2: Uiteindelijk hebben wij als ministerie gezegd, het is echt wel onderdeel van ons cultureel erfgoed. We gaan hem zelf aankopen.
0: En dat zei de minister, minister Letschert, wie dat. Het is de dag dat de inwoners van Wonswert de Boetenboatersdag na een week hebben geroepen om actie te vieren van een roenwaai om het dorp binnen.
2: Daarmee wil ik veel letten van ja, dat het dus verkeer luw is, wat dat dan voor positieve effecten had op uw jonge Rijn.
0: En het is er daar dat Itzaak de Laat zien aarskier onkundig het van het shorttrekken.
3: Heel simpel eigenlijk, het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is.
0: Itzaak de Laat wie dat dus. Hij hoort op als shorttrekker. En dat is er daar bij Wittermaai onderwijs van Fjouwer en Seizen, muziek Nijs en Achtergroen, dadelijk onder oren. Ja, boeren in Friesland hebben meer compensatie onvregen en in kriegen voor de skeer die toch Gorsen ombracht werd op haar land. Dit is dadelijk alles hoor in deze aflevering. Maar eerst, het waren in het kwad. Zien we Mollema een hele goeie midje.
4: Goeie midje, Erik. Nou, van de midje zijn goeders droeg. Joen, we buien, maar een lietse kans op een klap tonger. We bieden buien wat smeerderwijze ken. Een temperatuur om de 20 graden en een meteen matige zuidwestenwind die in buien wat onhellig ken. Moon, een mix van wolken en wat zinnen, maar vooral op de moon lichte buien. De temperatuur leidt dan om de 20 graden. Op de midje, dan nemen de zuidwestenwind. Meer oerwaar om Jalwij vieven.
0: Boeren in Friesland hebben meer compensatie yield onvregen en ik kriegen van de skeer die trog worsen op haar land ombracht werd. Dat de provincie van de midden bekendmaken. Het gaat om de periode van november 2024 ons november vlietendier. Er is 1,8 miljoen euro meer bij de boeren bedaren als in dezelfde periode het jaar ervoor. In totaal gaat het om een bedrag van 15,2 miljoen euro. Grote bedragen, hongerschoot is verslagjouwer Remco de Vries. Remco, door wie is familie bij het passenbedeer in de provincie, hoe zien jullie jou het? Er is dus meer geld uitkeerd, meer skeer. Dus ik, wat voor skeer wie dat eigenlijk?
5: Nou ja, in de regel is dat benam dat, ja, gewoon gas. En dan de eerste snee. En die eerste snee die is van meest natuurlijk ik, nou ja, de beste snee gas. Dat je er zo'n beetje oude hel in het eer, dus die is best wichtig. En op het eiland giet het nog wel een slagje roeger voor zelfs. Ik denk dat we daar pas in juli pas de eerste snee er oude hel je kennen. Omdat ja, die gewozen, vooral pauwgewozen en rotgewozen, die blijven zo lang zitten daar dat het spul gewoon opfretten.
0: Ja, ja, ze fretten dus het gas op, die gewozen. Waarom bent er nog meer? Waarom is de maar de skeer groter?
5: Nou, de provincie die wees erop dat er dus meer gewassen binnen. Benamelijk de skierengoers, die zit bot in de plus. De pauwgoers, daar ben er ik meer van. Ben gewoon minder blaas gewassen, want die bloed wat meer in Noord-Duitsland steken, omdat het klimaat ik wat verorert. Maar het is net het hele verhaal. Die taanname van de skierengoers zit na alle gedachten. Ik wil een beetje in de taanname van gewassen die hier het hele jaar lang bloeien. Dat zijn in de simmer gewassen, die brieren hier ik. En ja, je bent er als je net zien, net altijd het verschil zien tussen een goeie is dit onvleren komt uit Noorden of iemand die dit jaar het hele jaar terug zit, die wordt gewoon mij telt. En nou, dat is wel heel bot om te tannen. En ja, mogelijk speelt er ook nog wel wat meer. Want ja, de vrijwilligers van boeren om skeer te melden, zou de provincie eerst aannaam. En dat is misschien net zo onlogisch. Want het eigen risico van 20%, dat is waarom gewoon naar 4%.
0: Oké. Okay.
5: En de lezers die je ooit betel je, is maar voor, nou, als je geld, als je die compensatie onvragen, ja, die lezers krijgen waarom, als je succesvol je geld krijgt. Dus in principe, zodat ik nog een factor van de shooting wijze kennen, dat de boeren denken van ja, nou kent wel uit. Ik wil weer een keer, is een keer net heel erg groot, maar dat je toch alles melden, want ja, de kosten die binnen voor de mensen.
0: Ja, het leent de moeite dus om die keer te melden bij de provincie. Ja, wat wil ergens waar komen, maar de belastingen nou omheen of het de provincie dat jult vol?
5: In principe haar ze dat vol. Het is wat een, wat nog al jaren wat een vreemd verhaal. Het is natuurgeld. Geld dat dat ze in de natuurpact komt. Dat ze in 2003 in Oudsletten bij het Riek. De uitvoering van het natuurbeleid oordien naar de provincie staat. Maar dat is natuurlijk geld in wijzen bedoeld voor natuur. En in de regel wordt het ik broek bijgelijks om het natuurnetwerk Nederland te lezen.
6: Ja, de nije natuur eigenlijk dus.
5: De nije natuur. En dat een uitklaard plan van het, de ecologische hoofdstructuur die er ooit betocht is.
6: Ja, ja, die wie er ooit. Ja,
5: die er ooit. Ja, ja. Maar goed, daar is dan minder geld voor. Maar ja. Goed, heb ik hier Matthijs de Vries, Dieter naar Vregen, die verwachten daar net gelijk problemen. Maar die heeft er ik berekenen vooruit jongen naar wat er nog nodig is om nou ja, dat netwerk om te lezen, dat verbinden van die natuurgebieden.
6: Daar bleef dan veel geld voor beschikbaar.
5: Ja, die zorgt er net heel grote problemen mee.
6: Oké, nou dat is mooi. Dan kunnen die boeren dus die skeer compenseerd krijgen. Het doel van het college, dat het wie, en dat is toch altijd die skeer toch worden voor om te brengen. Dat slag het dus net zo heel bot.
5: Ja en nee. Het punt is een beetje dat beleerd is uit mijn holiklo ergens in 2024 ik uiteenzetten. Het is redelijk snel als je dat oppakt. Nou ja, er is eigenlijk nog net genoeg tijd doorheen gong om de effecten daarvan te zien. Het is wel zo dat het beleerd is nou wel echt inzetten. Er ben bij gelijk meer gozen schetten. 16.000 gozen meer deze periode werd nauwer ja. Als ja. Hier daarvoor in totaal 20.000 gewassen. Nou, dat is nog wat pief, paf, poef. En verder is het beleerd om nou ja, echt zeg maar heel op een streek 6 meter jochten van hoe je het krijgt ompakken. Dat je ik wat meer uit de verven kwam. En met al die dingen die ze wel inzetten, hij het naar beleerd. Dit nou wat dingen worden. Alleen nog ja, voordat dat effect had.
6: Ja.
5: En boppen dat, ja, de natuur beweegt. Betekent ik wel een beetje natuurlijk om alles heen. Ik bedoel, ik heb over die blesgewozen die in Duitsland hing in blauwe. Het klimaat dacht ik dan wel eens wat. Dus had het, je zegt bijkelijks dat die pauwgewozen heel iets langer hier blauwe.
6: Het hele je trog ik?
5: Nou, dat heet net het hele je trog. Oh. Er is wel een lokale Lietse briedpopulatie.

0: de vertellers section 2000 was meer binnen sketten vrienden of dit is deze periode oktober 24 tot oktober 24. Wat gebeurt er met die worsten? Want de wieoot verhaal van ze zijn hartstikke lekker. Ik heb paté van maatje, weet ik het al, gebeurt dat ik?
1: Ja nee, ik bedoel bij mijn slachtoffer de lees ik worsten bij geliks. Ze werden dus wel een mogelijke wezen wordt wel bezocht dat zes maar ik in een merk te zetten.
0: Ja.
1: Ja, ik weet net hoe goed dat slaagt. Ik weet het net. Ik eet het in elk geval net. Dus bij mij is het jammerlijk een misleide.
0: Ja.
1: En dan ben ik wel koks, weet ik wel. Chefs die dat product broeken en ik wil promoten in haar een keuken. Dus ja, het zal grif ergens bloeien.
0: Maar het is dan net echt een gutte vlucht, hè, kandidaten.
1: Nou, meestal als je sketten ben je de verlener in het neer.
0: Dan heb ik ook, dank u wel.

0: Sarah Larsson hier, dat is de Lush Live.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Op een onrecht in de Noord-Burgum. Bij een vluchtpartij staat jong. Binnen zo'n meisje oorhouden. Een persoon die moest naar het ziekenhuis. Het zou gaan om een al langer rinnend conflict tussen Syriërs en inwoners van Noord-Burgum. Burgemeester Kante Breuken van dit jaar deel roept op ta kalmte. Want hij maakt het hem toch wel goed te zorgen.
2: Ja, voor zelfs. Het is natuurlijk

0: heel vervelend dat Maatburg op en mij als een geweldsincident geconfronteerd is. Voor zelfs voor Russische gemeente, maar eerst en vooral voor de inwoners.
1: Ja.
0: En dat leidt er volgens van, ja, van onrest, misschien ook onwissigheid. Maar volgens mij voor zelfs voordig via de inwoners en omgeving. En ja, daar past dit net bij.
1: Hij heeft zelf een beetje een beeld van wat hem daar nou die ouderen die nou spelen, hè?
0: Nou, als je, wij staan natuurlijk in nou oerlees mooi met de politie. De politie die heeft natuurlijk al eerst een beeld van de feit en daardoor is nou ook onderzoek naar. En de politie brengt dus even op de hichten. Hoe die feit zelfs kan ik jou niks vertellen. Als je daar meer op weet, dan zoek je wat af van de politie verwijzen willen. Maar we binnen ze op de hichten in deze context van wat een rol speelt. Ja.
1: Ja. En wat is de rol die de gemeente daar in spelen kan eigenlijk?
0: Ik denk dat de gemeente de reverse wol van het dorp. Ik denk dat de gemeente zeker realiseert dat bij dit type van incidenten, ja, daar moet politie en justitie onder de post komen, helaas, Kim Wolfsezer. Ik denk dat we als gemeente en als burgemeester daarin, ik toch vrolijk een appel van wil op de meesten om de kolonten te bewaren, op een ei. Want, nou ja, je kan je voorstellen natuurlijk dat dat er emotie is, onwissig iets. Maar het kan net zo werkt dat mensen het rocht in ooit van hol nemen. Dat moeten we echt oerlitten op politie en justitie. En zelfs bij nou ons chef van als wij in het locht van een nieuwe situatie als gemeente hoe we er het beste op handeling kennen. Waarbij wij, wat dat betreft, contact hebben gehouden met dwangsbelang.
1: Ja. Nou, oké, zei ze, het is net de eerste keer. De vorige keer hij die oproep om de kalmte te bewaren. Ik dien. Nou, misschien moeten we constateren dat dat net het meeste geholpen heeft. Is het tijd van de oproepen, het oproepen ter kalmte en maar met elkaar praten? Ze staan nog net een beetje voorbij als je zorgen naar de inwoners van Maatburg zelf.
0: Nou ja, ik zoek een trainer in het 54 keer wedwan. Je moet de kalm blijven. Dat is gewoon uiteindelijk het beste. En nog eens, je snapt dat er onwisselijk is, emoties binnen enzovoort binnen. Maar mensen blokken, neem net het trots in eigen hand. Dat is nooit de oplossing, dat is net een boy. En als zo'n, we zullen zien inderdaad andere mogelijkheden binnen om je nog meer om te keren op een oor. Er is steeds wat er oren mogelijkheden binnen. Dat we het nooit zien vasthouden.
1: Ja, wat denk je dan concreet om?
0: Ik vind het betekent omdat op dit moment steeds. Dus de buttmachine.
1: Oké. Okay. En je hoopt dat dat de rest waarom brengen zal?
0: Nou, ik hoop dat dat er een bijdrage dat de rest waarom komen zal. Want ze hebben toch als gemeente en politie is bijsturing. Maar voor kinderen denk ik het alleen nog. Vanzelfs mijn meest communist verwacht dat wij dan binnenvassen en ik voor die voordigers. Maar ik zoek toch nog eens vol. Ik een beroep dan wel op de Elsenien om daar een mooi uurtje op te arbeiden. We moeten het mooi in hoor toch uiteindelijk doen.
1: En dat zei Kanter Breuker in een gesprek dat ik eerder maar de burgemeester van de Tjerkstadiel dus opnam. Aarsens naar Jalve Saaijs en naar Jester Plissie. Hoe die onrest in Watburgen. Muziek nou van Stevie Wonder. Er is higher ground hierin. Ongewaars.

0: Wordt het een mooie muziek maken. Stevie Wonder, ja, dat is een van de guttere hits die het noemt. Sander schat ik zo'n beetje Higher Ground. Dadelijk hier in Onderwijs praat ik maar je Arnold de Boer. Zea, dat is eigenlijk de naam van zijn band, een one-man band. Hij komt uit Makkum, Bennett in Amsterdam, al een heel schoft. En hij had een oorzetting van een gedicht uit 1946. Daar is een hele mooie poëtische videoclip bij maken. En maar die clip is genomineerd voor een belangrijke prijs voor een filmfestival in Duitsland. Nou, dat verhaal, dat is dadelijk van Arnold de Boer, Zea, hier in Onderwijs.
1: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Heks jongen we als kliesters.
0: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen te Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelwe Vieven. Hey, Stiet, om even te zien wat het laatste nijs uit Friesland is. Ja, dat weet Simone Scheff. Simone, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag. Bij een grote verkeerscontrole op de pier van Halvert Vreet is een man onhouden met een heel soort cocaïne in de auto. En boppen dat wie er zelfs ik onder de invloed van het spul. Doet de wenning van de persoon terugzocht waard, kwam er nog meer onverdovende middels boppen wetter. De auto van de man is in beslag genomen en er wordt verder onderzoek gedaan. In totaal waren 139 mensen gaan controleren. Er waren 3 processen verbaal opmaken voor het bezit van harddrugs en 1 keer voor het bezit van illegaal vuurwerk. De Nederlandse gesteerd keert een mid-Sejuske gouden ring aan die in Jontje Zon, Jontje Voen, waard is maar. Het object is zo'n 2022 beschermde cultuurgoed en wordt opgenomen in de Rijkscollectie. De ring uit de 9e eeuw toont het Lam van God met de vier evangelisten en hield als een zeldzaam voorbeeld van christelijke symboliek. Nevens het ministerie bloot het voor heel Nederland toegankelijk en zichtbaar. En Friesland krijgt voor het eerst een middelbare vrije squallen. Het Vrije College noot het ministerie van Onderwijs de squallen definitief goedkeurd had. De squallen iepen het 1 augustus takom hier in Ljouwert. De nieuwe squallen biedt MAVO en HAVO onderwijs en vol beginnen met zo'n 100 leerlingen verdeeld door 4 brede klassen. Maar de komst van het Vrije College krijgt Friesland voor het eerst een volslijne vrije squallen leerlingen van basisschool. Alle ontvoortzet onderwijs. En in verband met onkondige tongerbuien bij verskate avondvierdaagse dit jaar maatregels treffen. Tussen Fjouwer en Zoanoeren hield Koor de Giel voor tongerbuien. De avondvierdaagse van Frenscher is op voor Hanels Krast. Ik begreep die van Jerevi en ik. En Stiens schoot de start op en begint letter tussen Jelversan en Zoanoeren. Een aantal oren avondvierdaagse, liekers die van Dokkum, De Pijn, Gariep en Snits, hadden het waar secuur in de gaten en communiceer je het als evenement als het evenement net trokiet. In totaal stierde er een tolvertal avondvierdaagse in Friesland op de planning. En ja, als je de dik op matte, Rijkswettersteert was al het automobilist Nick om in de joenspits de eigen goede iepen te houden van gevaarlijke situaties en mogelijk files. Want dat minder waar kind der voor zwaarje. Koor de Giel hield van Fjouwer ontzoan.
0: Ja, ontzoan.
9: Dus oppassen.
0: Ja, daar komen de oren dus.
9: Ja, denk ik, want die moet op de fiets.
0: Ja. Nou, dan valt het wel wat aan, denk ik.
9: Ja. Nou ja, nee, dat is nog gevaarlijker met tonger, hè?
0: Oh, ja, met tonger wel natuurlijk.
9: Net om de BM trofietsen, Jaring.
0: Nee, daar helemaal om de school, je moet zeggen.
9: Ja, nee, nou, ja, maar stel je voor. Dat
0: nee, dat
9: dan
0: is levensgevaarlijk.
9: Levensgevaarlijk.
0: Nou, ja. En had Jaring dadelijk, had hij vooral had naar Burgum van Utlout, had het Faravien het, dat jaren we dadelijk van uw
9: ja, armen. Maar en als er mensen binnen die het hem zielig vinden, dan kunnen ze hem maar rijden.
0: In de auto?
9: Ja.
0: Dat wilde er helemaal niet.
9: Dat
0: hij wil
9: net
0: fietsen. Maar net Jaring, ja, dat dacht ik al, ja. Nou, dadelijk dus. Simo, hoe het waar, de komende uren en de komende dagen.
8: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toet in toekomst keer.
17: Waar kan ik van werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
20: Onderwijs.
21: Mij Erik Enema.
0: Het is nog voor jou een hele minuut, hoor die halve vieven. Zea, de one-man band van Arnold de Boer uit Makkum. Het een videoclip maken, een Friestalige videoclip. En daarmee is genomineerd voor een prijs op een poëziefestival in Duitsland. Nou, dat verhaal en het vers natuurlijk, dat is dadelijk. Jij noemde wijs. Maar eerst het uitbrug voor zelfs. Ja, Simon Mollema, een hele goede middag.
22: Goedemiddag, Erik.
0: Ja, de omslag van het waar, we vernemen dat al. Het is meteen weer brotzig. Dan ruint het weer dat het eerst. Hoe komt dat de komende oeren?
22: Ja, het is inderdaad een beetje brotzig. Ja, er komt ik, er is familie wat vocht van. De zinnen brengt ze nog eens even voorzichtig doorheen. Ja, die temperatuur, die wappert ik wat heen en weer. Nou, Skielke, die zit op zijn yoghurtje graden. Dat hij geen deelslag ziet, vervolgens yoghurt. Dan wordt 21 graden 0,4 millimeter bolzert. 21 graden 1 mm, laagsem 1,6 mm, grauw, ik ben 19 graden 0,4. Nijbeets, hier ik ben in Boornburm 1,3 mm en Bakkeveen 20 graden en 2,1 mm. Nou, dat ben nou geen grote deelslag hoeveel heen. En dat zal het droogste tekort ik net oplossen. Nou, op dit stuit is het nog zo goed als droog. Maar de bewolking, ja, die had gewoon de oorhaan. Ze noemen nog eens even een fles sintje wat er erin komt. Maar ze rond 5 uur, dan denk ik dat er een nieuw front onze provincie binnenloopt. En daar zitten buien in. Ja, en daar kan een klapje tongen in zitten. Maar de kans is nevens meer een beetje naar beneden gaan. Dus wat liet de kans op een klap tonger. Die buien die kunnen wel eens een wat meer millimeters achterlitten. Daar is ik, ja, wat Koor de Giel was een beetje vooral jong. Het kan wat gevaarlijk worden dan op het dik. Ja, op plakken zullen er wat vallen, oren plakken net als altijd met buien. Dus dat kan ik net zeggen hoe dat verrennen zal. Nou, en die temperatuur die zakt het jongen al nou, vrij snel, kan ik wel zeggen. En dat leidt dan vannacht zo rond de 13 graden. Ja, ik vannacht is er nog kans op een enkele bui, maar tongere kans is er dan zeker uit.
0: Oké. Okay. Nou, dan hebben we vannacht dus wel wat wierdegiet. Hoe liep het dat morgen, Sibo?
22: Nou, morgen hebben we een mix van wolken en zinnen. En ja, ik kon ze op een bui, of een buikje, King Battle Season. Maar ik wil wat langere, droegere rieten. Dus het wordt al wat vreugdelijker. Op de midden toch wel een tannemende wind uit het zuidwestenwei. Ja, zijn krijgt fjouwer gemiddeld. En met uitzitters van 6. Dus een wat vlagerige wind. Ja, als de zinnen er goed trok komt, dan leidt de temperatuur zo om de 20 graden. En dat is gewoon een normale temperatuur van begin juni. Nou, in de rin van de jongen komt er weer een lits frontje op je staan, dus je gaat iedere keer wat heen en weer. En die lid weer een paar millimeter efter in de rijmeter.
0: Ja, nou, dat is dan het beeld dat we van morgen verwachten, maar ja, het niet om het waar. En de dagen daarna, stabiliseert het een beetje?
22: Nee, het bloed een beetje wisselvallig. Toonsje op de morgen een soort bewolking en dan vallen er buien die ik op de midden trok gaan. Maar op de midden dan kunnen de zinnen drukken zijn we terug in het brekken. Ja, er staat dan een matige, die vlaag, een krachtige, onthurde wind. Ja, die hurde wind dan in het waargebied. Ja, die wordt vanuit het zuidwesten, ja, er wordt gewoon polaire lucht uw kant onviert. En de temperatuur, ja, die valt dan wat leger uit en die leidt dan maar om de zontje graden heen. Ja, het lege drukgebied bij Schotland, jou te zeggen, op de jong en de nacht om betekent dus een lichte bui. En ik dan stiert er een stevige zuid-zuidwestenwind. Ja, en vreed, ik een wisselvallige dij waarbij wat lichte buien vallen. Maar ja, ik betekent dus even een streeltje zinnen. De west-zuidwestenwind die betekent matig en vrij krachtig. In het waargebied zelfs zo'n stiertensteer van zon. Die viert nog steeds die van de Poolstreek afkomstige lucht hoor. En daarmee worden dan ik vreed, denk ik, maar zo'n heeguit zo'n zontje. Misschien krijg ik in het eerst nog even een 18 graden. Dan op de jong flinke opklaringen en dan valt de wind zo wat voort. Nou, dat wordt even wennen dan. En in de nacht dan een 8 graden en dan in de nacht liet het ik droog te bloeien. Nou, we een sneurzogen. Ja, de zwakke wind die komt dan uit het zuid-zuideersten. Ja, dat vernemen we onder temperatuur die dan weer een 20, 21 graden helpt. Ja, stapel, wolken en zinnen en een tink sneuren en zo goed als droge dij. Dus ja, allemaal betekent buien. En nijjoerd, meer wind en wat legere temperaturen.
0: Ja, de paraplu, maar we er wel bij horen, ik wel in de gaten.
22: Ik denk het al.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Sibo. Fijne dag verder.
22: Graag gedaan.

0: Dua Lipa, er is een Be The One. En daarvoor de reiziger van Teun Plantinga.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Vlindeer bracht Zea, de cd uit Een lichaam vol beloften, de plaat. Hier een bijzonder noemen er ik nog op zien, dat het verske komt in een oorn, Friestalig. Want Zea is Arnold de Boer. En Arnold de Boer is Makem. Toen je haar zei, ze misschien ook droog een klein beetje. Maar ik heb wel een telefoon. Arnold, goeiemiddag.
3: Ja, hoi Erik, hoi. Hoi.
0: Hey, eerst even over het album, Een lichaam vol beloften. Het komt in 2024, ik zei het al. Dat had het heel best dien eigenlijk, hè?
3: Ja, we hebben daar heel prachtige reacties op gehad. Ja, in binnen en buitenland. En nou ja, het is ik maar de drum met Halleluja Makkum en Gearworking natuurlijk. Dus ja. Daar heb ik hele mooie optredens met die en al. En ja, daar komen er nog een keer door en ik.
0: Ja.
3: Dus ja, heel goed.
0: Het draait ontroeren ik op de BBC, dus, nou, dan doe je het net verkeerd.
3: Ja, prachtig. Ja, te gek weer dat. Ja, zeker.
0: Een van de noemers op dat album is Komt in een oorn. En Komt in een oorn... Ja, hoe zeggen ze dat? Dat is een vertaling, een Friese vertaling van een gedicht uit Jochetje 46 oorspronkelijk, hè?
3: Dat klopt, ja. Ja, dat is een oorzetting die ik zelf maak. De oorspronkelijke is het in Duits geschreven door de dichteres en schrijfster Nelly Sachs. En ja, ik heb dus zelf vanuit het Duits een oorzetting maken naar het Fries. En daar hebben we dan weer een noemer van maken, muziek van maken eigenlijk.
0: Ja, waarom heeft voor dit gedicht kiezen eigenlijk? Had het gedicht om het op muziek zetten?
3: Ja, nou ja, het raakte me heel erg. Ik wie dwaande mij, mijn eigen plaat, mijn noemers. En dan lees ik altijd wel een soort natuurlijk. En zo nou en dan kom ik teksten tegen waar ik dan echt niet eens wat mijn mot. En dit wie is zijn gedicht. Ik kwam haar naam tegen. Zij is een grote schrijfster eigenlijk. In 1966 heeft ze zelfs de Nobelprijs voor de literatuur won.
0: Mm-hmm.
3: En... ja, via kwam ik bij haar terug. Dan doe ik het even in de poëzie of in het schreeuwen van zijn schrijfster. En toen kwam ik dat gedichtje in en dat raakte me heel erg. En ik dacht, ja, dit is... Hier moet ik wat mooi.
0: Ja.
3: Dus, ja.
0: Want het gaat, zij is holocaust overlever, zeg maar zeggen. Ja. Zij komt uit een Joods gezin. Ze heeft het nazi-regime witte te ontsnappen. Maar dat tekent hij natuurlijk enorm. Ik als dichter bent, zeker als dichteres bent misschien wel. Heeft al een parallel tussen hoe zij schuld, wet zij hoe schuld en dit is het niet. Maar ouder worden, heeft dat actualiseren wilt?
3: Nou, eigenlijk natuurlijk, het raakt me ik des te meer, omdat het een gedicht is van een thema. Ja, komt in een oor. Dus als er in je komt van vier, maar een taal. Dit klinkt als een hinnikende merrie. Nou, dus wat in je komt, dat van vier kroepend als een hoen. En wat doen we dan? Hè? De vreemdeling. En dat thema, is maar, dat is natuurlijk, ja, al een skoft natuurlijk. Maar het zijn werd des te heftiger van hoe behandelen wij de vreemdeling, de mensen die onkomen erin. Nou, die komen als het weer een dwarp in of die steen voor de door. En wat doen wij dan?
0: Ja.
3: En ja, zij heeft dat natuurlijk morgen vanuit de meest heftige situatie. En zij komen net zoals daar door schreeuwen. En dat daar moest ik wat mooi, ja, zeg maar. Dus,
0: de koers net oor zetten en op muziek zetten, eigenlijk.
3: Absoluut, ja zeker.
0: Hey,
3: ja.
0: Even over die clip, want dat is natuurlijk wel bijzonder. Die erbij maken is, toch Guido van Driel, de filmregisseur, de striptekenaar. En die is nomineerd voor een prijs op dat poëziefestival.
3: Ja, in Weimar. Ja. Dat is dus een specifiek festival voor de combinatie van film en poëzie. En ik wist eerst ik net dat dat was toen, maar Guido en die wist dat wel.
0: Ja.
3: En die zei, ik ging deze insturen, want dit is gewoon zo mooi. En ik wil hem insturen. Nou, en nou hebben we dus die nominatie. Dat is wie een grote verrassing.
0: Ja, leuk man. Dat begint 4 juni al, dat is al vrij gauw. Dus dat komt weekend. Ja. Nou, we zullen zien dat die prijs nog tijd te beurt valt. Want het is maar internationaal dwaande. Maar dat jet ik wel bij die, Arnold, hè?
3: Dat bevalt me heel goed.
0: Ik
3: vind het heel fijn om dan dat Friese taal dan toch weer in Duitsland weer welkom en via eigenlijk een van oorsprong Duitse tekst. Ja. En dat had ik wel weer wat heel speciaals.
0: Ja, dat is het zeker. Hey, ik wens je een heel soort succes. Dank je wel voor die verhaal, Arnold de Boer, Zea. En ik stel voor dat we komt in een oor gewoon even jellen lid, hè?
3: Ja, mooi.
1: Dank. Doen we dat. Hey, fijne dag nog.
3: Oké, okay,
1: okay. Hoi. Hoi, hoi.

als er een komt van vier. Mijn taal die misschien al het loeit verstommert. Dit klinkt als een hinnikende merrie. Of als het piepje van jonge kliesters. Of als een sleeptal die toch alle moorden in de snijdt.

Als er een komt van vier, kroepend als een hoen, of als een rat misschien en het is winter, klein dan warm hoen. Ik heb wijzen dat dat vuur onder de voeten had. Misschien riet er op een meteoor. Skel hem dus net uit.

vreemdeling draagt altijd zijn memmelangen op haar arm. Als een wees. En misschien zie ik het er enkel te plak om haar te begraven.

0: komt einer von Ferne, wie de oorspronkelijke titel van dit gedicht. Het zeearend, want de woorden muziek opmaken. En, maar de clip die het bij dit verskejet is genomineerd voor een prijs op een good film, poëzie, festival in Duitsland het komende weekend. Ja, dus Zea komt in een oorn.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Nou, nee, waarom naar de tijd van Noah? Waar van eigenlijk vragen ze om 4 woorden. Dan ben we maar het Friese reis in Friesland, Joert. Dan het warmachine Mollema. En dan heer, zwudden, ridders en veldslagen. Wat bij de slag om een skiersteens binnenstapt, waant hem voor de dadelijk in de middeleeuwen.
3: Zijn we klaar voor? Hey! Goed zo!
4: Dat is al aardig in die rol.
3: Ja.
4: Ja, dat leidt hij wel een beetje. Wat ben je dan, een ridder of wat ben je?
3: Dus nu ben ik de commandant en ik kan uitstekend vuren met het meest nieuwste middeleeuwse wapen. Oh. Het handkanon.
0: Het handkanon. Nou, hoe dat eruit zorgt, dat maar in hier maar even zien. En verder de daklezer Jouke Jozef van Veen, die docht alles wat God me jouwt. Zuster Joen, op televisie.

0: Omroep Friesland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Leeuwarden, zie je al een vrije school op basisonderwijsniveau. Er komt nooit een middelbare vrije squalle in de stad. Maar dan mag er wel een locatie vinden. Gisteren dadelijk alles hoor, hier in onderwijs.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
11: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
6: Onderwijs.
0: My Erik Enema.

0: misschien wel de leukste band die ooit uit Nieuw-Zeeland kwam. Misschien wel de eerste band trouwens die uit Nieuw-Zeeland kwam. Nee, daar ben je natuurlijk volle meer. Dit hier in elk geval Crowded House en Don't Dream It's Over.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Het is nog zowat 8 minuten over 4. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs op deze Tuesday 2 juni. De dag dat boeren in Friesland meer compensatie als onvregen hebben en kregen hebben voor de skeer terug gewozen op haar land.
3: De provincie die wees erop dat er dus meer gewozen binnen. Benamelijk de skierengoers die zit bot in de plus. De pauwgoers, daar ben er ik meer van.
0: En er zit meer compensatie voor de boeren die skeer hier en terug die gewozen op het land. Het is de dag dat burgemeester Kanter Breuken van de Tjerkstra deal op een ei oproept daar kalmte in Maatburgen.
4: Je snapt dat er onwisselijk is, emoties binnen enzovoort binnen. Maar mensen welkom, neem net het trots in eigen hand. Dat is nooit de oplossing, dat is net een boy.
0: En in Needbrege, in het centrum van Dokkum, zullen de komende man Jenny om de binnenstad bereikbaar te houden.
5: Nou, uiteindelijk had je te maken met de bevoorrading van de binnenstad. Hoe hadden we alles bereikbaar? Dan had je door de grote vrachtauto's. Dus daar moest een oplossing voor komen.
0: En die Needbrege is dus die oplossing daar in Dokkum. En op deze dag hebben we er nog een uur lang ontzettend zoeren met muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren. Takamir, dan was ze los. De middelbare squallen Freya in Ljouwen. Het is een vrije squallen. De eerste keer dat het in Friesland komt. Het gebouw Lycos, dat hebben ze nog net. Maar eerst, het waren het kwad. Siebe Mollema, een goeie midje.
6: Goeie midje, Erik. Nou, van de midje zijn goed als droeg. Joen, we buien met een lietse kans op een klap tonger. We bieden buien wat smeerderwijze ken. Een temperatuur om de 20 graden en een meteen matige zuidwestenwind die in buien wat onhellig ken. Moon, een mix van wolken en wat zinnen, maar vooral op de moon lichte buien. De temperatuur leidt dan om de 20 graden. Op de midje, dan nemen de zuidwestenwind. Meer oerwaar om jouw wij vieven.
0: En op jouw schaars komt het waar natuurlijk nog een keer voorbij. De minister heeft definitief het green light gegeven. Friesland krijgt zijn eerste middelbare vrije squallen. Die heeft zelfs al een basisquallen op dit principe van de vrije squallen. Maar nu komt er dus op MAVO en HAVO niveau zo'n opleiding. En dat is goed nieuws van Luc Dijkhuis. Is nou aan de telefoon. Een goede middag.
7: Hey, goedemiddag.
0: Ja, dat wie wel reden voor champagne, gebak en blom, denk ik, of net?
7: Zeker, maar die moet er nog komen.
0: Oh, die moet er nog komen, ja. Maar goed nieuws voor je bol, want je hebt er heel aan werk, hè?
7: Ja, al, wij zijn met een klein team in 2018 begonnen. Dus we zijn al een mooi eind onderweg.
0: Ja, waarom moest het zo lang worden eigenlijk?
7: Ja, weet je, als je zoiets aangaat en ik moest in het begin eerst uitzoeken of wat betekent het eigenlijk een school opzetten. Geen idee. Ik heb de eerste jaren besteed om heel veel mensen te interviewen die ons voor zijn gegaan. Om documentatie door te nemen, om een team te vormen. Hey, dus het kleine team waar we mee starten, dat is uiteindelijk gegroeid tot een grote team. Maar ja, je bent in eerste instantie vooral heel veel tijd kwijt om de dingen uit te zoeken. En ja, dat.
0: Dit is een ingewikkelde waai, die je keer matten. Liek het mij dat het wel heel belangrijk is dat je bent. En hij en de mem vinden die de kiezen voor dit is de vorm van onderwijs.
7: Ja, zeker. Dat helpt wel. Hey, maar dat is pas verderop in het traject. Dus dat is volgend jaar.
0: Ja,
7: dat
0: is
7: volgend jaar als wij, hoe heet dat? Als de kinderen kiezen voor de vrije school.
0: Maar jij mag toch weten wat je bereik is. In het draagvlak, in het potentieel. Maar dat is er dus.
7: Ja. Ja, er is potentieel. Dat hebben we ook moeten aantonen. Hey, dus vorig jaar hebben we oude verklaringen moeten ophalen.
0: Ja.
7: En die oude verklaringen, ja, dat geeft aan. In ieder geval heeft de overheid reden gegeven om te zeggen van ja, weet je, er is dus potentieel.
0: Wat is natuurlijk het verschil? Even in twee zin tussen een vrije middelbare squallen en een gewone middelbare squallen?
7: Nou, het grote verschil is dat bij een gewone middelbare school voornamelijk cognitief les wordt gegeven. Dus daar waar het leren en het denken centraal staat.
0: Mm-hmm.
7: En bij een vrij middelbare school staat het denken, het werken vanuit het hart en met de handen. Hè? Dus wij zeggen hoofd, hart, handen onderwijs. En het uitzicht dus in 30% zeg maar leren, 30% kunstzinnig onderwijs, zingen, dansen, eurythmie. koor, muziek maken. En 30% ambtvakken. Dus metaalbewerking, houtbewerking, textiel en alles wat je erbij kunt bedenken. Ja, dus veel meer die connectie.
0: Ja, oké, dat is een belangrijk verschil. Maar het reguliere voortzetonderwijs, ik noem maar even steeds, je mocht dat op MAVO en HAVO-niveau. Die band die moest nog altijd naar Greensta, hè?
7: Ja, dat klopt. Dus dat is een voor ons ook de reden geweest. Ik ben zelf ook vader van 3 dochters. En we zijn ook in het team waarin we zitten zijn meer ouders die hun kinderen naar Groningen brengen. Of naar Brengen, die dan met de trein naar Groningen gaan. En dat was voor ons wel een van de redenen. Het kost een heleboel geld en een heleboel tijd. Wat je dan niet hoeft uit te geven. Dus ja, dat was wel de reden.
0: Het is mooi praktisch dat het nou in layout komt. Op trein 20 augustus, 2020, dan word je met de Freya College IRPI. Dat is wel een hele concrete datum voor een squalle die dan het hier zijn gebouw heeft. En toen weer de verbinding verbrussen. Want een gebouw hezen nog net. We zien nog wel even de... we kunnen het als dijkhuis mij nog versteerd. Hij is in Boetelon. Dat kan een verklaring wijzen voor het feit dat de verbinding... net niet docht, wat hij dwaar maar zo. Fem, wat ik dus zei, het is wel vier. Dat is net altijd zo, maar nou in dit geval wel. Een gebouw hebben ze dus nog net. Maar toch, 23 augustus, 2020, dan wordt het Vrije College de Dwaarden Ierpries. Ja, zo zien we hier. Ja, we hebben contact met Luc Dijkhuis. Ja, daar ben je weer. Je voelt hem even voort, maar we hebben contact, wat goed is.
7: Ja.
0: Je voelt even voort, we jetten je even net meer. Ja. Maar mijn vraag wie nog eventjes, 23 augustus, 2020, dan mat het waarden van het Vrije College Ierpenie. Maar een gebouw, heem nog net.
7: Nee, dat hebben we nog niet. Gelukkig zijn wij al jaren met de gemeente in gesprek. En de gemeente die gaat nu, we hebben volgende week weer een afspraak met ze, die gaat voor ons een gebouw zoeken. En we hebben natuurlijk al wat eisen. He, ze willen graag dicht bij het openbaar vervoer. We willen een eigen opgang, ingang. Zo nog een aantal eisen. Maar we zijn goed in gesprek met de gemeente.
0: Nou, wacht ze dat eens nog eventjes zo. Maar hoort hem stoten. Malieke Goed, nog even een goede verhaal. Luc Dijkhuis, wie dat van Freya, dus de Middelburg Vrijskwallen. Die in jouw stakken hier augustus commercieel.

0: La, la, la. Nou, toen weer Andy Williams in tekstwiet. Waar la la la. Ah, leuk feske, hè? Music to watch girls go by. Onderwijs. De gemeente van Schilgen mag van de jongen een besluit nemen over de renovatie van de haven van Westerschelling. Ik de Willem Barendskade op het eiland. Het gaat om een heel belangrijk en heel groot project. Want de kosten van de variant die het wargemaster en wethouders van Schilgen nog voorstellen, die komen op zo'n 68 miljoen euro. Nou, politiek verslagjouwer Onno Valkenaar, die is daar al op het eiland. Gaat jong voor het eerst in zijn leven naar de rier van Schilgen. Dat is ik wel bijzonder, Onno. Goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Erik. Ja. Ik zit er naar uit.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Het is wel spannend. Ik ben nog net in een eiland dat Sienkam dit net weet dat de gemeente Rioen om de haven praat. Want die haven ja, die is zelfs verskwarde belangrijk. Want ja, zonder betrouwbare en veilige havenkade kan je een bus de veerhaven berikken en kan je een vrachtauto van nou, de veerboot van Doeksen naar de eilanden supermerken. Ja, dat is hoe het verkeer werkt, maar hinder en wij motten. Als de Willem, ja, ik neem dat voorbeeld van de hinder en wij net ja. Samar, want doet die Willem Barendskade online waard in de jaren 30 van de vorige eeuw, doe hier het meeste vervier ik nog maar hinder en wijn.
0: Ja.
1: Nou ja, die Willem Barendskade is net berekenen op het zwieren verkeer van Jutendai. Verzakt heel stadig. Ja, en het gevaar is net denkbeeldig dat die uitsletten werden wat. Als dat baat, dan had Schilge vlak voor het tegenseizoen een acuut probleem. En alle eilanders weten dat. Reken je er daarom maar op dat die geekomstioen op een voet volgen wordt. Dat bad voor zelfs in het gemeentehuis. Maar leerhappers van een pittige rietsgeekomst. Ja, die ken ik verwijzen naar Terschelling TV.
0: Ja, want die zorgen dat ik dan eens een keer live uit. Dat kan je dan even horen volgen. Natuurlijk hartstikke interessant. En ik belangrijk natuurlijk, net alleen nog voor het eiland, maar ik val die mensen niet toch geregeld op dat eiland Skiel goed komen. Onno, de kosten van het project die weer roest op zo'n 68 miljoen euro. De gemeente Skiel die betaalt 23 miljoen. Had de Rioen het groene licht heeft voor jou. Ben wat je horen 44 miljoen eigenlijk waar je komen.
1: Dat is een hele goede vraag. Minister Karmans, die weer de oude mannen op Schilge. Hij doet dat zijn dat hij elke euro die de regionale oerheden in de haven investeren, dat hij dat verdubbel je zil. Dat betekent dat Schilge en het Riek te Gerre al goed binnen van 46 miljoen. Nou, gemeente en Riek rekken erop dat de provincie Friesland op zijn meest 5 miljoen bijdraagt. Maar daar moet de provinciale steden nog wel green lucht voor gaan.
0: Mm.
1: Nou ja, als dat goed komt, zitten we al op 56 miljoen. Want Karmans zal ik de 5 miljoen van de provincie verdubbelen.
0: Daar is daar zijn, terug het Riek. Maar dan nog, ik even snel rekenen, dan is er nog een gat van 12 miljoenen.
1: Nou, het college van BMW van Schilgen hoopt ik nog op bijdragers uit verskate fondsen, lik als het waardfonds. Maar ja, dat waardfonds dat jij er al zijn, wij binnen er net voor infrastructuur. Maar nevens de gemeente wordt de nieuwe haven en de havenkade Zandworsum, die

0: Nee, haven en havenkaart. Dat moet op zijn meest hoe het hier mij gaan. Dat dan ik het waardvoens der wel on mij betellen ken. Maar het is dus nog lang net wis dat dat waardvoens dat ik echt twaas zou.
1: Dat zal dus even afwachten, Burmate. Maar ja, en dan de Rietspolitiek, de eilandenpolitiek, Terpskiel. Er zijn de Noorzen van alle alve Rietsleden dezelfde kant uit. Als het om die haven gaat. Ik bedoel, sinds er dus al je stemmen van het plan van BMW?
0: Nou, de Skielge politiek had het oude hier heel toek lobbyt bij de Tweede Kamer. En ik hiel in je Rierig West. Want ja, alle Rietsleden binnen het Iers, die haven en de WB-kade, want van nemen ze, de Willem-Barentskade, ja, die moet mijn vaasje ompakt worden. Maar als je diezelfde Rietsleden vreet je, hoeveel wil je bijdragen? En kan je mij instemmen met een lietsere haven? Want dat is het gevolg van het plan dat nou voorlijdt. Dan verschillen de meningswer. De partij Samen ter Schelling van buschauffeur Gossen Bos. Die is tjin het extra krediet van 8 miljoen. Dat was hem kent de renovatie van de haven wel goedkeper. Nou, dan heb ik nog een nieuwe partij. Leefbaar ter Schelling. Dat weet ik de grootste partij bij de Rietsverkiezing.
1: Ja.
0: Die komt doen met een wijzigingsvoorstel voor het plan van BMW. Zij willen Likas Samen ter Schelling, de listplakken van de Fiskers en de Brune Zeilvloot zo volle mogelijk in het centrum horen.
1: Oké, dat is de standpunten van de, dat binnen dan de standpunten van de partijen die daar jongeren te zet maten. Samen ter Schelling, ik heb even naast het twas zitten, als ik het goed heb. Leefbaar ter Schelling, ik ben fjouwer. Dan is er volgens mij nog geldt iets een meerderheid voor het vaststel van BMW. Dus zij zijn eigenlijk de chin. Kerst nou uitlezen, waarom ze nou beslist Joen een besluit nemen, Matten?
0: Nou ja, dat had dus te maken met die kwetsbare tasteman van de Willem-Barentskade. Die moet in principe al op 1 juli, dus al oeren lidsen worden dicht. Alleen nog als de faditeit een plan leidt van renovatie met voldwaande dekking, dan mij de kade nog tijdelijk ierpenbluwen van verkeer, zolang als dat verantwoord is. Kwad zijn drie van Skielge moet Joen een besluit nemen op de allerlaatste geekomsten met het ordecollege van BMW. Morgen krijgt Skielge nieuwe wethouders. Ja. Deputaire Klaas Kielstra, die is al voordroegen als de nieuwe havenwethouder. Hij krijgt de pittige opdracht om die renovatie van haven en Willem-Barentskade in goede banen te leiden.
1: Dat is een hele kluif voor de nieuwe wethouder, de Klaas Kielstra. Nou, we volgen dat op de voet, of we volgen dat toch dat ik voor het eerst dus bij de gemeente die van Skielge, hij had er zin in, de Rie had er misschien ook ik zin in, en iedereen zal aangesloten van de jongte jaren krijgen van wat de uitslag van die Rieskeerkomsten wens zal. Hebben we muziek nog even? Ja, zeker. Dat was van de Scissor Sisters. I don't feel like dancing. Dat hoorde ik helemaal net. Het is gewoon een radioharkje. Dat ken je hier in Onderwijs.

0: I Don't Feel Like Dancing. Van de Sister Sisters, Jerrist. Dadelijk hier in Onderwijs. Onder oren, het slotstuk van zelfs. Zie ik je weer een plaats bij een verhaal dat we je gebracht hebben. Ja, en het kent haast net als het verhaal van die ring van Sumar wezen. Die ring van Sumar, zo'n jonge gevoel. Toch een amateur archeoloog, maar zo'n scanding. Hoe is dat? Zo'n metaaldetector. En die had uiteindelijk die ring verkeerd gekend. Om het Riek. Want het Riek zei van, wij moeten die ring in Nederland horen. Hij moet het naar het boeteland verdienen. En die man, of die vrouw, weet er net waar het is. Die mag best hebben Barry trouwens. Die had het dik 83.000 euro verkregen. Nou, daar mogen we dus een plaat bij hebben. Nou, dat het verhaal van het slotstuk dus. We zullen het er eigenlijk nog eventjes over hebben. Dadelijk eerst een nieuwsje van het Nijs. Op deze Teasy.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiepert dus Omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is Jelge Saars, een historiet van Oersjog van het Nijs. Van deze Tuesday 2 juni. Maaike Verdroek die heeft alle cijfers en feiten op een rietje. Maaike, goeiemidje.
11: Goeiemidje. De plysje die had een man van 41 uit de grip onholden in verband met de vienst van een derde vrouw in een hoes onder de Gele Kamp in hetzelfde dorp. Het lichaam van de vrouw is op 21 mei voen in het hoes. De man werd ervan vertocht dat er mogelijk nijlitten had om op het tiert help te verlienen. In het onderzoek naar de deertsoorzaak had de plysje nog rekken met verskate scenario's, liek als een natuurlijke deer en een mogelijk misdrijf. Bij dat onderzoek had blikken in dat een jonkende vrouw mogelijk nog een in het hoes wie. Dat had laat ta onhouding van de 41-jarige man. De plysje zei dat zijn exacte rol nog onderzocht worden mat. Ek de deertsoorzaak is nog net vastgesteld. Oor de identiteit van het slachtoffer had de plysje nog niet bekendmaken. Dokters komen in de knippen terug de lange wachtlisten. Met name voor de specialismen magen, term, lever en de neurologie binnen de wachttijden van gewoon behandelingslang. Voor spoed is altijd plak, maar voor minder druwende zaken kan de wachtlist oprinnen naar een jellier. In het noorden is een tekwad aan over neurologen. Ze leerden je dan ek de neetklok, zei neuroloog Sjoukje Toering van ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten.
12: Ja. Er is een structurele krapte. En om die structurele krapte op te lossen hebben we gewoon meer neurologen in Noord-Nederland nodig. En dat geldt voor alle drie noordelijke provincies.
13: Ja, maar voordat je ze haalt, dan ben je toch weer verder.
12: Exact. Dus in de tussentijd had er ik oren acties ondernomen worden om echte knelpunten of echte problemen te voorkomen.
11: De pleats van de familie Triemstra op Blauw Verlaat bij Stiensgeer is sabot verzakken en dat hij net langer te redden is. Dat komt nevens de familie omdat het zoon onder de pleats jarenlang dwars door de stikkende damwand van Rijkswettersteed het Prinses Margrietkanaal inspielde. Rijkswettersteed is dwaande mooi een nieuwe dam, maar zei Tagelijk dat het tjenst net onsprakelijk is voor de skeer onder pleats. Zoon Bas Triemstra maakt het hem grote zorgen over de veiligens.
14: Ja, mijn huid en die hadden lang werken om nou, dit plekje hun eigen te maken en om er wat moois van te maken. En nou ja, ik maak me natuurlijk echt zwaar om de veiligheid die mij zich meebrengt. Ja, ik had er net volle zin in. Ik zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder het muur uit te halen.
11: Retriter Antoinette Riepma de Jong die had de Pahoot de Mortagnes trofee kregen. Dat is een onderskeering van sportkoepel NOC-NSF voor sporters die het net alleen nog op sportief vlak presteren, maar ook boeten de sport inzetten voor oren. Riepma de Jong richtte verline hier de Antoinette Foundation op. En die stichting die zet bern sport in om bern die het pest worden weer zelfvertrouwen te jaan. Ze koe de prijs net zelfs in voor ontvangst nemen omdat ze op trainingskamp is. In een videoboodschap sprut Riepma de Jong haar tank uit.
15: Als iemand die vroeger zelf gepest werd, weet ik hoe belangrijk het is om je gezien en gehoord te voelen. Daarom zijn we vorig jaar gestart met de Antoinette Foundation. Dat juist die combinatie wordt gezien en gewaardeerd, betekent ontzettend veel voor mij.
11: De Nederlandse steed die keert een mids-eeuwse gouden ring uit de 9e eeuw aan. Die in Njontjesan, Njontjesvoenwaard in het Frieskese Mar. Het object is zo'n 2022 al beschermd als cultureel goed en wordt opgenomen in de Rijkscollectie. De ring die toont een laam van God, mooi de fjouwer evangelisten, en geldt als een zeldzaam voorbeeld van christelijke symboliek uit de Ierse mids-eeuwen in Friesland. Nevens het ministerie bloedt het zaak voor heel Nederland toegankelijk en zichtbaar. De Nederlandse steed had 83.000 euro deadline voor de ring. Ja, Erik Ennema die zei het niet correct al. Want het is echt de plaat waar je iets mooi betinken mooi voor de slotstik.
0: Ja,
11: verantwoordelijke minister Rianne Letschut van Onderwijs, die cultureel en wetenschappen, die vertelt over de omkeer van de ring.
16: Uiteindelijk hebben wij als ministerie gezegd, het is echt wel onderdeel van ons cultureel erfgoed. We gaan hem zelf aankopen via, ja, dat heet al ons museale aankoopfonds. Om hem eigenlijk ook zo toegankelijk te maken voor, ja, het brede publiek die dan ook naar de ring kan gaan kijken. Dus er was niet zozeer per definitie sprake van, oh, hij gaat naar het buitenland. Maar het zou ook niet mogen vanwege die status onvervangbaar en onmisbaar.
11: De Veensje had toestemming gekregen van de gemeente Ljouwert om groenwetter met PFAS van de vleerbasis in het riool rinnen te litten. Het groenwetter en de boeien bij de vleerbasis binnen bot versmargen droeg het gebruik van bluskom met PFAS. Dat werd gebruikt bij bronwachtoefeningen. De gemeente, De Veensje, GGD Friesland en Wetterskip Friesland die werken nou geer om de PFAS-versmarging in het gebied om te pakken. Het groenwetter wordt zuiveren, maar daarna mooi het net weer de boeien meer rinnen. Bestuurslid Monique Plantinga van het Wetterskip is dan ook blied met de toestemming van Ljouwert.
17: En dat is belangrijk, want als dat water nergens heen kan, kan er ook niet gesaneerd worden. En dan blijft de situatie waar we vandaag de dag mee te maken hebben doorgaan. En dat is in feite een PFAS-kraan die open staat.
11: En dan nog meer nijs uit de sportwereld. Itzak de Laat, die hoort op My Short Track. De 31-jarige Ljouwerter won dit jaar goud op de Olympische Spelen. En dat weer zien laatste wedstrijd. Ze had Rioet bekend maken. Mooi besluit komt er een eind aan een carrière die het meer als 15 jaar worden. En die carrière bracht de laat van de oude ijsbaan in Ljouwert naar de top van de wereld. Hij waard in die top hier een vaste waarde in de Nederlandse ploeg. Itzak de Laat oer waarom hij besluit nam had om op te houden.
18: Heel simpel eigenlijk. Het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is. We zijn natuurlijk van de winter Olympisch kampioen geworden met de mannen, met de relay. En wat wil je nog meer? Ik heb het al zo lang, doe ik dit al. Dit zijn mijn derde spelen. Volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, 3 keer is scheepsrecht. Nog 1 keer proberen, die derde keer om die medaille te halen. Het is gelukt en ja, de reis is klaar.
11: En in Boeijum is van de morgen een jonge skrieze ringen. En de piek had de namme Wilhelmina kregen. Nog maar 1 keer eerder kregen een skrieze namme, de skriers Amalia, in 2013. Die werd verneemd naar het dwarke Santa Amalia in Zuid-Spanje. Deze skriers die is verneemd naar het korps Wilhelmina Utjesterijn. Dat een stikspilje zeel oer de reis van de skriers. De korpsleden wien oondien van de morgen terug het ringen van de skriers. Zeg uw verslagjouwer Simone Skeffer.
19: Ja, er is een skriersvoen arm. En het is haast een sacraal moment, mag ik zeggen. Het is, iedereen die er biologeert naar te zien hoe het is een jonge skriers ringen wordt. En ik zag echt al je mensen van het korps, ik een beetje haast emotioneel en onder indruk zijn.
20: En dat hield ik voor de voorzitter van het korps, Rindert van der Eems.
21: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. En dat wat ik net even zei. Je merkt dat je zij in het gebied van dat beestje komen. Wij maar ons verhaal, maar toch merkst ik wel, ja, we jaren er net helemaal, wist wel. Het is toch het territorium en het gebied van dat beestje. Dus dat emotioneert een beetje, ja.
20: En uiteindelijk wie het een symbolische nabijouwing, want het piekje wie nog te licht.
21: Ach.
20: Ja, dat wie dan wel weer spietig, maar goed, symbolisch is ik goed. Letter werd een orenpiek uitzocht voor de namme Wilhelmina. En dat wie het oorzicht van het Nijs van de Dij.
0: Dank u wel, Maaike. Willemientje wie dat eigenlijk dus.
20: Dit wie eigenlijk Willemientje, ja.
0: Dank u wel voor het brengen van het ijs van het oorsjog van het ijs van deze Tizi 2 juni.
22: Iep een losspul wie het Marsum speelt van 12 mei 6 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
23: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
24: Hoe kom ik je waai?
23: Of in die tij wekker houdt.
25: Hoe kom ik aan het werk?
23: Vragen die toe in toekomst keer.
26: Waar kan ik van over werk leren?
23: Vragen die praktisch binnen.
27: Hoe vind ik personeel?
23: En vragen des alle dagen mij omrinst.
28: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
23: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
29: Hehe, Einse percenten hoor. Maar wat nou?
30: Lid jouw spaarjeld belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
31: Onderwijs.
32: Mai Erik Enema.
33: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Het is nou niet gewoon dit Noordiaal versuizen. Dit is onderwijs, we zijn er nog aan het suizen door het daar. Dadelijk komen we toch nog even rom op dat verhaal van die onrest in Noordburgen. Dat doen we maar een interview met de politie, Theo Vissers, teamchef van de politie Noord-Eerst Friesland. Hij houdt ik zien visie op wat der allier gebeurd is. Maar eerst het Waberjocht. Ja, Simon Mollema, een hele goede middag.
34: Goedemiddag, Erik.
0: Ja, de omslag van het waar, we vernemen dat al. Het is meteen weer brotsig. Dan ruint het weer dat het eerst. Hoe komt dat de komende oeren?
34: Dat er een nieuw front onze provincie binnenloopt. En daar zitten buien in. Ja, en daar kan een klapje tongen in zitten. Maar de kans is nevens meer een beetje naar beneden gaan. Dus wat lietser de kans op een klap tongen. Die buien die kunnen wel eens een wat meer millimeters achterlitten. Daar is ja, wat koorde giel was een beetje vooral jong. Het kan wat gevaarlijk worden dan op het dik. Ja, op plakken zullen er wat vallen. Oren plakken net als zo'n tijd met buien. Dus dat ken ik net zeggen hoe dat verrennen zal. Nou, en die temperatuur die zakken joen al nou, vrij snel, kan ik wel zeggen. En dat leidt dan vannacht zo rond de 13 graden. Ja, ik vannacht is er nog kans op een enkele bui. Maar een kans is er dan zeker uit.
0: Oké. Okay. Nou, dan hebben we vannacht dus wel wat weergiet. Hoe liep het dat morgen, Sibon?
34: Nou, morgen hebben we een mix van wolken en zinnen. En ja, ik kon ze op een bui, of een buiken, King Battle Season. Maar ik wil wat langere, droegere rieten. Dus het wordt al wat vrolijker op de midden. Toch wel een tanimmende wind uit het zuidwestenwei. Ja, zijn krijgt fjouwer gemiddeld. En met uitzitters van 6. Dus een wat vlagerige wind. Ja, als de zinnen er goed trok komt, dan leidt de temperatuur zo om de 20 graden. En dat is gewoon een normale temperatuur van begin juni. Nou, in de rin van de juni komt er weer een lits frontje op je sta. Dus je gaat iedere keer wat heen en weer. En die lid weer een paar millimeter efter in de rijmeter.
0: Ja, nou, dat is dan het beeld dat we van morgen verwachten. Maar ja, het gaat om het waar. En de dagen daarna stabiliseert het een beetje.
34: Nee, het bloed een beetje wisselvallig. Tongensje op de moon en ja, een soort bewolking. En dan vallen er buien die ik op de midje trok gaan. Maar op de midje dan kunnen de zinnen drukken zijn we terug in het brekken. Ja, er staat dan een matige, die vlaag, een krachtige onthurde wien. Ja, die hurde wien dan in het waargebied. Ja, die wordt vanuit het zuidwesten, ja, er wordt gewoon polaire lucht onze kant onviert. En de temperatuur, ja, die valt dan wat leger uit. En die leidt dan maar om de zontje graden heen. Ja, het lege drukgebied bij Schotland, jou te zeggen, op de jong en de nacht om betekent dus een lichte bui. En ik dan stiert er een stevige zuid-zuidwestenwind. Ja, en vreed ik een wisselvallige dij waarbij wat lichte buien vallen. Maar ja, ik betekent dus even een streeltje zinnen. De west-zuidwestenwind die betekent matig en vrij krachtig. In het waargebied zelfs zo'n stiertensteer van zon. Die viert nog steeds die van de Poolstreek afkomstige lucht hoor. En daarmee worden dan ik vreed, denk ik, maar zo'n heguit zo'n zontje. Misschien krijg ik in het eerst nog even een 18 graden. Dan op de jong flinke opklaringen en dan valt de wind wat voort. Nou, dat wordt even wennen dan. En in de nacht dan een 8 graden en dan in de nacht liet het ik droog te bloeien. Nou, met een sneurzogen, ja, de zwakke wind, die komt dan uit het zuid-zuideersten. Ja, dat vernemen we van de temperatuur die dan weer een 20, 21 graden helpt. Ja, stapelwolken en zinnen en een tink sneuren en zo goed als droge dij. Dus ja, al met al betekent buien. En nijjoerd, meer wien en wat legere temperaturen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, ik zei, ze krijgen al eventjes. We moeten het toch maar even hebben in het slotstuk over die ring. Die middeleeuwse gouden ring. De 9e eeuw, het 10e eeuw, ze weet het net precies. Maar wat ze wel weet is dat hij in Sanion te voelen is bij Sumar. En die ring is zo bijzonder dat de regering nog besloten heeft, de Nederlandse steed nog besloten heeft om die ring om te kippen. Om te voorkomen dat hij naar het buitenland gaat. Dat is zo zonde wijze. Het is ja, een stieke erfwoord uit Nederland, uit Friesland. Het houdt een beetje symbool eigenlijk voor de kerstening van Friesland. Zo zei de minister, dat tussen de middenbuis op radio, Rianne Letschert, zei. Diegene die beslet net dat die ring uiteindelijk gekocht worden zal. Kocht is eigenlijk, want het is hij al. Meer dan 83.000 euro heeft die amateur-archeoloog gekregen voor die ring. Want die heeft al die tijd, ja, dat wist de minister net precies. Maar misschien wel in een nachtkastje, ergens in een laadlijn. Maar nou wordt er tentoonsteld. Misschien wel een reizigende tentoonstelling. Ik zoek ze zeker in Friesland, omdat hier ik voel is en hier ik waai komt. Die ring, een gouden ring, met het lam gods en de fjouwer evangelist. Erop. Dus het is een bijzondere ring. Ja, wat hem droeg net, dat weten we natuurlijk al je net. Maar het zal wel een bijzondere man-vrouw West hebben. Die het eigen wie van die ringen, die er ook weer met de kwietrek is. Nou ja, goed, die ring, daar maat een plaat op komen. Je hebt nog ideeën, denk ik, altijd. Giet om een versje dat giet oor ringen. This golden ring, band of golds. Nou ja, bedenk het maar. Misschien heeft wel een volle leukere suggestie. Meld die maar, jou die maar terug. 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- zelfs online voor deze aflevering van Onderwijs.

0: Roze Week Herfst en het noemen we Hard Die Verst.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ja, we hinderen al hoor in de studioring van onderwijs. De onrest in het burger met de weekend. Mijn vjochtpartij staat jong weer dat. Bij zo'n meisje verwoende rekken. Eén persoon moest naar het ziekenhuis. Git, zal het nou liggen om een conflict tussen Syriërs en... Nou, wat ze is zo'n autochtone inwoners van Wadburgum. Je hebt er in dit programma Jerris de Borgmaster Kante Breuken van de gemeente Tisserstradiel al. Hij ropt nog maar eens op ta kalmte. Verslagjouwer Dennis Terpster, die praat ik met Theo Visser. Hij is teamchef van de politie, nu had hij Friesland. En Visser vertelt, vanuit zijn perspectief, wat er nou kijk, Badde staat Joen. Onder Riksstreetwaarder bij Wadburgum.
3: Komt een auto aanrijden, stappen 7 personen uit. En die hebben het gemunt op die 2 andere jongens. Dus de collega's hebben die 2 jongens uit bescherming in de politieauto gezet. Wilden dat afschermen. En zijn toen zelf belaagd. Nou, uiteindelijk probeer de collega's waren maar met z'n tweeën. Dus die hebben toen een gelijk assistentie-collega gevraagd. Maar ondertussen moesten ze ook de jongens en zichzelf verdedigen. Hebben ze de wapenstok gebruikt. Ze hebben gedreigd met een taser. En uiteindelijk is dat weer gelukkig weer wat onder controle gebracht. Omdat naar aanleiding van die assistentie-collega waren er al heel snel andere collega's te plaatsen. Nadat de assistentie, de eerste auto's erbij kwamen, is de situatie relatief rustig verlopen. Het werd onder controle gebracht. En uiteindelijk zijn al die 7 personen aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Ja, en ook uiteindelijk voor het belagen en het ook verwonden van de politieagenten. Want 1 collega heeft ook daadwerkelijk verwonding opgelopen.
4: Zware verwondingen?
3: Nee, geen zware verwondingen. Maar ja, dit is natuurlijk niet acceptabel. Weet je wel, dat de collega's gewoon feitelijk gewoon belaagd worden en moeten vechten om zichzelf en anderen te beschermen. Ja, dat accepteren we gewoon als politieorganisatie niet. Vandaar dat ze ook alle 7 zijn aangehouden.
4: Is er een verbod met jedere incident in april?
3: Ja, dat kunnen we wel. Hè, we kunnen zeggen, we kunnen ontkennen, maar dat is niet. Dat is echt wel een reden, want die jongens waren ook bij diezelfde woning, zijn ze gezien. Maar hadden destijds niks met het incident te maken. En die kwamen nu alleen bij de woning kijken. Ja, de woning is dichtgespijkerd, is op last van de burgemeester. Dus daar is ook helemaal niemand meer aanwezig.
4: Er wordt een wraakactie, die jonge Eggroen. Want omdat de huid en de zoon, die jedder omvalt binnen, die ben nou ek skiend oppakt. Wat kun je daar hoe zeggen ze?
3: Ja, ik kan alleen vertellen, er zijn 7 verdachten uit Noord-Burgum aangehouden. En we zijn dan verder aan het onderzoeken wat de daadwerkelijke toedracht is geweest en de reden waarom dit zo uit de hand is gelopen.
4: En hoe zit het dan nog verder uit het onderzoek?
3: Nou, de verdachten zijn aangehouden. Uiteindelijk worden ze verhoord. En het is nu aan het Openbaar Ministerie om te kijken of daar vervolging gaat plaatsvinden.
4: Burgemeester zei het van ja, we zuchten al wel naar oren maatregels. Hij roept op tot rust. Maar hij zei het eventueel je wekkel naar oren dingen. Weet je eigenlijk al wat voor dingen dat binnen?
3: Nee. Kijk, in principe, het is aan de burgemeester om eventueel bestuurlijke maatregelen op te kunnen leggen. Maar wij specificeren ons nu eigenlijk op het opsporingsonderzoek. En dat richt zich deels op het geweld wat is aangedaan richting de slachtoffers. Maar ook het geweld wat is aangedaan richting de politiecollega's.
0: Zij Theo Visser, hij is teamchef dus van de politie in Noord-Eerst Friesland. Dennis Terpstra, die praten Mayum. Ja, ik kan ondertussen nog even nadenken hoe een plaat die jet bij dat verhaal van die ring van Samar, die het omgekocht is, trog het riek van een groot bedrag. Meer dan 80.000 euro. Wat voor plaat moeten we daarbij draaien? 0620 voor jou en Jochen. Of broek de app van Omroep Friesland. Heb je intussen niet nog wat muziek van die kleers en van de Puma's? En snelle, net de 14. Op jou heb ik gewacht.

0: Ja, op jou heb ik gewacht, maar toch even terug. Want, ja.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Wacht het dus natuurlijk. Ja, ik die de oproep om een plaat te betekenen bij het verhaal van die Gouden Ring. Die het Tiedegelins wat zien in de omgeving van Samar Funes. En die dus Rikno onkocht heeft. Want het is een hele bijzondere ring. En die maakt net naar het Boeteloon verdwenen. Dat snappen we. Daar heeft het Riek en ik dik 83.000 euro voor hoor. Dus de archeoloog die is in bonus. Zie ik nog maar even zezen. En dat is fijn. Maar wat volle fijner is, is dat je massaal reageert hebben op mijn vraag. Van wat voor plaat moeten we erbij draaien? Ik moet zeggen dat Romy wel heel vaak in de bus kwam. Deze Gouden Ring. Imi kwam daar onder oren. Mai. Ida die dat ik. De Gouden Ring. Deze ring bloot bij u. Dat is bier. We moesten wel heel wat genezen over de suggestie die Martine Pranger die. Baby, where the hell is my husband? Ik zie de link met de Gouden Ring. Net direct, maar als je even nooit denkt, misschien ik wel weer trouwens. Ja. Johnny Cash, Ring of Fire, die kwam ik best vaak binnen. Jelle, senior, ik maak hem die kamer, die suggestie onder oren. En this Golden Ring van de Fortunes, die kwam hier ik ben. Maar die suggestie kwam niet. Maar ja, we kunnen er hier aan draaien en dat is goed.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dan hebben we toch kiezen voor het verske dat Evin Shen binnenbracht waar terug Marke Kuper. Een noemer het jongetje 64. Die heb bij een James Bond film. En dan weet je helemaal waar het om gaat. Precies. Goldfinger. Shirley Bassey. Dit is Onderwijs. Ik weet je nog een fantastische tease hier. Dadelijk door de wien. En dit is een mooi werk.

0: Friesland.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
16: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze teaser. Ja, ja, we zijn er weer ontzettend horen, maar in ieder geval een heel soort mooie muziek uit is een provincie wij. En soms zullen we even hoe de grens, ja, maar voor het gustepad toch wel je wij. Zij zijn nu uiteindelijk bij het internationale celschap van New Frequency. Er zitten twee vliegers in. En ze winnen hier ontspelen bij Mr. Frank McComb en Bag O' Sugar. Wie de titel van het nummer.

0: Ik vind een mooie plaat van Mr. and Mrs. and the Seven Greats. Trintje en Freek, om het maar even op zijn Friesku te drukken. Fantastisch duo. En ja, dit is eigenlijk de zoveelste mooie radiohit die het zal eigenlijk skreun, hè. En dat ik nog onder de bezielende leiding van meneer Sietse Broesma, die is weg van de kast. Ja, die weet wel hoe die dit soort gloeden, dit soort sounds del zetten, maten. Nee, werken. Ja, juist ik al even draaien. Nou, Joert, waar? Hij is er weer. Jeroen Baba Wijnand. Die heeft niks meer van Jet. En ineens, bam, daar is hij weer. Dat past ook een beetje in karakter. Jeet hij aan mij. Ik joeg die alles.
1: Ik joeg.

Oh, wat wie ik dacht stom, Jeroen Baba. Nije single, stond lange tijd, dus niks meer van hem yet. En hij is wel van doel om meer u te brengen. Eerst maar even zien hoe het disse valt, zo vertelde hij op de WhatsApp in mij. En ja, hier ja, denk ik toch wel mijn persoonlijk verhaal. Ik joeg die alles, komen we zeker nog wel eens op waarom. Een van de leukere bands is vind ik

minder zinnen de komende dagen, maar dat hindert ik niks. Mooi voor de natuur, voor de boeren in ieder geval, dat er weer rein valt. Ja toch, we hoeven het nog net. Begin juni volle bak, simmer, 30 graden plus. Nee toch, ja. Dan ben ik nou een orde lul op. Dat maakt me niks uit. The Woods, Jennie, and Underneath the Sun. Komende vrijdag hebben we een opname tijd. En dan horen dan deze Jeff McStirling. Ja, wie? Ja, nou, daar kom je hem dan wel achter. Wasted time.

Jeff McSterling, ook het goed uitspreken in ieder geval, een Wasted Time. Hij en zijn band, maar stel vriezen daarin. Ik kom vreed naar de Noorderwind Studio. Ik ben heel benieuwd hoe dit live uitpakt. Nergens erop mist, maar dit soort bands is dat wel heel erg te gek. Ja, lekker als deze band. Oleander Roots, Tree in the Garden.

toffe band, Oleander Roots en Tree in the Garden. Geweldige muzikanten. En ja, we hadden ze een keer te gast gewoon in de studio. Dat was een waar genoegen. En, maar ze hebben zin dat het komt met de band. Dus we zullen ze even informeren. Het zou nog wat plon hebben of net. Nou, fijn. We hoort nog even niet midden. Okay, wij mogen toch even naar beeld staan. Ja, dat wordt leuk trouwens. In oktober komt er een nieuw materiaal van. Dit is een fantastische band uit. Zit een nieuwe gitarist bij, jongen nog. Sexy en zo'n hier. Beetje bluesy-achtige type. Dus ja, ik, van dat front is het positief. En ze gaan naar Engeland daar. Ramsgate, leidt in het noorden. Nee, in het zuiden van Engeland. Ja, van ja, wij. Nou, goed. Dordrecht Natal, Ramsgate, mooi festivaltje. En daar zullen zij spelen. Beeldstar, hier die aan mij. The good times are killing me.

Beeldstar, Silde en Jolanta, Ramsgate Festival. Geweldig in het loon dat ja, toch die hele heavy metal begonnen is. En zeker de muziek die Beeldstar speelde, om daar ja, toch op een festival zit te staan, dat is gewoon te gek, toch? The Good Times are killing me. Neem dat maar net letterlijk. Want ja, de Good Times verkopers ben al natuurlijk verliezen. Kopers gaat de appels gaan hakken en hoe toffe band. Inderdaad, uit de oude doos. Maakt mij er nog zeker wezen. You were.

Jan Kobus gaat naar Appelscha. Ja, ja, Sietse Heima. Jan Kobus Seuninga. En nog volle en volle meer. Hadden wel aardige muzikale skierniskreunje de Vissel? Ja, absoluut. En dat vind ik heel populair voor Boetende provincie eigenlijk. You work for me. Beginnen we naar een jaar Friese Boet. Hij is in ieder geval Vissel opgegroeid. Thomas Azier. Slow Revolution 2.

mooie. Ja, echt hele mooie muziek vind ik dit. Hij zit wat in de techno-hoek en wat meer up-tempo. En dit is een soort remix van zijn eigen werk. Dat vind ik wel heel mooi. Een bewerking, zou ik eens dat ook nemen. Thomas Azier en Slow Revolution 2. Ik hoor het maar op de twadde versie in ieder geval. Nou, toch een sfeervolle muziek, hè? Corey Forrest. Ja, Silence is Golden.

Silence is golden, Coy Forest. Maar een vrierzinnen, u Leauwerts in hun midden. En, ja, deze meiden is zeker wijze. Ja, wat een beetje alternatieve, maar toch wel toegankelijke muziek. Nou ja, neem het maar. Dan kunnen we deze. Ik kan wel eens even draaien. De gebroeders De Jong. Een van hun is Theo De Jong. En die zit in de Serenes. Intussen verhuizen naar Frankrijk. En met je beiden gaan ze er Electro Bardo van maken. Een soort projectmatig oorpak gaan ze erbij loslitten. Ja, luister eens zelf maar eens even. Timelapse, Electro Bardo.

De Bron de Jong, ja, ja. Maar natuurlijk een link naar de Serenes hier het hier bij... of tiendens het project van Electro Bardo. Een timelapse. Er zit op YouTube een hele mooie clip van een Friese clipmaker. Sinds ik er maar even bij. Ik begin even naar een... ja, Friese Muttens, maar je hebt meestal die verboeten naar Friesland komen. Phil Mills is een mooi verhaal. Ben het eigenlijk al heel lang in de provincie. Is een Brit van origine. Maakt het fantastische muziek. Had mij... Junkie XL, Tom Holkenborg, ja, geweldige dingen hier op het metalfront. Maar hij is intussen... ja, ik wil wat oren wegen inslaan. Luister maar eens naar dit materiaal van Phil Mills. Nagelnij. Get your roar 4 a.m. And then I cried when they cut my hair. En wat betekent Phil? Die hier maakt. Hoi.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Simmer in Friesland.
11: Dit keer mensen. Oeh, bliksem! Ik heb 4 meter in de linkerzijde.
12: Dit had ik nog nooit, jongen.
10: Het is weer de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06-83-242-162.
15: Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
5: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
18: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Krijg allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Paradijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Wil bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jonge man Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net al.
3: Nee, dat is net al.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer in meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, dan wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding van de wet komt een forse boete te staan en 2 jaar cel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden, waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar hij werd door agenten behandeld als verdachte omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden en ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit, voor zover bekend, nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en ook nog enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Hij waard haast 30 jaar lymfoon bij Samar. Een gouden ring uit de 9e of 10e eeuw. En om voor te komen dat hij verkocht werd aan het buitenland, had de Nederlands gesteerd de ring kocht. En dat is vrij uniek. Het bad net zo vaak, want het is ik net een gewone ring. Minister Rianne Letschert van OCW is nu aan de telefoon. Ik ga verder in het Nederlands, want uw Fries is waarschijnlijk niet optimaal.
1: Goedemiddag.
0: Nee, goedemiddag.
1: Helaas wel bekennen. Ja. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik kon wel heel veel volgen. Dus wie weet, als ik een opleiding Fries ga doen, dat ik kans te maken.
0: Nou, dan begin ik. Wat maakt het de ring zo bijzonder?
1: Nou, het is een ring die. Het is echt een hele bijzondere ring uit de 19e eeuw. En een middeleeuwse gouden ring. Die, ja, als je hem ook googelt, kun je hem ook zien. Met een voorstelling van het Lam Gods, omgeven door vier evangelisten. Echt een oude ring. En er zijn vrijwel geen ringen die deze christelijke symboliek hebben, die we überhaupt hebben gevonden. Dus in die zin een prachtige, echt erfgoed. En het is ook een ring, en dat is ook waarom ik waarschijnlijk ook bij jullie in de uitzending ben, hè? Een symbool van de kerstening van Friesland. Dus ook die geschiedenis komt eigenlijk in deze ring heel mooi tot uiting.
0: Ja, en het is een manier om te voorkomen dat de ring naar het buitenland verdwijnt. Was daar dan een aanwijzing dat daar concrete belangstelling voor was?
1: Nou, weet je wat het is? Er was een tijdje terug, in 2022 zitten we dan al, is er een commissie die heeft naar die ring gekeken en die heeft gezegd dat de ring onvervangbaar en onmisbaar is voor het Nederlandse culturele erfgoed. En als dat wordt vastgesteld, dan betekent dat uiteindelijk ook dat die ring niet zonder toestemming van de minister naar het buitenland mag gaan. Dat betekent dus ook dat als een eigenaar die hem gevonden heeft hem zou willen verkopen, dat het risico dat het naar het buitenland zou gaan eigenlijk daarmee moet worden ingeperkt. Nou, en uiteindelijk hebben wij als ministerie gezegd, het is echt wel onderdeel van ons cultureel erfgoed. We gaan hem zelf aankopen via, dat heet al ons museale aankoopfonds, om hem eigenlijk ook zo toegankelijk te maken voor het brede publiek die dan ook naar de ring kan gaan kijken. Dus er was niet zozeer per definitie sprake van, oh, hij gaat naar het buitenland, maar het zou ook niet mogen vanwege die status onvervangbaar en onmisbaar.
0: Nou ja, de vraag stel ik ook omdat hij in 1997 al gevonden is. Dus we hebben toch jarenlang dat gevaar wel gehad.
1: Ja, en er is natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd. Ook als het gaat over de vaststelling van wat is dit voor een type ring, met twee commissies die ernaar gekeken hebben. Nou, en uiteindelijk heeft het ministerie samen met de eigenaar besloten, wij gaan nu deze ring in eigendom van de staat brengen.
0: Ja, en wat hebben wij Nederlanders daar nou voor betaald?
1: Wij hebben daar ongeveer 80.000 euro voor betaald. Maar u moet zich ook voorstellen, hè, dat een dergelijke ring ook wel van een soort onschatbare waarde zou ik het willen noemen. Omdat je zo weinig dit soort ringen van 19e eeuw kunt vinden. En je ook niet wil dat dit soort erfgoed naar het buitenland vertrekt. Nee. Of überhaupt in een laadje bij een particulier naast het bed ligt. Hè? Nee, dat zou gewoon heel erg jammer zijn.
0: Ja, dat zou jammer zijn. Dan de vraag, waar gaat die 80.000 of 83.000, heb ik begrepen, waar gaat dat geld naartoe? Is dat de amateurarcheoloog die hem gevonden heeft? Of eigenaar?
1: De eigenaar. Ja, dit was een metaaldetector amateur of een enthousiasteling die dit heeft gevonden. Ja, die krijgt dit bedrag.
0: Zo, die zal blij zijn.
1: Die zal zeker blij zijn.
0: Ja, maar
1: nogmaals.
0: Maar lag die dan nog bij hem in een laadje of zo, of haar?
1: Ja, nou ja, die is. Ik heb geen idee. Ik weet in ieder geval ik het besluit mag nemen nu dat. Ja, ook nogmaals op basis van hoe de commissie de waarde heeft geschat van dit erfgoed. Ik mag nu beslissen, we laten hem in Nederland en we gaan hem ook uitstallen. Zodat iedereen ook kan gaan zien. En waar, dat moeten we nog nader bepalen. Hè? Dat is in een museum in Nederland. En ik kan me ook voorstellen dat in Friesland er ook wel heel veel aandacht is om hem ergens in Friesland tentoon te gaan stellen.
0: Nou, dat lijkt me zeker voor een tijdelijke verblijfplaats. Maar wie gaat dat bepalen? Gaat u dat bepalen? Of?
1: Ja, daar heb ik gelukkig allemaal adviseurs om mij heen. Hè? Daarin adviseren. En misschien dat het ook wel een ring is die rond kan gaan. Hè? Het is ook niet een heel groot object. Dus ik kan me zo voorstellen dat we een tour met de ring kunnen gaan doen. Maar dan loop ik misschien helemaal op de zaken vooruit, hoor.
0: Ja, ik zou voorzichtig zijn met het Drents Museum.
1: Ja, precies. We hebben net een goede ervaring, hè? Met de gouden helm en zo.
0: Ja, nou, wij zijn blij dat de ring hier blijft en misschien een reizende tentoonstelling of onderdeel van een reizende tentoonstelling wordt. Dank u wel, minister Letschert.
1: Graag gedaan. Fijne dag. Middag.
0: Dag.
2: Kom alles wat je op daai mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de daai voorbij. Omroep
4: Friesland. De Fensje had toestemming gekregen van de gemeente Ljouwert om groen water met PFAS, dat binnen chemische stoffen, van de vleermbasis in het rioolrinnen te litten. Het zou gaan om een beheinde kwantiteit water met een minimale concentratie PFAS. Groen water in de baaien bij de vleermbasis, misschien had het wel mij gekregen, dat vaak in het Nijswest binnen bord versmargen trog ik gebroek van bluskom. En daar ziet die PFAS dan in, het water brandwacht bij brandwachtoefeningen broekt. De gemeente, Defensie, GGD en Wetterschip Friesland die werken nu al je keer om die versmarging uit het gebied te krijgen. En ik had erover met Monique Plantinga, zij is dijstig bestuurslid bij het Wetterschip Friesland. Een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
4: Waarom is dat PFAS nou eigenlijk alweer zo skeerlijk voor het milieu?
5: Ja, het is een forever chemical. En niet bedoeld om in het water uit te komen. Het kan schadelijke effecten hebben voor het waterleven. Bij hoge concentraties ook voor de gezondheid. En je ziet dus ook dat bij deze vervuiling, die is zo ontzettend groot, een van de grootste in heel Nederland, zulke hoge waarden in de JLCM4, dat er ook een advies op ligt van de GGD op dat water, om daar niet in te zwemmen, om dat niet te gebruiken, om daar niet te gaan vissen. Dus het heeft echt heel veel impact, zeer ongewenst. En willen we heel graag voorkomen en oplossen.
4: En een part van die oplossing is deze proef. Hoe gaat het nou aan zijn het riool in en waar gaat dat water dan heen?
5: Ja, wat hier inderdaad gebeurd is, er moet gesaneerd worden. En dat is een hele hoofdpijn dossier. We moeten uitzoeken hoe dat het beste kan. Er loopt de proefsanering. En bij die proefsanering komt zwaar vervuild grondwater boven. Dat moet maximaal gereinigd worden met de best beschikbare technieken. En vervolgens moet dat gereinigde grondwater ergens heen. En daar gaat het in deze kwestie om. De gemeente Leeuwarden heeft toestemming gegeven omdat ze gezuiverde grondwater, en meer dan 99% van de PFAS uit verwijderd is, om dat te mogen lozen op het riool. En dat is belangrijk, want als dat water nergens heen kan, kan er ook niet gesaneerd worden. En dan blijft de situatie waar we vandaag de dag mee te maken hebben doorgaan. En dat is in feite een PFAS-kraan die open staat. Want dan gaat er dus elke dag via natuurlijke processen PFAS uitspoelen naar het oppervlaktewater. Dus we hebben alle belang voor die proefsanering. Nou, dat water moet ergens heen. En de gemeente Leeuwarden heeft gezegd, dat is goed. Mag naar het rioolstelsel van de RWCT in Leeuwarden in dit geval.
4: Het saneren van PFAS is relatief nieuw. Dat is ook wel een spannend proces. Wat er nog plaats financieel? Wat voor uitdagingen brengt dat er mij? En waar zit die spanning? Wat willen ze in die proef ontdekken?
5: We willen met de proef ontdekken met welke technieken we het beste zuiveringsresultaat kunnen bereiken. Dat noemen we de best beschikbare technieken. Daar staat Defensie vooraan de lat. Dit is de grootste vervuiling op een Defensielocatie in heel Nederland. Dus Defensie is ook echt aan het uitzoeken hoe ze dit moeten aanpakken. Dat zijn we hier aan het leren. Welk rendement kunnen we bereiken en welke technieken? En daarom is het ontzettend belangrijk dat deze pilot door kan gaan. En daar helpt dit maatwerkvoorschrift dus bij.
4: Binnen trekt nog risico's onverbond voor onwenners of de natuur?
5: Nou, wij moeten natuurlijk heel goed toetsen wat de effecten zijn van zo'n lozing op de oppervlaktewaterkwaliteit. We hebben ook advies uitgebracht als waterschap aan Defensie. En positief geadviseerd. Om de impact op de waterkwaliteit dus ook zo klein mogelijk te houden. Het is al klein, want er is meer dan 99% van de PFAS is er al uit verwijderd. Maar voor het restant wat er nog in zit, stellen wij eisen. Wij stellen eisen aan het volume. Het gaat hier over 2000 kub aan lozingswater. Dat is ongeveer de inhoud van een Olympisch zwembad. Dus we stellen eisen aan het volume. We stellen eisen aan het tempo van lozen. We stellen monitoringseisen. En we stellen eisen aan de concentratie in dat lozingswater. Dus we zitten er bovenop om die impact zo klein mogelijk te houden. Maar hij is al veel kleiner dan wat we dag in dag uit nu al zien bij die ongecontroleerde lozing via de natuurlijke processen.
4: Het gaat om een tijdelijke proef van 16 weken. Je zult dat dus goed monitoren. Daarna dan maakt uiteindelijk de gruttersanering nog op gang komen, hè?
5: Precies, en dat is ook een grote opgave, want in totaal hebben we het hier over een gebied van zo'n 1000 hectare. Het gaat over de vliegbasis zelf, waar de vervuiling aan de orde is. Het gaat over het gebied daarbuiten. Er zal uiteindelijk flink gesaneerd moeten worden, gebaggerd. De waterbodem moet worden opgeschoond. Dat heeft pas zin als de PFAS-kraan is dichtgedraaid. En daarvoor moeten we de bron weghalen. En die bron zit op de vliegbasis. En daarvoor is deze sanering zo belangrijk. En is dit besluit van de gemeente Leeuwarden dus ook zo ondersteunend ten aanzien van een belangrijke stap zetten naar uiteindelijk een oplossing. Weghalen van die vervuiling op die vliegbasis. Go.

0: op een onrest in de Noord-Burgum. Bij een vluchtpartij staat hij binnen Salmeesk een oorhouden. Een persoon die moest naar het ziekenhuis. Het zou gaan om een al langer rinnend conflict tussen Syriërs en inwoners van Noord-Burgum. Burgemeester Kante Breuken van het Tsjechische deel roept op ta kalmte, want hij maakt het hem toch wel goed te zwaren.
1: Ja, voor zelfs. Het is natuurlijk heel vervelend. Dat Noord-Burgum op en mij met een geweldsincident geconfronteerd is. Voor zelfs voor Russische gemeente, maar eerst en vooral voor de inwoners.
0: Ja.
1: En dat leidt er vervolgens van, van onrest, misschien ook onwissigheid. Maar voor zelfs voordat via de inwonerswinomgeving. En daar past dit net bij.
0: Hij zelf een beetje een beeld van wat hem daar nou die ouderen die daar spelen, hè?
1: Nou, als je wij zitten natuurlijk in nou oerlees mooi met de politie. De politie die heeft natuurlijk al eerst een beeld van de feit en daardoor is nou ook onderzoek naar. En de politie brengt dus even op de hoogte. Hoe die feit zelfs kan ik jou niks vertellen. Als je daar meer op witte wollen zoek je wat af en toe de politie verwijzen willen. Maar we binnen ze op de hoogte in deze context van wat een rol speelt. Ja,
0: ja. En wat is de rol die de gemeente daarin spelen kan eigenlijk?
1: Ik denk dat de gemeente de reverse wol van het dorp. Ik denk dat de gemeente zeker realiseert dat bij dit type van incidenten, daar moet politie en justitie onder de post komen, helaas, kunnen we wel zeggen. Ik denk dat we als gemeente en als burgemeester daarin, ik toch vooral ook een appel van wil op de meesten om de kalmte te bewaren, op en neer. Want je kan je voorstellen natuurlijk dat dat er emotie is, onwissigheid, maar het kan net zo werken dat mensen het rocht in eigen hand nemen. Dat moeten we echt oerlitten op politie en justitie. En zelfs bij nou ons zin van als wij in het lucht van de nieuwe situatie.

0: van Maartburg zelf?
1: Nou ja, ik zoek een trainer dat 450 keer werd dan. Je moet de kolom blauwen. Dat is gewoon uiteindelijk het beste. En nog eens, je snapt dat er onwisselijk is, emoties binnen enzovoort binnen. Maar mensen blauwkolom, neem net het trots in eigen gewoon. Dat is nooit de oplossing, dat is net een boy. En als zo'n, we zullen zien inderdaad andere mogelijkheden binnen om je nog meer om te keren op een oor. Er is steeds wat er oren mogelijkheden binnen, dat we het nooit zien vasthouden.
0: Ja, wat denk je dan concreet om?
1: Ik vind het betekent dat op dit moment steeds, dus de buttmachine.
0: Oké, okay. En je hoopt dat dat de rest rondbrengen zal?
1: Nou, ik hoop dat dat er een bijdrage dat de rest rondcommercieel, want ze hebben toch als gemeente en politie is bijsturing, maar we kennen het niet alleen nog. Vanzelfs mijn meest politie verwacht dat wij dan binnenvassen en ik voor die voordigers. Maar ik zoek toch nog eens vol. Ik heb beroep dan wel op de Elsenien om daar een mooie uur op te arbeiden. Dan moet het mooie Noord toch uiteindelijk doen.
0: En dat zei Kantus Breuker in een gesprek dat ik eerder met de burgemeester van Tsjechië dus opnam.
2: Alles wat jouw dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in Alven.
3: De dive voorbij.
2: Dit is de dive voorbij.
4: Itzak de Laat houdt op my shorttrack. De 31-jarige Ljouwer woont dit jaar goud op de Olympische Spelen. En dat was zijn laatste wedstrijd. Ze had er juist bekend maken. Maar het besluit komt er een einde aan een carrière die het meer dan 15 jaar dwars had. En die carrière bracht de Laat van de oude ijsbaan in Ljouwer naar de top van de wereld. Hij waat in die top hier een verste weerde in de Nederlandse ploeg. Verslag jou, Roelof de Vries, vregen naar het waarom van dit besluit.
5: Ja, heel simpel eigenlijk. Het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is.
6: Ja, het is goed zo? Wat houdt het in? Wat zit dat?
5: Nou ja, we zijn natuurlijk van de winter Olympisch kampioen geworden met de mannen, met de relay. Wat wil je nog meer? Ik heb het al zo lang, doe ik dit al. Dit zijn mijn derde spelen. Volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, 3 keer is scheepsrecht. Nog 1 keer proberen, die derde keer om die medaille te halen. Het is gelukt en de reis is klaar.
6: Ja, ik heb je op die hoogtepunt stoppen.
5: Zeker. Ja. Het is iets wat ik ook beseft heb, dat best wel moeilijk is eigenlijk. Hè, dat voor weinig weggelegd is. En ja, nu krijg ik het eigenlijk in de schoot geworpen. Dus het is goed zo.
6: Ja, maar ja, kies ik ze. Isaac, ben je dan begin 30 jaar? Kies dan wel een periode mooi.
5: Ja, het had zeker nog gekund hoor. En het lichaam heeft genoeg energie nog. Maar de geest die is gewoon klaar mee. Ik heb het, 12, 13 jaar het nationaal team gezeten. En na een tijdje dan is het gewoon goed, weet je. En dan er valt niks meer te halen. Dus het is klaar.
6: Hoe sjoerd waarom op die carrière?
5: Ja, uiteindelijk wel. Natuurlijk gewoon wel echt geweldig. Dat, ik kan me nog herinneren dat echt 20, 25 jaar geleden, toen ik heel klein was, heb ik volgens mij een keer voor Zepsport of zo gezegd van, het zou mooi zijn, ik zou heel graag een keer toch Olympisch kampioen willen worden. Ja, nu is het daar. Het heeft, 20 jaar geduurd of zo. Maar het is gelukt. Dus ja, ik heb uiteindelijk gewoon de droom van elke topsporter, denk ik, waargemaakt. En het is niet zonder slag of stoot gegaan, wat het misschien ook juist nog mooier en ultiemer maakt. Dus ik kan alleen maar terugkijken op een hele rijke sportcarrière, denk ik.
6: Ja. Als ik dan vraag je naar die hechtepunt, is dat dan een retorische vraag dan of heel simpel te antwoorden?
5: Ja, weet je, uiteindelijk viel misschien ook afgelopen winter met de Spelen gewoon alles bij elkaar. Hè? Ik bedoel, de derde Spelen, de jaren daarvoor gingen al wat moeilijker. Maar dan toch nog door blijven strijden. En ja, ik vind dat wel ook ultiem bij sport passen. Hè? Dat het niet alleen maar winnen, winnen, winnen is. Maar dat het soms worstelen is. Maar dat uiteindelijk, als je gewoon doorzet, dat het dan komt. En dat dan die ultieme beloning daarvoor is. Ja, dat vind ik wel echt heel speciaal. En dat... dat past wel bij de magie die sport is.
6: Ja, hoe dacht ik toch maar die mooiste moment? Want dat is neem ik gewoon dan de Olympische Spelen en het goud.
5: Ja, kijk, er zijn natuurlijk door de jaren heen genoeg andere hele mooie momenten gegaan en of geweest. En ik zat door allemaal foto's te zoeken vandaag. En er is echt een hele hoop dat ik alweer dingen van 10 jaar geleden terugzie. Dat ik al denk van ja, dat was al echt al heel speciaal. Olympisch goud, wat moet je nog meer zeggen?
6: Ja. Nou ja, ik hoor nog wel rond naar Tattoos het Zandje. Toen ik zat hier in

0: Hoe is die, maar dan in een vol ahoy. Toen werd ik toch straks naar die eerste wereldtitel relay. Maar drie oren Friese shortrekkers trouwens ik nog. Zoals dit weer het mooiste moment van mijn leven.
1: Nou, dat is nog steeds inderdaad wel denk ik een van de hoogtepunten. Hè? Dat toen we gewoon ja, voor het eerst wereldkampioen werden in een vol ahoy. Die staat denk ik al in de top 3.
0: Maar was ik nog toch iets shortrek of gisteren wat oors dan?
1: Nou, ik maak natuurlijk de helmen hè, die ik voor mijn medeschaatsers vaak maak. Dus ik hoop zeker op die manier nog betrokken te blijven. Maar ik heb geen coachambities of iets in de KNSB. Ik denk niet dat voor mij bestemd is.
0: Nee, er bent een airbrush kunstner, zo mag het wel zeggen, toch? Is er eigenlijk een WK airbrush?
1: Kan ik wel aan beginnen, ja. Nee, dat zou heel vet zijn als ik natuurlijk een soort tweede topsport kan gaan doen. En dat is zo mooi mogelijk een helm maken voor iemand. Dus ja, ik wil wel mijn topsportmentaliteit daarin opnieuw tot leven wekken. En ja, wie weet dat ik dan over 10 jaar daar een soort van Nobelprijs voor het airbrushen kan winnen, wie weet.

0: De pleat van de familie Triemstra, blauw verlaat bij Stiensgeer, die is sabot verzakken dat hij net meer te redden is. Dat komt nevens de familie omdat het zoon onder de pleat jarenlang dwars door de stikkende damwand van Rijkswettersteed in het Prinses Margrietkanaal speelde. Rijkswettersteed is njoggenier na de eerste klachten dwaande met een nieuwe damwand, maar zei tegelijk dat het juist net onsprakelijk is voor de skeer onder de pleat. Die oude pleats die liek het nog het meest op een pleats zat je die wel kennen uit het eerdbevingsgebied in Grijnsland. En krijgt die tussentijd heel iets meer en gruttere skorren, vertelt zo'n Bas Triemstra, onder verslagjouwer Onno Valkena.
1: De voorkant van het huis, het verhuis, er zit hier al een bankje. Dat bankje dat zit er net zonder reden. En het hele huis dat breekt eigenlijk helemaal open. En dan kan je het wel zien dat onder de voorkant, de voegen die vallen eigenlijk uit de stenen. En het voegen leven inmiddels op groen. Het bankje staat er sinds Aron en Vreed. En Aron en Vreed lijn de voegen nog net op groen. Dus dat is al je nee. Jouw ik een beetje aan in wat voor tempo dat het eigenlijk nog steeds verslechtert. Ja, het gaat helemaal stikken. Je kan het ook wel zien. Ik krijg mijn vinger tussen het casino en de muur in. Dat is gewoon, het hele hoers dat breekt gewoon even. En komt voor naar het kanaal toe.
2: Maar ik begreep dus, de postbode kan net meer veilig bij de brievenbus komen.
1: Nee, dat klopt.
2: Dus het hoes, dat zakkert, dat kantelt van roer, richting kanaal.
1: Ja, ik zeg eigenlijk altijd dat het hoes het kanaal niet valt. Dat is misschien weer wel wat oedreun, maar dat is wel waar het op deel komt. Ja, de hele vaargevel die staat nou ongeveer 12 centimeter uit het leer. En die hing het gewoon echt naar verder toe.
2: Is deze plaats nog te rijden?
1: Nee, de pleats is net meer te rijden.
2: Maar kijk, ik even een slag tot de pleats west. Mijn ja, dat haren wel wat, hè? Dat je maaitje, dat je eigen hoes achteruit gaat.
1: Ja, klopt. Ja, het lijkt me verschrikkelijk. Helemaal dat ik weet dat mijn heid, die had je jarenlang had die werk aan deze pleats. Want die had het net gekocht, ze hadden het nou weer natuurlijk. Hij had het hartstikke mooi opknapt. Hij had het van binnen, nu had het echt helemaal piekelbel voorwander maken. En dat is gewoon heel sneu om te zien dat het eigenlijk trotwaan van oor dat het nou zo kapot gaat en uitwandert valt. Dat is, ik vind dat, dat doet gewoon, dat doet wat mij mee.
2: Zou de plaats zich iets te kennen?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Dat is wel een risico wat er speelt. Ja, absoluut.
2: Want ik, de tijd begint ik te dringen.
1: Klopt, ja. Dat krijg ik zien. De voegen die vallen inmiddels tussen de stien en wij. En het zal me net verbazen dat er binnenkort dan de stien naar beneden komen. Omdat de voegen er dan al net meer tussen zitten. Als dat gebeurt, dan is het een heel overhaal. Ja, want dan is het hele huis is dan eigenlijk onveilig. En dan is het net meer bewoonbaar. Dat is wel een heel groot risico. Ja. Om in huid met op dit moment net een oorplekje om te sleven.
2: Maakt het die zwaarder om je huid te
1: hebben? Ja, absoluut. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Mijn huid met die houden lang werken om dit plekje hun eigen te maken en om er wat moois van te maken. Ik maak het me natuurlijk echt zwaarder om de veiligheid die het zich mij brengt. Ja, ik had er net zo volle zin in. Ik zit er net op te wachten om uiteindelijk hier onder het puur uit te houden.
2: Ja, ik zie daar wel een hele grote score tussen de morgen en de voorgevel.
1: Ja, dus juist hier eigenlijk dat die hele voorgevel die gaat steeds verder naar vieren. En dan kist je past gewoon mijn hele hand, die past daar gewoon tussen. En die steekt gewoon 12 centimeter uit het leer. Die gaat, uiteindelijk gaat die gewoon die hele voorgevel, die gaat gewoon naar vieren. Ja.
2: Dus deze pleats valt heel stadig.
1: Stadig gewoon,
2: gaat er steeds verder. Het kanaal in.
1: Ja. Ja, dat zwaan eigenlijk wat hier onder de pleat zit, dat speelt gewoon uit richting het kanaal.
2: Die ben je op het zoon.
1: Klopt, ja.
2: Maar het zoon onder de pleat, een deel daarvan is wat speelt het kanaal in.
1: Ja, klopt helemaal, ja.
2: En dat is de oorzaak van de funderingsproblemen.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: De familie Triemstra wil heel graag een oplossing voor de skeer on haar pleat. Maar Rijkswettersteed ontkent dat zij daar alleenig verantwoordelijk voor binnen. De partijen steen 4 uur te noir. En het kende erom Wolles. U draaien op een rugzaak. Ik al had de familie dat jouw net.
0: Zij het dus verslagjouwer Onno Valkena.
3: De beste interviews en reportages van Joert.
4: Alles wat er speelt.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Omroep
4: Friesland. Hij leidt van Utah in de winkel het boek Als de laatste boot vertrokken is van journalist, presentatrice en ik oud-omroepcollega Afke Boven. Een boek over het echte libben op de Waadeiland. Afke wie in Ere Sijs doet ze van Dokkum verhuizen naar het Ameland en ze komt er nog heel tijd maar wat graag. Afke, een goeie middie.
5: Goeie middie, goeie plaat wie dat, hè?
4: Ja, goeie, hè? Ja, toch die keer.
5: Hele goeie.
4: Helemaal passend. Hey, hoe voelt het dat het boek Hewitt echt in de winkels leidt?
5: Nou, het viel eigenlijk een beetje als mijn jidje of zo. Ik waard van de mond wekker, maar echt zo'n gevoel was het op die jidje. Ik haast vol verwachting en bleed. En ik gewoon nieuwsgierig wat het al een keer teweeg brengt of zo. Want ik weet natuurlijk van vrienden dat ze het al een keer besteld hebben. En heel eerlijk, ik had zelf ook besteld. Want wanneer kun je nou die eerste boek bestellen bij de postorderbedrijf? Dat is toch ook een moment.
4: Ja.
5: Maar ik vind het wel heel bijzonder. En aan de andere kant, daar had ze natuurlijk heel lang net aan werken. Dus het mij nou ook wel. Dus let hem dan nou ook maar gewoon vleenen.
4: Ja, want vies dat spannend wat mensen ervan vinden?
5: Eigenlijk net. Nee, ik je dat wel verwachten. Maar dit boek is zo precies hoe ik ben. Zo ga ik het volgens mij echt opschreunen. Ik vind zelf dat dat heel goed slag is. Kijk, van een peer die het lezen had dan op Varhoorn. Ik get van nou, ik get het die gewoon bijna in mijn holle season. Nou, dat is natuurlijk een groot compliment. En zo wil ik dat ik echt graag. Want ik wil de mensen echt heel graag meenemen naar dat watergevoel, naar die eilanden. En hoe is het daar dan echt, wist wel? Ja, dat moet ik dan wel echt zelf vertellen. Maar alles wat erbij komt.
4: Ja, want dan bist toch de Utjouwen benaderen om een boek te schrijven door de eilanden. Daar hoefde dan ik net lang om nooit te denken. Want het wie altijd wel een dreamle ook, hè, dat is een boek schrijven voor.
5: Zeker.
4: Maar hier is dan ik voort een idee erbij van, ja, maar dan moet het hier ook gaan, of dan wil ik dit vertellen.
5: Ja, ze vregen me van, zit er net een boek in die wadden? Nou ja, in de winkel leidt er vol mij. Het binnen prutte natuurboeken. En ik een soort boeken die scrum binnen trommeesken die er gewoon prutte komen. Maar net der echt wenen. En dan ben ik meesken in het boek die zezen, hè, die eigenlijk liek als ik import binnen. Die zezen, ja, op Varhoorn kist die van alles erbij betinken. Maar de wist pas echt hoe het is als er wennest. En ik echt lang wennest. En zo is het ek. En dus eigenlijk moest er wat mij betreft een boek komen dat echt schreun is door iemand die er opgegroeid is. Mijn verhalen van meesken die er wijen en Eltse die mij al die uitdagingste meidjes haar die heel breed binnen. Dus hele prutte leuke dingen. Maar soms ook wel pijnlijke dingen natuurlijk.
4: Ja, en dus als mijn heel soort meesken praat, hoe heb je daar een selectie in maken?
5: Ik wil echt heel graag meesken die is net samar inkomst in oren media. Dus als er iets witte worst van de skiernis van het Ameland, dan bellen ze eigenlijk altijd Pieter Jan Bors. En die weet ik een hele prutte. Maar die vertelt ik een hele prutte. Dus ik woon nou gewoon een meisje haar die in het Warpstrit op Vlieland inkomst, maar die is net al heel vaak zoen haast ergens.
4: Maar spreekt die dan gewoon om? Dat is op het eiland Rinst en dat is gewoon zo van, hey, die ken ik net. Waar bist u? Hoe heeft dat
5: hier? Eigenlijk ben ik gewoon mails versturen gaan. Even. Ik hoorde maar één mailtje naar Vlieland sturen. En in een politieke partij, een jong famke. Die ik echt even op jongigheid uitzocht. Want ja, jong in de politiek op een Lietse eiland. Dat liek het me nogal wat. Dat is ik nogal wat. En ze zei, oh, maar dan maar stek even met die praten. En dan maar stek even met die praten. En zo kwam ik van het een in het oor. En iedereen hier zijn eigen verhaal. Dus er haast net alle keer dezelfde haast. Een huisarts die ek beste dokter is. Er haast iemand die van de leefde vanuit België naar Schiemels erg emigreerd is. Er haast een jutter. Er haast op Skilgien die blijkt een afstammeling van de Indianen te wezen. Dat wist ik ek net. Het ben gewoon maar hamer peteren en er komt altijd wat uit. En de grootste verrassingen, als maar gewoon een gesprek ongeveer met meesken.
4: Ja, heeft alles broekt of lissen er nou nog verhalen die het net het boek hellen, hè?
5: Er zijn zo volle verhalen op die eiland van zo volle mooie, leuke, aparte types.
4: Dus ik kan nog wel 5 boeken vullen.
5: Ik kan nog een hele reeks vullen, ja. Dat zeker. Dus ik moest hier en daar, haak net alles broekt. Maar echt de cruciale dingen, die haak erin litten. Want soms zit echt dat echte eilandleven in de details. En van meesten horen wel, minuutjouwers zei wel van, nou, dat kist er misschien wel uitlitten of dat. Ik denk, nee, want dan slaast krekt de plank een heel iets beetje mis. En dat woe ik net. Ik woe dat meesten echt vielen kennen hoe het is om daar te wijnen.
4: Ja, nou bist al Amelander. Door kist de meesten daar. Er wist misschien wat verhalen als ter van vertellen was. Die Oren-eiland, ben die dan ik heel nijverdij? Is dat ik heel oors? En wie dat lastiger ik om meesten te vinden?
5: Eigenlijk net. Want ik bellen en ik zei, ik ben Afke van Amelon. En dat scheelt al een heel een. En ik moest er dan wel eens achteraan zeggen, oké, en ik een beetje van de NOS. Maar ik bel je als Afke van Amelon. En dan gingen eigenlijk alle dwaren wel iepen. Daar komt bij dat mijn ouders hier altijd een roeveerbedrijf op het Amelon. Dus ik kwam ook een hele prutte op Schiermonzeg, op Vlieloon, op Schielge. Dus ik ken benamend die eiland heel goed. Ja, en dat vielen meesten dan toch of zo.
4: Ja, dat heeft wel een extra ingang.
5: Ja, zeker, ja. Zeker.
4: De rest het boek ik opdroegen on Jay.
5: Ja, mijn zoon.
4: Ja, wat mooi.
5: Ja, het is een eerste boek. En het hoort natuurlijk net. Maar de vindt het wel mooi om dat toch gewoon een speciaal Ian op te dragen. En ja, dan maakt dat toch gewoon de belangrijkste persoon in mijn leven wezen eigenlijk. En dat, dat is mijn zoon, ja. Natuurlijk.
4: Hoe vindt hij dat?
5: Die is net zo. Ik zei, misschien maar stek even Farine het boekje in, wat er staat. En achterin bieden bedankjes, wat ik daar schreun ha. Ja, toen bieden er wel een beetje aan. Ja. Dat vonden we wel echt heel mooi, ja.
4: Prachtig. Ja. Als de laatste boot vertrokken is, dat is de titel. Die hiest ik voor in Holle. Is daar nog titel Hinning in?
5: Nee, dus kreust een soort van pitch. Dus twee à vier naar de uitjouwer van dit is mijn idee, zou ik het graag. En kun je hem dat... dit zou ik het doen. En de werktitel, wie als de, er komt je krekenblommist onder in.
4: Oh.
5: Als de laatste boot vertrokken is, dat zeit echt alles. Wat gebeurt er op dat eiland als die laatste boot voortgaat? Nou ja, als het zo'n dekkende titel is, dan mag je het net verhoren.
4: Nee, wat wordt in volgende boek?
5: Dat ging ik net vertellen.
4: maar je hebt wel ideeën. Ja.
5: Zeker.
4: Dank u wel, Afke. En een heel soort succes met dit boek eerst.
5: Dank u wel.

0: Boeren in Friesland hebben meer compensatie yield onvregen en ik kregen van de skeer die het trok worsen op haar land ombracht werd. Dat de provincie van de midden bekendmaken. Het gaat om de periode van november 2024 ont november vlietendier. Er is 1,8 miljoen euro meer bij de boeren bedaren als in dezelfde periode het jaar ervoor. In totaal gaat het om een bedrag van 15,2 miljoen euro. Grote bedragen, hongerschoot is verslagjouwer Remco de Vries. Remco, door wie is familie bij het passenbedeer in de provincie Hoezing Ljouwert? Er is dus meer geld uitkeerd, meer skeer. Dus ik, wat van skeer wie dat eigenlijk?
1: Nou ja, in de regel is dat benam gewoon gas. En dan ik de eerste snee. En die eerste snee die is van meestal niet ik, nou ja, de beste snee gas. Dat je er zo'n beetje oude helje in de ier, dus die is best wichtig. En op het eiland giet het nog wel een slagje roeger voor zelfs. Ik denk dat we daar pas in juli de eerste snee er oude helje kennen. Omdat ja, die gewozen, vooral pauwgewozen en rotgewozen, die blijven zo lang zitten dat het spul gewoon opfretten.
0: Ja, ze fretten dus het gas op, die gewozen. Waarom bent er nog meer? Waarom is daar maar de skeer groter?
1: De provincie die wees erop dat er dus meer gewozen binnen. Benam de skierengoers, die zit bot in de plus. De pauwgoers, daar ben ik meer van. Ben gewoon minder blaas gewozen, want die bloeien wat meer in Noord-Duitsland stekken, omdat het klimaat ik wat verorert. Maar het is net het hele verhaal. Die taanname van de skierengoers zit na elke dag in de taanname van gewozen die hier het hele jaar lang bloeien. Dat zijn in de simmer gewozen, die brieren hier ik. En ja, je bent er als je net zien, net altijd het verschil zien tussen. En hoe is dit onvleerende komt uit Noorden of iemand die dit jaar het hele jaar terug zit, die we er gewoon mee telt. En nou, dat is wel heel bottend tannen. En ja, mogelijk speelt er ook nog wel wat meer. Want de vrijwilligers van boeren om skeer te melden, zuid de provincie is daar naam. En dat is misschien net zo onlogisch, want het eigen risico van 20%, dat is waarom gewoon. Nou, 4%.
0: Oké. Okay.
1: En de lezers die je ooit betel je, is maar voor. Als je die compensatie onvragen. Ja, die lezers krijgen waarom, als je succesvol je geld krijgt. Dus in principe, zodat ik nog een factor van shooting wijze kennen, dat de boeren denken van ja, nou kent wel uit. Ik wil weer een keer. Is een scherm net heel erg groot, maar dat je toch alles melden. Want de kosten die binnen volle mensen.
0: Ja, het leent de moeite dus om die skeer te melden bij de provincie. Wat wil ergens waar komen? Maar de belastingen nou omheen of het de provincie dat jult vol?
1: In principe haast ze dat vol. Het is wat een. Wat een vreemd verhaal. Het is natuurjeld. Jeeld dat. Dat ze in de natuurpact komt. Dat ze in 2003 afsluiten. Waarbij het Riek. De uitviering van het natuurbeleid. Oordienaai de provincie staat. Maar dat is natuurlijk geld in wijzen bedoeld voor natuur. En in de regel wordt het ik broek bijgelijks om het natuurnetwerk Nederland te lezen.
0: De nije natuur eigenlijk dus.
1: De nije natuur. En dat is een uitklaard plan van het, de ecologische hoofdstructuur die er ooit betocht
0: is. Ja, die wie er ooit.
1: Maar goed, daar is dan minder geld van. Maar goed, heb ik hier Matthijs de Vries die te naar vregen. Die verwachtte daar net gelijk probleem. Maar die had ik berekenen vooruitzien wat er nog nodig is om. Dat netwerk om te lezen, dat verbinden van die natuurgebieden.
0: Daar bleef dan veel geld voor beschikbaar.
1: Ja, die zorgt er net een heel grote probleem mee.
0: Oké, nou dat is mooi. Dan kunnen die boeren dus die skeer compenseerd krijgen. Het doel van het college, dat het weer, en dat is nog altijd, die skeer toch worden voor om te brengen. Dat slag het dus net zo heel bot.
1: Ja en nee. Het punt is een beetje dat beleerd is uit mijn hol. Ik loop ergens in 2024 ik uiteenzetten. Het is redelijk snel als je dat oppakt. Er is eigenlijk nog net genoeg die doorheen gong om de effecten daarvan te zien. Het is wel zo dat het beleerd is nou vol echt inzetten. De ben bij Galicië meer gewozen schetten. 16.000 gewozen meer. Deze periode werd nauwer als hier daarvoor in totaal 20.000 gewozen. Ja, dat is nogal wat pief, paf, poef. En verder is het beleerd om op een streek 6 meter jochten van hoe je het krijgt ompakken. Dat is ik wat meer uit de verven kwam. Met al die dingen die ze wel inzetten, hij het naar je beleerd, die het wel dienen worden. Alleen nog, voordat dat effect had.
0: Ja.
1: En boppen dat, de natuur beweegt, betekent ik wel een beetje natuurlijk om alles heen. Ik bedoel, ik heet al die blaas gewozen. Die in Duitsland heen in blauwe. Het klimaat dacht ik nog wel eens wat. Dus had het, je zegt het bijkelijks dat die pauwgewozen hield iets langer hier blauwe.
0: Hele je trog ik?
1: Nou, dat heet net het hele iets. Oh. Er is wel een lokale Lietse briedpopulatie, maar dat binnen vooral binnen het skierig worden. Maar er is juist die oerwinterie in de pauk worden, dat het oerwinterie soms ook wel een beetje uit de klauwen in, dat ze wel heel lang heen blauwen. En dat, die had trouwens ik op Eiland, maar ik met name onder de Islemaarkust.
0: Ja.
1: En nou, dat is voor een pad, is dat ik alweer een beetje te verkleiding vanuit klimaat.
0: Ja.
1: Dus, en daar heb je geen, net al te volle stuur hoor.
0: Nee, dat valt inderdaad in de praktiek behoorlijk oud als provincie of als hoger oerisinstantie dan ik. Tot besluit even, dat skiert me ook echt in het zin. Het is goed, de vertellerssectie toen was meer binnen sketten vliegend hier. Of het is deze periode, oktober 24 tot oktober 24. Wat gebeurt er met die worsten? Want de wieoot verhaal van, ze zijn hartstikke lekker. Je kent ze, paté van maatje, weet ik het al. Gebeurt dat ik?
1: Ik bedoel, bij mijn slachtoffer, de lees ik worsten bij geliks. Ze werden dus wel mogelijke wezen wordt wel bezocht dat zes maar ik in een merk te zetten.
0: Ja.
1: Ja, ik weet net hoe goed dat slaagt. Ik weet het net. Ik eet het in elk geval net. Dus bij mij is het jammerlijke misleide.
0: Ja.
1: En dan ben ik wel koks, weet ik wel, chefs die dat product broeken en ik wil promoten in haar een keuken. Dus ja, het zal grif ergens, ergens bloeien.
0: Maar neem dan net echt een gutte vlucht, ik wil je die aan.
1: Nou, meestal als je sketten binnen, verlenen ze het neer.
0: Remco, dank u wel. Dit is Omroep Friesland. De dijk
2: voorbij. In Baiem, daar badde wat bijzonders van de morgen. Er waren een jonge skriesringen. Die kregen de naam Wilhelmina. Nog maar één keer eerder kregen een skriezen naam. Dat wie in 2013, misschien kist hij dat geheugen, dat wie de skries Amalia. Net verneemd naar de prinses, nee, naar het dorpje Santa Amalia in Zuid-Spanje. En van de morgen weer in Baiem dus, Safir. En die schrekt Simone, mochten we net loerd oppraten, maar kind dat nou wel hè?
3: Ja, dat kind nou wel weer, Harm, want we zijn over even rond op de pleets. Wilhelmina is weer vrij. Litten. Ik moet zeggen, het weer echt, wat ik zei, haast een sacraal moment. Echt, elke keer weer een beetje oondien. Want aan de ene kant is het prachtig, aan de andere kant zie je de stress en jij hier de mem der boppen, ik verschrikkelijk razen. En dat rekken mij eigenlijk ik wel. Dus mat ik het even met Teer de Nout aan de roer, hè? Want dat is die, hij is die jongen die de jonge skriers ringen. En ik moet ik even wat vertellen, wat verklappen. Want deze skriers wie geen 190 gram, die wie 169 gram, eigenlijk nog net flink kleer, zeg maar. Dus eigenlijk wie het teerde een symbolisch moment en komt er aan zijn oren, jongens, skriers die het echt wil helemaal niet.
4: Ja, zeker. Ja, we hielden met symbolische momenten in. En van de weekend dan vier we ergens in de Zuidhoeken. Vier we wel eens kriërs die was vier genoeg is. En die krijgt dan echt de Wilhelmina zender op.
3: Wat voor gevoel joch dat eigenlijk? Want dat ringje, persoonlijk zoek ik het net ken. Ik vind het zo zielig.
4: Ja, daar maken ze er een zielenverhaal van. En ik denk van, al die data bij elkaar optelt, die levert weer een heleboel informatie op. We hebben het dan ook met een soort mooi behouden kunnen. We hebben mooi een goede dingen dwang kunnen. Dus het zal even een stressmoment wezen. Maar ik hoop van zijn benen, van zijn team dat het alweer wat oplevert.
3: Het heeft echt functie.
4: Het heeft zeker functie.
3: Ja. Dat deze skriers, nou ja, over de oren, Wilhelmina, het is vrij uniek. Wat ik begreep is Amalia de eerste, dat wie 2013. Waarom is dat voor Jim eigenlijk een reden om te dwaan? Want het is Jim vregen en Jim Hessein, ja, dat doen we.
4: Ja, nou ja, dat is tweeledig. Ik kwam toevallig de meeste van het korps Chin. En ik heb vroeger altijd in de havenbrauwwereld zitten. En ik kende de arrangeur van het steek. En ik ben gek op skriers. Nou, ik denk, alles komt mooi samen. Ik kwam thuis en denk, ja, dit is leuk. Je hebt ook wat moois, zou ik zien, mevrouw. En 2 dagen later bellen Jan Bles van, goh, dit is eigenlijk uw idee. Nou, toen zei ik, ja, dit geven we dan.
3: Ja. Hoe lang kun je hem dan skriers nou volg je?
4: Nou, dat mooiste dan keer we deze zender 2 of 3 volg je. En als de zender het echt heel goed doet, misschien ook wel langer. Maar we beginnen vanuit of in ieder geval 2 of 3 volg
3: je
4: kunnen.
3: En je moet er eigenlijk wel zeker weten, daarom moet ze ik flink kleerwijzen, dat ze net opfretten worden, mijn ringen al.
4: Ja, dat weet je nooit. Want ik als een zender op heb en als
3: toen nou
4: ben, ik kan dat gewoon gebeuren. Maar we hebben gewoon eerlijk.
3: Nee, dat is net maar Wilhelmina, hè?
4: Ik gun het Wilhelmina van harte dat het net bar is. Maar we moeten gewoon ik hartstikke realistisch wijzen. Dus dat is de andere kant. Maar nee, ik denk dat die wel in de Afrika vlinder gaat.
3: Ja, ik voel het een fantastisch moment, Rindert en Durkje van het korps. Ja, je hebt een ondien, herinnert?
5: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. En dat wat ik krijg het even zo. Je merkt dat je zijn in het gebied van dat beestje komen. Wij maar ons verhaal, maar toch merk ik wel, ja, we jaren er net helemaal, wist wel. Het is toch het territorium en het gebied van dat beestje. Dus dat emotioneert een beetje, ja.
3: Maar dat de namme Wilhelmina hoe je korps bij een skriers kam is?
6: Ja, fantastisch toch. Je kan het dan net betinken. Nee, dat is
3: en je mocht hem loslitten.
6: Ja, geweldig, ja.
3: Hoe voelde dat?
6: Ja, dat ze direct ik ze mooi voort tippelen, dat vond ik wel. Want ik jeerde nou, het gebeurt ik wel dat zo'n beestje samen beetje toch wel wat bang is en dan hem deljoudt. Maar ze tippelen zo mooi voort en dus die skriezen erboven. En je zei ik al, ja, dat komt aan ze wel weer bij elkaar. Dus dat is wel een heel goed gevoel.
3: En je zei Wilhelmina, is in je van huis nou?
5: Ja, dat viel als gelijk, hè? Mooie WW'tjes onder poortjes en ja, dat is niet van ons. Ja. Ik denk een slagwerkerke, ja? Ja.
3: Het is een slagwerker teren.
4: Ja, het is zo'n mooie kennis, hè? Er een mooi lid bij.
3: Ja. Mooi, nou Harm, die is het in en al fleurig giet. Ja, dit is een Wilhelmina, wie krijgt net zwier genoeg. Maar er komt een echte Wilhelmina die het mij vleent, mij het korps.
2: Dankjewel, verslagjouwer Simone Scheffer.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Komt-ie.
4: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
5: Dat is het idee.
4: Maar Miemakkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
5: Steent meer op.
4: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
5: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
4: Janko komt maar eens in lifehack.
6: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
4: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
7: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
4: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
7: Maar ik blik dat ik net enige ben.
4: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam The Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord vanavond tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Verschillende hotels lijken te zijn getroffen door een datalek. Het hotelbedrijf Hospex uit Apeldoorn trok aan de bel nadat klanten met een reservering een verzoek kregen om extra geld te betalen. Het bedrijf deed een oproep onder collega's uit de branche en die leverden veel reacties op. Hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is niet duidelijk en waar het lek zit is niet bekend. Maar Hospex vermoedt dat het zit in software die door veel hotels wordt gebruikt. De autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt het lek. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar hij volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen zon, wolken en enkele buien. En het wordt morgen maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Spinoza. De Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Bij Milieudefensie wisten ze al heel lang dat hun boegbeeld Donald Pols een omstreden verleden had. Pols zelf hield het angstvallig stil en zijn oude maatjes dus ook. Dan zit je met elkaar wel in een heel defensief milieu. Goedenavond, welkom bij het Oog. Na een dag werk bij Tata Steel kon Pols alweer naar huis, omdat via NRC naar buiten kwam dat hij vroeger in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenvereniging. Schrijver Simon Cooper is hij straks. Hij heeft Zuid-Afrikaanse roots en is een generatiegenoot van Pols. Politiek verslaggever Wilma Borgman over het debat in de Eerste Kamer over het verbod op de omstreden conversietherapieën. En bij de Bahama's zijn wrakken gevonden van schepen die ooit leeggeroofd zijn door piraten. Dat klinkt opwindend, maar verhalen over piraten worden te veel geromantiseerd, vindt historicus Erik de Lange. En na 40 jaar stopt Koert Lindeijer als Afrika-correspondent een gesprek over zijn liefde voor het continent. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 2 juni.
2: Bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn tientallen doden gevallen. Meerdere steden werden urenlang bestookt met raketten en drones.
3: Rond 2 uur vannacht begon de aanval echt zwaar te worden. En pas na 7 uur kwamen de laatste raketten nog in Kiev aan.
2: En in die tijd kwam heel wat naar beneden.
4: Ukraine's Air Force said Russia attacked with 73 missiles and 656 drones.
2: En de schade is dan ook groot.
5: At least 2 high-rise apartment blocks have been hit. A hospital was also hit. And rescuers are sifting through the rubble. The authorities here in Kiev say that they fear more people can still be trapped.
2: Het wordt er drukker bij de voedselbanken.
6: Het is natuurlijk zorgelijk, want als je kijkt naar een welvarend land als Nederland, wij zijn de enige bank die zichzelf wil opheffen, want de voedselbank moet niet nodig zijn. Maar de praktijk is gewoon echt anders.
2: Opvallend is het dat het vaker gaat om mensen die een baan hebben.
7: Hogere brandstofprijzen, hogere energiekosten en daardoor vallen mensen wat sneller door de grens heen.
2: En dat is vaak een bittere pil.
8: Ik werk al 16 jaar in de zorg. Ik geef mijn hart en ziel voor mijn baan. En nog kan ik dan thuis niet rondkomen. Dat doet wel wat met een mens.
2: Opvallend ook, zegt de voedselbank, dat het steeds vaker zelfstandigen zijn.
9: Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
2: Zij vond het een
10: groot voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn.
2: Maar Esma Lala vertrekt toch uit Den Haag, want
10: je ziet dat er best wel een grote afstand is tussen wetgeving en de leefwereld. En als ik dan bij mezelf ga kijken waar ik het meeste verschil kan maken, dat mijn hart ligt bij het politiek bestuur.
2: En ze wordt wethouder in Amsterdam. Bij AT5 noemen ze het een verrassende naam.
11: Want Esma Lala woont op dit moment in Tilburg en werkt inderdaad als Kamerlid in Den Haag.
2: Eerder kwam al uit dat ze had gesolliciteerd als burgemeester in Delft en ook in Tilburg. Maar partijleider Klaver zei daarna dat ze toch echt in de Kamer zou blijven.
12: Dat dacht ik ook en dat had ze mij ook gezegd. Alleen ze maakt nu een andere keuze, dus we gaan haar ontzettend missen.
2: Toch zegt Klaver haar niet te hebben afgeremd.
12: Mensen zijn vrij om keuzes te maken en ik ga ze hier niet gijzelen in.
2: Diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. En het waren vechtende mannetjes. Verdomd, ik heb ze ons live gezien in Afrika. Zo klinken ze. Ze maakt elkaar helemaal het leven zuur.
13: Ze willen dan bijvoorbeeld de baas zijn, maar dat kan niet. Maar ze zijn met te veel. Dus normaal zouden ze eigenlijk weggaan uit die groep. En dan helpt de dierentuin om een ander plekje te vinden.
2: Maar dat plekje was er niet.
13: Dat is geen besluit wat je leuk vindt. Het is ook niet leuk om te doen. En daar is iedereen altijd wel een klein beetje ziek van.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen eens bekijken. Dat doe ik samen met Clemens Peters.
14: 3 jaar geleden richtte Ouafar Karimi, internist ouderengeneeskunde, in Amsterdam de ouderenkliniek op. Die kliniek heeft bijzondere aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond. Zoals haar eigen Marokkaanse oma, vertelt ze in het Parool.
2: Veel ouderen met een migratieachtergrond hebben moeite met het Nederlandse zorgsysteem. Ze spreken soms de taal niet al te best en zijn niet gewend aan de directe Nederlandse aanpak. In de ouderenkliniek is veel aandacht voor hun specifieke situatie. Dat die kliniek in Nieuw-West staat is geen toeval. Karimi is hier zelf opgegroeid en deed er ook haar promotieonderzoek.
14: Trouw is op bezoek in Maastricht, op een avond waarop de gemeente excuses aanbiedt voor de manier waarop in het verleden de bewoners van de arbeiderswijk Stokstraatkwartier zijn behandeld. Bewoners werden beschouwd als krapul, oftewel uitschot. In een rapport uit 1952 stonden woorden als asociaal, gedegenereerd en zedeloos om inwoners te beschrijven.
2: De gemeente saneerde in de jaren 50 en 60 de wijk en stuurde hele gezinnen naar sociale huurwoningen in de buitenwijken of naar een woonschool in de nieuwe wijk Ravelijn, waar ze door maatschappelijk werkers en een kapelaan een gedwongen heropvoeding kregen. Onmenselijk is nu de reactie van burgemeester Hilleman. Mensen kregen zelfs een cijfer om aan te geven hoe asociaal ze precies waren. Absurd.
14: De gaskraan is dicht, maar Groningers betalen nog altijd de prijs, schrijft het Nederlands Dagblad. In totaal moeten ruim 15.000 woningen en gebouwen versterkt worden om te voldoen aan de veiligheidsnorm. In het verpleeghuis Bloemhof in Ten Boer moeten 65 ouderen daarom deze maand noodgedwongen tijdelijk verhuizen. Hun pand wordt aardbevingsbestendig gemaakt.
2: En ook de kerkelijke bijeenkomst van afgelopen zaterdag in de brasserie werd door de verhuizing geraakt. Het orgel was al ingepakt, want er stonden allemaal dozen voor. Gelukkig bleek de organist ook verhuizen te zijn geweest en hij had het orgel binnen een mum van tijd weer ontzet.
14: De Volkskrant beschrijft hoe Google met grof geschut ziekmakende muggen te lijf gaat. De techgigant wil in Florida en Californië 32 miljoen andere muggen loslaten. En dan gaat het om mannetjes die onvruchtbaar zijn. En de bedoeling is dat ze paren met de vrouwtjes. Die leggen dan weliswaar eieren, maar die zullen nooit uitkomen. En op die manier sterft de muggenpopulatie langzaam uit.
2: En deze techniek om muggen te bestrijden stamt al uit de jaren 60. Google heeft er een moderne sausje overheen gegoten. Het voorstel om de 32 miljoen muggen los te laten ligt nu bij de Amerikaanse overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Benson Boone met Mystical Magical. Tata Steel heeft het contract met directeur duurzaamheid en communicatie Donald Pols al na een dag moeten beëindigen. NSC meldde dat het voormalig boetbeeld van Milieudefensie in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, ASF afgekort. Goedenavond, journalist en schrijver Simon Cooper. Ja, ik zeg maar even generatiegenoot van Pols. Je scheelt 3 jaar. Ja. En je hebt Zuid-Afrikaanse ouders, zeg ik dat goed of niet?
1: Precies, mijn beide ouders geboren en getogen in Zuid-Afrika.
0: Ja, maar je woonde lang in...
1: Ik ben in Oeganda geboren, maar ik ben altijd teruggegaan naar Zuid-Afrika familiebezoeken. Ik heb er als journalist veel gewerkt en geschreven.
0: Ja, ja. Nou, daarom ben je uitgenodigd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, de Afrikaner Studentenfront, kende jij dat?
1: Nee, dat is een piepkleine beweging geweest, las ik vandaag.
0: Oh,
1: op één universiteit, de Universiteit van Pretoria. Dus het is echt een studentenclubje van niets. Alleen die Dick Pols, die was de leider daarvan. Die stond toen ook in de Chicago Tribune. Omdat die beweging Mandela een keer verjaagde toen Mandela op de universiteit kwam praten. Dat waren mensen die pro-apartheid waren.
0: Ja, maar het is groot nieuws, maar het is een heel klein clubje, zeg jij. Wat is klein?
1: Nou, het is een klein clubje, maar die deel uitmaakte van een grote beweging. Kijk, eind jaren 80 is de apartheid staat ontzettend onder druk. De VS en het VK zeggen, we houden niet meer van jullie. Wij keuren apartheid af. In landen als Nederland heb je een sterke anti-apartheidbeweging. En in Zuid-Afrika heb je veel witten die zeggen, laten we toch met het ANC van Nelson Mandela gaan praten. Hij zit in de gevangenis, maar het lijkt toch een redelijke man. We gaan met hem praten. We kijken of we daaruit kunnen komen, de apartheid kunnen afschaffen op een vreedzame wijze. En dan heb je toch witte Afrikaners, dus Nederlandstaligen, die zeggen nee, de apartheid moet eeuwig blijven bestaan. Zwarte mensen zijn minderwaardig, het zijn barbaren. En wij gaan vechten om de apartheid te houden. En Dick Pols was onderdeel van die club.
0: Ja, maar die club is dus klein, die studentenclub. Maar was het sentiment ook relatief klein dan in het land?
1: Nou, nee, er waren heel veel witten die daarachter stonden. Je had een grote partij, een nieuwe partij, de herstichte nationale partij. Je had een conservatieve partij. Dus hij zit bij een heel klein clubje, maar dat maakt deel uit van een hele grote beweging Afrikaners. Die hadden nooit gedacht dat de apartheid zou verdwijnen. Hun kerk, de Nederduitse kerk, die zegt ook, het Calvinisme zegt dat zwarte mensen minderwaardig zijn. Dus iemand als Pols, die stond er als 19-jarige echt in van, ja, de apartheid is goed.
0: Ja, je hebt het verhaal natuurlijk ook gelezen van NSC. Daar schept hij ook van die sfeer over Transvaal, de wijk waarin hij woont. Wat is dat voor een wijk?
1: Transvaal is een provincie.
0: Provincie, sorry.
1: En de provincie waar
0: je Johannesburg... wijk die Transvaal hebben, dat is
1: ja, dat hebben jullie. Geloof ik in Rotterdam. Ja. Nee, maar de Transvaal was een hele grote provincie. Dat heet nu de regio Gauteng, al die plaatsen zijn vernoemd. Johannesburg was daar de hoofdstad van. Maar een heel groot deel van de Transvaal, dat was platteland. En dat waren witte Afrikaners die boerderijen hadden, waar zwarte mensen als knechten en zo werken. Ontzettende ongelijkheid. En dat was echt het centrum van het Afrikanerdom, van dat Calvinistische Nederlanderschap. Dat was het Afrikaanse platteland. En zeker daar in het noorden bij de Transvaal.
0: Ja, in dat verhaal, schiet me nu te binnen, las ik ook dat hij zei, ja, wij woonden daar en wij werden ook opgevoed met het feit dat zwarte ook anders roken, of ik moet zeggen, zelfs stonken. Hè? Zo ervaarde hij dat. Hij zegt, dat werd ons gewoon geleerd. Kun je daar iets bij voorstellen? Want hoe dat daar ging?
1: Ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Want wij bezochten ook in de apartheidjaren mijn grootouders. Die woonden in Johannesburg. Die waren liberaal. Maar die hadden ook zwarte bediendes. En die woonden in de schuur achter de garage.
0: Ja.
1: En dus veel zwarte mensen die hadden geen power showers. En die moesten wel 12 uur per dag op het erf werken in de hitte. Dus ja, hij zegt ook, en terecht, zwarte mensen roken anders. Ja, die hadden niet
0: de mogelijkheid om zich
1: sanitaire middelen.
0: Ja.
1: En dat werd natuurlijk.

0: Het wordt nu groot gemaakt al die. Maar jij, het lijkt wel of jij het steeds klein houdt. Dus het was daar toen klein.
1: Kijk, de Afrikaner Studentenfront op de Universiteit van Pretoria is natuurlijk geen leidende beweging. Het is alsof je hier, wat jullie op Nederlandse universiteiten vaak hebben, dat er uitscheidingen zijn, dat een studentenclub zich heel slecht gedraagt en zo. Het was wel een beetje zo, maar het stond midden in de Zuid-Afrikaanse politiek. Dus hij vertegenwoordigt iets op een heel kleine schaal dat op hele grote schaal leefde en waar de hele wereld toch wel naar keek. En hij maakte ook de fout achteraf dat hij met de Chicago Tribune sprak over het verjagen van Mandela uit de universiteit, waardoor zijn naam eeuwig op Google doorleeft. Ik heb het zelf ook in de Chicago Tribune gelezen vanmiddag.
0: Ja. Ja, en plus dat er ook foto's, beeldmateriaal is. Hè?
1: Wat hij eerst ontkent en dan niet meer ontkent. Dus het probleem.
0: Wat zegt dat over die tijd en over hoe hij daar nu op reageert? Dat hij zegt, ben ik het nou wel, ben ik het niet op die foto?
1: Ja, hij heeft natuurlijk zijn hele leven sindsdien met dat geheim rondgelopen. Dat hij dat allemaal heeft gedaan. Hij komt naar Nederland. Ik denk dat de hele familie naar Nederland verhuist, omdat ze niet in een multiraciaal Zuid-Afrika willen leven. Dus ze vluchten de anti-apartheidstemming, gaan in Nederland wonen en daar vindt hij zichzelf opnieuw uit als een soort romanpersonage. En dan gaat hij bij Milieudefensie en hij wordt links, hij op een gegeven moment is een kraker. Dus die man die vindt zichzelf helemaal opnieuw uit. En later gaat hij bij Tata.
0: En met dat grote geheim in zijn hoofd.
1: Met dat grote geheim. En er zijn een aantal mensen die het blijkbaar wisten. Dus hij is altijd leeft in angst dat dat geheim naar buiten komt.
0: Ja.
1: En dan stapt hij over van Milieudefensie naar Tata, de grootste vervuiler van Nederland.
0: Ja.
1: Dus net zoals hij eerst pro-apartheid was en toen anti-apartheid, was hij eerst pro-milieu en nu blijkbaar anti-milieu. Ja. Dus het is een soort man zonder kwaliteiten, een lege man.
0: Het is een windvaantje dan, zou je zeggen.
1: Ja, maar hij vindt het wel altijd leuk om zeg maar voor op het podium te staan. Dus altijd heeft hij een spreekrol.
0: Ja, maar hij heeft een paar jaar in die wereld geloofd, in die wereld geleefd, zeg maar, die twee jaar. En op een gegeven moment is hij dus naar Nederland vertrokken. Toen merkte hij wel dat het een heel ander land is. Hij kreeg ook andere ideeën. Hoe kijk je dan aan tegen die verandering? Denk je, dit was een jeugdzonde, het duurde wellicht wat lang, maar dit was een jeugdzonde, zie je dat zo?
1: Dat kan.
0: Kijk, is het ook naïviteit of het land niet beter kennen omdat je in een witte omgeving leeft daar?
1: Dat kan, en hij zegt dat hij in Nederland anders ging denken. Je kunt ook zeggen, er was in Nederland weinig toekomst om heel pro-apartheid rond te lopen. Dus ik denk dat hij in Nederland bedacht, hier kan ik misschien beter anti-apartheid zijn. En bij Milieudefensie had hij altijd een poster van Mandela aan de muur hangen.
0: Ja, precies.
1: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd.
0: Ja.
1: En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika al in de jaren 90, het Truth and Reconciliation Committee. Als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd, het is een jeugdzonde, ik kom er voor uit. Maar dat heeft hij nooit gedaan, hij heeft het altijd verhuld.
0: Jij zegt in feite, dat had hij in die periode dat hij daar nog woonde kunnen doen en moeten voelen.
1: Ja,
0: dat hij
1: het kon doen. Nou, hij gaat naar Nederland in, geloof ik, 91. Als hij bij Milieudefensie gaat, als hij later een publiek persoon wordt, had hij op een gegeven moment kunnen zeggen in een interview of zo, ik heb dat allemaal gedaan, ik schaam me daar ontzettend voor, het is een jeugdzonde. En door die zonde, ik boet nu voor die zonde en ik vecht nu voor een betere wereld. Ja. Heeft hij dus nooit gezegd.
0: En is het nu te laat, volgens Simon Cooper?
1: Ja, ik bedoel, wat je zegt, is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van, ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
0: Ja, hij doet best wel veel boete in dat verhaal. Hij zegt meermalen van, ik walg er van mezelf. Het bracht me op een spoor waar ik spijt van heb. Het woord spijt valt heel regelmatig.
1: Ja, hij is een goede communicator. Hè?
0: Te laat is te laat voor jou. Jij bent.
1: Ja, ik vind, dit is zo walgelijk. En hij had zoveel tijd om dat in een kader te zetten in zijn hele leven, in zijn hele carrière. En hij doet het nooit en hij geeft zich uit als iemand met een Mandela-poster aan de muur die voor het milieu is, totdat hij tegen het milieu is.
0: Als jij de baas van Tata Steel was geweest, die kans is niet heel groot.
1: God verhoede.
0: Ja. Had jij me ook ontslagen?
1: Jawel, ik had gezegd, hoe kan ik jou vertrouwen als je je hele carrière hebt gelogen over dit ding? Ja.
0: En hoe groot zou nou het sentiment zijn in Zuid-Afrika? Als je nu de kranten of de sites bekijkt, is dit 10 regelig of is het een halve pagina?
1: Ik denk dat ze het zeker een interessant verhaal vinden over dat tijdperk. Als ik denk aan zwarte Zuid-Afrikanen die ik ken.

0: Die zouden zeggen, ja, ik veroordeelde die man totaal, ook omdat hij nooit heeft opgebiecht. En hij heeft nooit tot dit moment spijt getoond.
1: Ja. Ik dank je wel, Simon Cooper.
0: Dank je.
2: Wie wint de Brusseprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Schra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn? Bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.

0: Dat was Crystal Tears, gezongen door Janne Schra. Janne Schra is op 13 juni in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs wordt uitgereikt. En dan kunt u haar denk ik nog wel een keertje live horen bij het Oog op Morgen in die uitzending.
1: Ja, ik was zo nerveus. Ik was zo misselijk van de spanning, dat ik uiteindelijk heb overgegeven in die woonkamer daar. Ik was helemaal overstuur. Deels van de spanning, maar deels dat je daar ook uren hebt gezeten. Je hoort er niet bij, je doet er niet toe. Je bent gewoon een tweederangs burger. Altijd.
0: Ja, dit was een fragment uit een uitzending van de Publieke Tribune van half april alweer. Over homogenezing, of met een ander woord, zeker vandaag. Conversietherapie, een methode om mensen uit de LHBTI+ gemeenschap hun seksuele geaardheid te laten veranderen. In de Eerste Kamer lag vandaag een voorstel op tafel om die therapie te gaan verbieden. En Wilma Borgman heeft het op de voet gevolgd vanuit daar. Dag Wilma.
2: Hey, zeker, Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als je dit voorbeeld zo weer hoort, deze woorden. Iemand wordt zo onder druk gezet, die misselijk is van de spanningen, zich een tweederangs burger voelt. Dat wil toch niemand. En je zou dus zeggen, toch ook geen enkele politieke partij.
2: Daar is nog wel een nuance op te maken. Maar inderdaad, die dwang wordt door vrijwel iedereen in de Eerste Kamer afgewezen. Maar dat principe wel degelijk niet. Er zijn echt partijen hier die vinden dat je een niet-heteroseksuele gerichtheid bij een minderjarige mag proberen te veranderen. De BBB vindt dat bijvoorbeeld. Senator Henk Makkar-Scholz die voerde het woord namens BBB. En je moet maar even luisteren naar de reacties in de Eerste Kamer bij D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, hoorde je heel hard roepen. Toen Makkar-Scholz zei, nou, ik vind die therapieën eigenlijk niet zo'n groot probleem.
3: Voorzitter, ik vind het trachten te veranderen van de seksuele gerichtheid van iemand niet per se laakbaar. Nee, dat vind ik niet. Er mag alleen geen dwang bij gebruikt worden. Er mogen geen dwangmiddelen bij gebruikt worden. Er mogen geen feiten worden begaan zoals overigens in het wetboek van strafrecht al zijn opgenomen. Maar het op zich trachten te veranderen. Ik vind dat niet laakbaar.
4: De heer Dietrich.
5: Mijn vraag is heel duidelijk. Vindt de BBB-fractie dat het geoorloofd is, dat het mag om seksuele gerichtheid of genderidentiteit bij minderjarigen te veranderen?
4: De heer Makkar-Scholz.
3: Voorzitter, mijn fractie heeft daar geen bezwaar tegen.
5: Voorzitter, ik begin haast te stamelen als ik dit hoor. Want dat betekent dus dat u zegt dat de persoonskenmerken van iemand, de gevoelde genderidentiteit of de homoseksuele gerichtheid, dat die veranderd kunnen en mogen worden. Dat is wat de BBB-fractie vindt.
3: Voorzitter, ik heb gezegd trachten te veranderen. En dan is de verantwoordelijkheid van de ouders. En die kunnen daartoe met hun kind eventueel een bepaald traject in gaan. Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, heeft de BBB daar geen enkel bezwaar tegen.
2: Nee, Henk Makkar-Scholz van de BBB, zolang er dus geen dwang bij plaatsvindt, heeft zijn partij geen moeite met die therapieën die erop gericht zijn om die seksuele gerichtheid te veranderen.
0: Ja, dit gaat dan om een initiatiefwetsvoorstel. Wat wil dat voorstel precies verbieden dan?
2: Ja, hier wordt al jaren over gesproken. Er is veel discussie over geweest, ook over een eerste versie. Want waar ligt dan de grens van dat verbod? Mogen ouders die gesprekken dan niet voeren? En de initiatiefnemers die hebben geprobeerd om dat verbod nu zo duidelijk mogelijk af te bakenen. Dat waren D66 en de VVD samengesteund door GroenLinks, PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren. En die partijen hebben nu in de wet opgenomen dat het moet gaan om handelingen tegenover minderjarigen of kwetsbare meerderjarigen. En die handelingen moeten dan echt de bedoeling hebben om de seksuele gerichtheid te onderdrukken of te veranderen. En dat moet dan ook nog eens stelselmatig en indringend gebeuren. En in het debat vanavond werd duidelijk dat dat niet geldt voor het onderwijs en ook niet voor ouders. En niet voor een enkel gesprek met een hulpverlener.
0: Ja, maar Wilma, hoe controleer je dan dat wat er ja, in de intimiteit van een huiskamer of een pastorie allemaal gebeurt, dat dat niet mag. Is, ja. is dat wel uit te voeren?
2: Nou, wat ik vanavond in het debat steeds terug hoorde komen, is dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd van wel. En daar ontlenen de voorstanders van dat verbod ook het vertrouwen aan dat het goed komt. Vooral ook omdat uit de context van die gebeurtenissen dan duidelijk moet worden dat het inderdaad gaat om die opzet waar ik het net over had. Ook om stelselmatig en indringende handelingen. Er werd in het debat ook een voorbeeld aangehaald over een serie van duivelsuitdrijvingen, waarbij dan een groep van behandelaars iemand probeert te behandelen. Waarbij trouwens de ervaring van het slachtoffer niet maatgevend is. En ja, hoeveel slachtoffers zijn het? Hoeveel mensen gaat het dan? Omdat inderdaad, zoals je zegt, veel gebeurt in besloten gemeenschappen, is dat moeilijk te zeggen. Het meest recente onderzoek dat ik kon vinden is 6 jaar oud, en dat heeft het over tientallen slachtoffers per jaar.
0: Ja, nou hoorden we net die senator van BBB reageren. Ja. Is BBB de enige partij die dat verbod niet wil?
2: Nee, de ChristenUnie wil het ook niet. Mm. Hoewel die er wel anders in staan, want die zijn tegen die therapieën, maar die vinden deze wet juridisch niet in orde. Forum, de PVV en de SGP, die zijn tegen het verbieden. Luister maar even naar een fragment uit het debat van vandaag tussen SGP-senator Peter Schalk en Wieke Paulusma van D66, die het voorstel verdedigde. Volgens Schalk van de SGP dus gaat die strafbestelling veel te ver.
6: Een 17-jarige meisje die gewoon worstelt met haar genderidentiteit, mag die dan niet geholpen worden op een professionele manier die niets te maken heeft met die afschuwelijke praktijken van elektroshocks enzovoort, maar gewoon een professionele hulpverlener vraagt?
7: Maar dit wetsvoorstel sluit dat in zijn geheel niet uit. Ik heb meerdere malen gezegd dat het juist ook goed is om over dit soort onderwerpen te praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan een pastoraal gesprek zijn, dat kan een jeugdhulpverlener zijn. Dat is niet strafbaar. Met alle liefde laten we vaker praten over wie je bent en van wie je wilt houden en waar je mee worstelt en waar je wakker van ligt. Daar gaat dit wetsvoorstel niet over.
6: Helemaal eens. Maar nu nog even toch naar die vrijwilligheid van dat meisje van 17 jaar die misschien wel op een hele zorgvuldige wijze een afweging maakt, maar zelf zegt, ik wil wel op deze wijze ondersteuning hebben. En ik heb het zelf het oogmerk om misschien te veranderen. Stel voor dat iemand dat echt zelf wil. Mag dat dan niet?
4: Mevrouw Paulusma.
7: Ja, voorzitter. Gesprekken die over deze worsteling gaan en waarbij je ondersteuning zoekt en advies van mensen waar je tegen opkijkt, zeker ook in geloofsgemeenschappen, doe dat vooral. Behalve als het oogmerk heeft om middels onderdrukking iemand, en vaak ook in een positie van afhankelijkheid, iemands gerichtheid of geaardheid te veranderen of te onderdrukken, dan gaat dit voorstel zorgen dat dat strafbaar wordt.
2: Ja, en als je dan veroordeeld wordt, dan staat daar een flinke boete of 2 jaar cel. En de bedoeling is van de initiatiefnemers dat die ellende die we net hoorden, Wilfried, dat die dan voorkomen wordt.
0: Ja, Wilma, begrijp ik goed dat er een grote Kamermeerderheid is dus. Het gaat wel gebeuren.
2: Ja, de partijen waren vandaag in de eerste versie van het debat al heel duidelijk over hun mening. Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen, Wilfried. Ja.
0: Ik dank je wel, Wilma Borgman.

0: Heel bekend melodietje. He is a pirate. Is er alle reden toe. Het zijn verhalen die al eeuwen tot de verbeelding spreken over beruchte zeerovers zoals kapitein Blackbeard en de piratenkoning Henry Avery. Ze terroriseerden eind 16e eeuw het Caribisch gebied en overvielen Europese handelsschepen op zoek naar goud en zilver. Over de mythe rond deze zeerovers wordt steeds meer duidelijk nu 6 oude scheepswrakken onlangs zijn ontdekt voor de kust van de Bahama's. Nou hebben we hier Erik de Lange, die is historicus en auteur van een boek over die piraterij. Dus je komt precies het goede moment, Erik. Die scheepswrakken die werden gevonden bij Nassau op de Bahama's. Waarom uitgerekend daar?
1: Nou, Nassau was eigenlijk het ultieme zeeroversnest van de vroegmoderne tijd, van het midden van de 17e eeuw. Dat had er alles mee te maken dat de Bahama's, dat was een Britse kolonie of een Engelse kolonie in die tijd. Maar de koloniale gouverneurs daar, waren niet echt heel erg zuiver bij de graad. Dus piraten die kochten daar de lokale heersers om.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat ze een goede veilige afzetmarkt voor hun buit konden krijgen. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste. Nassau was echt berucht daarom. Wat ook meehielp was dat er wat vertier was aan de wal. Je had een paar tavernes. Je moest toch ergens die piratenbuit ook kunnen besteden. Het liefst met wat leuke lokale vrouwen erbij en wat rum en dat soort dingen. Die stereotypen kloppen eigenlijk wel.
0: Ja.
1: En ten tweede, wat natuurlijk ook cruciaal was, waren de handelsroutes die door de Cariben heen liepen, waar schepen met een goede buit te verkrijgen waren. En tel daar dan nog bij op dat de haven van Nassau ook heel erg geografisch goed gelegen is. Dus een hele veilige haven waar je goed je schip een tijdje kwijt kan.
0: Ja. Nou zijn er een aantal van die schepen die gezonken zijn met die buit erin, die zijn gevonden. Wat is daar allemaal in gevonden?
1: Nou, niet bijster veel, eerlijk gezegd.
0: Okay.
1: Het zijn meer de wat alledaagse objecten. Wat glas, wat pijpjes om tabak mee te roken. En natuurlijk de wat meer gewelddadige kanten van het piratenbestaan. Dus er zijn kanonnen gevonden. Een draaibas, moet ik eigenlijk zeggen, wat een klein kanonnetje is. Die je goed kon manoeuvreren. Zodat je altijd een goede schootsrichting had.
0: Ja.
1: Die gebruikten piraten eigenlijk veel, omdat ze achter schepen aangingen die zelf ook niet heel erg zwaar bewapend waren. Koopvaardij, makkelijke buit. En nog een ander ding wat gevonden is, is een slijpsteen voor zwaarden. Dus
0: ja,
1: dat is ook wel handig.
0: Ja.
1: Als je je met zeeroverij inlaat.
0: Je wil scherp mes of scherp zwaard hebben.
1: Precies,
0: zeker.
1: Maar er zijn geen piratenschatten opgeduikeld.
0: Nee,
1: of zo.
0: Nee.
1: Tegen de verwachting in.
0: Ja.
1: Er was een groot mysterie over een piratenschat die daarbij Nassau mogelijk zou liggen.
0: Ja.
1: Van die Henry Avery die hij al even noemde.
0: Ja.
1: Maar die zoekt toch duur nog even voort.
0: Oké, maar dat weten mensen toch al decennia of jaren. En waarom wordt dat dan maar niet gevonden tegenwoordig met ultrasonar en vind ik wat je allemaal kunt doen? Of je kunt tot 2000 meter met een of ander apparaatje diep zee duiken, zou je het moeten kunnen vinden.
1: Ja, die piraten zijn de goede burgerman, dus toch al eeuwenlang te snel af.
0: Ja. Hey, en de mensen, ik heb altijd indruk dat die water, die open zee, een soort niemandsland is, van dat het van niemand is. Maar dat is niet echt zo misschien. Hè? Want mag je die spullen wel meenemen als je ze vindt?
1: Vaak, nee, daar zijn tegenwoordig allemaal hele goede regels over. Dat is allemaal met erfgoedcodes bepaald en zo. Dus de reden dat er nu pas gezocht is in die haven van Nassau, want het is ook echt midden in de haven dat ze die dingen gevonden hebben. Die haven is super druk.
0: Ja.
1: Alleen al met cruiseschepen vol Amerikanen die vanuit Florida komen, wat pal naast de deur is. Dus dat is heel erg gevaarlijk en moeilijk om daar onderwaterarcheologie te gaan bedrijven. Dus daarom hebben de autoriteiten van de Bahama's dat eigenlijk heel lang niet toegestaan. Dat ze dat nu wel gedaan hebben, heeft er alles mee te maken dat die Britse zeearcheoloog die met deze vondst nu op de proppen is gekomen, heel erg nauw samenwerkt met het lokale maritiem museum. Ook hele teams van lokale zeearcheologen en maritiem biologen mee heeft genomen. Dus hij heeft ook een stukje teruggegeven aan de gemeenschap van de Bahama's. En op de Bahama's zelf begint er ook steeds meer interesse te ontstaan in dit deel van hun geschiedenis. Ik las een interview met de directeur van dat Maritiem Museum. En die zei, vroeger was dit toch iets meer met schaamte omgeven en zo.
0: Ja, en dat is nou dus niet zo. En wat is hun voordeel dan?
1: Toch ook het toerisme wat dit aantrekt. Er zijn allerlei behoorlijk cheesy piratenbarretjes en zo in de haven van Nassau. Dat wordt aardig uitgevent allemaal.
0: En zo'n lapje voor je oog en zo'n zwarte vlag. En dan
1: zo'n plastic piraat op je, of plastic papegaai op je schouder.
0: Ja. Ja. Ja, dus het wordt commercieel gemaakt eigenlijk.
1: Ja, maar nu willen ze dat misschien ook toch eens een keer wat wetenschappelijker en wat historischer onderbouwen.
0: Ja, want daarom zit je hier natuurlijk ook. Want ja, door die films, hè, we draaiden net een deel van de muziek,
1: ja,
0: van Pirates of the Caribbean, krijg je een soort vrolijkheid. Weet je, Johnny Depp was het volgens mij, hè? Speelt een beetje sukkelige, niet onsympathieke piraat, toch?
1: Beetje Keith Richards-achtig, met een soort permanente kater.
0: Dus het heeft iets vrolijks en sympathieks, maar... Maar kun je ze eigenlijk nog wel zo beschouwen, die piraten, vind jij als historicus?
1: Nou, je moet als historicus in elk geval erkennen dat piraterij met een hoop geweld gepaard ging. En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo. Maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel. Langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is... Dat is een aardige piece of work, zeg maar. Die moet je niet tegen de haren instrijken. En je ziet ook dat piraten, zeker in dat Caribische gebied, waar deze vondst gedaan is, erg veel geweld gebruikten bij hun veroveringen. Dus mensen die zich probeerden te verzetten, die werden gemarteld. Er werden de oren van afgesneden of de neus. Vrouwelijke passagiers aan boord werden volgens bronnen ook regelmatig verkracht of kregen met andere vormen van seksueel geweld te maken. Dus daar kunnen we niet omheen. Tegelijkertijd had je ook piraten in de Cariben, zoals Ene Bellamy. Die stileerde zichzelf echt als een soort Robin Hood van de zee. Die stal van de rijken en gaf terug aan de armen. Die had ook allerlei meer democratische regels op zijn schip. Dus vroeger, als je in de koopvaardij zat of op een marineschip als matroos diende, had je een hele strakke hiërarchie boven je. Er mochten lijfstraffen uitgedeeld worden en zo. Op piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het te veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook wel bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
0: Ja, zeker.
1: Dat
0: komt
1: van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die al maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
0: Maar dus aan de ene kant zijn er dus, ze hebben dus de goede en de slechte piraten, zou je mee hebben. Je hebt de Robin Hood-achtige types, maar de andere piraten zou je ook de terroristen van toen kunnen noemen.
1: Zeker, en terreur, het inzaaien van angst of het verspreiden van angst was ook onderdeel van het hele businessmodel van die piraten. Want je wilde dat mensen bang werden en snel overgaven en dan kon je met je buit weer verder gaan.
0: Ja. Goh, wat het vinden van een paar schepen onder water toch maar weer allemaal kan doen. Erik de Lange, ik dank je wel. Ik zeg nog even bij, als je meer wil weten over piraten, is er dus een boek van jou, van Erik de Lange. En dat boek heet De Laatste Dagen van Barbarije. Klopt dat niet? Je schudt
1: dat
0: van
1: klopt.
0: Nee.
1: Ja, nee, dat klinkt toch spannend.
0: Ja, ja, ja. Je schudde nee van nou ja, goed.
1: Nee.
0: Ik dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Hij zag werkelijk alles voorbij komen. Staatsgrepen, oorlogen, hongersnoden, politieke omwentelingen. Maar na meer dan 40 jaar stopte Koert Lindijen dit jaar als consultant Afrika voor de NOS en ook voor de krant, voor NRC. Morgen organiseert die krant ter gelegenheid van zijn afscheid een discussieavond over Afrika en journalistiek. En dan zit Koert even hier. Koert, ik zat te denken, als je wat ik nu allemaal zeg over die hongersnoden, de oorlogen, de staatsgrepen, noem op. Je hebt eigenlijk in die afgelopen 40 jaar heel veel ellende om je heen gezien, daarover moeten berichten. Maar daarnaast heb je ook een enorme grote liefde ontwikkeld voor dat continent. Hoe combineerde je dat? Hoe deed je dat? Hoe ging dat? Je zou ook zoveel aversie kunnen voelen met wat je ziet, dat je denkt, hier wil ik niet te lang zijn.
2: Omdat het goede en het slechte samengaat. Oorlog voeren is ook een manier van hoe mensen met elkaar omgaan. En je probeert met je kennis van de geschiedenis probeer je te begrijpen waarom mensen dat doen. Als correspondent probeer je door de ziel van andere mensen te reizen. Je neemt de brutaliteit om met oorlogsmisdadigers te spreken, om met gewone mensen te spreken, hoewel oorlogsmisdadigers ook gewone mensen zijn. En daardoor begin je meer te begrijpen van de dynamiek van de mensen. Nogmaals, de geschiedenis is ontzaggelijk belangrijk. Uiteraard is de cultuur ook belangrijk. Ik ben absoluut een voorstander dat correspondenten tenminste 5 jaar ergens blijven. Dus het is die combinatie van al die dingen die het zo fascinerend maken. En naar shitplaatsen van de wereld gaan, daar leer je ook een boel. Ik ben blij dat ik de genocide in 1994 in Rwanda heb meegemaakt. Dat wanneer dat dunne laagje beschaving is weggekrapt, wat er dan overblijft van menselijke verhoudingen, dat dan inderdaad een moeder met een kindje op de rug, die andere moeder met dat kindje op de rug achterna gaat en vervolgens dat kindje doodt, of kinderen die tegen de muur worden kapotgeslagen, laten we de woorden gewoon gebruiken, zoals het is. Ook daar leer je dingen door dat, nogmaals, wanneer dat kleine vernisje laagje van beschaving is weggekrapt, ja, dan kun overal in de wereld kan dit gebeuren. Dus ja, ik ben er wijzer van geworden.
3: Ja, maar nu zeg je wijzer, maar net gebruikte, en dat is helemaal niet kwalijk, nee, gebruik je het woord blij. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, dat ik het heb gezien. Waar komt dat woord blij dan vandaan? Kun je dat uitleggen?
2: Blij dat ik in die unieke positie heb verkeerd. Dat ik namens een krant, NRC, die reizen heb mogen maken, die mij allemaal stuk voor stuk wijzer hebben gemaakt. Ja. En moet je luisteren, ik heb prachtige landschappen gezien waar echt nergens de mooiste plaatsen in Europa aan kunnen tippen. Ik hoop ze allemaal nog te bezoeken in normale omstandigheden. Ik heb volksrevoluties meegemaakt dat je denkt van verdorie, wat zijn mensen wanneer ze bij elkaar komen en al die neuzen in dezelfde richting staan. Waar is de mensheid dan toch toe in staat om iets positiefs te creëren? Dat is natuurlijk het laatste in 2019 Soedan geweest, hoewel het in een tragedie is geëindigd. Ik heb de val van Gaddafi deels verslagen, waar je hetzelfde ziet. Dat straatkinderen de straten schoonmaken, dat kruideniers het verkeer staan te regelen. En dan zie je opeens hoe dat laagje vernis van beschaving, hoe positief dat ook kan zijn. Dus het zit in jou, het zit in mij. Je bent een moordenaar en je bent iemand die een volksrevolutie...
3: Ja, was je daar ook mee in de weer, als je die gruwelen zag, dat je dacht van ja, er is maar één stapje nodig en ik pak ook de wapens?
2: Wanneer je in Rwanda onder een teken van de dood opereert, wanneer je daar werkt en denkt, nou, die kerk die ga ik niet bezoeken, want daar liggen maar 300 lijken, weet je wel, kom net van een kerk waar 5000 lijken liggen. Wanneer je in die absurditeit van het gewelddadig doden en dus ook massaal sterven, wanneer je daarin mee wordt getrokken, dan denk ik dat jij en ik dat ook kunnen. Wanneer er massale, en dit is voor de sociale media, hè, maar wanneer er massale propaganda via radiostations of op andere manier wordt gevoerd over een lange periode, dan is dat mogelijk. Ik zag op een gegeven moment, dat was bij de val van een stadje, zag ik een jongen wegvluchten. Ik zag hem dus eerst face-to-face en ik zag hem toen wegvluchten. En er werd op hem geschoten en zigzag. Hij bleef zigzag. En op een gegeven moment werd hij wel geraakt. En pam, toen was hij dood. En toen dacht ik, goh, het is zo makkelijk om iemand te doden. Zei ik op afstand, ja, met een geweer in Rwanda. Er werd er natuurlijk ook veel met kapmessen gedaan. Maar ja, ik denk dat je mee kan worden gezogen wanneer die propaganda er is. Ja. Wanneer die propaganda er is.
3: Je vertelde het over dat je ook een machtig mooie natuur had gezien. Heb jij ergens afleiding in gevonden? Bijvoorbeeld door even te zeggen, nu ga ik vandaag even niet werken. Ik ga de natuur in en ik ga gewoon ruiken en kijken en zien.
2: Moet je luisteren, ik woon en woonde
3: in
2: Nairobi. En ik word met apen trommelend op mijn golfplatendak word ik wakker.
3: Ja.
2: Of,
3: dat is niet altijd een pretje misschien.
2: Nee, en zeker als je de ramen open hebt staan, dan moet je uitkijken, apen zijn rotbeesten. Maar in ieder geval het geluid van de natuur, de vogels. Ik woon nu deels in Noord-Kenia, op de savanna, in een heel klein huisje, zonder water, zonder licht. Maar waar ik in ieder geval een heel klein stukje privé heb bij mensen, een volk dat heel communalistisch is ingesteld, heel gemeenschappelijk. Als jij iets doet en ik ben iets fout doet en wij horen bij dezelfde leeftijdsgroep, dan moet ik ook de straf betalen voor jou. Dan word je communaal bestraft. Dat bestaat dus ook nog. Dat maakt mij ook ontzaggelijk rijk. Het is de natuur, het is de mensen. En nogmaals, mensen zijn goed en mensen zijn slecht. Ze kunnen moorden en ze kunnen ontzaggelijk hecht. Ja. Vijf vingers aan één hand.
3: Maar Koert, nou, heb je 40 jaar, dan zit je op dat continent. Hè? Je kent het van binnen en van buiten. Je hebt mooie en de verschrikkelijke dingen gezien. Toch heb je vaak, hoor je vaak mensen zeggen die lang in een ander land zijn, niet hun geboorteland, zou ik maar even zeggen, dat zeggen, ik ben er, ik voel me er goed, maar helemaal opgenomen worden in de wereld, in die communiteit, dat is niet zo. Hoe is dat bij jou?
2: Ben ik het absoluut niet mee eens.
3: Weet niet meer eens. Nee. Zit hier een Afrikaan tegenover me.
2: Ik heb nooit geprobeerd Afrikaan te zijn. Maar de manier waarop ik op dingen reageer, of dat nu een voetbalwedstrijd is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is. Waar
3: had je dat al, dat temperament?
2: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen en niet jezelf. Ik ben, want wij zijn, Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaggelijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
3: Maar Koert, wat een ramp dat je hier weer even een paar dagen tussen die solisten in Nederland zit.
2: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over reizend, ja, over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland.
3: Vond je altijd gehoor eigenlijk in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
2: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
3: is niet veranderd, Afrika, vind je? Noem eens
2: kwantitatief waar. Is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds heel erg wit. Hoewel Afrika, Nederland verafrikaniseerd is tijdens mijn aanwezigheid.
3: Heel erg wit, zei je? Ja, zei je dat?
2: Het is nog heel erg wit.
3: Ja, wat is wit in jouw termen?
2: Het eurocentrisme. Het denken dat Europa het centrum van de wereld is, terwijl het bijna de marge van de wereld is, ja, geweest. Ja. Over 40
3: Ik
2: jaar.
3: Ik lees toch ook steeds vaker dat Afrika een continent in opkomst is en ook belangrijker gaat worden misschien dan Europa in de toekomst.
2: Nou, in ieder geval over 40, 50 jaar de grootste bevolkingsgroep van de wereld zijn Afrikanen. Dus alleen daarom al zou je dat kunnen zeggen. Ja. De meest interessante dingen in de wereld gebeuren in de zuidelijke gordel. In Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En zolang we maar blijven denken dat wij het centrum van de wereld zijn, pissen we naast de pot. En ja, zullen we nooit begrijpen wat er elders in de wereld gebeurt.
3: Koert, wil jij in Afrika begraven worden eigenlijk? Je hebt nog even.
2: Sterven doe je niet alleen. En zeker niet in Afrika. En ja, ik wil sterven met een heleboel mensen om me heen, met het besef van de cyclus van het leven. Houd voor mij even op. Maar de jonge generatie wacht om het van mij over te nemen. Dat besef, dit is de natuur. Hier ben ik een heel klein onderdeeltje van.
3: Wat mooi om te horen, Koert. Ik denk er ook maar even bij dat die apen dan echt wel een waanzinnig mooi Afrikaans drumsoletje voor jou. terwijl de kist zakt. Ik wens je nog een mooie tijd in Afrika. Ik dank je wel hartelijk voor je komst, Koert Lindeijer. Morgen zit hier overigens Shaila Sital Singh. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: Fjaurentwintigoerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Noordewien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op dit Tiesje. Ja, ja, we zijn er weer ontzettend horen, maar in ieder geval een heel soort mooie muziek uit. Het is een provincie wij. En soms zullen we even hoe de grens, ja, maar voor het gustepad toch wel je wij. Zij zijn uiteindelijk bij het internationale celskip van New Frequency. Er zitten wel Friesen in. En ze wint hier ontspringen bij Mr. Frank McComb en Bag O' Sugar. Wie de titel van het noemer.

Ik vind een mooie plaat van Mr. and Mrs. and the Seven Greats. Trintje en Freek, om het maar even op zijn Friesku te drukken. Fantastisch duo. En ja, dit is eigenlijk de zoveelste mooie radiohit die zal eigenlijk kreun, hè. En dat ik nog onder de bezillende leiding van meneer Sietse Broesma, die is weg van de kast. Ja, die weet wel hoe die dit soort gloeden, dit soort sounds del zetten, maat. Nee, werken. Ja, juist ik alleen wat eruit met nou Joert. Waar? Hij is er weer. Jeroen Baba Wijnand. Die niks meer van Jet. En dan eerst bam, daar is hij weer. Dat past ook een beetje bij zijn karakter. Jet aan mij, ik joeg jij alles.

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Wist de verdrog in mijn kerel uit de pijn.

Oh, wie ik dacht stom, Jeroen Baba. Nije single, stond lange tijd, dus niks meer van hem yet. En hij is wel van doel om meer u te brengen. Eerst maar even zien hoe het disse valt, zo vertelde hij op de WhatsApp-tje mij. En ja, hier denk ik toch wel mijn persoonlijk verhaal. Ik joeg die alles, komen we zeker nog wel eens op waarom. Een van de leukere bands vind ik van Oranje, is The Woods. Gewoon hele integere, mooie muziek. Ja, wat zit er wat in? Het is wat bluesy, wat Amerikanen. Er zit van alles wat in. Dus kom het Friesland en Grijsland bij. En hier hebben wij Underneath the Sun.

minder zinnen de komende dagen. Maar dat hindert ik niks. Mooi voor de natuur, voor de boeren in ieder geval dat er veel rein valt. Ja toch, we hoeven het nog net. Begin juni volle bak, simmer, 30 graden plus. Nee toch, ja. Of ben ik nou een orde lul op ben? Ik maak me niks uit. The Woods, Yenium, and Underneath the Sun. Voor de vrijdag van opname, die dan horen dan deze Jeff McStirling. Ja, wie? Ja, nou, daar kom je hem dan wel achter. Wasted time.

Jeff McSterling, ook het goed uitspreken in ieder geval, een Wasted Time. Hij en zijn band, maar stel vriezen daarin. Kom vrij naar de Noorderwind Studio. Ik ben helemaal niet hoe dit live uitpakt. Nergens erop mis, maar dit soort bands is dat wel heel erg te gek. Ja, blik als deze band. Oleander Roots, Tree in the Garden.

toffe band, Oleander Roots en Tree in the Garden. Geweldige muzikanten. En ja, we hadden ze een keer te gast gewoon in de studio. Dat was een waar genoegen. En maar ze hebben zin dat komt met de band. Dus we zullen ze even informeren. Het zijn nog wat plonha of net. Nou, fijn. We hoort nog even niet midden. We moeten toch even naar beeld staan. Ja, dat wordt leuk trouwens. In oktober komt er een nieuw materiaal van. Dit is een fantastische band uit. Zit een nieuwe gitarist bij, jongen nog. Sexy en zo'n hier. Beetje bluesy-achtige type. Dus ja, ik, van dat front is het positief. En ze gaan naar Engeland, hè. Ramsgate, leidt in het noorden. Nee, in het zuiden van Engeland. Ja, van je wij. Nee, Dordrecht Natal, Ramsgate, mooi festivaltje. En dan zullen zij spelen. Beeldstar, hier die aan mij. The Good Times.

Bilstar, Sylla Engelota, Ramsgate Festival. Geweldig in het loon dat ja, toch die hele heavy metal begonnen is. En zeker de muziek die Bilstar speelde, om daar ja, nog op een festival zitten staan, dat is gewoon te gek, toch? The Good Times are killing me. Neem dat maar net letterlijk. Want ja, de Good Times verkopers zijn al natuurlijk verliezen. Kopers gaat de appels gaan hakken ten hoe toffe band. Inderdaad, uit de oude doos. Mag mij er nog zeker wezen. You work for me.

Roland Kobus gaat naar Appelscha. Ja, ja, Sietse Heijma, Jan Kobus Seuninga en nog volle en volle meer. Hadden we aardige muzikale skierniskreun hier in Friesland? Ja, absoluut. En ze vind ik heel populair voor Boetende provincie eigenlijk. You work for me. Beginnen we met een jaar Fries. Hij is in ieder geval in Friesland opgegroeid. Thomas Azier, Slow Revolution 2.

mooie. Ja, echt hele mooie muziek vind ik dit. Hij zit wat in de techno-hoek en wat meer up-tempo. En dit is een soort remix van zijn eigen werk. Dat vind ik wel heel mooi. Een bewerking, zou ik eens het ook nemen. Thomas Azier en Slow Revolution 2. Ik hoor maar op de twadde versie in ieder geval. Nou, wat toch een sfeervolle muziek, hè? Corey Forrest. Ja, Silence is Golden.

Silence is golden, Coy Forest. Maar een vrije zinnen, u leeuwt in hun midden. En, ja, deze meid is zeker wijzen. Ja, wat een beetje alternatieve, maar toch wel toegankelijke muziek. Nou ja, neem het maar. Dan kunnen we deze ook nog wel eens even draaien. De gebroeders De Jong. Een van hun is Theo De Jong. En die zit in de Screens. Intussen verhuizen naar Frankrijk. En met z'n beiden gaan ze er Electro Bardo van maken. Een soort projectmatig oppak gaan ze erbij loslitten. Luister eens zelf maar eens even. Timelapse, Electro Bardo.

De Bron de Jong, ja, ja. Maar natuurlijk een link naar de Serenes hier het heren bij... of tijdens het project van Electro Bardo. Een timelapse. Er zit op YouTube een hele mooie clip van een Friese clipmaker. Zit ik er maar even bij. Ik begin even naar een... ja, Friese en Muttens, maar je hebt meestal die verboeten naar Friesland komen. Phil Mills is een mooi verhaal. Ben het eigenlijk al heel lang in de provincie. Is een Brit van origine. Maakt fantastische muziek. Had mij... Junkie XL, Tom Holkenborg, nog ja, geweldige dingen op het metalfront. Maar hij is intussen, ja, ik weet wat oren wegen in slijm. Luister maar eens naar dit materiaal van Phil Mills. Nagelnij, Get Your Roar 4 a.m. En daarna, I cried when they cut my hair. En wat betekent dat Phil je hier bent? Hoi.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept het dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Is Abe van Jetske, de pieper Udien. Arre Jetske die golde, hij kan nooit weer thuis. Heel vier vat in Texas.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Mooi. Wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken?
2: Steen meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in. Ja.
1: Janko komt maar zien lifehack.
3: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.